Brahimi die daar goed tussen zat. El Aynaoui voetballen met Talbi. Een keer een actie maken. Danilo Santos die hem opving daar. Daar is hij weer. Danilo Santos. Vinicius Junior. Ging eigenlijk al liggen voor Hakimi eraan kwam. Dus Vincic heeft dat correct beoordeeld. Brahimi wijst waar Talbi de bal moet spelen. Maar hij verkiest om die bij te houden. Hakimi komt nog. Schot van afstand. Becker moet hem nog pakken. En bijna. Amaimouni in de rebound. Goeie knal van deze man. Beter dan daar straks. El Aynaoui zet Becker dan toch nog aan het werk. Op een dikke minuut van het einde. Hij zat er wel royaal goed bij. En hier moest hij zich reppen. Of Amaimouni werd nog de held. Ging er ook naast, zie ik in deze herhaling. Heel ver gegeven. Gaat over het hoofd van Talbi. El Mourabet kan hem gooien met de linker. Talbi doet het zelf. Het is te laag. Want Gabriel ertussen. Amaimouni nog even. Laatste fluitsignaal weer klinkt. Nog één vloeiende beweging van Bouabi. En Ancelotti is ergens lichtjes ontevreden over. En hij heeft zijn ploeg toch getoond aan de wereld, zal ik maar zeggen. Onze landgenoot Mohamed Bouabi. Want Marokko heeft het fraai gedaan. Oké, tweede helft was een stuk moeilijker. Brazilië zat beter in de wedstrijd, zeker het eerste deel daarvan. Ik zou zeggen, alles bij elkaar misschien over de hele wedstrijd. Al had Marokko een voorsprong kunnen hebben bij de rust. Misschien niet helemaal onlogisch. De gelijke stand aan het einde tussen de twee grote tenoren van deze groep. Houden elkaar in evenwicht. Straks nog het woord aan de twee kleinere, zal ik dan maar zeggen. Iets heel kleins, Haiti en Schotland. Dat was het vanuit New Jersey. Een goede avond. En het woord weer aan Carlen Mo in Brussel.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: my credit's no good.
1: Radio. Kolen Zonen FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Het Amsterdam-diner heeft een recordbedrag van ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor de strijd tegen HIV en AIDS. Tijdens de 32e editie in AFAS Live stond de avond in het teken van bewustwording, solidariteit en het doorbreken van stigma's rond HIV. Onder de aanwezigen waren prominenten uit de politiek, wetenschap, media en het bedrijfsleven. Ook leden van het Koninklijk Huis waren bij het benefietevenement aanwezig. In het Zeeuwse Aksel wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en een schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers wordt gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Een online inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden leverde ruim 124.000 euro. Op. Diana van Es heeft voor het eerst de Nederlandse titel op de 10.000 meter gewonnen. Ze deed dat tijdens het NK Atletiek in Leiden als onderdeel van de Gouden Spike-wedstrijden. Van Es won in 31-39-28 en liep in de slotfase weg bij haar concurrenten. De Ethiopische Almaz Baraki werd tweede, de Italiaanse Federica Del Buono derde. Eerder won Van Es al meerdere nationale titels op de 5000 meter en won ze EK Zilver in 2024. Bij de mannen ging de nationale titel naar Nathan Houwaert. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Een veerboot met tientallen passagiers aan boord heeft urenlang stuurloos rondgedreven op de Noordzee. Door een technisch mankement viel de besturing van het schip uit, waarna hulpdiensten werden ingeschakeld. Steepboten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Na een langdurige bergingsoperatie kon het schip uiteindelijk veilig naar een haven worden begeleid. De Alpen zijn opgeschrikt door een reeks dodelijke bergongelukken. Binnen 24 uur kwamen 7 bergsporters om het leven in Frankrijk en Italië. Vanochtend overleden een 24-jarige man en zijn 26-jarige zus op de Mont Maudit, een bergtop in het Mont Blanc-massief. Ook op de Matterhorn kwam een Franse alpinist om het leven na een val. Later op de dag verongelukte aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc een 44-jarige Franse skier. Vrijdag kwamen bovendien al 3 Italiaanse bergbeklimmers om tijdens een tocht op de Gran Paradiso. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goldenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Daarbij zouden onder meer de burgemeester van de plaats Yezine, Ali Badi, zijn gedood. Ook in andere dorpen vielen slachtoffers en raakten gebouwen beschadigd of verwoest. Het geweld in het grensgebied duurt voort, ondanks een door de VS bemiddeld staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Israël zegt zich te richten op doelen die verbonden zijn met de door Iran gesteunde militie Hezbollah. De Franse zanger Patti Bruel wordt opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. 2 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. Een van hen beschuldigt de 67-jarige artiest van poging tot verkrachting en aanranding tijdens een filmfestival op La Réunion in 2007. Een andere vrouw zegt dat ze in 2012 door Bruel is verkracht en seksueel misbruikt. De zanger zit sinds begin deze week in voorarrest, terwijl justitie onderzoek doet naar beschuldigingen van in totaal 13 mogelijke slachtoffers. Bruel zelf zegt onschuldig te zijn. Na een koele en natte periode staat Nederland een duidelijk zomers weertype te wachten, zegt Weer Online. De komende dagen stroomt warmere lucht vanuit het zuiden binnen, waardoor de temperatuur op veel plaatsen oploopt tot 25 graden of meer. Lokaal is een tropische dag met 30 graden niet uitgesloten. De zon schijnt volop en het blijft meestal droog. Al kunnen zich af en toe stevige regen- en onweersbuien ontwikkelen. Ook begin juli lijkt het warmer dan gebruikelijk te blijven. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone.

wat is er nog over van mij? Gaf mijn ziel en zaligheid met in mijn hoofd, ik word rijk. Mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Kon alleen maar groeien.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas laat op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan, gevolgd door duels met Zweden en Tunesië. Noord-Korea heeft opnieuw benadrukt dat het zijn kernwapens niet zal opgeven. Volgens de regering in Pyongyang is de status van het land als kernmacht onomkeerbaar en zijn kernwapens noodzakelijk voor de stabiliteit in de regio. De verklaring volgt op overleg in Tokio tussen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Die landen spreken daar hun steun uit voor een volledig kernwapenvrij Koreaans schiereiland. De Zwitsers gaan vandaag naar de stembus voor een referendum over een wettelijke grens aan de bevolkingsgroei. Het voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij bepaalt dat het aantal inwoners uiteindelijk niet boven de 10 miljoen mag uitkomen. Volgens de partij zorgt immigratie voor te snelle groei van het land. Peilingen wijzen op een spannende uitslag waarbij tegenstanders momenteel een kleine voorsprong hebben. Het Nederlands elftal begint vanavond in Dallas aan het WK voetbal met een lastige openingswedstrijd tegen Japan. Ondanks een wisselvallige voorbereiding zijn bondscoach Koeman en aanvoerder De Jong positief gestemd over de kansen van Oranje. Nederland wist in de oefenduels tegen Algerije en Oezbekistan weinig te overtuigen en maakte geen enkel doelpunt. Toch benadrukt De Jong dat het team voldoende kansen creëerde en over veel kwaliteit beschikt. Ook Koeman zegt dat de spelersgroep vol vertrouwen zit. De aftrap is vanavond om 10 uur Nederlandse tijd. En dan nog het weer. Overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is, en de Britten laten degene die Poetins oorlog in Oekraïne financieren weten dat ze niet kunnen schuilen, aldus Starmer. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Op de internationale luchthaven in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad is een 28-jarige man aangehouden die 150 schorpioenen bij zich had. Volgens lokale media had hij de dieren onder zijn kleding en in zijn koffers verstopt. De politie had een tip gekregen dat een passagier wilde dieren bij zich droeg en verspreidde een signalement. Nadat de man op het vliegveld werd gevonden, werd zijn bagage doorzocht. De schorpioenen waren allemaal afzonderlijk in plastic verpakt. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas later op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan. Artikelen van het Amerikaanse basketbalteam New York Knicks vliegen online de winkel uit nadat de club gisteren de NBA-titel won. Volgens Rolling Stone waren vooral officiële kampioensshirts en petten razendsnel uitverkocht. De Knicks werden voor het eerst weer sinds 1973 kampioen door de San Antonio Spurs met 94-90 te verslaan. Het kampioenschap werd uitgebreid door de fans gevierd, onder hen ook beroemdheden als Timothy Chalamet, Spike Lee en Ben Stiller. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rode Kruis meldt dat 92 asielzoekers de nacht in het Drentse De Wijk hebben doorgebracht en 28 mensen sliepen in congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. Dit vanwege de drukte bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen vrijdag, de dag waarop het Europese migratiepact inging, konden ook al 120 mensen niet worden opgevangen. Vrijdag was de database Eurodac buiten gebruik. Europese landen kunnen met dit systeem informatie over asielzoekers met elkaar delen, en het was niet mogelijk om te controleren of mensen al ergens anders in Europa asiel hadden aangevraagd. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In Wijk bij Duurstede zijn de kapotte ramen van het gemeentehuis verstevigd en de plek is weer opgeruimd. Afgelopen vrijdagavond hadden relschoppers het op het gemeentehuis voorzien. In het Utrechtse Wijk bij Duurstede rommelt het al een tijdje. Vrijdagavond werd er een demonstratie georganiseerd tegen de komst van een tijdelijke asielnoodopvang, maar volgens de gemeente kwam daar niemand op af. Wel lieten zo'n 60 relschoppers van zich horen. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid en de ramen sneuvelden. 7 personen zijn opgepakt. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu een kwartier vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En bij Amsterdam viel op de A10 Noord naar de A10 Oost. Tussen Deurgedam en Knoop het Watergraasmeer heb je 5 minuten vertraging door werkzaamheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: heel fijne nacht, voetballiefhebbers. Fijn dat u er nog bij bent op dit onchristelijk uur voor een wedstrijd in dezelfde groep als die van eerder vannacht tussen Brazilië en Marokko, maar dan tussen twee kleinere voetbalnaties, Haiti en Schotland. U kijkt met mij naar beelden uit de catacombe van het Gillette Stadium in Boston, in Foxborough eigenlijk, een kilometer of 35 buiten Boston, buiten de grootstad. En dit zijn de Schotten, niet in hun traditionele donkerblauwe outfit, maar wel in het zalmroze. Daar staan ze klaar om richting het speelveld te gaan. De Haitianen stonden al een beetje te vroeg klaar en kregen dat te horen van de FIFA-official dat ze terug moesten naar de kleedkamer. Maar dat weigerden ze gewoon, te enthousiast om eraan te beginnen. Je zou natuurlijk voor minder. Voor het eerst in 52 jaar staat Haiti nog een keer op een WK-voetbal. En ook voor Schotland is het erg lang geleden. 28 jaar. WK 98 in Frankrijk was de laatste passage van Schotland op een WK. Wel nog een paar keer het EK gespeeld. Dit is de uit de kluiten gewassen doelman van Haiti, Johnny Placide. 38 jaar oud is de aanvoerder van het elftal. En bij Schotland is dat deze bekende Robertson. Sinds jaar en dag de linksachter bij Liverpool. En ook bij Schotland neemt hij die positie in. U ziet dat ze nog een behoorlijke afstand mogen afleggen voor ze mogen beginnen meezingen met de hymnes. Ze komen daar uit de hoek van het stadion dat meer dan aardig vol zit. De Schotten hebben, zoals we dat kennen, zoals we dat van hen gewend zijn, de stad overgenomen. 20.000 werd gezegd, liepen er rond in het straatbeeld van Boston. En u herinnert zich misschien ook de beelden van het EK van 2 jaar geleden. Toen heel München Schots klonk en Schots kleurde. En de hele stad, waar nogthans een behoorlijke voorraad is, werd leeggedronken. Maar ze zorgen altijd voor sfeer. Dat is hier niet anders in het Gillette Stadium. Thuisbasis van New England Revolution in de Major League Soccer. En bekender misschien uit de NFL, New England Patriots, waar Tom Brady jarenlang de grote man was. Hij koos vandaag voor de andere wedstrijd, de grotere affiche tussen Marokko en Brazilië. Die eerste helft was misschien wel het beste wat we tot nu hebben gezien. U ziet ook redelijk wat die Haitianen tussen de Schotten zitten. Er is een grote Haitiaanse gemeenschap in Boston, leerden we uit de Haitiaanse krant Le Nouvelliste. Een van de steden met de meeste Haitianen in de USA. Dus ze voelen zich meteen thuis hier voor hun eerste wedstrijd op het WK voetbal 2026. Het duurt allemaal wat langer. Nu alle spelers mee het terrein op moeten voor het zingen van de hymnes. Dat heeft u in de voorbije wedstrijden al wel gezien. Niet met 11, maar wel met de volledige selectie van 26. En dan nog een eindeloos rondje handje klap. Op de letwall kan iedereen het meevolgen. Iedereen staat recht.
1: For the playing of the national anthem of Haiti.
0: La Dessalinienne van Haiti.

de Franse versie. Er bestaat ook een Creoolse. Maar zelfs de meeste spelers kunnen die taal niet spreken. Flower of Scotland. Altijd krachtig, altijd prachtig.

Het lijkt wel of ze gewoon in Hampden Park zitten in Glasgow. Zo luid gaat het eraan aan toe in het Gillette Stadium. Op enkele minuten van de aftrap. De handjes worden geschud en zag je die brede glimlach van doelman Angus Gunn tijdens het Schotse volkslied, tijdens Flower of Scotland. Hij is doelman nummer 1 en duidelijk klaar voor zijn taak vandaag. Het is warm in Boston, het is een hete dag geweest. Nu 9 uur 's avonds, nog altijd 27 graden. Er wordt geen regen voorspeld, geen onweer, dat is al veel. Maar dus wel nog altijd best broeierige omstandigheden voor het uur van de dag. Hier en daar herkent u wel een speler die u herkent misschien vanuit de Jupiler Pro League. Shankland bij Schotland. Ex-Beerschot. En bij Haiti zijn er een stuk of 5 in de selectie. 5 of 6 die ooit in België hebben gevoetbald. De ene al met een groter verleden dan de andere. En Hannes Delcroix is natuurlijk het bekendste voorbeeld. Geadopteerd door een Belgische familie. Geboren in Haiti. Daar helemaal in het midden bovenaan met borstnummer 5. Ex-Anderlecht. De scheidsrechters komen voor het merendeel uit Algerije. Mustafa Gorbal was er ook al bij in Qatar in 2022. Gespannen voor hun taak in de VAR-kamer. Er waren erbij in de vorige wedstrijden die dat verplichte kiekje vooraf wel leuk vonden. Maar deze mannen wat minder. Het elftal van Haiti met dus Hannes Delcroix. Daar is hij met nummer 5. Ook Ruben Providence. Ooit even in België gezeten bij Club Brugge. Dat was geen groot succes. En de laatste in het rijtje is een van de twee spitsen. Daar zijn er 2, Wilson Isidore en Frans Di Piero met 20. Ook hij, lang geleden weliswaar, even in de Jupiler Pro League gespeeld bij Moes Kroen. Angus Gunn, ik gaf het al aan, is doelman nummer 1. Jack Henry, ook nog bij Club Brugge en Oostende gevoetbald. John McGinn. Er was wat twijfel of hij in de basis zou staan of toch Ryan Christie. En bondscoach Steve Clark gaf in het interview vooraf aan dat het de moeilijkste beslissing was van allemaal om iemand als Christie eruit te halen. En dat hij de beslissing wel begreep, maar kijk, het is toch John McGinn. Winnaar van de Europa League die aan de aftrap staat, captain ook van Aston Villa. Daar is hij, Steve Clark. Deelt het optimisme van het Schotse volk. Ze voelen dat er wat speciaals mogelijk is met deze groep. De beste generatie in vele jaren. Met mannen als McTominay, McGinn. Gilmore helaas geblesseerd uitgevallen vlak voor het toernooi. Billy Gilmore. Maar hij is er wel bij in Boston. Ging mee in de City Walk vanmorgen. Zo is hij er toch een beetje bij betrokken. De speler van Napoli. Het is een belangrijke wedstrijd voor Haiti en Schotland. Als je weet dat ook Marokko en Brazilië in diezelfde groep zitten, is dit eigenlijk een must-win game als je aanspraak wil maken op die derde plaats. En met 3 punten is de kans al best groot dat je dan naar de volgende ronde mag. Het hangt dan af van het doelsaldo of je erbij bent of niet. Met 4 punten ben je er zeker bij. Kan bijna niet fout gaan. 3 volstaat meestal.

meer in de selectie zit. Maar iedereen voelt dat het beter zal zijn nu. In het Salmroze dus, met Henry achterin. Het is alweer enkele jaren geleden dat hij in België vertoefde. Speelt intussen in de Emiraten bij Al Ettifaq. En dit is de doelman Placide van Haiti. Doelman in de Ligue 2 bij Bastia. Het is zijn 83ste cap. Duel met zijn drieën waar Shankland als laatste bij kwam. Daar is hij. Gedegradeerd met Beerschot. Een inworp voor Martin Experience, want er zijn een paar schitterende namen. Martin Experience, Ruben Providence, Danny Jean-Jacques, Jean-Ri Kner Bellegarde. U kent ze misschien niet allemaal, maar leer ze samen met mij dan kennen. Op dit nachtelijke uur. Schots balbezit met Henry. Raakt door bij KVO Stende. Daarna een periode bij Club Brugge, zoals ik zei, niet altijd succesvol. Goed begonnen, maar weggedemsterd. En na een poos naar Cremona vertrokken in Italië. Robertson zoekt het centrum. Daar is Chadham zijn eerste keer. Ja, probeert nog tussendoor te prikken tot bij Shankland. Dat lukte bijna. En via Robertson gaat het naar Ben Doak op de rechterflank. De jongste, 20 jaar. Goeie passeerbeweging. En een eerste schot dat Placide moet pakken. Van Ben Gannon Doak. Niet al te hard. Goede opwarmingsbal voor deze man. Die het duidelijk niet had voor het korte uitvoetballen bij die eerste trap uit de handen. Maar deze grote man zocht Frans Di Piero. Sébastien Migné zal u weinig zeggen. Was bondscoach bij enkele Afrikaanse landen, Congo, Kenia, Equatoriaal Guinea ook. Maar daar is Schotland al opnieuw. Met Schenkel het eerste schot voor hem misschien nu, maar afgeblokt. Kansje toch wel opnieuw voor de Schotten. Delcroix zat ertussen. Opgevoerd in alle kranten. En ook bij ons bij Sportza de voorbije dagen. Zijn levensverhaal, zijn voetbalverhaal ook. Dat in België stopte. En niet vergeten, speelde ook één wedstrijd voor de Rode Duivels. Een keertje tegen Zwitserland. Dat was iets te veel van Ferguson. Aan het sterke lijf van Pierrot gaan hangen. Op het hoofd van Henry. Niet geweldig zuiver weggekopt, maar toch nog via Robertson wat verder geraakt. En het is opmerkelijk dat heel veel van die schotten in de tribune ook dat salmroze shirt gekocht hebben. Ze zouden hun hebben en houden verkopen om aanwezig te kunnen zijn bij deze wedstrijd. Daar is nu een eerste schot van Haiti. Van Dietzen. Een man die van op rechts naar binnen snijdt. En in eigen land voetbalt hier, want speelt bij Dallas.

Maar zeker een positieve start van Schotland. Dat ook in zijn laatste oefenwedstrijd goed presteerde tegen Bolivia. 0-4 gewonnen. Met twee doelpunten van Che Adams. Ook in de wedstrijd daarvoor tegen Curaçao. 4 keer gescoord. 4-1. Terwijl dit toch een beweging was met de arm van de centrale verdediger van Haiti.

Del Crow. Robertson. Ja, hakje van McKinn. En geen kwaaie voorzet van Robertson. Het kopbal is daar van McTominay. Voor het eerst dat we hem echt in beeld krijgen, was nog niet veel aan de bal geweest in die openingsminuten. Maar weet waar het doel staat dit seizoen bij Napoli. Vaak gescoord. 10 keer in de Serie A. En dit soort van infiltraties zijn hem op het lijf geschreven. Het zat onder de bal, kon hij niet naar beneden knikken. Scott McTominay. Isidor maakte het zichzelf wat moeilijk. En dan is de overtreding ook van hem. Geeft Korbal aan. Steve Clark. Als clubtrainer. Vooral als assistent. Grote successen gekend bij Liverpool, bij Chelsea. 2 keer kampioen. Maar niet als hoofdtrainer. Bij kleinere clubs gewerkt. West Brom, Reading. Kilmarnock in eigen land. Maar wel al een hele poos bondscoach nu. 7 jaar aan een stuk. Zijn 3e grote toernooi. En hij gaf het aan vooraf. De vorige 2 heb ik eigenlijk niet echt van genoten. 21 met corona, half lege stadions. 24 omdat we gewoon niet goed waren. Rustig balbezit met Hickey en Doak. Even naar Angus Gunn. En Henry weer. Het aanstekelijke No Scotland, No Party. Dat is een geweldig fijn nummer. TK van 24. Van Arcus. Hij mag inwerpen. Voor de ogen van zijn coach Sébastien Minier, geboren in Frankrijk en nog nooit een voet in Haiti gezet. Want u weet het wellicht, het is een land dat het al jarenlang moeilijk heeft. Met bendes, plunderende bendes, met anarchie, met chaos, met veel geweld en weinig lijn. Een gevaarlijk land. Veel van de spelers zijn er ook nog nooit geweest. De kwalificatiewedstrijden werden allemaal ergens anders gespeeld. Omdat het gewoon te riskant is om het in Haiti zelf te doen. Moesten uitwijken naar Aruba, Curaçao, Barbados. En in alle interviews van de spelers viel hetzelfde te halen. Het voetbal moet hoop brengen. Moeten mensen hoop geven in Haiti. Die nu wel samenkomen en hopen dat de elektriciteit niet uitvalt. Want dat gebeurt al wel een keer. Politieke chaos, jaren geleden natuurlijk. 6, 10 jaar geleden ook. Die zware aardbeving. Met tienduizenden doden. Het zijn niet bepaald voorspoedige tijden geweest. Wel een eerste keer in de box daar. Omdat Hickey zich te makkelijk liet aftroeven. Maar dan kon Dietzen de bal niet onder controle krijgen. McTominay komt net te laat. Pierrot dan. Daar is Dietzen weer. Met de rug naar doel. Isidor terugleggen en een schot uit de tweede lijn van Bellegarde. Zo laten ze zich nu toch 2 keren een minuut of 2 zien. De Haïtianen, Le Grenadier. Nu nog wat rustiger worden.
Het goede begin van Schotland is wat gaan liggen. Belgarde verdeelt het spel. Met Delcroix, expérience. En opnieuw Belgarde. Laat zich graag uitzakken. Kopbal van Hickey. En daar is McTominay van de bal getackeld. Goed gedaan door Jean-Jacques op het middenveld. Speelt aan de oostkust bij Philadelphia Union. Dietzen. Twee man erbij. Wordt moeilijk om daar alleen door te raken. Nou, McTominay, gevaarlijk balverlies. En wie trapt er dan uiteindelijk? Het is Isidore die het probeert. Wel, de bal daarvoor net iets beter lag, leek mij. En zo groeien ze in de wedstrijd. Haïtiane. Duidelijke duwfout van Che Adams. Belgarde staat bij de bal. Onder meer de grote Ricardo Ade is mee vooruitgeschoven. 1,90 meter groot. Met een lange staart. Maar het is helaas voor Haiti een verloren bal. Ja, dat zijn toch momenten die ze moeten grijpen. Set pieces. Als het voetballen niet lukt, kunnen zoveel veranderen in een wedstrijd. Naar AD. En hij mag wat meters nemen. Belgarde weer laat zich graag uitzakken tussen die twee centrale verdedigers. Marcus. Schotland heeft zijn momentum niet al te lang kunnen vasthouden. Op links is de ruimte voor experience. En voorzet naar de tweede paal. Daar is Isidore, die kan koppen. En hij heeft ook geduwd in de rug van Jack Henry. Maar echt wel een betere periode nu van Haiti. Het is juist. Heeft het duwtje net wanneer Robertson en Henry daar willen verdedigen. Achteruit willen knikken Henry. Shanklin staat al klaar voor de lange bal van Angus Gunn. Sterk duel van Delcroix. En dan probeerde Schenkelend het leep op te lossen. Maar Gorbal trapt er niet in. Werk van McTominay, net niet goed genoeg.
Kopbal nu van Henley. Mag wat in de balans met John Suter. Maar het zijn de twee geworden van de laatste oefenwedstrijd tegen Bolivia centraal achterin bij Schotland. En Doak mag rennen. Experience tegenover zich. Dit kan hij wel aan normaal gezien. Ja, maakt het zichzelf daar iets te moeilijk. En McTominay tegen de paal. De eerste grote mogelijkheid nu in de wedstrijd. Scott McTominay. Daar straks al met zijn kopbal, maar nu heel dichterbij. Hard en gericht. Maar niet een doel. Opletten nu voor Piero. Dietzen zoekt zijn linker. En als hij daar het hoofd van Isidore weet te bereiken, kan het gevaarlijk zijn. De actie van Ben Gunnendoek. McTominay in één tijd. Placide op de poep was geklopt. Heel dicht bij de 1-0 daar Schotland. Ferguson. Naar Hickey, daar is Doak weer op de rechterzijde. Terwijl de toedelzakmuziek nog een keer aanzwelt in het stadion met de Old Lang Syne. Gevaarlijk van Arcus, maar AD stond nog dicht in de buurt. Henry dan met de kopbal. Gedraaid door Dietzen. En daar is nog iemand in steun om de bal weg te trappen bij Schotland. En een eerste flinke overtreding ook tot nu. Verliep alles heel sportief. Dit was al wat harder. Botsing waar Dietzen nu niet zoveel kon aan doen, maar Ferguson heeft het zeker gevoeld. Mooie trap hoor. Technisch goed uitgevoerd. Robertson, de aanvoerder, gaat richting de 100 caps. Dit is zijn 95ste. Het zou een wonder zijn als hij aan 100 komt tijdens de WK. Dat zal niet gebeuren. 32 is hij intussen. En het is een achterlijn met nog een paar flinke dertigers. Henry en Henley ook met een 3 vooraan. De doelman ook, Gunn. Alleen Hickey is een stukje jonger waar de bal nu naartoe gaat. Jonge rechterflank. Hickey 24, Doak 20. Controle van John McGinn. Dat kan hij wel kort wegdraaien. Man in de rug. Van Isidore, maar balvoordeel gegeven. Arcus had kunnen doorspelen. Want Isidore was doorgelopen. Het was geen makkelijke bal, maar het risico wel waard. In 1974 waren ze er dus bij in West-Duitsland.
0 punten in de groepsfase. 3 nederlagen. Italië 1-3. Argentinië 1-4 en Polen 0-7 zelfs. En ook in voorgaande jaren was de nationale ploeg lang niet zo sterk, maar heel veel spelers hebben toch weer voor Haiti gekozen. Een andere selectiepolitiek. Vele in Frankrijk geboren natuurlijk. Dietzen met de bal in de handen van Gun. Hij heeft nog niet al te veel moeten doen en Isidor wil graag een penalty. Eerder vandaag kregen we de eerste in het toernooi, die van Zwitserland. Toch maar eens kijken. Dietzen met de voorzet en niet al te veel aan de hand toch. We gaan drinken. En het mag wel bij deze temperatuur. Het is niet het tempo van Marokko-Brazilië. Schotland goed begonnen. En ieder heeft zo zijn manier om even af te koelen. Dit is de manier van John McGinn. Met de ijszak in de nek. Met wat meer rust aan de bal zit er misschien wel wat in voor Haiti. We hebben wel een paar prikjes uitgedeeld zonder tot kansen te komen. Het gebeurt soms nog wat overhaast. Wat natuurlijk niet zo onlogisch is op een WK-debuut, wat het voor iedereen is.

even bijpraten. Hier gebeurt dat iets meer geordend in het cirkeltje bij Steve Clark. Zelf was hij een rechtsback. En daar in het midden Delcroix. Tegenwoordig bij Lugano in Zwitserland spelend. Vertrok destijds bij Anderlecht naar Burnley. Waar Kompany zat natuurlijk. De sfeer wordt erin gebracht in het Gillette Stadium. Waar 5 groepswedstrijden worden gespeeld. En dan nog een keer 2 in de knock-out fase. Kwartfinale is het laatste wat ze hier kunnen verwelkomen in Foxborough Boston. Stadion herkenbaar aan de vuurtoren. Daarachter dat gigantische scherm.

En dan kunnen we weer voetballen met Henry. Het was nog te snel. Nu mag het wel. Gelukkig niet zo lang als in Qatar, Zwitserland, het wachten. Iedereen stond al klaar en dan mochten ze nog niet beginnen voetballen voor een hele poos. Doak dacht even een arm tegen de bal te zien, maar dat moet gezichtsbedrog geweest zijn. En een slimme val op de knieën van Lewis Ferguson. De man van de balans op het middenveld. Niet de meest opvallende, integendeel. Maar wel belangrijk voor dit elftal. Strijder in de schaduw. Shankland kan er net nog bij, maar niet tot bij. De man in het centrum raken, McGinn. En Dietzen komt er wel uit nu. Belgaarde duurde even voor hij om de as gedraaid was. En dat is veel te makkelijk opnieuw van Isidore. Dat is niet de tweede keer dat hij dat probeert. Nee, zo makkelijk ga je ze echt niet krijgen van Mustafa Gorbal. Armklem zoals in het judo. Maar niet geweldig technisch uitgevoerd. Robertson. En dan Grant Henley. Speelt in eigen land bij de Hibs. In Edinburgh. Adams kan de bal even vrijmaken. En een Doak. Ja, daar is de bal bij. En de goal gaat erin. De bal gaat erin. Jawel, het is een on-goal. McGinn zat ertussen, maar uiteindelijk is het een on-goal. En Schotland staat op voorsprong. Rommelige fase. Maar zo kan het ook. John McGinn. Er was twijfel over zijn basisplaats. Maar kijk, hij speelt een hoofdrol bij dat doelpunt. Hoe die er dan uiteindelijk in gaat, maakt allemaal niet zoveel uit. Juichende schotten. En de Haïtianen houden zich maar geteest. Vorm te Bril scoort. En Vorm te Bril voor een neefje met een visuele beperking zoals hij dat al vaker heeft gedaan. Randje buitenspel misschien wel van Che Adams daar in de opbouw. Daar zullen ze nog een keer moeten naar kijken. De dribbel van Doak. De voeten waren daar eerst nog van de doelman McGinn via. Ja, Belgarde was het zeker. Of het... Via Belgarde, inderdaad. De own goal. En geen VAR-fase, dus kijk. Het doelpunt staat er gewoon. Voorlopig wordt het ook nog aan McGinn gegeven, zie ik op de statistiekencomputer van de FIFA. John McGinn, Europa League gewonnen met Aston Villa. En nu scorend met de nodige hulp, weliswaar op het WK. Daar moeten ze nu wel opletten. Robertson, overtreding van Carlens Arcus. En wie heel diep is gaan graven, weet dat die Arcus ook nog een verleden heeft in België. Bij Cercle Brugge. Maar je moet wel bijna tot aan de andere kant van de aardbol graven dan... Mocht één bekerwedstrijd meespelen tegen Deinzen, maar nooit in de competitie opdraven.

De Tartan Army heeft het naar zijn zin. Had het al naar zijn zin. Nog nooit door de groepsfase geraakt Schotland. In de vorige 8 deelnames. Maar 4 wedstrijden gewonnen op 23. Een keer tegen Zaire in 1974. Tegen Nieuw-Zeeland in 1982. En tegen Zweden in 1990 in Italië. En in 98 een puntje tegen Noorwegen. Doelpunt Craig Burley. En nederlagen tegen Brazilië. Waar toen nog Enes César Sampaio scoorde. En Marokko. Dus 3 ploegen zitten opnieuw in dezelfde groep. Brazilië, Marokko, Schotland. En Noorwegen is dan vervangen door Haiti. Als je het vergelijkt met WK 98. Het wereldkampioenschap in Frankrijk. Ook. Ja, opnieuw voorbij Experience. En de kopbal bij de eerste paal was er nog. Schenkelend daar in de buurt van Delcroix. Hij zorgt voor de dreiging. Ook zo net bij de 1-0 van McGinn. Heeft die kwieke versnelling. En Experience heeft er alle moeite van de wereld mee. Een man die niet op het hoogste niveau speelt. Bij Nancy en Frankrijk. Dat is de buitenspellijn. En het was er duidelijk geen van Jay Adams. Moet met Haiti op zoek naar een opsteker. In de competitie vond hij die ook al niet bij Wolves. Gedegradeerd naar de championship. Maar wel de betere voetballer in het geheel daar in het midden. En dat is nog een keer Frans Di Piero. Grote man. En hij wordt gezocht daar in het midden. Het is uiteindelijk Adé die kan koppen, denk ik, daar in het pak. En ze willen graag een hoekschop. Of een ingooi voor Haiti. Maar het zal toch de andere kant zijn. Met Robertson, Champions League winnaar. De enige op het terrein. Wat een ruimte voor Piero. Daar is Providence. Zoekt het schot en vindt dat Piero. En valt die bal erin? Nee, Henry nog met het hoofd. En weg dan uiteindelijk. Ja, weggetrapt door McGinn. En er was ook buitenspel. Maar heet standje nu voor het doel van Angus Gunn. Ruben Providence met de beweging. En Piero stond zeker geen buitenspel, volgens mij. Het is niet dat het zoveel uitmaakt. De bal ging er niet in. En dat is nog een keer de own goal van Jean-Ricner Bellegarde. En het brilletje van Meatball McGinn. Luisius Dietzon. Hij is snel en komt Henry tegen. De blik van Robertson zei veel, liet zich makkelijk vallen inderdaad, Arcus. Duwtje. Maar wel een vrije trap op een leuke positie dus voor Haiti dat nog een keer met veel voel kan opschuiven.
Ricardo Adé is mee. Delcroix normaal gezien ook bij de stilliggende ballen van deze Belgarde. Nog maar zijn 11e cap. En daar is de kopbal bij de eerste paal van Isidore. En er zijn er zo nog een paar voor Isidore, maar de 5e cap. Spelers moesten overtuigd worden. En dat was met het behalen van het WK natuurlijk ietsje makkelijker. Stevig duel tussen Providence en Hickey. Was eigenlijk een huurling bij Club Brugge. Weggehaald bij Roma. Maar nooit meegespeeld. Gunn Ferguson Henley. En Robertson uiteindelijk op de linkerflank. En de Kindel, de overtreding krijgt hij niet. Belgarde. Hij wijst nu, hem moet je opvangen. Daar gaat het gebeuren. Opletten voor Pierrot. Aflegger en Providence bijna. Maar goede tackle nog van Hickey. Tik tegen de boel, want dat was nodig. Die ingreep van Aaron Hickey. Ik kan u even niet van commentaar voorzien, want de wedstrijd, het beeld althans, is weggevallen. U hoort nog wel wat er gebeurt, maar zien doen we het niet. Misschien dat u thuis wel nog voetbalbeelden ziet, daar zijn ze weer. En daar komt de eerste gele kaart aan. Na 2 ben je geschorst. 2 in 2 verschillende wedstrijden wel te verstaan. Dat was al stevig van Belgarde.

Robertson kan de bal nog net binnenhouden, maar Jay Adams kan er niet bij. Nou, Henry laat zich ook te makkelijk wegzetten, toch door Isidore, maar het valt mee. En daar was al wat gebeurd bij Lewis Ferguson. Allemaal niet zo erg. Maar ik had het nu wel eerder in de andere richting gezien, moet ik zeggen. Pierrot die toch meer zijn arm slash elleboog gebruikte. Een vrije trap Robertson. En bijna was daar Jay Adams. McGinn. Kan hij wel. Laag bij de grond altijd. Snel draaiend met de man in de rug. Dat is goed uitgespeeld. Belgarde nu. Dietzen. Iedereen is ver weg van hem. Dus moet het wel alleen doen. En dat doet hij prima daar op de rechterkant. Moet dan wel naar zijn linker zoeken. Goeie bal nog. Redelijk toch. Richting Pierrot. Maar ook daar heeft hij zijn armen weer gebruikt. Maar goed gedaan van Dietzen. Hij zag dat iedereen te ver weg was, dat hij zelf voor zijn ruimte moest zorgen, moest voorzetten. En eigenlijk moet de Schotse verdediging dat ook iets makkelijker opvangen daar op die flank. Sterk werk van Shankland nu. En dan komt Delcroix in steun van AD, die het duel aanvankelijk verloor. Placide. Er is al even geen doelgevaar meer geweest aan die kant. Sinds dat doelpunt van McGinn. Staat nog altijd op zijn naam. Belga. En zelf nog een keer proberen. Maar deze gaat nog hoger dan zijn vorige poging. Op zoek naar zijn allereerste doelpunt. Voor Le Grenadier. Twee doelpogingen tussen de palen. Het verschil tussen beide ploegen is ook niet torenhoog op het veld. Schotland iets beter aan de bal wel. Verzorgder. Dit soort van verloren ballen zoals die van Belgarde zitten er minder in bijvoorbeeld. Er wordt dan een keer meer nagedacht over waar er naartoe wordt gespeeld. Zoals hier. Want Doak wordt weer bereikt. Delcroix moet uitstappen. Maar wanneer ze onder druk komen kan het dan toch ook een keer fout gaan bij de Schotten. Het aftellen van de scheidsrechter bij die inworp van Schotland. Net op tijd. Nou, AD in een onderrondje met Jay Adams. Deed hij dan zoveel? Aan de poelgroep van de Schotten te horen niet zo heel veel. Niets eigenlijk.
Providence nog een keer op de linkerflank. Zit intussen in Nederland bij Almere. Daar is een goede bal voor Pierrot. Maar zijn aanname minder goed dan die van Kyle Larin gisteren bij Canada. Klip net onder de noppen door bij Pierrot. En het zal ook nip buitenspel geweest zijn. Van de ex-spits van Mouskroen. We krijgen Flower of Scotland nog eens van heel dichtbij. Aan het in- en uitveden is nog een beetje werk. 4 minuten erbij. Het was nu niet bepaald de meest boeiende eerste helft. Maar de wedstrijd is zeker niet gespeeld, dat is ook al dat. En uiteraard gaat Schotland deze voorsprong met hand en tand verdedigen, zoals ik al zei. De derde plaats, 3 punten, kan genoeg zijn om door te stoten naar de knock-outfase. Plaatsen 1 en 2, ook interessant in deze groep natuurlijk, komen uit tegen de landen uit de groep van Nederland, Japan, Zweden. Dus daar zouden meteen wel een keer interessante affiches kunnen tussen zitten in de 16e finales. Slim van Belgarde. Eerst technisch goed en dan voelde hij dat contact. Hier mooi gedaan. Het wordt wat steviger. Experience en Pierrot met de rug naar doel. Wil zelf draaien. Komt dan een schot tegen. Met McTominay. Belgarde met het hakje. Kan wel voetballen, alleen heb je soms de indruk dat het een beetje te snel gaat voor al wat hij wil proberen. Maar het moet ook wel allemaal van hem komen. Elke aanval gaat via Jean-Ricner Belgarde. Ja, dit had gevaarlijker kunnen zijn als daar iemand klaar stond in het halve maandje. Was het een open schietkans. Laatste minuut van de eerste helft. We moeten het doen met een schot van McTominay tegen de paal. En een doelpunt van John McGinn dat via een flinke omweg via Belgarde in doel verdween. En Haiti probeerde het wel een paar keer, maar kwam toch niet tot een gevaarlijke doelpoging. Dat is mooi van Doop. Er is veel volk in de rechthoek, dus moet er wat goeds mee doen. En dat doet hij niet, want zomaar in de voeten van Luisius Dietzon gespeeld. Daar waren betere opties. Schenklund misschien? Nee, want daar is Arcus om te verdedigen. En toch nog één keer Schotland. Met McGinn. De toegevoegde tijd zit erop.
En het duurt allemaal te lang, vindt scheidsrechter Gorpal. En hij maakt dan maar een einde aan deze eerste helft. En gelijk heeft hij, want de toegevoegde tijd was opgebruikt. En Schotland maakte nu ook niet meer meteen haast om nog voor doel te raken. 1-0 halfweg, krappe voorsprong voor Schotland. Maar Haiti zal straks nog wel wat laten zien, denk ik. Het kan nog wel een interessantere tweede helft worden dan deze eerste in Boston. Tot over een kwartiertje voor de tweede helft. Welkom opnieuw in Boston, in het Gillette Stadium. Deze Haitiaanse jonge dames zien er vrolijk uit, maar hun ploeg staat wel op achterstand tegen Schotland. 1-0 is het verschil, doelpunt van John McGinn. Ik vertel het nog even, want misschien schiet u plots weer wakker. Als u was ingedommeld na niet al te beste eerste helft. Al zal Steve Clark niet al te veel klagen. Met die voorsprong er ging ook nog een bal tegen de paal van McTominay. Dan maken ze zich daar klaar om te wisselen bij Haiti. Of gaan ze toch nog gewoon met dezelfde elf weer aan de tweede helft beginnen? Voor Haitianen was het overigens onmogelijk om naar de USA af te reizen. Daar kregen ze geen visum voor. De mensen die u in de tribunes ziet zijn allemaal mensen die in de USA wonen. Geëmigreerd. En zoals ik eerder zei, velen van hen wonen in Boston. Dat is de man aan wie het doelpunt wordt toegedicht, John McGinn. Hij trapte ook. Er zat ook nog veel Belgarde tussen. Maar een droomdoelpunt dus voor John McGinn. Zijn 21ste voor Schotland. Dat is nog altijd op een respectabele afstand van de topschutters aller tijden. Dennis Law en Kenny Dalglish. Allebei 30. Dalglish ook nog altijd record international met 102. Dan zal Robertson daar nog wel in de buurt komen nu hij vandaag aan zijn 95ste zit. Met Kenny Dalglish gaat het overigens al een poos helemaal niet goed. Goede passeerbeweging van Providence en dat mag meteen een gele kaart zijn voor Hickey. Tweede geel in de wedstrijd. Eerste was voor Belgarde in de eerste helft. En nu dus ook Aaron Hickey. Man uit de Engelse competitie. Brentford. Overduidelijk, geen twijfel mogelijk. En meteen de vrije trap, ook van Belgarde, maar opnieuw een vreselijke bal. Het is echt niet de eerste. Als het dan van dat soort dingen moet komen, moet dit echt wel beter. Delcro. Goed met de bal aan de voet. AD probeert Pierrot te bereiken, maar is net niet hoog genoeg in de lucht, want Henley timed beter. En dit is misschien wel een goede bal voor Doak als hij erbij kan. Delcro is niet traag en komt er nog bij. Van Haiti uitgeweken naar Kalmthout, daar geadopteerd. En ons erg klein kind nog. En langzaam maar zeker toch het contact met het thuisland hersteld, weer opgenomen. Investeerde er ook al in sociale projecten, waterputten. En vertegenwoordigt dus nu een land dat in 1803 onafhankelijk werd en ze moesten in alle rijen nog hun shirts veranderen voor hun eerste wedstrijd nu. Omdat er een illustratie opstond van de slag bij Vertière. 18 november 1803. Belangrijke dag in de geschiedenis van Haiti. De onafhankelijkheid. En diezelfde 18 november, maar dan in 2025... was dan ergens symbolisch toch ook weer belangrijk. Want dat was de dag dat Haiti zich wist te plaatsen voor het WK voetbal.
in een kwalificatiegroep met Honduras, Costa Rica en Nicaragua. Miguel. Ja, dat is mooi gedaan. En daar is de ruimte ook voor Doak. Het kon naar links en rechts. De twee flanken waren breed en vrij. Ah, mooi voorbij Experience. En dan mag het eigenlijk ook geel zijn. Toch? Ja, voor mij wel. De baan lag open daar op de flank. Als bij die vorige gele kaart wordt getrokken voor Hickey, dan nu ook voor de linksachter van Haiti. Nog een keer Doak, nu van de bal gezet door Providence. En hij gaat ook trekken. Het mag, dan doe ik het ook maar, zegt hij. Ja, het mag niet, je krijgt er geen geel voor. Awesome.

denk, en de coaches... Clark gaat niet meteen wat veranderen, denk ik. Sébastien Migné was daar wel al met deze of geen aan het spreken in zijn dugout. Zelf geen hoogvlieger als speler, Migné. Speelde bij Valory, Leyton Orient en FC Gaillard. Maar staat toch maar mooi op een wereldbeker voetbal als trainer. Lange bal van Henley. Kan Doak die nog binnenhouden? Nee, is net te ver voor hem. Pierrot gebruikt stevig zijn lichaam daar. Scoorde in zijn periode bij Mouscron 6 keer. Het seizoen 2018-19. Op Peloton Drol. Nadien bij onder meer AEK Athene gespeeld. Zelfs Champions League voetbal, als ik me niet vergis. Providence zoekt de actie, staat tegenover een man die geel heeft gekregen. Dus dat is misschien wel een positie waar Clark vroeger of later wat zal aan veranderen. We krijgen een hoekschop. De allereerste van de wedstrijd. Het zegt vaak wel wat over het gebrek aan aanvalsdrift bij beide elftallen. Doet het kort deze keer, want zijn vrije trappen waren werkelijk erg slecht. En dit is wel een gevaarlijke bal, maar te hoog. Voor Delhi Jean-Jacques. Voorzet van Providence. Maar hij sprong zelfs niet meer. Geen vlag. Dan toch. Dat zou nu moeten opgelost zijn tijdens dit WK, dat het soort van overduidelijke buitenspelgevallen niet meer wordt overgegaan tot een wait and see, maar dat ze meteen worden afgevlagd. Het was relatief snel. Providence heeft een beetje ruimte, heeft al een keer gevoeld dat hij Hickey wel aan kan. Maar heeft nu Doak tegenover zich en die doet dat heel slim. En dat soort van dingen kan wel het verschil maken straks. Fighting spirit. Van een jongen die zich toch veelal uitleeft met dribbelen en voorzetten. Maar mee tot op de achterlijn knokken. Mes tussen de tanden. Ferguson dacht even, ik blijf liggen na dat duel. Maar dacht dan, als ik verzorging moet krijgen, moet ik er een minuut af. Je zag er even gaan zitten, maar stond snel weer recht. Placide. Die bal had Ferguson beter gewoon even zelf bijgehouden. McTominay doet het in zijn plaats.

Shea Adams zoekt een moment, is niet de allergrootste. Geen al te hoge bal, weggekopt door Piero. En herkansing voor John McGinn. Opnieuw zo'n indraaiende bal. Deze hoog en ver. Gekopt bij de tweede paal door. Was het Henley? Inderdaad. Het was McTominay, excuseer. En dit was stevig met Jean-Jacques. McTominay die een cruciaal doelpunt maakte. Scoorde op een cruciaal moment in de kwalificaties in de wedstrijd tegen Denemarken. Helemaal op het einde, die moest gewonnen worden. 4-2. Omhaal van McTominay. En McLean, die er nu niet op staat, maakt een doelpunt van op de middenlijn. Een magische avond was het in Hampden Park. Waar de kwalificatie voor het eerst sinds 1998 voor een WK duchtig werd gevierd. Een dag waarover in Schotland nog vaak is nagepraat. Tot op heden. Doak. Schenkelend loopt nog wel. Maar daar had Gorbal al wat gezien. Overtreding op Adams inderdaad. Zo'n keer een klein beetje doelgevaar zou de wedstrijd geen kwaad doen. Een heel klein beetje maar. Veel verder dan dit komen ze niet. Daar rondtikkel ik nog wel bij Haiti. Maar in de tweede helft nog geen enkele echt goede bal in de box gekregen. Nu misschien met Providence. En in de handen van Angus Gunn. Piero wil meer. Maar gaat dat denk ik niet krijgen. Maar Angus Gunn heeft echt nog geen bal moeten pakken in de match. Meteen de voorzet in één tijd. Schenkelend probeert. Delcroix trapt over de achterlijn.

Een dik half uur nog te gaan. Ferguson deze keer met een hoekschop. Best hoog. Maar geen dankbare bal om op te koppen. Countermogelijkheid misschien met Providence. Eén dribbel en dan drie schoten. De president van de Verenigde Staten zal deze tussenstand wellicht prima vinden. Heeft Schotse roots van...

aan moederskant. Moeder Marianne werd geboren op een Schots eiland, Lewis, maar emigreerde naar de USA, waar ze dan Fred Trump leerde kennen. En Donald heeft nog altijd een golfresort in Schotland, als ik me niet vergis. Geen idee of je het volgt. Heeft nog wel wat andere dossiers op zijn bureau liggen natuurlijk tegenwoordig. Voorzet experience en Kero kan er niet bij. Nu gaan we wisselen of gaan we drinken? Drinken nog een beetje vroeg, denk ik. We wisselen inderdaad. Lucius Dietzen verlaat het terrein. En zijn vervanger is Casimir. Josué Casimir. Speelt in Frankrijk bij Auxerre. Maar kwalitatief is het toch allemaal te weinig om het Schotse blok te verontrusten. Ze staan er, ze winnen hun duels, voetballen zelf ook niet echt meer mee. Maar pakken het wel volwassen en verstandig aan. Het is ook wel een ploeg met de nodige ervaring natuurlijk. Velen zaten al in de selecties van EK 24, sommige 21. En weten dus hoe het niet moet. Vrije trap met Robertson, weggekopt door Pierrot. En daar liep Gorbel inderdaad even in de weg. Zoveel moet doen. Allemaal nergens voor nodig. De man doet gewoon wat hij moet doen. Al had hij natuurlijk in zijn rug zelf niet gezien wat er daarna gebeurde. Ricardo Adé met de lange bal richting de nieuwe man, Casimir. Combinatie met Arcus. Buitenom lukt niet. Schenkelend verdedigt helemaal mee. Kijk eens daar op de flank. En krijgt de overtreding mee. Ze knokken allemaal voor de drie punten. Voor die eerste Schotse zege sinds 1990, toen tegen Zweden. Met onder meer een doelpunt van de roodharige Stuart McCall. Nog tot diep in zijn carrière, tot hij 40 was of zelfs wat ouder, doorgevoetbald. Zo schuiven de Schotten dan toch nog een keertje op. Opvallend, er staat niemand van de kampioen in de basis van Celtic. Ploeg die de dubbel won, overigens ook de beker tegen Dunfermline. Maar de titelstrijd was natuurlijk superspannend in Schotland, met helemaal op het einde van het seizoen nog de confrontatie met Hearts. Niet Rangers deze keer, maar wel Hearts. Dat zo dicht op een zucht van de titel kwam. En met een gebroken hart achterbleef. Shankland zat bij Hearts, maar vertrekt naar Rangers na dit seizoen. Zijn clausule in zijn contract, de ex-spits van Beerschot, maakte er 16 voor Hearts of Midlothian in Edinburgh. En het was een prachtig.
prachtig verhaal geweest als het zou gelukt zijn, maar toch weer Celtic. Het is een competitie die zijn eentonigheid maar niet weet af te schudden, nu toch al enkele jaren. Ideeën zitten er niet in, dan maar een lange. En dan moet je die nog weten binnen te houden. Dat lukt experience maar net. Hickey houdt de deur dicht. En zo moet experience weer achteruit naar Delcroix. Voorzet van Jean-Jacques in de handen van Angus Gunn. Hij heeft echt geen moeilijke avond. Doelman is nogthans een knelpuntberoep bij de Schotten. Want Gunn speelde 45 minuten in een seizoen Premier League bij Nottingham Forest. Gaf zelf toe dat het een mislukt seizoen was. Dat de transfer eigenlijk geen goed idee was. Dat het een vergissing was. Liam Kelly bij Rangers, reservedoelman. 0 wedstrijden. En dan heb je nog de oude Craig Gordon die er nog bij is. 43 jaar. En daar doublure bij Hearts. En maar 3 keer gespeeld. Dus samen, de 3 doelmannen, 3,5 wedstrijd gespeeld in het competitievoetbal. Ze zijn samen 103 jaar oud. Geef ze wat ideeën, zou ik zeggen. Meneer Minier en meneer Clark. Zorg voor een sprankel. Zorg voor een doelkans. Iets waar we ons aan kunnen optrekken op dit nachtelijke uur. En er zijn ongetwijfeld mensen in Vlaanderen die de uitdaging aangaan om elke wedstrijd te bekijken. Deze is alvast een hele klus om wakker te blijven. Er worden zelfs verhalen van een Limburger die een hotdogmachine in huis haalde. En Amerikaans bier om de nachten door te komen. Het zal van pas komen. Maar koffie ook. Misschien nog meer.

Delcroix in overleg met een van de reserve-doelmannen. Van Haiti, allemaal niet de bekendste namen. Eentje speelt in de derde klasse in Frankrijk bij Sochaux. En de derde doelman in de Rijnland-Liga, de zesde klasse in Duitsland bij Cosmos Koblenz. Dus ik denk dat ze toch vooral hopen dat er niets gebeurt met de 38-jarige Johnny Placide. De man met 83 beter caps vandaag.

kan het de Schotten natuurlijk niet kwalijk nemen dat ze nu no risk spelen met die 1-0. Wetende dat nu nog duels in die volgorde tegen Marokko. Ook hier in Boston overigens en daarna Brazilië volgen. Deze drie zijn de cruciale. Jean-Jacques nog maar eens met een overtreding op John McGinn. Jetlag zit er wat in bij de jonge knapen. Het is nog even. Vrije trap met Robertson naar de tweede paal. En daar ligt er al eentje plat. McTominay. Nog eens kijken. Wordt tegengehouden, maar niet genoeg voor een penalty. Nee. En dat heeft de VAR ook snel laten weten aan scheidsrechter Gorbal. Is er nog hoop in de straten van Port-au-Prince? Allemaal moeilijk voor Pierrot. Met Ferguson in zijn rug. Muggen vindt wel enige ruimte bij Robertson. En hij komt dan Bellegarde tegen. Of was het Jean-Jacques, excuseer. De man van Philly Union. Voorlopig nog altijd maar één wissel. Voorzet richting Shankland, maar makkelijk opgevangen door Delcroix. Hier de kans nu voor McGinn en hij schuift de bal voorlangs en wil een penalty. Delcroix knalt vooruit, Hickey dan, McGinn en ik denk niet dat het een penalty wordt. Inderdaad, want we voetballen weer. Providence met een schot en daar komt nog bijna Isidore bij de tweede paal. Kraakt zijn schot ook helemaal. Trapt dan zelf bovenop Adé. Dus nee, geen penalty. Maar toch weer een keer McGinn. Dat moet zo ongeveer de eerste doelpoging van de tweede helft zijn. Er staan drie nieuwe schotten klaar. Onder meer Lyndon Dyke zag ik daar staan. Was het Ralston? Ik denk het wel, rechtsachter. Dus voor dat slotkwartier gaat Steve Clark toch ingrijpen. Wat frisheid, wat meer greep op de wedstrijd krijgen weer. Hoewel dat allemaal wel redelijk goed zit. Doek wordt vervangen door Christie. Van Bormet, linksvoetige speler. Hickey inderdaad met zijn gele kaart er ook uit.
En dan is het niet Ralston, maar wel Patterson. Die het vorige EK miste in Duitsland met een blessure. En Lyndon Dykes komt voorin te staan. En dit is Lenny Joseph. En Isidore heeft weinig klaargemaakt in de 75 minuten waarin hij mocht rondlopen. Jay Adams is er ook uit, die namelijk nog niet meegegeven bij de Schotse wissels. Dat was de derde. Er zijn er dus nog wel wat over voor dat slotkwartier. Christie mag meteen een keer hollen achter Providence. Hij komt nog net op tijd. Ingooien voor Experience. Joseph, het pak in. McTominay let goed op. Voelde dat hij moest terugverdedigen met de mannen terug. En niet mocht twijfelen. Want Arcus was geïnfiltreerd van op de rechtsachterpositie. Hoekschop wel voor Haiti. Ze hebben nog altijd geen grote kans gekregen. En de hele match niet. Bellegarde mag trappen. Zoekt het hoofd van Adé, maar kan er niet bij. Wel Hendry. Nieuw Arcus met Bellegarde. Nieuwe voorzet. Te laag deze keer. Weggekopt door Robertson. Uit de lucht gehaald en dan door Dykes gewoon vooruit getrapt. Waar niemand meer is van Schotland. Dat is ook niet de bedoeling dat ze zich helemaal laten wegduwen natuurlijk. Tegen de 83ste op de wereldranking. Schotland 41ste. Dit is een van de nieuwe mannen. Casimir. Ja, is Christie wel voorbij daar. En doet het nog een keer. Kan dan geen goede voorzet afleveren. Bellegarde. Nog maar eens proberen. Waarom ook niet. Dat dan tegen een medespeler aan. En balverovering. Goed gedaan door Providence. Daar zit wel wat in de box nu. En trapt tegen de nieuwe rechtsback, tegen Patterson. Hoekschop voor Haiti. Dat plots wakker schiet. Hier Bellegarde. Ja, er was een arm bij. Was het de poep van de Haitiaan of toch de arm van Hendry? Voorlopig gaan we uit van hoekschop. Varfase of niet? Nee. Gewoon hoekschop trappen voor Providence. Daar is hij opnieuw, Ruben Providence. Casimir, maar nee, zo gaat het echt niet lukken. Zelfs niet tegen een doelman die maar een halve match heeft gespeeld in de Premier League. In het verleden wel wat meer natuurlijk. Bij Southampton Norwich. Ergens een toeschouwersaantal in de 60.000, als ik het goed heb gehoord. Wat kan kloppen, want het stadion biedt plaats aan 65.000 ongeveer. En dat ziet u wel op de beelden. Zit goed vol. Wat wel straf is voor een kleinere affiche natuurlijk, maar schotten
doen het altijd wel voetstroom. Schenkelend met de rug naar doel. Kan Dijks niet bereiken. Bijna McTominay. McGinn draaien, keren. En te veel draaien, keren. Waardoor er een counter kan komen. Joseph naar Providence. Goeie tackle nog van Henley. Maar ze komen wel. Een paar hoekschoppen op een rij nu voor Haiti. Dat is al de vierde in de tweede helft. Tegenover nul in de eerste. Met een hoekschop die opnieuw goed wordt weggewerkt bij de schoten. Dat doen ze echt wel prima. Laten daar geen steken vallen. En over het geheel van de wedstrijd is die krappe voorsprong ook nog altijd verdiend. Geven niks weg. De Haitianen creëren niks.

Dubbele wissel van Steve Clark. McGinn gaat eruit. Curtis erin. De doelpuntenmaker. Wie het niet heeft gezien, kan dat nu wel nog een keer doen. Met veel meeval. Ja, en Jean-Jacques en Bellegarde. Maar het doelpunt blijft voorlopig wel op zijn naam staan. Goed. En ook Shankland wordt vervangen. Door Kenny McLean. Dat zijn al minder bekende namen. Finley Curtis. Speler die bij Kilmarnock speelde afgelopen seizoen. Uitgeleend door Rangers. En tiende geworden in de Schotse competitie. McLean kent Philippe Clement goed bij Norwich. Die daar al een hele poos speelt en mee op en neer gaat met de liftploeg. Want dat is Norwich toch altijd wel geweest. Een paar promoties en degradaties. En dan zijn de Schotse wissels alvast opgebruikt. Bij Haiti geen Duckinson als zombie bijvoorbeeld. De man die toch wel wat doelpunten heeft gemaakt in de kwalificaties. 6 in totaal. En 44 in zijn carrière als international. De ex-Canari, ex-STVV. Maar hij moet toekijken van op de bank. Heeft ook geen al te best seizoen achter de rug bij Esteghlal. 1 doelpunt maar gemaakt. Het zal wel ergens meespelen. Piero, net ernaast. Eerste echte kans voor Haiti nu. 5 minuten van het einde. Goed aangesneden voorzet. En Piero, ja, dat scheelt niet veel. Moest naar die kant, overhoeks. Dit was het moment voor Haiti om er nog wat aan te doen. En er is gewisseld. Providence eruit. Dit is Joseph. Lenny Joseph. De man die erin komt was Yassine Fortuné. Uit de Portugese tweede klasse. Ja, McTominay. Is hij Delcroix voorbij? Nee, net niet. Hij kan nog net de deur weer dicht doen, Hannes Delcroix. Speelt zeker geen verkeerde wedstrijd daarachterin. Je merkt dat het te veel van enkele mensen moet komen, zoals Bellegarde. En als het daar dan niet draait, dat het toch allemaal wat minnetjes is. Schotland nu met veel ruimte. Met een van de nieuwe mannen. En die probeert het zelf, denk ik. Of was het toch een voorzet voor Dijks? Wellicht een voorzet. Van Findlay Curtis. Jonge speler nog van maar 20 jaar.
Voorzet van Adé, de borstcontrole van Joseph. En bij al deze contacten fluit Gorbal. De spanning neemt toe bij deze mensen met de Haïtiaanse vlag.

Dat was Dijk die u even zag. Speelt ook niet meer op het hoogste niveau. Deed dat wel even bij Livingston. Maar in Engeland nooit in de Premier League gezeten. Ex-rugby-speler ook. Dit is zo'n wedstrijd waar je je bij kan afvragen. 48 landen en het WK-niveau. Tja. Is het binnen voor Steve Clark? Reken er nog een minuut of 5-6 bij zo meteen. Maar ze hebben het gevoel dat ze die Haïtianen wel beet hebben. Dat ze er niet meer gaan doorkomen. Al was Pierrot er natuurlijk nog heel dichtbij zo net.

Fortuné gaat over het been van Pettersen. Belgarde verdeelt het spel richting Casimir. Arcus. Experience nog met een voorzet, maar afgeblokt. En in tweede instantie kan hij ook niet meer bij de bal. Wel Christie. Gaat naar Haiti. En het gaat snel naar Belgarde. Flinke, fluxe beweging voorbij Christie, maar balverlies. Zomaar in de voeten van Lewis Ferguson. McTominay dan naar de linkerflank. Waar Curtis wat meters maakt. En kan voorzetten, maar daar is niemand meer. Alleen Adé. Geen beste voorzet van Curtis. 6 minuten erbij, inderdaad. Geel voor Curtis meteen ook. Pas ingevallen. En geel. Houdt zijn voet eigenlijk nog net in. Omdat hij zag dat er anders een contact met het hoofd van Casimir zou volgen. Het werd wat lager, de ribbenkas. Of nog wat lager. Eigenlijk omdat hij niet doorging. Doordat hij niet doorging, komt hij op een andere pijnlijke plaats terecht. Omdat hij zich even inhield. Maar Casimir vindt het maar niks. Het is even vrouwen en kinderen eerst. Daar is Josue Casimir met een niet onaardige voorzet richting Fortuné. En dan willen ze graag nog een hoekschop. Maar de bal is niet aan die kant van de vlag buiten gegaan, denk ik. Stevig duel daar wel. Met Pettersen en de arm van Fortuné. Schotland is al even niet meer aan het voetballen. Fel duel nu met Dykes. Belgarde nog eens met de vrije trap. Ook dit is weer geen goeie. Was er eigenlijk één goede bij, vraag ik mij af, van zijn vrije trappen. Dat zou beter, bijna Pierrot. En dan via het schot nog in de handen van Angus Gunn. Goeie 1-2. Dat was Belgarde. Met Casimir die even naar de linkerflank is overgestoken nu. Experience. Weer met Casimir. Belgarde nog een keer een voorzet. Joseph onder de bal door. Een duwen trekken. Tackle nog van Christie. Bikkelen tot het slot en een hooggeheven been volgt met een gele kaart van Gorbal. McLean met geel. Ja, flink op de knie hoor. Je ziet het beter vanuit deze of vanuit dit camera standpunt.
helemaal terecht. En dat kan je van alle kaarten zeggen. Je had er zelfs nog eentje meer kunnen trekken ergens. Schorbal, de Algerijn. En het is echt een blessure bij Casimir. Want je moet eraf als je verzorgd bent geweest. Hier nog een keer de kans van Pierrot, de enige voor Haiti in de hele wedstrijd. Dit was het moment waarop het moest gebeuren. Leg die bal net aan de binnenkant van de paal en de doelman komt er nooit bij. Ja, Casimir, eerst het klokkenspel, nu de knie. Het is een dagje niet. Het zit hem niet mee. De toegevoegde tijd zit erop. Komt er toch nog wat? Er zal nog wel een minuut of twee worden bijgerekend nu. Casimir is toch weer gewoon tussen de lijnen. Zo. Een linksvoetige die het met rechts probeert. Martin Experience. Daarvoor is het woord wanhoopspoging uitgevonden.

0: McTominay probeert de bal daar nog voor in te krijgen, maar ook dat mislukt. Patterson gewoon met een knal de tribune in. Ja, het is echt wel voorbij. Voetballen zit er al even niet meer in, al heel lang niet meer. En bijna gaat daar Placide nog in de fout. Met zijn gitzwarte handschoenen. Bijna Dijks, bijna McTominay, maar Adé laat de bal nog buiten lopen. En dan, beste Mustafa Gorbal, is het voor mij oké geweest. Het is 5 uur 's morgens, een beetje later zelfs al. We hebben naar een uiterst zwakke wedstrijd gekeken die wel een verdiende winnaar kent. Een winnaar die ook niet goed heeft gevoetbald, buiten dan misschien in het eerste kwartier. 3 punten voor Steve Clarke. Schotland staat aan de leiding in de groep voor Brazilië, Marokko en Haiti staat dan helemaal onderaan. Belangrijke 3 punten, dat gaf ik al mee. Want de confrontatie met Marokko en Brazilië komt er nu in de komende 2 weken aan. Maar dit was al belangrijk. Die eerste zege sinds 1990 voor de Schotten op een WK, toen tegen Zweden.
1: Een bijzonder goedemorgen, voetballiefhebbers. Het is tijd voor de laatste wedstrijd van de voetbalnacht. Het is al ochtend intussen. Respect voor diegenen die alles hebben gezien. Die enkelingen misschien sinds gisterenavond 9 uur. Of voor diegenen die nu alweer wakker zijn om deze wedstrijd tussen Australië en Turkije te bekijken. We hebben al wel wat moois gehad natuurlijk met Brazilië-Marokko om middernacht. Haiti-Schotland om 3 uur. Al was het qua spektakel en qua doelpunten misschien niet fantastisch in die 2 matchen. Misschien krijgen we wel beterschap op dat vlak in dit duel tussen Australië en Turkije. Wedstrijd 8 is dat van dit wereldkampioenschap. En dat is de 2e match in groep D. De poelen uiteraard waar Amerika en Paraguay gisternacht al tegen elkaar hebben gespeeld. En waar de Amerikanen het beste zijn begonnen met die ruime zege 4-1. Zij staan voorlopig dus ook aan de leiding in de groep. En deze 2 landen, Australië en Turkije, zullen allebei hun start niet willen missen. De Turken wel favoriet om de 3 punten te pakken. De wedstrijd wordt gespeeld in BC Place in Vancouver, in Canada dus, British Columbia. En dat is de 2e wedstrijd in dat land na eergisteren. Uiteraard Canada tegen Bosnië. Die wedstrijd werd in Toronto gespeeld. En voor ons, Belgen, die deze wedstrijd bekijken, ook voor de Turken, is het vroeg in de ochtend. In Vancouver is het nu 9 uur 's avonds, 9 uur verschil. En we gaan luisteren naar de volksliederen. We beginnen met dat van Australië.

Veel Australiërs in het stadion. De Australische gemeenschap in en rond Vancouver. Toch wel wat groter dan de Turkse gemeenschap. Vooral in de omgeving van Whistler. Bekend skigebied wonen er veel Australiërs. En dan nu het volkslied van de Turken.

Nou, Turkije er eindelijk weer bij op een WK voetbal. Na 24 jaar wachten, het is geleden van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Toen ze natuurlijk knap derde werden. Maar daarna volgde de leegte, de woestijn. Een hele generatie Turkse voetbalfans en Turkse voetballers is opgegroeid zonder WK-deelname. En dan is dit toch een fantastische gelegenheid om zich nog eens te laten zien op het grootste toneel. De Turken beschikken over veel kwaliteit, veel jong talent. Ook al zit Kenan Yildiz wel op de bank omdat hij niet helemaal fit is. Maar Arda Güler bijvoorbeeld, daar kijken we toch absoluut naar uit. Kan misschien wel een van de smaakmakers van dit toernooi worden. En de Australiërs die hebben veel meer ervaring, WK-ervaring ook. Ze zijn een vaste waarde de laatste tijd. Het is de 7e WK-deelname voor de Socceroos en de 6e keer op een rij dat ze erbij zijn. Voor sommige spelers wordt het een 4e deelname zelfs. Dus die hebben wel meer ervaring en meer métier. Maar zo meteen gaan we de opstelling te zien krijgen. En dan heeft de bondscoach Popovic toch wel een aantal opmerkelijke beslissingen gemaakt en knopen doorgehakt. Matt Ryan, dat kan ik al meegeven. De ervaren doelman, ex-Club Brugge. Die zit bijvoorbeeld heel erg verrassend plots op de bank. De captain van Australië zit op de bank. Dat had toch niemand verwacht, zou ik durven denken. 4 jaar geleden heeft Australië het overigens goed gedaan. Uitschakeling in de 8e finale tegen de latere wereldkampioen Argentinië. Toen was Graham Arnold nog de bondscoach. Nu is dat dus ex-verdediger Tony Popovic. En bij de Turken is het een ex-aanvaller. Een Italiaan die de bondscoach is. En dat is Vincenzo Montella. Dat is een bekendere naam nog dan Popovic als ex-speler. En de ref is er eentje van Venezuela. 42 jaar. Jesus Valenzuela. De VAR. Tatiana Guzman. En het stadion is prachtig uiteraard. 54.000 toeschouwers kunnen erin. En ik heb toch de indruk dat het stadion ook zo goed als uitverkocht lijkt. Dit is de opstelling van de Australiërs. Met dus de onbekende Patrick Beach tussen de palen. Dat is de allergrootste verrassing. En ook nummer 24, Paul Ocon Engsler. Jawel, de zoon van de assistent van de Australiërs. Paul Ocon, die nog in België voetbalde bij Club Brugge en KVO Stende. Die staat op het middenveld. Dus ook de vice-aanvoerder Jackson Irvine, die zit op de bank. Ook dat is een verrassing, want Irvine met zijn 33. Ook een van de routiniers van dat Australische team. Dus toch gedurfde keuzes gemaakt door Popovic, zoals we al zeiden. De Turken dan met aanvoerder Hakan Çalhanoğlu. Veel kwaliteit, veel ervaring ook met bijvoorbeeld Kökçü. Smaakmaker geweest bij Feyenoord en afgelopen seizoen bij Beşiktaş. Een echte, pure nummer 9 van topkwaliteit missen ze wel, de Turken. Daarom staat eigenlijk een winger in de punt. Dat is Kerim Aktürkoğlu van Fenerbahçe. Maar met bijvoorbeeld Çelik en Kadıoğlu hebben ze ook veel offensieve kwaliteit van op de backpositie. En Yılmaz op de flank is ook een energieke speler. Speler van Galatasaray. Dat is deze man met het nummer 21. En kijk, er zijn opvallende supporters ook aanwezig. Maar ze hebben er allemaal zin in. We hebben al een half uurtje kunnen kijken naar de stadionbeelden. En iedereen goed geluimd, iedereen vol goede moed natuurlijk altijd bij de start van zo'n toernooi. De Turken hebben play-offs nodig gehad tegen Roemenië en Kosovo. Maar na 24 jaar kunnen ze zich eindelijk nog eens laten zien. We zijn benieuwd. Misschien zijn ze wel een van de dark horses om het goed te doen. We zijn vertrokken. Australië, Turkije vanuit BC Place in Vancouver. De Australiërs hebben lengte, hebben gestalte. Popovic is een eerder defensieve coach. Er wordt ook wel eens gesproken over de Popovic Dome als het over de verdediging gaat met verschillende torens. Onder meer de captain Harry Soutar, 1,98 meter. Is een kerel die alles kan wegkoppen. Ze hebben ook offensief wel wat talent. Jonge kerels zoals Mohamed Touré, nummer 9. Speler van Norwich. Philippe Clément kent hem goed. En ze hebben ook Nestory Aaron Kunda. Die ziet u daar links achter Touré. Ook een donkere jongen van 20. Dat is vandaag
de jongste basisspeler voor Australië geworden op een WK voetbal trouwens, met 20 jaar en 124 dagen. Hij heeft wel vertrouwen in de jeugd, Popovic. Dat blijkt toch wel met die keuze voor de doelman, voornamelijk Patrick Beach. Keeper van Melbourne City, 22 amper. En het is pas zijn derde interland. Vergelijk dat met de 104 van Matt Ryan. En je weet hoe belangrijk en hoe gedurfd die beslissing van Popovic is geweest. Conor Metcalf, speler van St. Pauli, probeert zich door te zetten bij Çalhanoğlu. Dat lukt ook, geen kwaaie voorzet. En dan weggewerkt door Çalhanoğlu. De Australiërs beginnen toch met offensieve intenties. Bal voor doel gegooid. Daar is Aaron Kunda. En dan toch wel wat nervositeit ook bij de Turken. Want Jackie Çelik, zoveel ervaring. Die krijgt de bal daar niet goed weg. En dan hier de eerste aanval van Turkije. Met Güler. Real Madrid uiteraard zijn club. Verkozen tot revelatie jonge speler van het seizoen in de Champions League. En toch ook wel wat Turken aanwezig als we het nu zo horen. Turkije wordt nu al gescandeerd. Dit is dus Çalhanoğlu, die fit is geraakt. Daar was wat twijfel over. Want hij miste de beide oefenduels. Güler naar de buitenkant. De offensieve Çelik dus mee. En dan komen de wingers wat vaker naar binnen. En een wat vrije rol in principe voor Güler. Kökçü, kijk, daar is Çalhanoğlu. Kijk hoe hoog die meekomt. Schot van Çalhanoğlu. En dan krijgen we de eerste hoekschop voor Turkije in minuut 3. In principe qua voetballend vermogen is er een groot contrast. Heel wat jongens van Australië spelen ook niet eens op het hoogste niveau in Europa. Veel championship kerels. Soutar en Burgess, de verdedigers. En de offensieve Aaron Kunda en Touré, die ik al vermeldde. Spelen bij Watford en Norwich. Dus qua pure kwaliteit zou Turkije dit altijd moeten halen. Hoekschop met Çalhanoğlu. De captain van Turkije kan ze leggen waar hij wil in principe. Daar is de kopbal. En daar is ook een botsing in de 16. İsmail Yüksek is de Turk die geraakt is. En Burgess, Cameron Burgess, zich ook even bezeerd. Ja, het is omdat Soutar, zijn eigen ploegmaat, hem nog even raakte. Maar het levert wel een nieuwe tweede hoekschop op voor de Turken. Weer Çalhanoğlu. Dat kunnen we wel verwachten daar in de box. Veel kopbalduels, die Australiërs die massaal verdedigen wanneer nodig. Openingsminuten, gretige start van de Aussies, van de Socceroos. Maar Turkije, nu na een paar minuten, lijkt al voorzichtig over te nemen. Güler. Betrokken bij de beide doelpunten in de laatste oefenmatch tegen Venezuela. Ze hebben die twee oefenduels voor het WK gewonnen. De Turken, Noord-Macedonië verslagen met 4-0. En Venezuela, ondanks een achterstand, geklopt met 2-1. En dus play-offs wel nodig gehad. Tweede geworden in de kwalificatiegroep. Achter Spanje, dat is geen schande. En dan eerst Roemenië verslagen met 1-0. En vervolgens in de finale van de play-offs Kosovo in Pristina, geklopt met 0-1. En zo eindelijk dus nog eens die kwalificatie voor een wereldbeker. Dat had eigenlijk al veel sneller moeten gebeuren na 2002. Toch een topvoetballand Turkije met zoveel potentieel aan spelers. En Montella, die heeft er nu wat meer structuur ingebracht. Structuur, tactiek gekoppeld aan, ja, de passie die in Turkije altijd aanwezig is. Çelik. Met Jordan Bos voor zich, de ex-speler van Westerlo. Çalhanoğlu, de Vista uiteraard aanwezig bij de captain. Het was geen kwaai bal voor de doorgelopen Kökçü. Maar over de zijlijn gezet door de Australiërs. Snelle inworp. Bardaci
Speler van Galatasaray. De kern van deze basisploeg is toch Turks. Als je het over de competities hebt, dan bedoel ik. Met 6 spelers uit de Turkse hoogste klasse. 3 van Galatasaray, 2 van Fenerbahçe en eentje van Beşiktaş. De topclubs vertegenwoordigd dus. Australië speelt dus een ander systeem met wingbacks. Kijken hier naar Güler. Die probeert het met zijn goede linker. De eerste echte doelpoging van deze wedstrijd. Niet geheel verrassend. Een poging van Arda Güler. Dat ziet ook Tony Popovic. Hij maant zijn boys aan tot rust, tot kalmte. Hij gaat meteen ook bijsturen. Maar het was een ongevaarlijk schot uiteindelijk van Güler. Dat viel over de lat. Wel goed gecombineerd door het centrum. En Australië een keer met Metcalf, speler van St. Pauli. Goeie actie. Tot bij Touré. Die nog niet te veel ervaring heeft op het hoogste niveau in Europa. Uit de Deense competitie weggeplukt. In januari pas door Norwich. Dus hij is het gewoon om in geel en groen te spelen. De Canaries hebben dezelfde clubkleuren. En intussen dus de eerste corner voor Australië. En dan is het uitkijken, want dat is een van de wapens van de Socceroos. Metcalf kiest voor de tweede paal en daar is de doelman. Die hebben we nog niet genoemd. Ugurcan Çakır. Keeper van Galatasaray. Tegenprik van de Turken. Nou, zit wel meteen toch wat ritme en tempo in deze match. Is dat een overtreding? Nee, zegt de ref uit Venezuela.

een grote naam. Het balbezit voor Turkije. Hadden we niet anders verwacht. Potentiële vraagtekens bij Turkije zijn dus het gebrek aan een pure nummer 9. En verder ook defensief. Een beetje afwachten hoe Demiral en Bardaci het daar doen. Uiteraard wel veel ervaring, die twee mannen. Demiral 28, Bardaci 31. Maar er wordt wel eens getwijfeld aan hun snelheid en wendbaarheid. Zeker bij Bardaci is dat het geval. Toch ook benieuwd bij Australië naar die prestatie van Paul Okon Engstler. Geboren in Oostende. Toen zijn vader bij KVO speelde. En dan spreken we over januari 2005. Ex-Club Brugge, Club Next. Okon Engstler maar het afgelopen seizoen zijn eerste profseizoen beleefd. In Australië in de A-League. En dat was bij Sydney FC. Dat is toch een goede beslissing gebleken van de jonge Okon Junior. Om te verkassen van Europa terug naar Australië. Om daar echt ritme en speelminuten op te doen in een profcompetitie. Oké, niet de hoogst aangeschreven league, de A-league. Maar toch. En voorlopig missen de Turken nog wat precisie. Maar met lange ballen gaan ze het waarschijnlijk toch niet kunnen forceren. Ik denk dat ze echt wel moeten inzetten op snelle balcirculatie en op hun technische kwaliteiten. Aan de warmte zal het niet liggen in Vancouver. 21 graden, perfect voetbalweer. Güler, ja, dat kan hij uiteraard. Die bal afschermen, kwieke beweging. Dit is een korte paas richting Kökçü. En Çalhanoğlu. Nou goed, USA was sterk en lijkt favoriet misschien wel op de groepswinst als je die eerste wedstrijd tegen Paraguay zag. Maar daarna zou je ervan uitgaan dat Turkije de grootste kandidaat is om zich ook te plaatsen. Paraguay stelde echt wel teleur, dus wie weet is er zelfs voor Australië iets mogelijk. Met Kalf. Die goed inviel in de laatste oefenmatch van Australië tegen Zwitserland. Heeft daar zijn basisplaats afgedwongen, denk ik. Gaf ook een assist in die wedstrijd voor Tete Yenghi. Die op de bank zit. Dit is een goede paas van de Australiërs. En dan een mindere voorzet, moeten we zeggen. Die bijna over de zijlijn rolt, maar binnengehouden door Jordan Bos. Die hem voor doel brengt met zijn rechter. Ja, Australië dat nu wel wat druk probeert te zetten. De bal voor doel was van Italiano. Althans, dat was de bedoeling van de rechter wingback. Maar een matige bal. Nochtans goed vrijgespeeld op die rechterflank. Daar is hij opnieuw. Jacob Italiano, het zal u niet verbazen. Italiaanse roots, Italiaanse papa. En zo zijn er wel een paar. Met buitenlandse roots. Turkije. Güler. Die probeert de tempo hoog te houden, maar Çalhanoğlu struikelt wat over de bal. Kökçü vraagt, krijgt ook. Niet bang om zich aan te bieden. Die driehoek bij de Turken heeft bijzonder veel voetballend vermogen. Hier tandde hij wel een seconde te lang. En Soutar zat ertussen. Bardaci, kijk hoe hoog de Turken staan. Inclusief de centrale verdedigers. Australië helemaal ingezakt. En rekenen op straks misschien een zeldzame snelle tegenprik via Aaron Kunda of Touré. Yılmaz intussen. Nee. Mindere cross. Van Baris Alper Yılmaz. Heeft zich nog een nieuw kapsel aangemeten. En kijk, Infantino. Het is toch indrukwekkend waar die allemaal opduikt. Hoe lang zal hij dat volhouden? Nou goed, ook op een vliegtuig en op een helikopter kan je wat bijslapen uiteraard.

gemaakt. Wobbel. Van oost naar west, van noord naar zuid. Het zal toch zijn impact hebben. Boegeroep van op de tribune. Dat moeten dan de Turkse fans zijn. Met Kaf. Ja, daar. Bos, die heel snel is. En de bal ook binnenhoudt. En dan vraagt Bos een hoekschop. Demiral, of Çelik liever, die zegt... Ik heb hem niet geraakt. Het wordt inderdaad een doeltrap. Jordan Bos, ex-Westerlo tussen 2023 en 2025. Vorige zomer verkast naar Rotterdam. Maar hij dus nu een Belgische sportief directeur boven zich krijgt met Davy Rigo. Kadıoğlu. Toch belangrijk voor de Turken dat hij fit is geraakt. Heeft onze landgenoot Maxime de Kuyper wel wat kopzorgen bezorgd. Want was absoluut de basisspeler bij Brighton. Hij miste maar één match in de Premier League afgelopen seizoen. Hij stond liefst 34 keer aan de aftrap. Popovic, de eerste Australier die als speler en als trainer op een WK uitkomt met de Socceroos. Zijn bijdrage als speler bleef relatief beperkt. Eén keer meegedaan in 2006 tegen Brazilië. 41 minuten, dacht ik, heeft hij toen meegespeeld. Maar het is toch uniek dat hij dit nu bereikt. Speler en bondscoach. Dit is dus het plan van de Australiërs. Snelheid uitspelen van de aanvallers, zoals deze Mohamed Touré. Zijn eerste passage in Europa was er een in Frankrijk. Bij Stade Reims en bij Paris FC, daar was het geen groot succes. En dus verhuisde hij naar Denemarken, naar Randers. Maar nu... Dit jaar, in 2026, lijkt hij wel een stap te hebben gezet. Bij Norwich deed hij het erg goed. Een volgende corner. De vierde in deze wedstrijd. De tweede voor de Australiërs. De eerste leverde geen gevaar op. Maar hier moeten de Turken alert voor zijn. Wordt algemeen een beetje beschouwd als een zwak punt. Defensief dan van de Turken. Een keeper die daar een klein zetje krijgt en vraagt om een overtreding. Chakker, maar krijgt die niet van scheidsrechter Valenzuela. Maar, inderdaad, een beetje afgeblokt. Maar zwart. We hebben al erger gezien afgelopen seizoen. U kent de gesprekken en analyses voornamelijk uit de Engelse Premier League. Zeker in het begin van het seizoen. Naar het einde toe zwakte dat een beetje af. Valenzuela die is overigens toe aan zijn tweede wereldkampioenschap. 4 jaar geleden in Qatar leidde hij Engeland tegen de Verenigde Staten 0-0 en Frankrijk tegen Polen. Ja, wat meer onderbrekingen, wat meer discussie de voorbije minuten. De wedstrijd begon niet onaardig, eerste 10 minuten. We zijn nu toch wat tempo kwijtgeraakt. En dit is er nog eentje trouwens met Italiaanse roots. Alessandro Circati. Speler van Parma in de Serie A. Er zit er ook nog eentje op de bank met Volpato. Die bij Sassuolo speelt, maar die maakte vorige week pas zijn debuut. Dus logische plek op de bank vanavond. Çelik, mooi uit de lucht gehaald. Güler weer. Dan wordt er toch snel dekking gegeven. En hier is Kadıoğlu die het doet met zijn rechter. De linksachter. Graag offensief mee opschuiven. Tweede doelpoging uit de wedstrijd. Tweede keer een schot van op afstand.
Maar echt in de 16 meter geraken de Turken nog niet. Güler met links over. En nu Kadıoğlu hetzelfde, maar dan met zijn rechterbeen. Dit was knap. Van Çelik, technisch knap uitgevoerd. Van de man die in Rome voetbalt. Of voetbalde, hij is einde contract. Is nog niet helemaal duidelijk wat hij gaat doen. Touré, Bardacci. Kijk, daar zie je toch al het probleem. Hij werd er vlotjes uitgelopen. Alleen is de balbehandeling van Touré niet geweldig. Je ziet het ook aan zijn lichaamsbouw. Eigenlijk heel stevige kerel, Bardacci. Fameus bovenlichaam, stevige dijen. Maar dat heeft soms wel zijn impact op wendbaarheid, mobiliteit en snelheid. We zien hier op ons scherm 60% balbezit voor de Turken momenteel. Australië rekent op die weinige momenten waarop Turkije even weg is uit de organisatie. En dat zou best wel eens kunnen voorvallen met offensieve backs ook. Zoals Çelik en Kadıoğlu, die zijn graag mee naar voren. En dan is er misschien wel wat ruimte. Cameron Burgess, naamgenoot van de man die we in België goed kennen natuurlijk. Die op weg is naar haar agent. Christian Burgess. En Cameron Burgess, die werd ook geboren in de UK. In Aberdeen. Maar dus Australische roots. En de voorkeur gekregen op de jonge Harrington. 18-jarige verdediger die in de oefenwedstrijden wel aan de aftrap kwam. Maar het vorige week tegen Zwitserland wat lastiger had in die oefenpartij. En Burgess natuurlijk veel meer ervaring. En Caps trouwens, dit is zijn 28e voor de linker centrale verdediger. Bardacci met Kauf er even tussen. Italiano dan. Maar goed, de Australiërs gaan echt wel uit van de organisatie, plooien terug. We laten Turkije komen en geven voorlopig, en dat moeten we ze nageven, bijzonder weinig weg. Met twee pogingen van op afstand. Na 21 minuten kunnen ze denk ik wel leven. Maar zelf nog niet tot een doelpoging gekomen. Dat is dan het mindere nieuws. Çalhanoğlu was een paas met risico ingeleverd. Çerkati. Ze zullen al blij zijn dat hun eerste helft degelijker is dan in die vorige twee wedstrijden. Ook al waren dat friendlies, ook tegen Mexico, net als tegen Zwitserland, een behoorlijk dramatische eerste helft gespeeld door Australiërs. Vooral tegen de Zwitsers werden ze compleet weggespeeld. Maar dat hoeft weinig te betekenen uiteraard. Kijk maar naar het resultaat van Zwitserland eerder vandaag of gisteren. We gaan drinken. 21 graden. Het is dus vooral een moment om even bij te sturen. Niet zozeer om af te koelen. Ja, deze man hebben we eigenlijk nog absoluut niet gezien. Kerem Aktürkoğlu. Nochtans goed bij schot bij Fenerbahçe afgelopen seizoen. Maar ja, een overload aan verdedigers. Driemans verdediging, zeg maar. Vijfmans defensie als je Bos en Italiano meerekent. Dus daar moet je dan tussendoor proberen laveren als aanvaller van Turkije. Dat is niet evident. En voorlopig blijven we dus verstoken van heel veel doelgevaar. Montella is dan het uitleg hoe het wel kan straks. En Beach, die heeft ook nog niks moeten doen. De verrassende titularis doelman vandaag. Al moet ik zeggen, vorige week keepte hij
wel uitstekend in dat duel tegen Zwitserland. Een paar goede saves, maar om nu te zeggen dat het verwacht was dat hij ineens de voorkeur zou krijgen op Matt Ryan. Nee, absoluut niet. Ryan die zal toch gefrustreerd zitten toekijken, neem ik aan, op de bank. Oké, is als aanvoerder wel iemand die de verantwoordelijkheid moet opnemen en het goede voorbeeld moet geven. Maar als je die vorige drie WK's elke wedstrijd gewoon hebt gekiept, zoals dat bij Ryan het geval was. 10 WK-matchen op de teller. Meer dan 100 caps en dan plots ben je er niet bij, zit je op de bank. Misschien was het al eerder doorgesproken deze week en was hij tijdig ingelicht, ik mag het hopen. Dit is dus Paul Ocon Engstler. Hij heeft ook nog een jongere broer die voetballer is, die wel nog bij Club Next speelt. Gianluca Ocon. En die kunt u trouwens recent in actie hebben gezien, want hij speelde met de Italiaanse U17-ploeg. De finale van het EK onder 17 en helaas voor ons land, voor België, verloren we die tegen de Italianen. En die Gianluca Ocon, die trapte ook raak in de penaltyreeks. Ja, ze kunnen dus kiezen uit heel wat landen, de familie Ocon. Maar misschien maakt hij ook nog wel de switch naar Australië later. Dat kan, zoals u weet. En Gianluca Ocon hebben we kunnen lezen de voorbije dagen. Die zal trouwens gepromoveerd worden tot het eerste elftal van Club Brugge. Gaat mogen meetrainen. Schijnt een groot talent te zijn. Misschien wel groter dan deze man nu aan de bal. Paul Ocon Engstler. Die bij Club Brugge niet echt kon doorbreken. Ook niet bij Benfica, waar hij een paar jaar spendeerde. Soutar. Tot bij Cirkati. Metcalf opgejaagd. Opletten nu hoor. Ja, ze leveren hier slordig in. De pressing van de Turken levert op. Het was nog geen geweldige press tot dusver. Yılmaz op links. Kadıoğlu weer. Baris Alper Yılmaz. En daar is de kans. En de eerste bal tussen de palen van Güler. De voorzet even aangeraakt. En zo kwam daar de bal voor de voet van de creatieve man. Het nummer 8 van Turkije. Arda Güler. En Beach zonder problemen gered. En aan de overkant is daar Aaron Kanda en die gaat scoren. Jawel, plots een versnelling in de wedstrijd. De kans voor Turkije, maar het is raak aan de overkant. Nestori Aaron Kanda, de jongste basisspeler ooit van de Australiërs op een WK. Dit was het plan van de Socceroos. Snel uitbreken wanneer het kan. Het is de eerste doelpoging voor de Aussies. En het is meteen raak. Nestori Aaron Kanda, speler van Watford, 20 jaar en 124 dagen. En hij werkt die bal heerlijk af, moet ik zeggen. In de korte hoek. Voorbij Ugurcan Çakır. En de vreugde op de tribune bij de Australiërs. Kijk hier, daar gaat hij diep. Hij loopt weg uit de dekking. En daar was het vraagteken bij de Turken achterin. Is er voldoende snelheid? Wel hier duidelijk niet. Ze worden eruit gelopen. Juksek kan niet volgen en Demiral ook niet. En dan trapt hij hem. Ja, lekker binnen. Aaron Kanda, korte hoek. Zijn zesde doelpunt voor de nationale ploeg. En Tony Popovic, zijn tactische plan heeft gewerkt. Ze lagen onder, ze gaven het balbezit aan de Turken. Maar dat vonden ze niet erg. En oké. Na iets minder dan een half uur rendeert het de snelheid van de jonge Veurus voorin. En Turkije op achterstand. Nee, dat was niet ingecalculeerd. 1-0 Australië.

Meteen na de eerste doelpoging tussen de palen van Güler. Even een moment van mindere concentratie bij de Turken. Goal scored by player number 17 in history, Aaron Kunda. Aaron Kunda, die in 2022 al een sensatie was in de eigen competitie toen hij als 15-jarige een doelpunt maakte voor Adelaide United. En ja, in 2024 ging hij dan naar Bayern München. Dus zijn talent werd wel degelijk opgemerkt. Bij Bayern kon hij niet doorbreken. Hij werd verkocht vorige zomer aan Watford. Waar hij in de Engelse tweede klasse ook maar 4 keer scoorde. Dus dat zijn ook geen indrukwekkende cijfers. Maar hier op het wereldtoneel laat hij zich opmerken. Nou, goed voor de wedstrijd, sowieso. Want Turkije moet nu nog wat meer komen. Daar is Kadıoğlu. Kadıoğlu, Yilmaz is links van hem. Voor doel alleen Akturkoğlu. Kijk eens, bijna geen bezetting. In de 16 meter. Wel weggekopt door Okan Engstler in de voeten van Arda Güler. Yüksek. Schudt dit de Turken wakker? Gaan ze nu meer risico nemen? Dat is ook niet zonder risico uiteraard. Schot van een afstand tegen de paal. Wat een vlam. Het was Bardacı, de verdediger. Ja, meteen de reactie van Turkije. Geweldige trap. En Turkije blijft in balbezit. En op dit moment beginnen de Turkse fans nog eens van zich te laten horen. Skanderen weer Turkije. Çalhanoğlu met de poging. Maar we kijken vooral nog eens terug naar dit schot. Wat een vlam van Bardacı en dan Beach die er nog bij zit. Schitterende knal van de centrale verdediger. En de vingertoppen van Beach en zo tegen de paal. Uiteraard de teleurstelling bij Abdul Kerim Bardacı. Die in zijn hele interlandcarrière nog maar 2 keer scoorde voor Turkije. Dit zou een wereldgoal zijn geweest. Nou, zo is de wedstrijd plots losgebarsten en amuseren we ons. Om 6:30 in de ochtend. In Australië is het een aangenamer uur om naar de wedstrijd te kijken daar vroege namiddag. En het is zondag, dus vrije dag. Iedereen voor het scherm wellicht. Van Sydney over Melbourne tot Perth. Oké, voetbal niet de allerbelangrijkste sport in Australië, maar dit soort momenten helpen natuurlijk. Om de populariteit een nieuwe boost te geven.

0: Hij denkt na.
1: Vincenzo Montella. Ja, we zeiden het, hè. Dat de Turken defensief misschien wel kwetsbaar waren. Was toch duidelijk te zien bij het doelpunt. Dat kwam er wel vrij makkelijk. En ze weten nogthans dat Touré en Aaron Kunda een flinke dosis snelheid bezitten allebei. Güler, hij probeert de bal samen met Çalhanoğlu te verdelen. Yılmaz die zich daar laat verleiden tot een slechte controle. Kousen net boven de enkels. Dus geen lappen minimaal. Maar heeft zich nog niet kunnen laten zien. Yılmaz. Bardacı. Çalhanoğlu goed in één tijd verlengd. En dan de overtreding van Soutar. Bij Aktürkoğlu. De captain krijgt de vrije trap tegen. Het is trouwens een klein mirakel dat Harry Soutar de wereldbekerselectie nog heeft gehaald. Want hij heeft super lang gesukkeld met een Achillespeesblessure die hij opliep in december 24. Hij speelde alleen de laatste twee wedstrijden mee met zijn ploeg Leicester in de championship. Kon de degradatie naar derde klasse niet voorkomen. Yılmaz. Ja, Aaron Kunda. Die dacht, nee. We trappen hem gewoon daarvoor. Het is een speciaal geval, Aaron Kunda. Je ziet op meerdere vlakken nog dat hij jong is. Zowel in zijn manier van spelen, altijd enthousiast en gedreven, maar ook soms qua discipline. Durft zich al wel een keer te laten verleiden tot wat protest of een overtreding. Het was ook al in Australië zo. In zijn laatste seizoen bij Adelaide pakte hij meer gele kaarten dan dat hij doelpunten maakte. Ja, u ziet het. Momentum rood, maar de tussenstand 1-0. Dat is en blijft voetbal. En het is gewoon heel duidelijk het gameplan van dit Australië. Touré maakt een overtreding op Çalhanoğlu. Beetje zoeken naar wie nu echt de beste spits is voor Australië. En hier kijken we nog eens naar de fase van de match voorlopig. De kans voor Güler en dan het knappe werk hoor van Aaron Kunda. De manier waarop hij voorbij Demiral gaat. En netjes beheerst afwerkt. Heel erg proper gedaan. Yüksek. Dat is een beetje de waterdrager. Die moet de ballen inleveren, inspelen bij Güler en Çalhanoğlu. Maar nee, voorlopig maakt Turkije niet de meest frisse of beste indruk. Het samenspel is te weinig verrassend, te traag bij momenten om Australië in verlegenheid te brengen. Aaron Kunda, wat we dus al zeiden, foutje, gaat er wel geen gele kaart voor krijgen. Het is vooralsnog een sportieve wedstrijd. De assist bij het doelpunt daarnet kwam van Ocon Engstler. Dus die rechtvaardigt al voor een deel zijn basisplaats. Yılmaz. Voorzet even aangeraakt. En daar is dan de poging van Yüksek. Maar dat is een centrale middenvelder. Geen spits. Of van Kutju liever was het, sorry. Nieuwe poging van Turkije. Let's go. Dat dachten ze allemaal voor de aftrap. Maar ze hebben nog tijd. Ja, Kutju in principe een betere afwerker. Die scoorde 10 doelpunten bij Beşiktaş afgelopen seizoen. Hier had hij wel beter kunnen doen. Tien minuten nog, iets minder. En uiteraard dan nog 3 of 4 minuten extra vermoedelijk. Nog geen lange onderbrekingen gehad. Çalhanoğlu, flinke beuk in de rug van Metcalf. Ja, Türkoğlu zal, als hij wil blijven staan daar, diep in de spits bij Turkije toch meer balvastheid moeten tonen. Anders zou de jonge Deniz Gül, dat is wel een echte spits, er wel eens snel kunnen inkomen. Aanvaller van FC Porto. Maar nog vrij groen achter de oren bij de nationale ploeg. Jordan Bos keert op zijn stappen terug. Dan de cross. Ja, te ver. Mindere bal van Ocon Engstler. Jordan Bos, die misschien zelf wel meteen voor een voorzet of een actie had kunnen kiezen. Dat doet hij in principe graag. Juksek, die tussen de centrale verdedigers komt om ook eens een paas te versturen. Dat was geen slechte. Richting de doorgelopen Çelik. Maar in de armen van Patrick Beach, die voorlopig tevreden mag zijn over zijn wedstrijd. Nog niet al te vaak op de proef gesteld uiteraard, maar staat met vertrouwen tussen de palen, zo zie je wel. En Soutar, die heeft ook extra vertrouwen gekregen. Tegen Mexico in aanloop naar dit WK was het voor Soutar ook zijn eerste interland in anderhalf jaar. Na al dat blessureleed, dus hij zal echt wel blij zijn dat hij hier alsnog aanwezig is. Erwin Kunda, nee, een mindere pas. Een stevige tackle van de Australiërs. Van Italiano. Die ook relatief onervaren is eigenlijk, die Italiano. Net als Circati. Popovic echt wel vernieuwing doorgevoerd. Circati toe aan zijn 14e interland. En Bos, die kan uithalen. Ja, uiteraard twijfelt hij niet. Hebben we hem zowel in België als in Nederland geregeld zien doen als het kon. Vlammen met die goede linker. Dat is eigenlijk pas de tweede doelpoging. En hier zien we nog eens dat geweldige schot. Met wat extra statistieken erbij. Dat spatte uiteen op de paal. Twee ballen op het veld. Shakir tot bij Kadıyoglu. Yılmaz. Ja, doorgebroken. Italiano kan er nog net zijn pootje tussen steken. Het was nodig. Anders was Yılmaz er vandoor. Güler. Voorlopig wordt hij goed in bedwang gehouden. Twee doelpogingen. Eentje tussen de palen. Maar kijk eens hoeveel volk in geel en groen daar telkens voor zijn neus staat. Het is echt een 5-4-1. En als ze allemaal dichtplooien en in de box staan. Ja, proberen dan maar eens door te komen. En dan is het slechtste denkbare scenario voor Turkije waarheid geworden. Namelijk gewoon zelf een goal slikken. En ik zei goed voor de wedstrijd. Ja, het hangt ervan af uiteraard. Want zo kan Australië nog meer zijn geliefkoosde spel gaan spelen. En zelfs één punt zou voor hen voor aanvang een goed resultaat zijn geweest. Dus laat staan drie. Die hebben ze voorlopig virtueel op zak. Dan komen ze samen met de USA aan de leiding. Maar het is nog lang niet afgelopen. Demiral, hij voetbalt intussen in Saoedi-Arabië bij Al Ahly. Nadat hij zijn carrière veelbelovend begon in Italië bij Juventus. Yılmaz. Erwin Kunda, dat is de tweede keer. Hij staat daar als meest vooruitgeschoven man halverwege op de eigen helft. Dat zegt al genoeg. En dan geeft hij er nog eens een lel van je welste tegen. Niet de bedoeling om rustig uit te voetballen, nee. Ergens in een of andere voorbeschouwing las ik een vergelijking waarin men zei, Aaron Kunda, dat is een soort nitro car. In Australië zijn ze wel gek van snelle wagens. Ja, je zou het een beetje zo kunnen zeggen. Een explosief spelertje. Trap van op afstand opnieuw van de Turken. Verder dan dat komen ze niet. Maar het is lastig om daarmee succesvol te zijn. Bardacci was er dichtbij. Güler probeert het nu voor de derde keer. Maar het zegt veel over het wedstrijdverloop. En Montella beseft dat. Hij heeft een fantastische linker. Denk maar aan de goals die hij maakte tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Maar zelfs voor Arda Güler lukt het niet elke keer. Bardacci sterk in duel. Dat is wel zijn troef en specialiteit. Die kopbal duels, geen overtreding, wat voordeel, zegt Valenzuela. Ocon Engster en dan heroverd. Hier kunnen de Turken er nu misschien wel eens uitkomen. De Australiërs zijn uit positie. Het is 5-3 als het snel gaat. Arthur Koglu, wie is er mee? Ja, slechte bal van Arthur Koglu. En kijk dan naar de defensieve omschakeling. Ze zijn razendsnel terug bij Australië. Dat doen ze geweldig goed, want ze weten dat je ze geen ruimte mag geven, Turkije. En heel snel allemaal weer in positie. En vooral, dan moet de passing juist zijn. Arthur Koglu bleef op dat vlak ingebreken. Yılmaz, kan hij een keertje voorbij? Italiano. Is hem nog niet echt gelukt. En Kadıoğlu ook weinig met de echte overlap. Yılmaz, het is vaak op enthousiasme. Meer dan op pure technische kwaliteit. Hij sleept er wel een hoekschop uit voor Turkije, dat is even geleden. Nee, toch niet? Of wat is er beslist? Was er sprake van buitenspel? Is me even ontgaan. Of gewoon een doeltrap? Oké. Anderhalve minuut nog. Tot de 45 zijn verstreken in BC Place, Vancouver. We hebben geen beelden gekregen van buiten het stadion. Maar het bevindt zich echt wel tussen de wolkenkrabbers. Downtown. Met vooral een gigantisch videoscorebord. Dat interessant is voor de fans ter plekke. Bos naar Aaron Kunda. De doelpuntenmaker kapt zich goed vrij. Maar glijdt dan weg. Jammer voor Australië. Daar zat misschien wel meer in. Maar uit balans, Nestori Aaron Kunda. Ocon. Bos. Mooi 1-2'tje. Ja, tikt de bal dan iets te ver voor zich uit. Maar kijk, toch nog Aaron Kunda. En Bos is mee. Bos is mee, maar Aaron Kunda doet het zelf. Komt naar binnen en trapt. Goeie poging. Hij is voorlopig de beste man bij Australië. Misschien wel een van de meest opvallende in deze match na zijn doelpunt. Aaron Kunda. Snel, dribbelvaardig en doelgericht. Alleen dit keer wel een redding van de doelman van Shakir. Maar het is absoluut logisch dat hij aan de aftrap is gekomen. Dat hij de voorkeur kreeg, bijvoorbeeld op Volpato. Die vorige week bij zijn debuut niet de allerscherpste indruk gaf. Aaron Kunda die brengt iets teweeg. 4 minuten extra, die zijn intussen ingegaan. Kan Turkije nog een kans afdwingen voor de pauze. Goeie tackle dit op de bal. Güler, maar meteen weer druk dan Aidan O'Neill, ex-standaar. We nog weinig moeten vernoemen, want dat is de pure werkmier. Centraal daar op het middenveld. Yılmaz. Kadıoğlu. Maar kijk eens naar al dat volk in en rond de 16 meter. Ze staan er gewoon met 8-9. De bal zal een keer goed moeten vallen voor Turkije. Zo heb je nu al het gevoel. Het is ook niet dat ze daar een kopbalsterke spits hebben staan. Dat je voorzet na voorzet kunt troppen. Nee, dat is ook niet hun spel. Nu toch eens een bal in de 16 meter. Beach met de vuisten weggewerkt. Çalhanoğlu. Ja, of straks een spelhervatting. Een overtreding rond de 16 misschien. Met Güler en Çalhanoğlu heb je daar veel kwaliteit. Maar kijk, ook hier een misverstand tussen Yılmaz en Kökçü. Nee, nee, nee. Turkije heeft er een frustrerende eerste helft op zitten.

En dan vragen we ons nu al af, en misschien deze vrouw ook, hoe fit is Kenan Yıldız? Hoe is het met die kuitblessure gesteld waardoor hij de oefenmatchen aan zich moest laten voorbijgaan? Blessure opgelopen op training bij Juve, waardoor hij de laatste speeldag miste tegen Torino. En met zorgen afreisde naar het trainingskamp van dit WK. Ze hadden gehoopt hem vandaag niet nodig te hebben, maar een flits van op de flank. Een schot dat wel raak is. Ja, dat kan je van hem wel verwachten als hij fit is. En dan zal Yılmaz misschien wel moeten plaatsruimen straks. Maar bon, dat is voor in de tweede helft. In het beste geval voor Yıldız. Ja, Popovic was een centrale verdediger. Hij weet hoe hij een defensie moet organiseren. En dat komt Australië niet slecht uit. Juksek. Güler. Kadıoğlu. Maar kijk, wie is daar voorin? Wie is er mee? Amper iemand. Nu Güler met de Zidane-beweging. Türkoğlu. En een uitstekende tackle van Çirkati. Daar toch een keer alle hens aan dek ineens. In de laatste minuut van de toegevoegde tijd. Een noodzakelijke tackle. Çalhanoğlu. Durft hij ook een keer trappen? Nee. Rondspelen maar. En dan Kökçü. Afgeblokt door Italiano en dan weer weggezet door Çirkati. Juksek. Türkoğlu. Laatste seconde van de eerste helft. Türkoğlu. Het is op fysiek vlak een ongelijke strijd tegen Cameron Burgess. Maar het is afgelopen. Einde van de eerste helft. Australië gaat met een voorsprong de rust in. Het gameplan van de Socceroos werkt perfect. Ze verdedigen massaal. Mikken op een zeldzaam tegenprikmomentje. En dat is perfect gelukt dankzij de goal. Na een klein half uur van Nestori Erenkunda. Die prachtig afwerkte. En de Turken die trapte op de paal via Bardaci. En trapte vooral vaak van op afstand naar de goal. Maar er is vooralsnog geen doorkomen aan. Het wordt een boeiende tweede helft. Australië staat op voorsprong. Halverwege in Vancouver. 1-0 bij de rust tegen Turkije. Tot straks. Opnieuw welkom voetballiefhebbers. Het is 7:04 en we zijn bijna klaar voor de tweede helft tussen Australië en Turkije. De nacht, de avond in elk geval, is gevallen boven Vancouver in Canada. Waar deze wedstrijd wordt gespeeld. En het zijn de Australiërs die aan de leiding gaan bij de rust. En meteen een wissel doorgevoerd. En jawel, wat we al hadden voorspeld in de eerste helft. Als hij fit is, dan zal hij invallen. Kenan Yıldız komt in de ploeg voor de toch wel wat tegenvallende Baris Alper Yılmaz. En ze zullen hem waarschijnlijk nodig hebben. Het supertalent van Juventus sukkelde met een kuitblessure. Maar hij kan zorgen voor ja, die creativiteit, voor scorend vermogen. 10 goals gemaakt in de Serie A afgelopen seizoen. Zo de eerste wissel al meteen. Bij de rust. Montella heeft niet lang gewacht. Want Nestori Erenkunda die scoorde na zowat een half uur de eerste goal van de match. De enige goal van de match bij zijn WK-debuut. Mooier wordt het niet. Het is toch een beetje een sprookje. Voor de man die in een vluchtelingenkamp werd geboren. In Kigoma, Tanzania. En op zeer, zeer jonge leeftijd, amper 3 maanden oud, verhuisde naar Australië, naar Perth. Dus Yılmaz oud. Yıldız benieuwd hoe fit hij is. Hij heeft wel de groepstraining hervat. Dat was vrijdag, 2 dagen geleden pas. Maar je wilt toch vooral niet dat hij hervalt en dat de rest van het toernooi gehypothekeerd wordt. Maar oké, Montella zal het wel allemaal goed kunnen inschatten. Çalhanoğlu, poging van op afstand.
Ze gaan door op hetzelfde elan tegen het defensieve Australië. Vaak proberen schieten van ver, van buiten de rechthoek. Dit was de derde gekadreerde poging. Het is te zeggen de tweede, want ja, bal op de paal wordt in de statistieken niet meegeteld. Dat weten we. Bardacci was er heel dichtbij. In de eerste helft vingertoppen van doelman Beach en dan de paal. Dat was het allergevaarlijkste wat Turkije liet zien in de eerste helft. En verder nog een poging van Güler. Die het een keer of drie, vier probeerde. Maar in principe van op links nu met Yildiz heb je ja, meer verrassing in het spel. Het was wat stereotype, het was tegenvallend wat Turkije liet zien in de eerste helft. En Montella die gaf tijdens de pauze zowaar een ultrakort flash interview. Dat konden we meepikken, daarover zo meteen meer. Maar eerst kijken naar Kukçu. In de voeten van Ocon Engsler, de zoon van de assistent. Doet het erg goed voorlopig, Paul Ocon Engsler. Want hij gaf de assist voor de goal van Australië. Aaron Kunda, hier is Jordan Bos. Touré. Die kan zich op gang trekken. Bos is mee. Australië is opnieuw gevaarlijk. Jordan Bos, scherpe hoek. Zelf trappen durft hij niet. Toch niet met links. Dan doet hij het wel met rechts en krijgen we een hoekschop. Ja, dit zijn de momenten waarop ze het goed moeten doen. Australië om af en toe ook voor gevaar te blijven zorgen. En dat gebeurde hier ook. Met een mooie ren van Jordan Bos. Eerste corner van de tweede helft. Popovic die hoopte uiteraard op meer. En het is Aidan O'Neill die de corner gaat trappen. Speelde bij Standaard. Twee seizoenen, was ook kapitein. Maar niet echt een uitblinker. De werkkracht was zijn grootste troef. Ja, schot van Italiano. Hij mocht het wel proberen vandaar. Maar het was geen geweldige trap van de speler van Graz in Oostenrijk. Daar voetbalt hij in de lagere middenmoot van de Oostenrijkse Bundesliga. Nadat het eerder niet lukte om door te breken bij Borussia Mönchengladbach. Daar zat hij 6 jaar maar liefst. Maar geraakte nooit aan een wedstrijd in de A-ploeg. Altijd bij de reserve. Minuten gekregen. Çalhanoğlu. Richting Yildiz. Kökçü mooi uit de lucht gehaald door centrale middenvelder. Die uiteraard ook bekend staat om zijn doorzettingsvermogen en duelkracht. Liet zich daar gelden op dat vlak. Maar toch krijgt ze de bal weg bij de Australiërs. Turkije probeert een versnelling hoger te spelen. Want om terug te komen op dat interview met Montella. Die zei, het is de wedstrijd die we hadden verwacht. Met een heel defensief Australië. Alleen ja, wil hij niet op achterstand komen natuurlijk. Kadıoğlu, goed combinatiewerk. Kadıoğlu brengt voor doel. Akpurkoğlu kon net niet koppen. Meer druk nu. En daar is Yüksek met een poging. Turkije heeft de gas nu wat meer opengedraaid bij het begin van de tweede helft. Montella zal nog eens vurig hebben gespeeched in de kleedkamer. Maar dat verandert wellicht weinig aan het gameplan van Australië. Dat massaal zal blijven verdedigen. En voorlopig houden ze dus stand. De derde corner van de wedstrijd voor Turkije. Maar er is iets. Er was iets even te checken, maar dat is intussen al gebeurd. En dus mag de corner wel doorgang vinden. Çalhanoğlu. Goeie indraaiende bal op het hoofd van Soutar. Ja, dat is de vuurtoren van dienst. 1,98. Voor hem zijn tweede WK. Ook deze corner wordt wat sneller genomen nu. Je merkt het wel. Dat Turkije geen tijd meer te verliezen heeft. Want het was allemaal wat lamlendig vaak in de eerste helft. Dat rondspelen. Eindeloos. Bij gebrek aan openingen. Ze lopen uiteraard het risico dat Australië dan af en toe een keer aan de overkant geraakt. Op de tegenaanval op de counter.
Maar dat risico nemen ze. Goede bal van Çelik en dan meteen voor doel gebracht. Ja, zo waar Demiral die ook mee ingeschoven was. Dus dat is ook toch een aanpassing dat ze die centrale verdedigers ook misschien voor de verrassing willen laten zorgen. Maar Patrick Beech, de verrassende man tussen de palen, geen Matt Ryan voor mocht u nu pas inpikken. Die zit op de bank. Patrick Beech die heeft zeker nog geen mirakels moeten verrichten in doel bij de Socceroos. O'Neill. Ja, die zat op de persconferentie voor de wedstrijd. Ik moet zeggen, ik heb al veel nietzeggende persconferenties bekeken in mijn leven. Maar Aidan O'Neill, die was nu niet echt dankbaar qua quotes voor de media. Mensen in Australië hebben beperkte zich bij elke vraag letterlijk tot 1, maximaal 2 zinnen. En het kwam er vooral op neer dat hij er zin in had. Ja, oké. Gelukkig was Popovic iets creatiever, iets langdradiger in zijn antwoorden, maar nee. O'Neill, zoals hij speelt, onopvallend. Aaron Kunda, bijna kon hij de bal daar aannemen, randje 16 meter. Paul Okon telkens weer met recuperatievermogen. Voorkeur gekregen op toch een routinier Jackson Irvine van St. Pauli. En doet het erg goed. Eerste profseizoen bij Sydney. Moran, we zijn in beeld. Ja, inderdaad. Corner Australië. Als ze een tweede kunnen maken, dan hebben de Turken echt een probleem. En daar was hij bijna. De kopbal van Soutar. O'Neill die oppikt en de bal weer in de 16 dropt aan de tweede paal. Uiteraard een van hun sterke punten. In de kwalificaties voor het WK scoorden ze 8 keer op spelhervatting. Alleen Qatar deed beter met 11. Qatar zowaar. Maar bon, die gaan we niet meer onderschatten. Hè, nu ze een punt hebben gepakt. Dat lag toch niet in de lijn der verwachtingen tegen Zwitserland. In minuut 94. Ja, mooi hoor, dit. Goed weggedraaid. Van Bos, dat is een beetje het uithangbord geworden al van deze Australische ploeg. Feyenoord, niet de absolute topploeg, maar voor de Australiërs is hij wel zowat de grootste naam die in Europa voetbalt. En heeft het ook gewoon erg degelijk en goed gedaan in zijn eerste seizoen Eredivisie. Betrokken bij 13 goals. Vooral qua assist was het sterk, 9 stuks. Voor Westerlo speelde hij 46 matchen. Die scoorde hij meer dan hij assist gaf. 7 doelpunten voor de Kemphanen. Touré. In de minuut tweede helft Australië. Ah, dat toch. Zich al werkend, vroetend bij momenten naar voren probeert te voetballen. Hier gaan we nog eens kijken naar Soutar. Ah, botsende bal vlak voor de neus van Tjakker. Dat is niet evident als doelman. Bovendien was Touré ook nog in de buurt om binnen te duwen. Vijf van de vorige 6 openingsmatchen heeft Australië op een WK verloren. Dus het zou echt wel een prestatie zijn mochten ze hier vandaag wel de zege pakken. Is dit geen overtreding? Jawel. En dan is het uitkijken. Güler die eist de bal al op. Hij kijkt ook even naar Çalhanoğlu. Maar het lijkt alsof Güler nu al vastberaden is om die vrije trap te nemen. Dit wil je liefst vermijden. Als je Australië bent, dat je op die plaatsen in de buurt van het halve maandje een vrije trap weggeeft. Het is behoorlijk ver, maar het is zeker niet te ver voor experts, specialisten zoals Çalhanoğlu en Güler. Herinner u de vrije trap van Güler tegen Bayern? Min of meer op dezelfde plaats in de Champions League.
En toen ging Manuel Neuer niet helemaal vrij uit, als je het mij vraagt. Kijken of Patrick Beach moet ingrijpen. Ook Çalhanoğlu staat erbij. De muur is zes man sterk. Güler. Güler, goede bal. En dan in de rebound misschien nog. Is er iemand die nog kan afwerken? Nee, dat niet. Het was een uitstekende vrije trap. En dan is er appel voor handspel ook nog. Maar de Turken hebben dit wel nodig. Een doelpunt dat er komt op spelhervatting. Vrije trap, corner maakt niet uit. Botsende bal. Beach werkt behoorlijk goed weg. En het is een hoekschop uiteindelijk voor de Turken. Maar de druk wordt wel opgevoerd. En het is voorlopig een leuk begin van de tweede helft. Met al drie kansen. Twee voor de Turken, één voor Australië. Hoekschop Çalhanoğlu. Tweede paal. Het is Çirkati die wegkopt. De man van Parma en dan de poging in de draai van Yüksek. Krijgt wel een klein applausje van Güler. Maar dat is uit beleefdheid. Opletten hier. Xhaker. Die buiten zet. Kampioen geworden die doelman met Galatasaray. 11 clean sheets. Zijn eerste jaar bij Gala. Na 9 jaar en bijna 300 wedstrijden bij Trabzonspor. Maar wel echt een gereputeerde doelman. Transfersom was bijna 30 miljoen. Binnenlandse transfer, dus dat zegt toch veel. Voor de 30-jarige keeper. We kunnen ervan uitgaan dat straks nog wat meer ervaring in de ploeg zal worden gegooid bij Australië. Misschien komen Beach, Irvine of Dejanek wel in de ploeg om deze voorsprong vast te houden. Ervaren krijgers die al WK-ervaring hebben. Nu was er maar eentje in de basis bij Australië die al eerder WK-minuten maakte. Dat was Harry Souttar. Voor de rest 10 debutanten. En bij Turkije uiteraard allemaal de hele selectie. Australië in zijn geschiedenis 17 WK-wedstrijden gespeeld. Het is hen maar twee keer gelukt om de nul te houden. Dat was allebei op het vorige WK, dus dat is ook een uitdaging. Als ze daarin slagen vandaag, dan evenaren ze hun prestatie van in 2006, toen ze wel hun openingswedstrijd konden winnen. Toen een 3-1 zege tegen Japan. Hier is Yildiz. En daar was een eerste keer zijn klasse te zien. Dan komt hij niet tot een schot. Hij zal wel een beetje ritme missen. Samen met Güler, het uithangbord van dit Turks nationale elftal. Er waren heel veel Turkse supporters op post in de buurt van het teamhotel de voorbije dagen. Heel veel selfies telkens moesten ze uitdelen, maar leken ze toch met plezier te doen, de Turken. Maar als er vandaag verloren wordt, zullen dat er minder zijn de komende dagen. Selfies. Als favoriet tegen de Australiërs. De boot ingaan, nee, dat zou een valse start zijn. Ja, hij moet natuurlijk snel naar de kant. De doelpuntenmaker mag gaan rusten. Nestori Irankunda. Een voetbalsprookje. Geboren in Tanzania. In een vluchtelingenkamp. Als kind van Boerendese ouders. En dan op jonge leeftijd naar Australië. Op 15 jaar zijn eerste profgoal voor Adelaide United. En nu gescoord op een WK voetbal. Op zijn 20ste. Onvergetelijke wedstrijd was het sowieso voor hem. En Nishan Velupillay is zijn vervanger. Aidan O'Neill met de vrije trap. Souttar altijd weer hij die gezocht wordt. En dan probeerde Burgess
zich nog te laten voelen bij Shakir. Maar dat mislukt. Arda Güler. Ja, gaat een keer op wandel. In zijn achtertuin, mooie actie. En ontstaat er zo een beetje ruimte op de flank. Bij Yildiz misschien wel. Tegenover Italiano. Hij gaat buitenom. Nee, toch binnen. Kant gekozen. Kökçü. Ja, goed verdedigend werk van de invaller. Mee in de loopgraven. Ook al is het een offensief ingestelde speler. Nishan Villupillay. Speler van Melbourne Victory, de invaller. En ook een wissel bij Turkije. Kökçü eraf. Tweede vervanging bij de Turken. En dan krijgen we Younes Agün. Die mag invallen. Çelik. Nou, die mag ver komen. Daar is hij, de invaller, Agün. Mooi van Arda Güler. Weer Yildiz gevonden. Dat kan hij dus heel goed naar binnen komen en trappen. Afgeblokt. Ja, het is absoluut niet simpel om al die Australiërs telkens weer voor je te zien opdoemen en dan maar iets te verzinnen. Maar ja, dat probleem is alleen erger geworden door die achterstand. En het niet geweldige verdedigen bij dat tegendoelpunt. Çalhanoğlu. Kenan Yıldız.

heel beperkt zijn aantal baltoetsen. Eén momentje eerder in de wedstrijd. Einde van de eerste helft waarbij hij zich kon vrijkappen in de 16, maar niet tot een echte doelpoging kwam. Jordan Bos. Mooie actie. Dit doet Australië erg goed. Hier komen ze goed uit. Alleen dan Touré die niet bij de bal kan. En zo een beetje ruimte voor Turkije. Arthur Koglu legt af. Çalhanoğlu, ja, hij zocht naar zijn rechter. Terwijl misschien meteen uithalen met links de enige optie was. Philip Pillay. Bos. Kijk naar de druk van de Turken. Dat rendeert nu wel. Bal herover diep op de helft van Australië. Güler niet. Houdt Australië stand. Güler gaat iets heel moeilijks proberen. En dat vindt Mary Demiral, centrale verdediger, niet echt een goed plan. Die zegt, blijf toch rustig jongen. Hij is nog altijd erg jong. Güler heeft veel ervaring op clubniveau. Maar ja, dit is nog iets anders. Een eerste WK. En de druk van de natie. Vooral op zijn schouders en die van Yıldız. Daar is hij opnieuw. Kenan Yıldız. Marktwaarde 75 miljoen euro. En blijkbaar is Arsenal geïnteresseerd om hem aan te trekken. Dat zou dan misschien wel 100 miljoen moeten kosten. Maar dat kunnen ze betalen. Yıldız opnieuw. En dan mag hij het nog een keer proberen. Kenan Yıldız gooien zich stuk voor stuk. Met risico voor eigen lijf en leden voor elke bal wanneer nodig. Geïnspireerd door hun bondscoach Popovic. Vooral in Europa bekend van zijn passage bij Crystal Palace. Een harde verdediger die houdt van dit soort prestaties. Strikte organisatie, team spirit, solidariteit en zo een resultaat over de streep trekken. En het zou een stunt zijn als het hen lukt. Hij heeft trouwens een contractverlenging getekend vlak voor het toernooi. Vertrouwen gekregen van de Australische Bond. Federatie zegt hij blijft aan boord tot 2027. Want al in januari volgend jaar is er opnieuw een Asian Cup. Dus die gaat hij ook nog sowieso leiden. Kenan Yıldız, weer hij met Kalf probeert hem te bewaken. Arthur Koglu is hem kwijt. Ja. En nu Touré. Nee, die is stilaan vermoeid aan het worden. Misschien heeft hij wel een kramp. Hij voelde toch net iets in die linkerkuit, zo leek me. We zijn halfweg de tweede helft. Kort voor de nieuwe drinkpauze. Agun. Agun is er langs voorbij Bos. Maar dan uitstekend verdedigd door Burgess. Als er een keer eentje een steek laat vallen, ja, dan is er altijd veel volk in de buurt om het recht te zetten. Hier was er tot twee keer toe een poging van Yıldız, maar twee keer stond er een Australiër in de weg. En dan denk ik dat we naar de hydration break gaan. En nog altijd diezelfde tussenstand. Nog altijd de voorsprong voor Australië. Op het vorige WK, ja, deden ze het in de groepsfase heel erg goed. Werden ze tweede. Na Frankrijk haalden ze 6 punten. En dat was 2 keer na een 1-0 overwinning dat ze die 6 punten haalden. Denemarken en Tunesië verslagen met het kleinste verschil. Dit zou een resultaat zijn in de lijn van dat vorige toernooi. Buitenwereld verwacht niet veel van Australië, maar Popovic die zei op zijn laatste persconferentie daarover, ja, dat geeft niet. Alleen in eigen land, bij de media en de fans, is er geloof. En wat mij betreft, zei hij, is dat gerechtvaardigd. Keep the expectation high, zei hij. Wilde dus niet in de pure underdog rol kruipen. Daar staat Matt Ryan. Hier gaan we nog eens kijken naar de uitstekende assist van Ocon Engstler. En dan de dito-afwerking toch wel van Aaron Kunda. Wat een moment voor de jonge kerel.

16e plaats geëindigd in de Championship, tweede klasse in Engeland. Dat was weinig memorabel, net als zijn doelpuntenproductie daar. Maar wie weet, als hij uitblinkt op dit toernooi, kan hij weer een stapje hoger zetten. Bayern betaalde €900.000 voor hem. Watford afgelopen zomer 2025 3 miljoen. Maar u kent het verhaal. Wie presteert op een WK-eindronde, ja, mag vaak dromen van een nieuwe club. Al is het nog wel een ruw product, dat zie je wel. Er is nog werk aan. Maar hij brengt iets teweeg. En dat heeft hij gedaan in minuut, wat was het, 28. Ah, Turkije. Misschien een interessante statistiek om nog even mee te geven. In 10 WK-wedstrijden hebben ze maar één keer niet kunnen scoren. Dat was in de halve finale 24 jaar geleden tegen Brazilië, toen verloren met 1-0. En zo kwam een einde aan dat geweldige toernooi. Oké, wel nog de wedstrijd gewonnen tegen Zuid-Korea. De troosting en zo derde geworden. Maar in alle andere WK-wedstrijden dus minstens één goal gemaakt. En die ene goal hebben ze nu nodig om geen gezichtsverlies te leiden. Twintig minuten nog te gaan. De tweede en laatste drankpauze achter de rug. En er wordt mooi meegezongen met Mr. Brightside in het stadion. Uitstekende sfeer, dat zeker. We hoorden het Filip Joos ook al zeggen na die eerste wedstrijd in Canada, in Toronto. Nou, dat een fantastische voetbalsfeer was. Supporters door elkaar. Dat is ook hier in Vancouver het geval. Nee, dat is een moeizame pas van Bardacci. Onderschept. Maar ook hier snel ingeleverd door Metcalf. Misschien dat die ook stilletjes aan wat minder fris zit. De man die met St. Pauli degradeerde. Misschien moet zijn ploegmaat daar van in de Duitse Bundesliga Irvine hem wel komen aflossen zometeen. Wie weet. Yildiz telkens weer zoeken naar de man op links. Nou, dit zijn wel leuke bewegingen. Een scherpe voorzet. Cercati ertussen. Tegen de Zwitsers gaf die niet de beste indruk. Maar centraal achterin, rechts in de driemansdefensie vandaag, ziet het er beter uit. Het is echt een teamprestatie die ze aan het neerzetten zijn. Agun. Çalhanoğlu. Goed balletje. Dit is een fantastische paas van Çalhanoğlu. En Çelik die vindt Beach in de korte hoek. Het was weer even geleden dat Turkije voor gevaar had gezorgd van de vrije trap van Güler daarnet. En dan eindelijk is liever de vista van Çalhanoğlu. En een beetje ruimte. Iets wat zo zelden voorvalt in deze match. Het leidt tot een hoekschop uiteindelijk. Hier is de corner van Güler. Soutar indrukwekkend in de lucht. Altijd op de juiste plaats, trekt de ballen naar zich toe. Zo lijkt het wel. Çalhanoğlu. Agun. Güler. Durft hij zelf een keer? Nee. Agun. Ah, ze zijn met 11 aan het verdedigen. Ook Touré, dat is dan de diepe man zogezegd. Nee. Die geraakt nu nog een keer in de middencirkel. Maar dat is de laatste minuten niet bepaald frequent voorgevallen. 22 doelpogingen, dat is misschien wel wat ruim gemeten. Maar kijk naar de attempts on target. Ja, dat zegt al veel meer. Het is erg moeilijk voor Turkije om kansen uit te spelen. En het is altijd maar weer op deze manier trappen van op afstand. Bijna de enige optie. Dit was beter werk. In de rug van Philip Pillay. En dan, ja, vraag ik me af, was er een optie voor doel? Ook niet echt. Ook niet echt iemand die helemaal vrij te vinden was of aan te spelen was. Dus trapt hij gewoon zelf. Maar Patrick Beach, die geeft een goede indruk.
Nou, ze hebben er een nieuwe spits ingebracht en nog een wissel. Italiano eruit en Touré eraf. En Guerrilla en Yengi zijn de invallers. Jason Guerrilla en Tete Yengi. Tete Yengi, een late en verrassende toevoeging aan de selectie van de Socceroos. En vorige week debuteerde hij. En hij deed dat met een doelpunt tegen Zwitserland. De gelijkmaker in een 1-1 wedstrijd. Schot nu en die gaat erin. Oh, daar uit het niets is er de goal van de Australiërs. Een kwartier voor tijd staat het 2-0, dubbele wissel. Misschien waren de Turken zich daar nog even aan het aanpassen. Maar het is 2-0 voor de Australiërs. En het is Metcalf, denk ik, die de bal in de korte hoek heeft binnengetrapt. Kijk eens aan, kijk eens aan. Onwaarschijnlijk. Ze waren alleen nog maar aan het verdedigen in die tweede helft. Eén keer geraakten ze aan de overkant met een kopbal van Soutar. Maar nu lijkt het misschien wel einde verhaal voor vanavond in Vancouver voor de Turken. Voor Vincenzo Montella, Connor Metcalf. Zijn tweede doelpunt pas voor de nationale ploeg. Het is geen man die vaak scoort. Maar hier mag je oprukken. Hij mag blijven komen en dan trapt hij hem. Ja, niet helemaal in de hoek. Ik vind het niet fantastisch gekiept door Shakir. Wel een strakke trap op zich. Zit wel kracht in. En dan Shakir die er niet bij kan met de vingertoppen er net naast. En Connor Metcalf, 26 jaar, speler van St. Pauli. Wat een ontlading. 2-0 Australië. Vaak is hij slachtoffer van zijn eigen polyvalentie. Metcalf kan overal een beetje spelen. Maar dat betekent dat hij ook bij St. Pauli totaal geen basisspeler was afgelopen seizoen. Maar dit is zijn moment de gloire. 2-0 Australië. Ja, begin er maar aan Turkije. De drie punten lijken voor de Aussies. Tja, kan je een beter scenario schrijven als je Tony Popovic bent? Scoren op de tegenaanval. Tot twee keer toe. En dan alles dicht houden achterin. Een lesje in efficiëntie. Dat is wat Turkije hier aan het krijgen is. De linker van Metcalf. Wat zei ik? Hij begint vermoeid te worden. Wel ja, bewijst mij en zijn trainer het tegendeel. Hier is Yildiz. En dan is er appel voor handspel. Jordan Bos. Maar Valenzuela de ref laat doorspelen. Nou, met wat goede wil hebben de Turken misschien nog 20 minuten. Met de toegevoegde tijd erbij. Maar ja, om wat te doen. Voorlopig in de tweede helft die vrije trap van Güler het gevaarlijkste. En zo net dat schot van Çelik. Verder zijn ze niet gekomen. Nu misschien. Demiral mee de loopkraven in. En daar de kans voor Aktürkoğlu. Ja, dan moest deze wel binnen. Als ze nog iets willen rapen in deze wedstrijd. Aktürkoğlu. De speler van Fenerbahçe geraakt niet voorbij de ja, toch wel sterk spelende Patrick Beach. Die is op de afspraak. Uitverkocht stadion hoort u intussen van de speaker. Ja, dat willen we nog wel eens terugzien, dat moment voor Aktürkoğlu. Misschien wel een van zijn laatste mogelijkheden. Of mag hij blijven staan van Montella? Demiral die goed terugkopte. Agün intussen op de rechterkant. Ja, hier goed paasje van Güler tot bij Çalhanoğlu. Brengt hem voor doel, Aiden O'Neill. Voorlopig na 78 minuten altijd iemand op de juiste plaats bij Australië. Ofwel een verdediger, ofwel hun doelman. En nu Yengi. Ja, daar laat Bardacci zich toch makkelijk aftroeven. Wint dan hier wel het duel. Maar oké, Australië blijft alsnog in balbezit met Guerrilla, de invaller. Yengi dus eveneens, de invaller die heel erg groot is. En omwille van zijn gestalte nou in de smaak viel bij Popovic en toch nog bij die selectie werd gehaald. Dit is de kans van zo net.
En Arthur Koglu, ja, moet beter afwerken. Als het al bijna niet lukt om aan een kans te kraken, dan moet je deze momenten gewoon afmaken, efficiënt zijn. En Bos, die arm was wel naast het lichaam. Geen penalty dus. Een corner uitgelokt door Yengi. ,97 meter is hij. De broer van Kusini Yengi, die lange tijd als een groter talent werd beschouwd. Maar oké, okay, kijk. Die Tite Yengi heeft met een Japanse ploeg, Machida Zelvia, zo waar de Aziatische Champions League gewonnen. En dat is Popovic dus opgevallen, deze grote man. Dan komt die hoekschop, weggekopt Bardacci. Garia. Yildiz, wegleiden Metcalf, maar dat is geen erg inworp voor de Australiërs. En deze blikken op de tribune. Complete teleurstelling. Nee, want wie dit had voorspeld. Dubbele wissel nog bij Turkije. Even kijken. Ook bij de Australiërs staat er nog vol klaar. Hier vanuit het oogpunt van de ref. Net voorbij het been van Demiral. En dan net voorbij de duikende doelman. Ugurcan Çakır. Invallers bij Turkije. Salih Özcan. Bij Borussia Dortmund gespeeld afgelopen seizoen. Maar gaat daar vertrekken. En Mert Muldur komt er ook op. Een offensieve flankspeler. Verdediger eigenlijk. Maar is veel meer dan dat. Kijk hoe hij vertrekt. Dan ziet u het meteen. Agun. De tackle komt te laat van O'Neill. Agun. Raakt er niet langs met dat paasje. Demiral. De Turken, als ik het goed heb, intussen dus 4 wissels doorgevoerd. Maar nog altijd geen Deniz Gül. De spits van FC Porto. Krijgt weinig vertrouwen van Montella. Want er is toch ook iemand met gestalte om bijvoorbeeld een paar voorzetten in de 16 te droppen. Muldur. Arda Güler. Nee. Te geforceerd toch de manier waarop Güler telkens weer zoekt naar het schot. En daar komt de ervaring. Wat we al aanhaalden in het begin van de tweede helft. Popovic weet uiteraard ook wat hij moet doen. Hij gaat er Irvine inbrengen. Maar niet alleen Irvine. Ook Aziz Beic. Dat is extra bijzonder trouwens voor Beic. Want dat is een kerel met Turkse roots. Dus voor hem heel erg bijzonder dat hij hier nog minuten gaat krijgen in het slot. Agun. 7,5 minuut plus toegevoegde tijd. De opdracht leek al erg moeilijk voor Turkije en is nu schijnbaar onmogelijk. Tegen die geel-groene muur. Dubbele muur. Ze hebben de bus geparkeerd. Maar ja, je mag realistisch zijn. Kijken naar de mogelijkheden die je hebt als ploeg. En je daar tactisch op instellen. Dat heeft Australië liever fantastisch gedaan vanavond. En dat lijkt hen mee aan kop te zullen brengen straks in de groep. Samen met Amerika. En dat is de volgende wedstrijd trouwens op 19 juni in Seattle. USA tegen Australië. De twee leiders dan meer dan waarschijnlijk tegen elkaar. Jordan Bos wordt afgelost. Aziz Beic komt er dus op. En ook Paul Okon Engstler, die het goed heeft gedaan. Mee in de werkkamer. De machinekamer op het middenveld. En goed voor een assist. Bij de eerste goal. Dus Irvine en Beach.
Beech is 35. Speelt intussen terug in Australië bij Melbourne City. Zijn naam kan u nog iets zeggen omdat hij ooit ook bij PSV heeft gezeten. Maar dat is lang geleden en bovendien. Hij speelde er amper 4 wedstrijden. Bij de club uit Eindhoven. Maar ook bij 4 Turkse clubs gespeeld. Dus daarom is het bijzonder. Het is niet slecht, maar Arthur Koglu krijgt de bal niet terug tot bij Çalhanoğlu. Nieuwe vrije trap. Ja, dat wil ik nog wel een keer opnieuw bekijken. Irvine, was hij de boosdoener? De cultfiguur van St. Pauli. Op en naast het veld. Eigenzinnig. Maar moest dus, ja, toch wel verrassend op de bank beginnen vandaag. Vaak een van de eerste namen op het wedstrijdblad voor Australië en Tony Popovic. Daar is hij dan toch. Denis Gül. Maar dat is, ja, minuut 85. Arthur Koglu speelde weinig klaar vanavond. Denis Gül is wel een echte nummer 9. Draagt ook dat rugnummer. En heeft gestalte, zoals u ziet. Dan kunnen we ervan uitgaan dat deze vrije trap rechtstreeks op doel wordt getrapt. En dat het nu aan Çalhanoğlu is. Daar is Çalhanoğlu. En die bal wordt opnieuw gered door Beach. Gelijkaardige trap als van Güler. Op spelhervatting eerder in deze tweede helft. Toen de andere hoek. Maar ook daar lag hij op de juiste plaats. Patrick Beach. Een gele kaart intussen voor Yunus Agün. Voor deze overtreding op Aiden O'Neill. Voor de rest wel een erg sportieve match. Scoorde vorige week in het oefenduel Agün tegen Venezuela de 2-1. Knappe goal was dat. Een momentje van magie is wat Turkije nu al een hele tijd nodig heeft. Maar dat zit er vooralsnog niet in. Dat is het type wedstrijd dat Turkije aan het spelen is. Tegen beter weten in blijven aanvallen en hopen. Nog eens de vrije trap van Çalhanoğlu. Botsende bal, net als daarnet. Bij Güler en dus verwerkt. Beach die gewoon secuur naar de buitenkant. Hij is nog een minuut of 10 verwijderd van het perfecte WK-debuut. Patrick Beach. Zou hij daar zelf van gedroomd hebben? Het was lang niet zeker of hij tweede of derde keeper ging zijn. Nee, het is gewoon eerste keeper geworden. En heeft dat vooral te danken, denk ik, aan die sterke prestatie vorige week. Meerdere echt knappe saves tegen Zwitserland. Waar nog eens indruk gemaakt op Popovic. Çalhanoğlu. Yıldız. Ja, een paar kwieke mooie dribbles laten zien, dat wel. Nu misschien Güler. Achterlijn gehaald. Wie is er voor doel? Hier Demiral nog in de tweede zone. Agün. Maar kijk eens, allemaal terug. Alle 11. Bardacci, dat is niet zijn specialiteit. Dat zie je. En verliest de bal. Yengi tegen aanval Australië. Maar Kadıoğlu is nog snel genoeg. Sneller dan invaller Philip Hillay. Nee, nu nog aan de overzijde geraken. Dat lijkt onbegonnen werk voor Australië. Maar het hoeft ook niet meer. 2 doelpunten bonus. Ze mogen er zelfs nog eentje slikken. Dan nog is er niks aan de hand. En de tijd tikt. Al maar meer weg uiteraard. Turkije speelt op 20 juni in San Francisco tegen Paraguay. Wordt dan al een match waar druk op zit. Oké. Okay. Ook veel beste derdes gaan mee. Dat kan sowieso een reddingsboei zijn voor veel landen. Çalhanoğlu laat lopen. En dan een gekraakt schotje van Güler. Die wappert met de beide armen. Die gaat vooroverleunen. Ook zijn wedstrijd niet. Wel geprobeerd. Ik vermoed de meeste doelpogingen van Turkije vanavond, als je het optelt, allemaal van zijn voet.
afkomstig. Maar zijn magische linker was eigenlijk maar één keer te zien. Dat was bij die vrije trap. Geen enkel land heeft de laatste vijf WK's zo vaak verloren als Australië. Maar kijk, 2022 achtste finale gehaald tegen Argentinië. Zelfs daar nog wat kansen gekregen tegen de latere wereldkampioen. En nu lijken ze net als 20 jaar geleden te beginnen aan het WK met een overwinning. Arda Güler. En je moet ze het nageven, die Australiërs. Ze zijn perfect blijven staan. Zonder steken te laten vallen. De hele wedstrijd lang. Mooi om te zien is het niet. Dat geef ik Griff toe. Maar ja. Nood breekt wet zeker. Het doel heiligt de middelen. Dat soort zaken. Laatste seconde van de 90 minuten. Dan kijken hoeveel minuten er nog bij komen voor Turkije. Kenan Yildiz. Nog maar eens op twee tegenstanders af. Altijd dubbele dekking. Çalhanoğlu. En dan de kopbal van Demiral, maar nee. All day long, laat maar komen, denken ze bij Australië. Geen enkel probleem. In 6 minuten krijgen we extra. Nog eens kijken naar het moment van de tweede helft. De trap, de 2-0 van Conor Metcalf. Die bal die verdween in de rechter benedenhoek. Chakker, ja, die heeft eigenlijk twee dingen moeten doen in de tweede helft. Een kopbal van Soutar redden en proberen reageren op dit schot van Metcalf. Voor de rest stond hij er helemaal werkloos bij. Er zijn weinig meer frustrerende zaken en matchen voor een keeper dan duels als deze. Tete Yengi. Ja, beetje onbeholpen. Als je hem bezig ziet. Maar bon, hij heeft toch 6 keer gescoord op een half seizoen daar in de Japanse competitie. Dat is eigenlijk eigendom van Livingston in Schotland. Zijn marktwaarde wordt geschat op €250.000. Dus dat zegt al een beetje iets over zijn profiel en misschien ook wel potentieel. Hij is ook al 25. Maar het is ook een werker. Naar het beeld van de coach. Yildiz. 92e minuut. Brengt voor. Maar de Popovic Dome. De verdedigende koepel. Waar het allemaal mee begint. Die heeft stand gehouden. Leek waterdicht. En ook een mooi moment voor die Soutar. Want ja, gedegradeerd met Leicester. En dan begin je half fit aan zo'n WK. Dan is dit een absolute opsteker. En hoeveel ballen zouden ze allemaal weg hebben gekopt daarachterin? De ene na de andere. Ze zijn ook al een hele tijd samen. De Socceroos, er was al een pre-camp. Heel erg vroeg. Waardoor ze, ook al was het met een stuk of 7 spelers maar in het begin, meteen al konden opbouwen naar dat wereldkampioenschap. Dat was in Sarasota. Dan zijn ze verhuisd naar Alameda, California. Waar de echte voorbereiding aan kon beginnen met de volledige groep. Ja, het matchmomentum. Het is heel erg duidelijk dat Turkije de betere ploeg was. Dat Turkije de bal had. Maar ook dat Turkije er niet kon doorkomen. En dat Australië hyper-efficiënt is geweest. En misschien doen ze er hier nog eentje bij. Nee, Beach. Wordt teruggefloten door de scheidsrechter Valenzuela. Hij heeft eigenlijk geen moeilijke wedstrijd gekregen. Irvine. Geen perfecte aanname. Maar goed, zo kunnen ze toch nog eens ademen. En zijn er al 3 van de 6 minuten weggetikt. Vincenzo Montella heeft Turkije naar het EK, naar het WK en naar promotie in de Nations League geleid. Maar dit zou absoluut een flinke teleurstelling zijn.
voor de man die binnenkort jarig is. Twee dagen voor de match tegen Paraguay. Wordt hij 53. Arda Güler. Nog één keer de achterlijn halen. Bardacci. Weer Soutar. Onvermijdelijk. Een magneet. In de defensie. Guerrilla doet hetzelfde. En dan nog eens de trap weer op Soutar. Nou, hier moet zelfs hij even van bekomen. Die vlam. Die raket van Kenan Yildiz. Maar buigen maar niet barsten. Even een stapje achteruit zetten. Maar meteen weer de organisatie leiden, de defensie sturen. Soutar, misschien wordt hij wel de man of the match. Of gaan ze die aan Aaron Kunda geven? Of aan Metcalf, die wel de hele wedstrijd zal hebben gespeeld. En ook scoorde. Het kan allemaal. Ja, tristesse natuurlijk bij de kleinste Turkse supporters. Het WK is nog lang, er liggen nog kansen. Maar dit was niet wat men in Turkije had verwacht na 24 jaar. De lang verwachte rentree. Agün, dit is beter. Dit is beter. Weer Soutar, opletten. Want hij devieert de bal nog richting eigen doel. Maar hij balt de beide vuisten al. 1 minuut, ze weten het. Het is nu al binnen voor Australië. Er was ook buitenspel gesignaleerd, vermoed ik. Dat gaan we hier zien. En dat klopt effectief. Ja, ook Tony Popovic is overigens jarig binnenkort op 4 juli. Het zou straf zijn mocht Australië er dan nog bij zijn. En mocht Popovic op het WK zijn verjaardag nog kunnen vieren. Maar het is niet onmogelijk. Ze hebben vandaag getoond wat hun kwaliteiten zijn. En Popovic heeft laten zien dat dat nieuwe contract geen toeval is. Dat hij het van Graham Arnold goed had overgenomen, dat wisten we al.

0: Zandvoort, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom op zondag 17 juni bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En die zit schuin tegenover mij. En wij gaan samen voor jou de, komt ie aan, hè, Formule 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona Catalunya 2026 verslaan. Hopen dat we een mooie wedstrijd gaan krijgen. Het is de zevende ronde van het wereldkampioenschap. 66 ronden gaat die duren. Baanlengte 4657 meter met een hoogteverschil van 29,6 meter. Winnaar vorig jaar Piastri. Eerste keer wonnen hier Nigel Mansell. De helm bij onze vriend Albon. En natuurlijk de meeste overwinning in handen van Michael Schumacher. En hier is het palet van de banden van de heren van Pirelli. De soft, de medium en de hard. Zo dadelijk het antwoord welke van deze banden er op de grid staan. Maar hier moeten ze het vandaag allemaal mee doen. En de ene heeft van de een wat meer en van de ander wat minder. En dan gaan we natuurlijk eens eventjes kijken hoe het er uiteindelijk voor gaat staan. Want ja, we moeten een aftrapmomentje hebben. Het aftrapmoment is natuurlijk altijd de startgrid van de wedstrijd. Vanuit de pitstraat gaat komen Fernando Alonso. 21ste, eerste keer in 42 wedstrijden dat hij voor Alonso staat, Lance Stroll. Valtteri Bottas de vierde keer in 5 wedstrijden. 20ste, niet zo fijn. Checo Perez staat 5-2 voor op Bottas in de kwalificatie. Alexander Albon 4 keer in dit jaar er al uit in Q1 gegaan. Ocon, matig moeten we dan zeggen. Dan Carlos Sainz met zijn slechte kwalificatie op dit circuit. Olly Berman, 5 wedstrijden op rij, geen top 10. En Pierre Gasly met zijn slechtste kwalificatie uit het seizoen op P14. Franco Colapinto. Ja, de derde keer dat hij dit seizoen de beste Alpine is. Gabriel Bortoletto, 12e. Beste kwalificatie sinds Suzuka. 11e. Arvid Lindblad kwam 72.000 tekort op Charles Leclerc. Die 10e staat vanwege zijn crash in de kwalificatie. Beste kwalificatie van het jaar voor Nico Hulkenberg. En hetzelfde geldt voor de man op P8, Liam Lawson. 7e. Ook in Monaco, Oscar Piastri. Isaac Hadjar 6e. 56.000ste achter Verstappen met zijn slechtste kwalificatie sinds 2018 hier. Lando Norris zijn slechtste kwalificatie hier sinds 2022. Kimi Antonelli met zijn slechtste kwalificatie van het seizoen. Hamilton pas de 4e keer in 5 jaar die op de eerste rij start. En de 100ste race voor Russell. De 150ste pole voor Mercedes. Dat is wat we kunnen schrijven achter de man George Russell, die vanaf pole position gaat vertrekken. En we hebben jullie al voorspeld dat het warm zou zijn. Er is één man die dat weet.
1: Dat is de weerman.
0: En dat ben jij. Vandaag.
1: 30,7 graden is de buitentemperatuur. Zeg maar afgerond boven 31 graden. En de baan, allemachtig. 52 graden bijna is de baantemperatuur. 29% luchtvochtigheid en 100% kans dat het mooi weer blijft. De wind komt uit dezelfde hoek als de dagen hiervoor. Staat zeg maar dwars op het rechte stuk. En de bandenkeuzes zijn bekendgemaakt.
0: Doe eens gek.
1: En houdt uw borst nat.
0: Komt-ie.
1: Voor de meeschrijvers, ja, alle drie de bandensoorten.
0: Ja,
1: alle drie.
0: Noem ze rustig op.
1: Ja, 9 anders dan medium. Dus ga ervan uit dat George Russell start is op de medium. En ik ga alleen maar even de mensen opnoemen die niet op de medium starten. Dat is Lewis Hamilton op de soft. Daarachter Max Verstappen op gebruikte softs. Dan weer Nico Hulkenberg op de 9e plek, ook op soft. Dan Franco Colapinto op de 14e stack, ook op soft. Dan Sainz en Ocon allebei 16 en 17, sorry, ook op de soft. Dan komt één harde band, Sergio Perez. En Lance Stroll en Fernando Alonso ook op de harde band.
0: Zo. Ja, dit is wel vrij bijzonder. Dit zie je niet vaak. En we weten dat de strategie een ding gaat zijn. En ik snap het in het voorveld wel, hè. Lewis Hamilton wil als eerste die eerste bocht in. Weet dat hij een goede start heeft. En zal dus proberen op die softband wat te winnen. Want daar wint hij sowieso. Ten opzichte van de mediumband van George wint hij daar bijna 2 meter mee. Omdat die band meer grip heeft. Voor Lewis gebruikt. De enige nieuwe set soft is voor Hulkenberg, voor Colapinto, voor Sainz en Ocon. De klok gaat naar 3 uur. En dat betekent dat de opwarmronde, de formation lap, zoals de Engelsen het zeggen, hier gewoon vandaag de basis. Kijk het verschil tussen de banden van Hadjar die glimmen en die van Max zijn dof. Het duurt lang voordat Verstappen daar weg is. Ja, dit zijn de 2-stop-strategieën. Waarbij als Verstappen, die gaat alweer anders. Dus Verstappen kan een 3-stopper gaan doen, omdat hij hierna nog allemaal nieuwe banden over heeft. 2 setjes medium en 1 setje hard. Ja. We gaan het zien.
1: Oh. Hij heeft als enige dus 2 van die mediums over.
0: Ja, in de top.
1: In de top 10 of zo, wat is het? Ja.
0: In de top hoog.
1: Nee, volgens mij van allemaal trouwens, als ik het zo nog uit mijn hoofd weet. Volgens mij was hij de enige met 2 nieuwe sets medium.
0: Maar moet je dan niet
1: ik
0: zeggen,
1: weet het bijna zeker.
0: Moet je dan niet zeggen enigste?
1: Nee, enige.
0: Hij is de enige. Ja. Ja, goed, ik vind het mooi. En hij trouwens eerder op de vrijdag een top serieus top long run, niet qua tijd. Maar op de harde band reed hij dezelfde gemiddelde ronde tijd.
1: Hij was volgens mij ook de eerste die dat deed, hè? Ja. In die vrije trainingen.
0: Dezelfde tijd op de harde band als dat hij dat deed op de softband. En dat is toch wel vrij bijzonder. Je zou denken dat je in Maleisië zit. Niet omdat er 301.273 toeschouwers aanwezig zijn. Vanaf dus de afgelopen donderdag tot nu op. Maar meer vanwege de temperaturen. 30 graden en een asfalttemperatuur van 51 graden. Met een luchtvochtigheid. Dat is dan wel anders in Maleisië. Van 30%. Dus ja, de mensen zitten. Misschien ga je zweten van het zonnetje, maar niet van de luchtvochtigheid. Uitgangspunt in het kampioenschap van vandaag. Antonelli hoeft zich geen zorgen te maken. Hamilton staat tweede. Dat zal een gevecht worden met Russell. Dan Leclerc, Piastri, Norris en Verstappen. Verstappen dus op de gebruikte softs wil vroeg. Ja, nee, moet vroeg naar binnen om te gaan wisselen. En wat ga je dan doen? Ga je dan naar een medium set om gelijk te slaan met wie je bent? He, probeert hij hier een plek te winnen en probeert hij daarna tactisch nog een plek te winnen om derde te worden? Maar ja, er zitten er een paar voor die allemaal ongeveer precies misschien wel hetzelfde idee hebben.
1: En we hebben natuurlijk nog een leuk dark horse op P10. Dat is Charles Leclerc. In hoeverre gaat hij zijn race opofferen om snel naar binnen te gaan om informatie te krijgen over welke andere band? Want dat voor
0: had,
1: Lewis.
0: Ja, maar dat ja, oké. Hij kan informatie van de medium band opdoen. Ja. Dat ben ik met je eens. Maar ik zie Leclerc.
1: Maar gaat Leclerc zich opofferen voor Hamilton?
0: Als Leclerc naar P5, 6 of 7 komt, zou ik het heel knap vinden. Maar we gaan het zien. Dit is wat Lewis Hamilton wil. Die binnenkant, de goede start, de binnenkant verdedigen. Maar we hebben de laatste jaren hebben we al vaker gezien dat er een aantal mensen. Russell ging aan de leiding hier in 2024. Toen kwam hij van plaats 4 op de grid. Alonso deed in 2011 hetzelfde. Hamilton en Magnussen gingen er samen af in 2022. Ja, en voor Kimi Antonelli wordt het ook spannend hoe het allemaal zal gaan. Maar ja, dat is het mooie. Dit zijn de mooie momenten op de zondagmiddag dat er een Formule 1 Grand Prix is. Dat je weet, die spanning gaat een beetje oplopen. Je gaat wat verder aan de voorkant van je stoel zitten. Op het puntje van je stoel of van je bank of whatever. En daarna gaan we het zien, hè. Want ik kan natuurlijk naar, wat is het? De eerste run naar de eerste run naar de eerste bocht. 580 meter of zo.
1: 586?
0: Ja, lang.
1: Laatste staat stil.
0: 579. Daar is de groene vlag. En dus gaan we letten op de lampen voor de start van de grote prijs van Catalunya, Barcelona. Toeren omhoog. 1, 2, 3, 4, 5 lampen aan. Uit en we zijn onderweg. En Lewis Hamilton heeft niet zo'n hele goede start hoor daar vandaan. Dan moet het hier wel komen, want Russell is als een kanon weg. En ook Antonelli aan de buitenkant. Lewis en Antonelli, daar komt ook. Oh, die gaat gezellig meedoen, Lando Norris. Oeh, het is een drukte. En Lewis heeft het niet voor elkaar gebokst. Verstappen aan de buitenkant. Zit met P5 te knorren en te knokken daar een beetje met die Oscar Piastri die een goede start had. En daar gaat Liam lossen via het buitenpad. En nu probeert Max buiten langs te gaan. Dat is tricky, dat is lastig, dat is gevaarlijk. Moet hij hem hier diep in remmen. Maar Piastri zit daar aan de goede kant.
1: Max rijdt buitenom.
0: Ja, hij heeft daar meer grip. Komt hij hier dan goed uit? Ja, dan komt hij zeker beter uit. Knetter achter Lando Norris.
1: Binnenkant Norris, Verstappen.
0: Nou, Max zit daar goed op die band, maar hij moet wel wat zien te wel. Ja, voorlopig rijdt hij nog steeds vijfde. Dus nothing gained, nothing lost. Russell, Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen, Piastri, Leclerc.
1: Top 6 gelijk, Leclerc van 10 naar 7.
0: Oei, heeft hij wel goed gedaan dan. Moeten we wel eerlijk toegeven. Fraaie opening, maar wat een start van Russell en wat een start van. Ik had echt verwacht. En ook door de keuze van zijn zachte band, maar hij stond daar niet op het lekkerste plekje, zeg maar. Laten we dat zeggen. Oh, het is al Albon 16e.
1: Hadjar heeft een slechte start. Volgens mij rijdt hij 14e.
0: Ik zie hem hier, ik denk, waar is Hadjar gebleven? Ja, Hadjar is helemaal teruggezakt. Oh, en daar weer buiten de baan. En dan gaat hij nog een plekje verliezen. Nou, dat is de man die voor hem zit. Dat is Bortoleto.
1: Of niet, ja.
0: Knetter. Russell is 1,2 seconden los. En heeft rust in zijn hoofd, laten we het zo zeggen. En dus zitten we te wachten om te kijken wat Lewis Hamilton kan. Je kunt ook meteen stellen, Lewis Hamilton zal eerder naar binnen moeten dan de anderen. Hier zijn de hazen met elkaar in gevecht. Let op, jongens. Ocon is daar ook niet de makkelijkste in. En Berman moet oppassen. Ocon houdt zich daar breed. Achter Ocon zien we dan ook Gabriele Bortoleto in de grijs-rode Audi op dit moment. En daar weer achter rijdt Alexander Albon. Sainz 13e achter Pierre Gasly en Franco Colapinto, die dus 12e en 10e liggen. En ook Hulkenberg is een plekje verloren en ligt nu 10e. Omdat Arvid Lindblad dat goed gedaan heeft. Dat is toch bijzonder, want ik zag de rechter Racing Bull via dat buitenlijntje gaan. Maar heeft hij niet zoveel mee verloren dan?
1: Ook Carlos Sainz heeft een goede start van 16 naar 13.
0: Lekker.
1: De Williams.
0: Mooi. Emmetjes, esjes naast de tijden zijn dus, en de haartjes zijn dus de banden waarop de heren opereren. En zie je toch dat die harde band, ja, die heeft het lastig. Dat moeten we gewoon reëel in zijn. Maar ja, die jongens willen lang doorrijden. Alonso zegt ook, de komende 4 wedstrijden kun je van ons helemaal niks verwachten. De versnellingsbak doet niet wat hij moet doen. De motor doet nog niet wat hij moet doen. En we zitten te wachten. Hij zegt letterlijk, we wachten op de nieuwe auto. Maar wat bedoelt hij nou? Komt er een compleet nieuwe? Want dan zit je met je budgetcap, moet je toch een beetje gaan opletten. En je ziet dat het veld aan het settelen is op dit moment. Hè. Als je op Barcelona te dicht achter een ander aan gaat rijden, wat Nico Hulkenberg nu blijkbaar doet bij Arvid Lindblad.
1: Hadjar dreigt, kan er niet voorbij.
0: Dat dus ook, Hadjar. Dan worden je voorbanden te heet. En dan krijg je nog meer onderstuur.
1: Hadjar blijft duwen.
0: Ja,
1: blijft
0: lang. Ja, deze kennen we buitenlangs. Lekker. Lekker wel.
1: Goed hoor.
0: Oh, en daarvoor is Hulkenberg ook gezellig bezig met Liam Lawson. Je moet altijd denken aan, hoe heet het ook alweer? Fawlty Towers. Liam Lawson. Ik weet niet waarom. Tik van mij. Maar laat het mijn tik zijn. Aan boord bij Nico Hulkenberg. Leaving the track and gaining an advantage noted.
1: Oké.
0: Ja, want hij is natuurlijk wel weer Lindblad ergens voorbij gegaan. Dat is wel weer interessant. Ja, we gaan het zien. Russell Hamilton, Antonelli. Dan Lando Norris, Max Verstappen. Verstappen inmiddels op 4 seconden. 4,9 seconden van de kop. Ah, Lindblad dus ook. Dus dat is dus tussen Lindblad. Nou, Lindblad kan het in het begin gedaan hebben. Nu denk ik het. Lindblad kan, want ik zag toch echt. Ik dacht dat Lawson was een van de Racing Bulls.
1: Ja, dat zou Lawson geweest kunnen zijn.
0: Nee,
1: ja.
0: Als Lindblad gaining. Want Lindblad had daar Hulkenberg in gehaald. Is het nu weer terug? Als hij dat op een lullige plek gedaan heeft, Hulkenberg heeft daar gedacht, ik kies even het binnenpad. Dan heeft Hulkenberg ook liever een track gaining van zich. Je kan ze ook tegen elkaar wegstrepen. Het hele veld nog eigenlijk best wel dicht op elkaar, alhoewel 20 seconden. Aan boord bij Charles Leclerc, hij inmiddels 7e. Maar ja, nu komt hij in die groep jongens terecht die hem kunnen hebben. En degene erachter, die had hij kunnen hebben en die heeft hij al, snap je hem?
1: Ja. Trok wel stevig het boetekleed aan naar de kwalificatie.
0: Heel goed.
1: En zint op revanche.
0: Ja, maar als je 3 competitieve sessies achter elkaar die auto crasht, is dat natuurlijk niet tof. He, Monaco 2 keer, hier 1 keer. Is echt niet fijn niet. Kan hij een beetje de pace halen van Piastri? Jawel, want hij is afgelopen ronde 3/10 sneller. Dan is er alweer een gaatje richting Liam Lawson. Eigenlijk een behoorlijk gat van 3 seconden.
1: Russell zal het gaatje wel zo groot mogelijk willen maken, zodat die Ferrari geen undercut kan doen. Dus helemaal stilvallen zal dat gat niet, denk ik.
0: Wat is er tussen Verstappen en Piastri? Ja, dat is ook maar 19, hè? Dus Verstappen moet ook echt goed op blijven letten. Hij kwam wel wat dichterbij aan Lando Norris de afgelopen ronde. Dat vind ik ook weer verrassend. En hier Kimi Antonelli. Die natuurlijk wel eerder auto's voor zich gehad heeft. Maar dat was nog in de periode dat iedereen helemaal zwak, ziek en misselijk werd van het superclippen. En dan was hij na een rondje of 5-6 was hij wel weer terug. Herhaling van de start van boven. Daar gaan de lampen uit en is Lewis Hamilton initieel goed weg. Maar hier blijft hij gelijk aan Russell. Dat is hem. Oh, die Antonelli, hè, die probeert daar Lando Norris te piepelen. En Norris had hem daar wel beter kunnen laten lopen. Heb ik het over de 3e en 4e auto in beeld. Verstappen zit
1: ja, hier gaan ze
0: kant.
1: Allebei, zie je dat?
0: Ja, allebei.
1: Hulkenberg en Lawson gaan allebei goed van het asfalt af.
0: Vanuit de auto van Charles Leclerc. Oeh, daar had je. Start had hij, Hadjar had de start die Verstappen nou nog wel wat beter dan Verstappen. Maar nou, let op. Er zit Lawson. Krijgt ook een. Ah, dit doet hij wel goed hoor, die Leclerc. Ja, doet hij echt goed. Wielspin. Vloeken, tieren, schelden. En kijken. Vooral blijven kijken. Nou, daar dus Hulkenberg en Lindblad voor ons. Die allebei daar. Hulkenberg drukt Lindblad weg en pakt zelf ook dat ding. Maar wat is dan het gaining and advantage deel ten opzichte van elkaar? Of hebben ze andere jongens te grazen genomen? Dat gebeurt hier voor de deur bij Pierre Gasly. Ja, allebei.
1: Ja, ze pakken die Alpine allebei volgens mij.
0: Ja. Ja.
1: die hiervoor rijdt, hè?
0: Ik zou, maar ja, dat ben ik niet. Ik ben de wedstrijdleider. Ik zou hier toch een beetje van denken van, ja, jongens, zwa. Ocon en Berman nog steeds met elkaar aan.
1: Nee, dit is
0: dat
1: terug.
0: Is ook, oh, dat is ook weer een herhaling, want het is natuurlijk allemaal weer nieuw. Sorry. Nog steeds met elkaar in de herhaling. Strols binnen. Jo, doe eens gek. Gast.
1: Van de harde band?
0: Ja, snap ik.
1: Af.
0: Ja, waarom ga je op een harde band reizen er maar 6
1: rondjes met de gearbox.
0: Ja.
1: Aha.
0: Het antwoord wordt gegeven. Gearbox.
1: Auto gaat omhoog. In de pitstraat kun je zien. In screen.
0: Mag ik één ding even zeggen? Het is niet zo persoonlijk als dat klinkt. Ik vind die Lance Stroll toch af en toe een ongelofelijke pottenhork. Dan ga je na 42 wedstrijden staan een keer puur op snelheid. En niet omdat er een technisch probleem was bij Alonso. Dan sta je voor Alonso. Tuurlijk sta je met die auto's achteraan. Tuurlijk gaat het niet bij Aston Martin zoals het is. En dan wordt er naar gevraagd. Hoe voelt het nou dat je nu gewoon eigenlijk dat een keer tof in begon? En dan is zijn antwoord, I don't give a shit. Nou, dat vind ik niet tof. Dat vind ik gewoon niet tof. Want dat doe je dus ook.
1: Je team.
0: Juist. Heel goed dat je dat zegt. Het zijn ook je monteurs. Je zegt van, ja, ik vind in ieder geval van mijn kant van de garage is het leuk. Dat we hier niet willen staan mag duidelijk zijn. Maar als jij zegt, I don't give a shit, dan denken die jongens, oké, okay, waarom heb ik dan mijn best gedaan voor jou?
1: Ja.
0: Charles Leclerc.
1: Wow. Oscar Piastri.
0: Wow. Wow.
1: Dat.
0: Oh. Ja, gaat hij dit een breaktest noemen? Hier zien we Hadjar. Ook lekker bezig. Is dat zo?
1: Wow. Rijdt inmiddels 12e.
0: Ja, maar kijk, weer die buitenkant. Die lijn heeft hij wel gevonden.
1: Ik denk dat dit ook weer een recap is
0: van de
1: wat
0: vorige
1: we eerder
0: keer
1: zagen.
0: Ja, klopt. Maar dat is de lijn die Max Verstappen ooit op een videootje zag die Alonso nam. Die heeft hij toen zelf een keer genomen. En Hadjar heeft dat videootje nu ook gezien. Als waarheid, een wielerkoers, zeggen de heren. Ik vind het prima met een gat van 3-4 autolengtes ertussen. Ik ga er niet te dicht achter rijden om mijn voorbanden in leven te houden. De enige die een beetje zit aan te drukken en te poeren is Charles Leclerc. Die zit op 17e van Oscar Piastri. Maar het gaat hem nu niks brengen. Dus ik verwacht hier nu ook van dat ze tegen hem zeggen, joh, om hem in te halen heb je 1,2, 1,3 seconden overspeed nodig.
1: Colapinto haalt hij nu in volgens mij.
0: Ja, Hadjar houdt van de buitenkant hoor. Hey.
1: Ja.
0: Dat moet toch lekker zijn. Kijk hier weer. Het enige wat Leclerc nu aan het doen is, hij moet er voorbij. Als hij er niet voorbij komt, is hij alleen maar zijn voorband aan het vernachelen. En Oscar Piastri neemt verdedigende houding aan. Omdat hij weet, als hij hem hier breed houdt, nou, Leclerc kan hier wel eens die buitenkant gaan kiezen. Ja, dat probeert hij in ieder geval wel. Maar hier nog goed, hier nog goed, hier nog goed, hier nog goed, hier nog goed.
1: Ja.
0: Maar hij moet nog terugkruisen. Hij moet nog terugkruisen. Gaat niet lukken, gaat wel lukken.
1: Ja, goed gedaan.
0: Dit is ook het moment, omdat je anders ben je jezelf alleen maar aan het benadelen.
1: Volgens mij is het een retirement voor Lance Stroll.
0: Zal ik een antwoord geven? I don't give a shit.
1: I don't give a shit, ja,
0: precies.
1: Heel goed. Wel voor zijn team, maar niet voor hem.
0: Hadjar is bezig met eerherstel, maar dan wordt het weer voor punten. En het is natuurlijk ook lastig, hè? Je kunt deze jongen niet kwalijk nemen als de start van de auto niet fijn is. Het is niet dat hij iets verkeerd doet bij de start. De auto reageert niet zoals die moet. En dat Max wel redelijk tevreden was over zijn start van vandaag. Situatie na 8 van 66 ronden. Russell, Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Lawson, Hulkenberg en Lindblad zijn de mannen in de punten. Hulkenberg en Lindblad zijn de mannen die ook beiden under investigation. Zijn ze al under investigation of is het alleen maar noten?
1: Ja, under investigation.
0: Ja, precies. Gewoon ze kieken wat ze mee moeten doen, zeggen ze dan in het zuien.
1: En Beerman en Hadjar, die hebben een dingetje gehad. Forcing another driver off the track.
0: Het valt me mee dat er niet
1: Beerman
0: en Ocon zijn. Hier komt de aanval van Isaac Hadjar, denk ik. Alhoewel, het zijn natuurlijk de gelijke motoren. Dat heeft ermee te maken wie wat nog in zijn hybride systeem heeft zitten. Hij heeft hier overtake. Kan hij komen? Gaat Lindblad er toestaan? Nee. Lindblad zit de deur open. En hier dan weer niet. Blijf zitten. Nee, hij moet eruit. Hadjar moest afhaken. Wat een goede truc als ik er nu over nadenk. Lindblad lijkt dan de deur open te zitten, maar blijft ernaast. Waardoor hij hem daarna weer voorzichtig eens naar buiten kan duwen. Colapinto en Pierre Gasly op 12 en 13. Ja, dat was 13 en 14 op de startgrid.
1: Ocon en Bortoleto ook. Forcing another driver off the track. Ook
0: ze
1: allemaal noted.
0: Ja, ze zijn ja, die dicht bij elkaar zitten, zijn agressief.
2: On ladder, how's the pace, how's the tires?
3: Yes, sliding everywhere.
0: Hoe is is de pace? Hoe gaat het met je banden? Ja, ik glij overal. Rondetijden van Norris 23.3, maar die van Antonelli 23.5, 7. Lewis 23.4. En ja, Russell, walk in the park, tot op heden 23.1. Dat is wel een dingetje. Maar ja, vrije lucht, hè. Vrije lucht is king.
1: 3,4 seconden ten opzichte van Hamilton. 3,5 seconden ten opzichte van Hamilton.
0: Laatste vier Grand Prix overigens, George Russell, niet één keer op het podium gekomen. Dus in die zin mocht hij zijn eigen kampioenschapsaspiraties weer wat nieuw leven in willen blazen. En dat kun je doen door te blazen. En dat kun je doen door een goede wedstrijd te rijden. Maar dit is nog maar het begin. Dit zijn, hoe raar we het ook zeggen, de inleidende beschietingen. Dit is zoals een peloton soms van start gaat en denkt, oké, we moeten even een gaatje dichtrijden en dan zien we het dan wel. Maar daarna gaat het uiteindelijk beginnen.
1: Ferrari heeft een goede afstelling gevonden voor Charles Leclerc op de miniband, want hij rijdt richting Verstappen. Het gat wordt kleiner.
0: Afgelopen ronde 0,4 van een seconde verschil. Snelste rondetijd van Max, 1.22.62. Snelste rondetijd van Leclerc, 1.22.65. Daar zit wel 300ste tussen. Maar hij ziet hem wel. Maar hij moet ook slim zijn. Hij weet dat Verstappen eerder naar binnen zal moeten gaan. 18 ronden had een nieuwe softband mee moeten gaan. Verstappen zal met zijn team ook weer achteruit kijken. Waar komen we terecht als we nu een stop gaan maken? De 33 komen ze nu terecht in de buurt van Sainz en Ocon. Denk dat je dat niet wil.
1: Zal ik eens wat gek zeggen, Olaf?
0: Check, zeg
1: eens
0: wat.
1: Moet jij maar eens even zeggen of ik uit mijn nek zit te lullen?
0: Ja.
1: Als je naar die snelste rondetijd kijkt van George, 21.4... Ja. En zijn laatste ronde, 23.5... gaan die banden niet als de sodemieter achteruit?
0: Nee, ik denk dat het ontladen en opladen is. Ik denk dat hij in fases zegt, nu trek ik even een gaatje en dan feitelijk laat ik me weer een beetje terugstaan. En dan trek ik weer even een gaatje.
1: Bijna 2 seconden.
0: Ja, dat klopt. Maar het kan. Als het de komende rondes ook weer in de 23 is, dan is hij te hard van start gegaan. En dan krijgen we alleen maar een leukere wedstrijd. Maar voorlopig rijdt hij vier en vrolijk bij de mannen vandaan. Want ja, Hamilton rijdt ook een 23.5. Ja. Die zie ik ook geen spat dichterbij. En Hamilton zijn beste ronde is ook een 21er.
1: Ja.
0: Maar in segment zouden we dat kunnen zien, de last lap. Dat time gap, nee, kunnen we niet zien. Oké. Okay. Als we het niet kunnen zien, is het ook niet te vertellen, toch?
1: Ah, toch een starting infringement. Ze zijn wel laat daarmee, hoor. Albon.
0: Ja.
1: Starting procedure infringement.
0: Oké. Okay.
1: Dus geen full start, niet verkeerd in de box.
0: Hulkenberg, no further action. Max.
3: Yeah, it's looking like a lot for the tires. I'm even wobbling on the straight. It's quite impressive.
0: Ik heb problemen met mijn banden. Ik hobbel zelfs op het rechte stuk. Dat is impressive. Maar kijk ook naar de linkerachterband van Charles Leclerc. Daar zit ook een dikke streep op. Zijn linkerachterband.
1: Oh, Hamilton.
0: Hamilton is al binnen. Oké, koe en horens en plekken weggeven die je straks maar mee moet zien terug te vangen. Ik denk dat Verstappen ook binnen gaat komen. Ik weet het niet zeker, maar of dat ze dingen zijn binnen. Lewis, 2.5. In lap 12. Hier, no further action. Lindblad, no further action. Oké. Zal ze daar toch echt in de buurt klaarstaan?
1: Los gaat
0: dat
1: binnen. Ja.
0: Oké.
1: Dat is ook 12. Waar komt die terug, die Hamilton? Op 7.
0: Verandering in de voorvleugel ook. Los en de hart. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Je denkt sinds Monaco aan een 5 seconden penalty, maar dat was het niet. Oeh, dit kost hem heel veel tijd hoor. Die gaat terugvallen naar 20. 19 voor nu. Russell.
4: Zijn Lewis, hè?
5: He's probably going for a 3.
0: Ja, dat is wel een goeie. Hoor de fans juichen.
1: Ja, die Alonso haalt in. Geweldig.
0: Alonso haalt Bottas in. Hij heeft ook beloofd, hè, de eerste 10 rondjes kan ik wat doen. Daarna moet je mij vergeten. En dan zit Leclerc dichter achter Verstappen dan ons allemaal lief is. Lewis dus waarschijnlijk voor een 3-stopper.
1: Ook Russell naar binnen.
0: Ja, natuurlijk. Dat is antwoorden. Dat is antwoorden. Ah, nu wordt het interessant. Max ook naar binnen. Nee, Max op soft, sorry. Ah, Max ook naar binnen. Wow. Wegdriften. Plek is vrij voor Verstappen. 2.4 van George Russell. Het veld wordt door elkaar gerusteld, hè? Dat is dus al 13. Hier, Max.
1: Ja, goede stop.
0: Ja, ziet eruit als goede. Dat is mooi, hè? Dat wij nooit. Maar 2.5 is wel ietsjes minder, maar hetzelfde als Lewis Hamilton. Dus dat is op zich goed. Dat je gewoon ziet, als hij trut rijden is, dan is hij goed.
1: Ja.
0: 22.2 in pit lane. En achteruit gekeken komt achter Lindblad en voor Gasly terecht.
1: P10, ja.
0: Maar waar rijdt hij dan op? Ik denk een nieuwe set mediums, vraagteken.
1: Wie?
0: Max.
1: Maxi.
0: Maar hij staat er nog niet.
1: Volgens mij wel. Hij is op soft gestart, dus er staat nu een M.
0: Colapinto binnen, 22-9. Perez inmiddels ook binnen. Het is allemaal ongeveer in deze hoek. Halen ze dus bij het team van Alpine, halen ze die twee jongens tactisch gezien uit elkaar. Situatie na eerste stops. Antonelli is de leider. Norris 2, Leclerc nu 3. Herman Hadjar, voorzitter aan de drive the track. No further action, dat is goed. En daar komt Lando Norris binnen. Piastri 4, Russell 5. Virtueel leider dan, hè? Want die jongens daarvoor moeten nog allemaal stoppen. Zo moet je het gaan uitleggen. Mooi beeld.
1: Snel stoppen,
0: hoor. Ja, 2.2, dat zie je ook dan wel. Wat grappig, weet je, dat dan toch net ook weer die twee teams zitten. Nou, deze is in ieder geval goed. 2.2. Lap 14.
1: Hulkenberg in de pits.
0: Bulky.
1: Neemt afscheid van zijn
0: stop. 21.7 doet hij over die hele pitstop. Dat is wel een, wint hij een halve seconde. Ten opzichte van de mannen daarvoor. Verstappen, Hadjar. Verstappen helemaal weggereden bij Arvid Lindblad. Dus dat is oké. Hier is Hulkenberg.
1: Van de soft naar de hard.
0: Nieuwe harde banden. Kom binnen, Albon binnen. Ze volgen elkaar wel allemaal redelijk. Hè? Want als Pirelli zegt, je kunt 18 en onder rijden in je eerste stint op diverse banden, dan vind ik 14 nogal veel. En dat kan dus zijn dat we misschien, los van safety cars, wel naar een driestopper gaan. Isaac Hadjar moet aan de kant voor de teamleider. En dat doet hij nu.
6: Oh, imagine him up last in. Could give me the heads up? You may spoil me the Kimi now.
7: I don't think it's going to be long for everyone.
6: Funny enough, they got the plan that we've been close to reading.
7: So it's still on plan,

0: inderdaad op een nieuwe mediumband aan het rijden. Is Pierre Gasly binnen. Situatie na 15 van 66, nog niet gestopt, zijn de heren Leclerc en voor de rest Hadjar.
1: Albon wordt na de race onderzocht. Okay. Starting infringement.
0: Gasly en Sainz allebei binnen. Leclerc 1, Russell 2, Hamilton 3, Antonelli 4, Norris 5, Verstappen 6. En dan komt Verstappen dus, als Leclerc zijn stop maakt, mag ik hopen, dat hij weer achter hem. Dat is wel een dingetje om in de gaten te houden. Vrij bijzonder. Leclerc.
2: En Box Charles Box, we have the gap to cover Gasly.
3: We don't care about Gasly. Let's look for the head if we have the pace.
2: Okay, let me know on flat. We stay out this lap then. Stay out this lap.
0: Kijk, hier doet hij precies goed wat hij de vorige keer fout deed. Ja, we cover Gasly. Ik ben niet bezig met Gasly. Laat maar gaan. Ik wil naar voren kijken. Maar kijk naar zijn rechtervoorband. Er zit wel het een en ander aan pick-up op. Wel oppassen. Hadjar, box, box, box. Dat is ook weer een gat. Een gunstig gat waar Leclerc in kan vallen. Hè? Want nu covert hij Piastri. Dus dat hadden ze tegen hem moeten zeggen. Als je nu stopt, hebben we Piastri gecoverd. Hadjar valt daar nu weg.
1: Nou goed.
0: Ja, 2.7. Je hoorde vier wielguns, dan is hij nooit top. Dan hoor je het moet eigenlijk gewoon één zijn. Ook Bortoletto was binnen. 22-4 heeft Hadjar binnengestaan. Dat allemaal in de 16e ronde van deze wedstrijd. Hulkenberg klimt hier wat op, logisch. Maar de beide Williams hebben dus een starting procedure infringement. Het kan dus ook een mannetje zijn die te laat bij die auto wegliep. Hè? Allemaal dat soort dingen. Dus het is, ja. Ik vind dit van die algemeenheden. We have to retire the car, Valtteri Bottas. We have an issue. Valtteri Bottas has an issue. En niet alleen met zijn auto. Zit al op een rondje achterstand. En daar komt Leclerc dan nu ook binnen. Nou, dan gaan we kijken waar die terugkomt. Stappen op 15. Zag ik dat goed? Oké. Okay. En dan komt hij verder. En dan heeft het hem niet veel goed gedaan, dit langer doorrijden. Komt hij verder achter Verstappen terug dan dat hij zat. Als mijn berekeningen een beetje kloppen.
1: Komt hij dan zelfs nog achter Piastri? Of,
0: nee, voor Piastri. Dat moet lukken.
1: Okay.
0: Harde bandronde bij Charles Leclerc. Reed dus even aan de leiding omdat hij niet gestopt was. Lap 17, waar is Verstappen? Kijk, daar is Verstappen al. En dat zijn gewoon 6, 7 seconden. En hij zat er toch echt veel dichter
1: achter. Ja, zeker.
0: Hij had beter een undercut op Max proberen te kunnen doen. En nu krijgt hij Piastri in zijn nek. Want dat was 25 seconden. Kijk, Piastri ziet hem daar rechts rijden. Ze hebben ze hem in dat gat neergezet. Als je niet zo vaak Formule 1 kijkt, dan probeer ik mensen altijd tegen teams kijken. Veelvuldig voor pitstops naar achter. De lengte van die pitstop, je hebt het gezien, zo'n beetje 22 seconden. Nou, ik ga aan de leiding. Trek er 22 seconden vanaf. Als George Russell gaat hij niet doen, nu zou stoppen. Komt hij voor Piastri terecht. Dat is precies het gat wat er is. En zo zitten ze te kijken. Dus als je dat gat kan clearen. Daar vond ik de bordradio wel oké, hoor, van Charles Leclerc. Ik vind niet dat ze hem heel veel langer hebben laten doorrijden. Maar ze zaten hem af te meten aan de verkeerde coureur. En dat vond ik wel de goede opmerking. En het is niet, en zo bedoelt hij het ook niet. Het is niet onaardig bedoeld, want ik ben helemaal niet bezig met Gasly, want die ligt 14e. Maar zij hebben hem dan weer verder en verder en verder doorgerekend. Als Gasly maar 2 stops doet en wij doen er 3, dan hebben we wel met Gasly te maken. Dus dat is ook nog een dingetje waar we aan het einde van de race in de gaten moeten houden. Ja, je ziet het. Het kost bij elkaar 22 seconden. 3 keer stoppen is alles bij elkaar een minuut. Wat is er met Isaac Hadjar? Hadjar is nog steeds bezig om zijn slechte start goed te maken. En dat doet hij inmiddels door Liam Lawson voorbij te rijden. Dan heeft Lawson het toch niet zo lekker, hoor. Ik vind dat je als 8e start in die auto. En je ligt nu 11e. Mwah. Hadjar en Berman. Ja, racen kan hij wel, hè?
1: Ja.
0: Moet ik toch toegeven.
1: Ja.
0: Er zit wel gas op, om het zo te zeggen. Het grappige wat ik ook vond is dat hij in die kwalificatie natuurlijk ontzettend dicht achter Max stond. Daar had hij helemaal geen grootspraak over. Daar zei hij, ik heb werkelijk geen flauw idee waar we de pace vandaan gehaald hebben. Want die auto voelde niet goed. Nou, ik vind het een mooie... Hij heeft goed gezegd.
1: We zijn zeg maar 18 ronden onderweg. Hebben we winnaars in die top 5? Nee. De top 5 is nog precies hetzelfde zoals we gestart zijn.
0: Ja, ja, dat is wel een beetje Barcelona. Dus het moet komen van de tweede slash of derde stop die mensen gaan maken.

0: kilometers al 18 van 66 zo rijden, dan moeten er tactische dingen gaan gebeuren. Want ja, gaten dichtrijden van, nou kijk, nou Verstappen 4 seconden op Norris. Leclerc zit nu in één keer 8 seconden achter Max. Maar Max op een mediumband, dus die gaat eerder naar binnen komen.
1: Een nieuwe medium, ja.
0: Ja. Ja, op dit moment rijdt er niemand op een gebruikte band overigens, hoor. Dus iedereen rijdt op nieuwe banden. Alleen bij de start waren die softs waren gebruikt omdat ze die allemaal in de kwalificatie opgespeerd en gebruikt dus dan 3 rondjes uit in de run. Alles en iedereen heeft sinds hun wissel.
1: Ja, de top 10 hebben er nog 2 niet gewisseld.
0: Nee, maar die zijn ook van start gegaan op nieuwe banden.
1: Arvid Lindblad en Oliver Beerman.
0: Ja, maar dan moet Lindblad dus gaan opletten, want dan doen we Lindblad even.
1: Die is net naar binnen geweest. Oké. Okay.
0: Doen we Lindblad 33 en dan doen we er even makkelijk 20 seconden bij. Dan komt hij op 54 en dan gaat hij achtergas niet terechtkomen.
1: Beerman dus, as we speak, in de pit.
0: Down and in.
1: Ronde 19.
0: Hamilton heeft nu 2 seconden achterstand. Dat was de afgelopen. Hij kan hem wel pareren. Hamilton. Auto gaat wel goed op die harde band. Hamilton heeft ook snelste restronde van 21-4. 4 snelste rijders qua rondetijden op de baan: Hamilton, Russell, Antonelli en Hadjar. 21-4, 21-4, 21-6 voor Antonelli en 21-8 voor Isaac Hadjar.
1: Lewis Hamilton probeerde dus die undercut. Heeft hij niet heel veel mee gewonnen, zeg maar. Want hij rijdt nu 2 seconden achter Russell.
0: Ja.
1: De voorwaarde was 3 volgens mij.
0: Maar Russell zegt.
1: Nummer 4.
0: Russell zegt: ik ben aan het controleren. Dat ga je natuurlijk krijgen. Als je net als waar je Max nu rijdt. Ja, als hij geen indicatie heeft dat hij heel makkelijk dichter bij Lando komt. Dan kan je beter een mooie rondetijd rijden. Waarbij je je banden dus heel houdt. Waarbij je ze een langer leven gunt. In de hoop dat ze bij Lando Norris wel inkakken. En als hij in je schoot valt, kun je gaan aanvallen. Maar het heeft nu geen zin voor Max om maar rondetijden weg te trappen, zodat de banden eraan gaan. Colapinto.
2: Oké, okay, Frank, there's an instruction. We need to switch cars into turn one, please. Switch into turn one.
3: Switch cars?
2: Hey, fam. Do it into turn four, please. Turn four, switch the cars.
3: It's one of the signals, Frank. What are you pushing?
0: Uh-oh. Ja. Franco Colapinto krijgt te horen dat hij de boel moet omdraaien met Pierre Gasly. Switch cars? Vraagteken. En daar heeft hij het gedaan. Links in de balk zie je die replay. Die is wat groter dan de andere. Dat heeft Vom voorafgaand aan deze wedstrijd bekendgemaakt. Hij zegt, ja, ik ben niet eens aan het pushen. En hij zit er wel 2 seconden achter. Maar goed, even kijken. Waar had hij een punt gehad? Nou, dat is geen punt. Want de banden van Gasly zijn 5 ronden. Zijn banden zijn 2 ronden ouder dan die van Gasly. Oké. Okay. Maar ik denk dat ze Colapinto straks willen gebruiken, misschien om Gasly een verdediging te geven. Dat er een gat zou kunnen ontstaan waarin Gasly dan easy weg kan lopen en met erin toch voor een 2-stopper. Ik denk dat het bij heel veel teams nog vloeibaar is. Of ze die 3-stopper gaan doen. En de kwaliteit van de banden, of wat er van overblijft, dat is eigenlijk waar het over draait.
1: Boordradio aan Lewis Hamilton. We zijn nu op plan C.
0: Ja.
1: Oh my god, ik hoop niet dat ze weer tot Z gegaan zijn vanmorgen in de briefing.
0: Daar komt Lindblad onder druk en Hadjar zegt, kip ik heb je. De race pace van de auto van Hadjar is wel goed. Die is natuurlijk wel aan het trappen. Dat begrijp ik ook wel. Ferrari heeft trouwens tot op heden de snelste pitstops van dit seizoen staan. Hè? 2 stuks, 1 van 2 seconden en 1 van 2.13. Mercedes heeft weer het hoogste aantal, 4 stuks, onder de 2.2 seconden gedaan. De win van Verstappen in 2016 was ook een 2 ten opzichte van een 3-stopper.
2: Hey, firm Kimmy. Good lap times.
1: Ja, halve seconde pakt hij per ronde op Russell. Hij maakt het gaatje iets kleiner. Nee, ook, ik zit even naar de rondetijden te kijken tussen hem en Russell. 22-5 en 22-0 was het net.
0: Ja.
1: Dus hij komt ietsje dichter bij Russell. Dat zal die denk ik willen. Hamilton.
0: En dus ook bij Hamilton, want die rijdt 22-7.
1: Ja.
0: En die zit er nog even tussen. Dus happy with pushing. Dus hebben hem in wezen zeg maar een beetje de lijn een beetje gevierd. Terug naar 2016. De wedstrijd van Verstappen was toen ook een 2-stopper ten opzichte van een 3-stopper. Verstappen en Raikkonen deden een 2-stopper en finishten 1-2. Terwijl Vettel en Ricciardo een 3-stopper deden. En die werden derde en vierde. Maar van Ricciardo moeten we zeggen, die had een lekker band. Dus
1: ja.
0: Dat was geen geplande.
1: Fernando Alonso's rondetijden zijn niet goed. 1.25 was zijn beste rondetijd en nu rijdt hij in 1.28.3.
0: Ja, maar hij heeft ook tegen de fans geroepen, joh, de eerste 10, 12, 16 rondjes kan ik er wel wat doen. Daarna de forget about, dus daar zal ook wel de versnellingsbak dragen.
1: Beerman en Perez zijn hem voorbij gegaan.
0: Het is wel grappig als we het over Lewis Hamilton hebben, die nu weer op een podiumplek rijdt.
1: Maar Alonso moet nog naar binnen.
0: Ja. Ja, die gaat naar binnen om die auto te retiren straks.
1: Ja.
0: Hamilton, die dus nu weer op een podiumplek rijdt, reed in 2025 in het hele jaar 56 rondjes op een podiumplek. Dit jaar alleen al 213.
1: Oké.
0: Voor vandaag. Nou, dan kun je er nog 23 bij tellen.
1: Alonso, daar is die.
0: Ja. En dat is alleen de grote vraag, komt hij er nog uit? Ja. Ja, want jij zegt, hij heeft nog niet gepit. Ik zei, nou, die zal het ding op binnen zetten. Helemaal als die rondetijd zo ingekakt is, dat kan ook banden geweest zijn. Ja, hij heeft een stoptijd van 2. Nou, is niet eens zo heel slecht, 2.4. Dus de Spaanse fans kunnen toch nog een beetje juichen voor hem. Sainz 14e. Moi, zeggen we er dan bij. Williams ook een slecht weekend hoor. Een auto 1,5 kilo lichter dan hij was. Daar niet echt heel veel voordeel uitgehaald.
1: Leclerc is still very much on a race behind. Dat was de bordradio na Verstappen. Over Leclerc die achter Verstappen rijdt.
0: Ja. 4.3.
1: En de rondetijden zijn 18e sneller dan Verstappen.
0: Limblad binnen.
1: Ja, die was de laatste volgens mij.
0: Ja. Maar dat had hij in Monaco ook. Sterker nog, in Monaco heeft hij gestopt tijdens de code rood. Dus in Monaco heeft hij geen officiële pitstop gemaakt.
1: Hij start als 11e.
0: Yep.
1: Ging nu als 11e naar binnen, maar daar komt hij niet terug, denk ik.
0: Nee. 16. Er ligt natuurlijk weer een gat achter. En ze hebben hem gewoon in dit gat willen plaatsen. En dan hopen dat hij op zijn banden naar deze twee jongens toe kan rijden. Bortoletto en Ocon. Hopen dat die nog met elkaar in het vecht gaan. Bortoletto zit natuurlijk te trappen. Moet hij ook over na gaan denken of dat verstandig is. Ook hier geldt weer, als je de overspeed niet hebt, wat wil je er dan mee doen? Je rijdt allebei op de harde band. En door hier zo dichtbij op Ocon te jagen, weet je zeker, en dat klinkt heel gek, je hebt hem onder druk, maar jouw banden gaan er harder aan, dus jij hebt er later meer last van. Dat zijn toch de dingen waarvan ik vind dat engineers die jonge coureurs dat wel wat vaker kunnen vertellen. Zit er nou iets los op die auto van die Audi, of hebben ze daar een pitotbuisje zitten op het, bovenop het chassis? Dus hier zie je een soort antennes schuin ervoor staan. Wat ik op zich een raar ding vond.
1: Antenne.
0: Ja.
1: Wie is de snelste op dit moment in die top 10? Charles Leclerc.
0: Ja, die is wel goed bezig.
1: 21.8. Komt dichterbij aan Verstappen. En Antonelli komt steeds dichterbij aan Lewis Hamilton en dus ook George Russell.
0: Bortoletto, voilà. Nu mag hij niet terug. Ja, dat doet hij goed. Doet hij wel goed. Hulkenberg en Lossen trouwens. Lossen wel goed. Wil Hulkenberg de buitenkant kiezen. Ja, hij heeft ook zo'n vooruitstaand staafje op de auto. Pitotbuisje, wat dan dus de snelheid meet ten opzichte van de grondvliegtuigen, hebben dat ook. En daar kan ik alleen maar van zeggen, want ik kijk nog wel eens naar National Geographic. Als die verstopt raakt bij een vliegtuig, heb je een serieus probleem. Dan gaan al je hoogtemeters gaan in de war. Dus niet tof. Is niet tof.
1: Hadjar inmiddels op P8. Ik moet zeggen, na die poepstart.
0: Ja, nee, hij kan het.
1: Hij rijdt een sterke race.
0: En geeft de burger moed voor de race pace van de Red Bull. Nee. Sorry Nico, maar zijn beleving achter het stuur is anders. Want ik zei dat hij het goed deed. Hij had alleen maar moving on the brake als hij terugging. Hij koos de rechterkant lossen en hield de rechterkant. En dit zijn gevechten hè, voor puntjes. Want daar komt Gasly ook aan. Als je nu ziet dat Colin Pinter er 2,5 seconden achter zit, was de call van de pitwall dus wel de juiste. Of Gasly rijdt harder.
1: Hé, hey, en als die gekke meneer Lindblad, mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ik bedoel het goed, hè?
0: Ja.
1: Maar dat gekke jonkie, dat roekietje, nou is besloten zo hebben met zijn team een beetje wat wijs gaan proberen. We gaan een stop minder doen dan de rest. Zou dat een idee zijn? Dat hij zo lang wacht om dan misschien hij als enige een 2-stop te doen en de rest dan allemaal 3?
0: 31 ronden.
1: Want waarom blijf je anders zo lang doorrijden als de rest het niet doet? Dan moet er een gedachte achter zitten. Nou ja, we zien het wel. We gaan het in de gaten houden. Nou,
0: ik roep 31 ronden, want dat is ongeveer het maximum wat ze van een harde band gegeven hebben. maar hij moet er nu nog 40.
1: Maar dan is het een 1-stopper, toch?
0: Ja, maar kun je die 40 rondjes afblaffen?
1: Nee, hij moet dan toch nog maar één keer naar binnen komen dan. Maar goed, we gaan het zien.
0: Nee, dan doet hij een twee stopper. Dan, als hij nog een keer naar binnen moet, doet hij een twee stopper.
1: Ja, dat denk ik.
0: Oh, jij bedoelt iedereen een drie stopper.
1: Zou dat kunnen zijn? Dat de mensen om hem heen allemaal een drie stopper moeten doen?
0: Nee, niet allemaal. Oh, om hem heen, ja. Dat,
1: dat hij zo probeert die top 10 binnen te glippen?
0: Je maakt hem ook niet makkelijk.
1: Racen is niet makkelijk. Antonelli, 2 seconden achter Hamilton.
0: Oké. In datzelfde moment. Ja. Ik ben het niet met hem eens, maar goed, dat hoeft niet. De langste stint vorig jaar was 36 ronden. En dat was op een medium band. Vorig jaar was alleen maar soft en medium, maar dat was allemaal weer een compound harder.
1: Verstappen dus op dit moment als enige in het hele veld op de medium. De rest rijden ze allemaal op de hard.
0: Ja. Wessel zegt, de voorkant voelt een beetje zwak. Terwijl hij heeft niet genoeg bite, hij heeft niet genoeg grip. We zijn nog steeds bezig met een tactisch steekspel. Want laten we heel reëel zijn. De hele top 5, fout 6, zit maar binnen 16 seconden. Oftewel, niemand in de top 5 heeft nog een vrije pitstop. Want die pitstop is meer dan 22. Piastri rijdt op 23, de man die hier vorig jaar zo dominant was. En ja, Piastri is dus, zit niet lekker in zijn wel, zeg maar.
1: Maar snelle tijden van Kimi Antonelli, maar ook Lando Norris rijdt voorzichtig mee. Hij zit ook in die 22ers.
0: 18e gewonnen de laatste 5 ronden, zeggen ze hier met AWS.
1: Dus de beide mannen vol Verstappen, Antonelli en Norris, rijden dichter naar de mannen voorop, Russell en Hamilton.
0: Ja, het gat van Max naar Norris is ook 8,1 seconden. Dat is wel weer apart, want het was 8,3 op start-finish. Dus ja, laat je zonder hoe ze dat dan. Maar ja, op start-finish, de FIA noteert het alleen maar op start-finish. Terwijl er dus nu al, wat is het? Berman, Albon, Perez en Alonso allemaal op een ronde gezet zijn.
1: Nico Hulkenberg op dit moment een punt in zijn knip.
0: Ja, maar wel 1 plek minder dan waar hij gestart was.
1: Ja.
0: En dat voelt hij niet fijn. Hamilton.
1: Maar dat komt door
0: Leclerc. Hamilton gaat weer als eerste. Ja, die maakt een driestopper. Dat kan haast niet anders. Lewis Hamilton.
1: 28ste ronde.
0: Ja, die gaat weer naar hard. Ja, maar kan je nagaan. Lap 12 heeft hij 16 ronden met die band gedaan. Gaat nu naar mediums. Klopt. Dan heeft Lewis ook het hele paletje al gehad. Gaat nu naar mediums. 22-4 is een stop in lap 28. Dan ga je toch bijna nadenken, maar ik roep het net op. De langste stint vorig jaar, maar dat kwam door de code rood, was ook op de mediumband. Ik vind het toch bijzonder dat hij er maar zo kort op geleden heeft. Als je een harde band, even flauw gesproken, afsnottert in 16 rondjes. Interessant.
1: Ja.
0: Ja, als je al 2 stops gedaan hebt na 28 ronden, dan zou het wel bijzonder zijn als je de volgende 38 met 1 band zou kunnen doen. En
1: maar
0: als
1: hij zag natuurlijk die 2 mannen achter hem dichterbij komen.
0: Dat kan ook puur ter verdediging van P2 zijn. Ben ik wel met je eens. Hij zakt daardoor terug naar P4. En dat hebben ze ook weer gezien. Hij valt dus precies in het gat wat er achter Norris en Verstappen was ontstaan.
1: En de race, die eerste 17 ronden van Leclerc, waren op de mediumband.
0: Ja.
1: Dus wellicht is Ferrari heel erg gecharmeerd van de rijden op die medium.
0: Ja. Ja, maar hij krijgt nu dan weer het nadeel dat hij van vrije lucht, kijk, en Piastri en Leclerc voor zich heeft.
1: Ja, ja. Maar wellicht moet hij die dan weer
0: Leclerc
1: binnen.
0: Leclerc is al ver weg.
1: Laten we kijken, wat gaat Lewis doen?
0: Perez zit ervoor. Hij komt wel met de rasterij dichter. Ja, Piastri heeft vandaag de pace gewoon niet. Oei, Perez, ja, doet dat goed. Zit op die curb, zie je dat ding hobbelen daar. Dit gaat niet lang duren. Wat zegt Russell?
2: To update, Lewis will be on 8-3. We are still racing at Norris, so we need to keep these lap times going.
0: We are still racing at Norris. We have to keep these lap times going. En ik zei het al, Piastri zit niet te goed in. En Hamilton op die nieuwe sloffen is hem makkelijk voorbij. Meer grip bij het uitaccelereren, maar Het is ook wel...
1: Hij rijdt ook wel weg ook.
0: Ja, maar Piastri heeft hem niet vandaag. Simpel zat. 23-2. Verstappen toch het voordeel gepakt in het begin. Hij rijdt nu 23-3. Lando rijdt 22-6. Antonelli rijdt 22-0. En Russell rijdt 23-2. En daar zit er maar 2,2 seconden tussen. Mercedes met zijn tweetjes aan kop. Dan Lando Norris. Dan Verstappen. Nu nog. Antonelli.
2: So give me black or white flag for track limits. So no more of those, please. Otherwise it's a 5-second penalty.
1: Black and white flag voor Kimi Antonelli. Pas op, anders krijgen we 5 seconden straf. En dat is een Nederlander.
0: Binnen. Max binnen. Ja. Kijk, Max was plus 20, 37. Willen ze achter Piastri op de baan brengen?
1: Die gaat niet goed, links voor.
0: Willen Max achter Piastri op de baan brengen?
1: 4,5 seconden.
0: 17 ronden gereden op die set. Ja, maar er is een gat.
1: Nou, hij verliest wel 2 seconden in die pits.
0: Ja, maar hij komt wel in een heel mooi vrij gat terecht. Want kijk, daar komt de eerste volgende aan. En dat is weer Hadjar. En dan zeg ik, achter Piastri op de baan, voor Hadjar. Daar zat het gat. Zo zullen ze gekeken hebben. Lewis Hamilton, de snelste race ronde, 1:20.633.
1: Nou, Verstappen heeft ze alle 3 nu onder zijn auto gehad. Soft, zit medium, hard.
0: Ja. En dan heeft hij dus nog een set mediums over. Dat is wel het goede nieuws. Maar ja, deze medium ook maar weer.
1: Ja, wat is het? 17 of zo?
0: Ja, 17 laps. Maar nogmaals, er zijn veel jongens en veel teams die vandaag alleen maar kijken. Als ik deze stop maak, kom ik in vrije lucht. En heeft hij vrije lucht? Ja, dat heeft hij. Hij komt straks richting Perez. Maar Piastri zit nu... Wat is het? Ik vind het nog wel veel. Hulkenberg is binnen. Piastri zit er 15 seconden voor.
1: Ik kijk toch weer even naar Antonelli, hoor. Die zit achter Russell op 19e. Die rijdt ook veel sneller rond.
0: Hulkenberg. Problem. Kijken, denken. Ze kijken er alleen maar in, hè? Komt wat koeling bij. Ik denk dat dit EOS is. End of story.
1: Antonelli 17e achter Russell.
0: Ja, dan gaan ze Russell zo dadelijk weghalen. Of Antonelli moet aan zijn kant van de garage een undercut doen. Maar Russell zit natuurlijk wel een beetje... Wie zit daarvoor? Daar zit Sainz voor. Er zit wel wat verkeer daar. Dus je moet wel op het goede moment... om elkaar zien te boksen, maar...
1: Hij zal wel weer gaan piepen over de boordradio.
0: Nee, is gewoon bezig.
1: Die Russell? Ze gaan niet aan de kant.
0: Komt-ie. Als hij niet naar binnen gaat... Nee, hier komt-ie. Hier krijgt Antonelli de kans voor een zogenaamde slingshot. Maar dus zal Russell van alles doen. Sainz is naar binnen gedoken. Nee, dat gaat hij nog niet redden. Ah, Russell had massa, zag je dat? Russell zijn aero was ook gewoon goed. En zijn overtake was ook gewoon goed. Omdat Russell aan de goede kant van de streep zat. Stof van Sainz 3.1. Hamilton voorbij aan Leclerc. Is een call geweest. Banden van Leclerc 14 ronden oud, een hard setje. Banden van Hamilton 4 rondjes oud.
3: Let me know what times I need to do. 20.9, Charles is in forward. You have a different strategy.
0: Oude boordradio dus, hè? Want ja. Charles is no longer in front. 20.9, dat vind ik nogal niet wat, zeg.
1: Ja, you are on a different strategy.
0: Ja, dan Charles. Dat is logisch, want ze zitten allebei op een andere man op dit moment.
1: Ja, maar ik denk dat Leclerc ook wel eens een stop minder zou kunnen gaan doen.
0: Kimi gaat dan verder naar buiten. Ja, we hadden net uitgerekend. Die wordt losgehaald. Zij zitten met 55 man aan te rekenen. We gaan het zien. Thank you, Charles. Good teamwork. Ja. En Charles kan hier niet verlijn op antwoorden, want hij heeft die autoplas gereden. Nou, volgende ronde. Volgende kansen voor Kimi Antonelli. Opkomen rechtstruk met 3/10 dan. Wat zit er in de power mode? Wat zit er in de overtaking mode? Daar komt hij, daar kijkt hij. En Russell gaat naar binnen en mag dan nu niet helemaal terug. Deze vind ik dus meer moving under braking dan straks. Nu gaat Kimi die buitenkant kiezen. En Russell houdt zichzelf wijd. Met name bij het insturen. Dat doet hij slim. Dan gaat Kimi de binnenkant kiezen. Dat gaat niet lukken. Dit is wel het punt waar de Mercedes eraf zouden kunnen tetsen. Ja, Ik heb hem even bewaard voor hetzelfde puntje. Wel goed. Ja, wat ga je nu krijgen? Gaat George Russell nu echt inderdaad roepen van... ja, maar wacht even.
1: Hoe meer deze twee weekend aan het knokken zijn, de beter voor Hamilton, hè? Kan die dichterbij komen? En...
0: ja, maar was het vroeger 2009? Ja, fuck, hij rijdt... sorry. Poep, hij rijdt gewoon 2008. Hij kan dat dus. Hij rijdt gewoon 2008.
1: 2 seconden sneller, joh.
0: Ja. Zij rijdt 22,8. Verstappen komt wel hard dichterbij een Piastri, want dat is ineens nog maar 10 seconden. Hardjar binnen. Komt binnen vanaf de 8e positie. Hardjar, 20 erbij. Oh, veilig. Hardjar, vrij stop.
2: Give me a reminder for track limits. Let's not take any risks.
1: Hele goede boordradio.
0: Ja, verstandig. Let op je track limits, want we kunnen er niet nog één hebben. En die gaan dan over de blauwe strepen die je op de curbstone ziet. Als je daar met 4 wielen overheen gaat, dan ben je gezien. Of bijvoorbeeld op het rechte stuk als je gewoon helemaal buiten de baan gaat rijden. Maar dat gaat toch niemand doen. Dat heeft met exits te maken. En we komen een beetje in Canada revisited. Alleen het is nog niet zo spannend als dat het daar was. Iets in mij zegt toch dat een grote groep Nederlandse mensen... zitten hopen dat Kimi Antonelli het gaat doen.
1: Ja, of naar binnen. Undercut.
0: Ja, 19, 21 rondjes. Zou kunnen. Zou kunnen. Zijn batterijtje loopt hier leeg, hè, dat zie je. In kwalificatie wil je dat hij in de laatste bocht helemaal leeg is... in het virtuele dashboard. Maar in de wedstrijd wil je dat niet, want dan krijg je uiteindelijk superclipping. En hij heeft wel zijn overtake. Laten we even een gaatje varen, denk ik. Hamilton, ik zie ze.
3: Am I catching them? You are catching really well. Keep pushing, keep pushing.
0: Ik zie net dat hij ze kan zien. Am I catching them?
1: Maar wat een verschil, hè, die boordradio's.
0: Ja.
1: Het begin van de carrière bij Ferrari met Lewis Hamilton.
0: Het is rugdekking. Achter het stuur voel je rugdekking. Ah, hij snapt wat ik bedoel. En de communicatie is gorddroog.
2: Kimmy, it won't be long for George. We are at risk from Norris behind at 3.9 seconds.
1: It won't be long for George.
0: Ja, ze stop. Maar we are risk behind 3.9. Dat is Norris op 4 seconden.
1: Ja.
0: Klein streepje op de rechter voorband bij Kimi Antonelli. Maar die gaan er op de rechterstukken wel weer een beetje vanaf. Kijk, zie je? Daar zie je hem een beetje komen.
1: Oh.
0: Antonelli.
2: So let's not slow each other down racing. We need to keep that gap to Norris nice and healthy. Now at 4.3.
0: Ah, Lewis kon ze er helemaal niet zien. Dat was naar Norris, maar dat was het tegenlicht op een opname. Dus I'm catching them, yes you are catching them. En dat doet hij nog steeds. Hij rijdt toch 20-9. Hij rijdt wel een pace op die band, zeg. Zo de knetters. En dan ben ik dus nu benieuwd als ze deze boordradio... dat kan, hè, maar dat vind ik dan dat Fonda moet aangeven... dat het een call naar beide rijders was. Dat kan, hè. Dat kan, ja. Marcus Tully kan gewoon die knop indrukken dat ze het allebei horen. Meestal is dat dan Toto. Die zegt, guys, let's give it a clean. I'll be back. Maar dat is niet. Colin Pinto binnen. Norris gaat nu baks doen. Dat is wel prettig voor deze twee... Maar is hij ook naar binnen? Dat is de vraag. Want, oh ja, hij is binnen. Oké. Okay. Links in de balk. Samen met Colapinto. Heeft Lando Norris uiteindelijk toch nog wel... een redelijk goed weekend. Op dit moment. En wat dan doen we naar 3. Het door mij verwachte gevecht tussen de beide auto's van McLaren en Red Bull is er niet gekomen. Ze gaan George naar binnen halen.
1: Dan zal een van de Ferraris ook wel meegaan, denk ik, of niet?
0: Lewis in ieder geval niet.
1: Zou Leclerc dan meegaan?
0: Weet ik niet.
1: Hmm.
0: Waarom Leclerc 19 ronden? Russell uit al 23 ronden? Nee, weet ik niet.
1: Leclerc nog maar 1 stoppertje gedaan.
0: Albon is ook binnen, maar Russell was dus een bot. Lap 36 van 66. Het is wel nog 30 rondjes, hè? Hij rijdt er 23 op deze set harde band. Daar is hij binnen. Samen met Albon en Lawson, daar gaan ze geen pijn van hebben. Maar hier moet het wel goed kloppen bij George. Want volgens mijn berekeningen kan hij alleen maar naar een nieuwe set hard. Ja, zo. Dat is goed.
4: Ja, raar hè?
1: Ja.
0: Maar hij is... Ik kan hem niet 1-2 bedrag, laat ik dat voorop stellen. Ik kan niet eens plassen in 2,8 seconden. Piastri hier klapt soorten met van mee. 37. Dat gaat dan wel weer een voordeeltje voor Verstappen opleveren.
1: Piastri ook niet zo'n hele geweldige stop. 3,2.
0: Ja, maar kijk. Even luisteren.
5: It won't be long, Kimmy. Got to cover Norris.
0: Juist, we got to cover Norris. En kijk naar Norris en Verstappen. Dat is ook helemaal niet zo'n heftig gat. Alleen, dat is door de stop gekomen. Zeg ik dat goed? Nee, er zit maar 6 rondjes tussen. Dus Verstappen heeft eigenlijk helemaal niet zo'n hele, hele nare race pace te pakken. Er zitten geen uitschieters bij, maar hij rijdt gewoon 21-2, 21-9, 22-1, 22-1. Snel, en de snelste race ronde van Lando is 21-9. Dus daar waar ik dacht dat dat gevecht er niet was, is het er nu wel. Want het is nu Norris, Verstappen, Piastri, Hadjar.
1: Antonelli
0: binnen, leider in de wedstrijd. Een ronde nadat Russell dat deed. Nou, dan wordt dit er wel één. Waar komt hij terug? Oh, ook al klapte naar beneden. Hij stond heel schuin binnen, 2,8. Dat is wel gelijk. Russell. Nog niet. Achter Lawson zit hij. Los en daar is hij. Boom.
1: Hamilton.
0: Voorstel tot Russell.
1: Leidt de race.
0: Ja. Krijgt hij ook nog Berman ertussen. Oeh, en inderdaad, het is to cover. Inderdaad, Lando Norris. En die zit nu op zijn staart. Precies. En helemaal goed gecoverd. Verstappen zit daar 4,7 seconden achter. En Lando denkt, hey, ik raak bloed. En je weet het, hè? Jeuk is leuk, pijn is fijn en bloed is goed.
1: Absoluut.
0: 38 van 66, situatie op het asfalt. 1 Hamilton, 2 Leclerc, 3 Russell, 4 Antonelli. Maar Leclerc heeft nog maar 1 keer gestopt. Dus Hamilton heeft ze op dit moment wel te pakken. Maar wat is het gat dan? Want Hamilton heeft ook gewoon 13 seconden. Die 20 negens die hij moest rijden, die hij eruit poepte, die waren echt goed. Want hij zit nu op 21-3. Maar hij heeft gewoon 13 seconden op Leclerc. Dus het is maar goed dat ze Leclerc niet er binnen gehaald hebben. Want die kan nu, niet heel erg, maar die kan een heel klein beetje de vuile lucht aan die Mercedes geven. Lawson gaat dat trouwens keurig aan de kant. Dat doet hij echt goed. Ik wil het einde van de rit zoeken. Lindblad is weer binnen. Leclerc is de voorste van al deze auto's. Ja, daar is hij. Kijk, daar is Leclerc. Rambam. Daar is Russell. Daar is Antonelli. En Leclerc gaat nu naar binnen. Dus Leclerc kan ze hier ongeveer, als je het zo wil benoemen, een ronde lang vuile lucht geven. Hamilton.
6: And we are planning other 7 laps on this set. This is our race. Give everything these 7 laps. It's the critical moment. We have our chance.
0: 7 ronden. Dus Lewis gaat nog een stop maken. In ronde nummer...
1: 7 critical laps.
0: 46 en dan gaat hij nog 20 ronden daarna. Geweldig, man. Russell komt makkelijk bij Leclerc. Maar ja, dit is goed, hè? Als Leclerc hem hier niet voorbij hoeft te laten, dan zit hij zo goed. Dan kan hij hier echt, dit is wat ik bedoelde, hier kan hij gewoon lekker een beetje vuile lucht piepelen. Kan hij Russell nog wat geven? Ah, Russell steeds zo. Oh, die neemt risico, zeg. George Russell, man.
1: En meteen ook gewoon.
0: Ja, maar dat is het enige.
1: Hoppa.
0: Als Verstappen het doet, roepen we zo doet hij het. Ja. Maar van Russell verwacht ik niet. En daar duikt hij naar binnen. Dus Russell heeft een toefje meer pech gehad. Klein beetje maar van deze Charles Leclerc. Norris 3. 4. Ja. Je ziet er maar 1,3 seconden achter, hè. Hier de stop van Charles Leclerc. Die monteur die in het linker achterwiel zat. Rammen met dat ding. Gassen met die bak.
1: Gas erop.
0: En waarom en voor wie en hoezo?
2: And we are forecast to be battling with Lewis end of race on that three stop.
0: On that three stop. Alonso, stilgevallen bocht 9. Oei. Gaat hij daar voor nadigheid zorgen? Dat is de grote vraag.
1: Hij staat voor bocht 9, volgens mij. Als ik de driver tracker mag geloven.
0: Dat is bij Kamsa. Dat is een rotplek. Maar hij heeft hem goed neergezet.
1: Ondertussen is...
0: Ah, hij staat wel in het gras.
1: Nog een retirement. Alex Albon.
0: Virtual safety car. Wie zat er tegen een stop aan te hikken? Ja, eigenlijk niemand. Jawel, Gasly. Gasly krijgt een virtual safety car stop en Alonso heeft het gras op de sliks. En daarmee is hij ridder te voet geworden. Ja, kijk, ze gaan het toch proberen links en rechts, hoor. Het is een gratis dingetje, waarom niet? 41, 51, 21, 20, 25 rondjes.
1: Max gaat daar binnen.
0: Ja, 25 rondjes. Ja, van de Koemer bij de horens. Kan hij het ook doen? Leclerc, Piastri. Zou daarmee wel wat kunnen coveren. Er zit dan weer een nieuwe set mediums. Waar hij 25 rondjes moet gaan rijden. En dan reed hij op zijn eerste, dan reed hij de 13. Kijk. Wie, wat, waar, waarom. Streep. Appa. Voor Leclerc. Tja. Is Leclerc daar dan te braaf? Moet zijn stappen op gaan passen dat hij niet daar te veel gedaan heeft. Ja.
1: We stappen dus weer terug naar de medium.
0: Ja. De laatste verse set die hij had. Want hij had ook geen gebruikte mediums meer, toch? Nee. Hij heeft alleen nog, als er een later safety car komt, een gebruikte setje softs. Ja, nu denken ze hier ook van, hé, en nu? Laten ze het maar gaan doen. Hamilton, box. Nu komt de leider in de wedstrijd binnen. Ja, waarom? Hij kan nu wisselen en blijft aan de leiding.
1: Slim.
0: Het zal wel ontspannen, maar ik denk het wel. 20 seconden. Het moet wel een goede stop zijn, hoor, dit. Nieuwe harde band. Kleun. Klang. Rout. Gasly binnen, Perez binnen. Nee, ja, maar Gasly moet rechts.
1: Hij moet wachten, ja. Ja.
0: Oeh, dit kan... Nee, Brussel komt nu terecht. Stuk op, pop. Let op de bult. Hij blijft ervoor. Leugende mensen. Ja.
1: Helemaal ook aan het winnen zo.
0: Ja, maar...
1: Dat beseffen ze zich hier ook allemaal bij Ferrari.
0: En waarom? Hij valt goed. Komt-ie.
6: En je in front.
0: Ja. Oh, kan een mooie middag worden voor de Ferrari en Hamilton fans. Hij zou dus stoppen, als ze waren doorgereden, in 46.
1: Ja.
0: Dan valt in 42 die virtual safety car.
1: Cadeautje.
0: Met de helft in tijd denk ik, ja, dan ben ik een ijs, ik hem niet pak.
7: Great job, guys.
0: Oh, het vuur. Het vuur komt uit zijn helm. Heerlijk om te horen. Ik mag het niet jinxen, we gaan het niet jinxen. Maar toch. Het zou zo'n 106e overwinning worden. En Lewis Hamilton staat al 40 Grand Prix droog. België 2024 voor het laatst gewonnen. En dat voor Ferrari. En dan, ja... Heeft hij toch... dat is een overstap. Heeft hij toch echt een vol jaar nodig gehad. De virtual safety car is inmiddels weer voorbij. Russell zat de vorige ronde op 2.9. Dat zit nu op 2.4.
1: Toch even terug naar de start. Leclerc start op de medium.
0: Ja.
1: Heeft heel veel race-informatie gehaald uit die band. En daar heeft die vorige stint van Hamilton een enorme boost gegeven.
0: Ik schrok toen ze 8 of 29 vroeg. Denk maar, hij leverde. Hij kon het doen. Met een beperkte levensduur. Vandaar die 46e ronde.
1: Dus waar Ferrari vroeger over struikelde.
0: Ja,
1: strategie.
0: Ja.
1: Hebben ze vandaag perfect voor elkaar.
0: Ja. Het scheelt natuurlijk...
1: Tot nu toe. Even afkloppen.
0: Nee, okay, maar het scheelt natuurlijk dat je een coureur hebt die een auto gecrashed heeft.
1: Ja.
0: Die zal sneller knippen. Snelste raceronde in handen van ene Max Verstappen.
1: Ja, waar zit hij? Kan hij nog wat doen?
0: Ja,
1: Norris. Kan hij nou Norris
0: ja,
1: een
0: het
1: beetje?
0: Is wel groot, hoor. Het is toch groot. Hij heeft een driestopper gemaakt en Norris zit op een tweestopper. Dus het zal uit rondetijd moeten gaan komen. Nou is het de laatste ronde. 5 seconden verschil. Dat ga je niet helemaal volhouden. Verstappen is de enige die op medium rijdt.
2: 24 laps remaining. That's the race up ahead of you. Got 1.3 behind.
0: Ja, hoort, komt hij, hè? You got 1.3 behind. Dat is dus Antonelli. Want hij rijdt er 3 seconden achter. Lewis rijdt nu 20-3. De auto's worden toch met brandstof wel wat lichter. Daar zie je nu de snelste raceronden. Als Messi Alonso aan de leiding George Russell vindt, staat er allemaal bij. Bortoleto 360, die heeft een toog gehad, zeg hij. Albon dus wel met de snelste pitstop, maar samen met Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas en Lance Stroll dus uitvallers in deze.
1: Hamilton heeft wel een kleine incident noted. Ja. Yellow flag infringement.
0: Daar hebben we er wel veel van gezien, maar als dat is omdat hij ergens te hard gereden zou hebben, dan moet het in de minisectoren zichtbaar geweest zijn. En de FIA kan ze dan aanpakken, dat weet je. 22 stuks. That's all that's left. Betekent dus ook dat we deze wedstrijd niet zonder gele vlaggen doorkomen. En ook nog niet zonder virtual safety cars. Hebben we er ook nog een paar van gehad. Toch moet ik zeggen, door hoe het veld zich verdeeld heeft, en ik heb daar gisteren, ik wil niet zeggen voor gebeden, maar dat we zeiden, als het een beetje gehusteld is en we hebben een Ferrari en een McLaren en het doet allemaal een beetje mee, ja, dan heb je wel een leuk potje. Want het is niet zo dat we dachten hier, er komt weer superclipping, dus Mercedes gaat hem afslotteren. En wat zullen er in Italië emoties loskomen? Heel Italië, nee, maar heel Italië zit op dit moment achter Kimi Antonelli en roept, waarom zit hij niet bij Ferrari? En dan gaat Lewis Hamilton, die hier de snelste race ronde brengt naar 1.20.1.2.2. Gaat hij hier gewoon op weg naar een overwinning voor de natie. En de natie is in dit geval Italianen en Ferrari.
1: Je zit met de linkeroog nog even te kijken naar Le Mans. Zullen we het zeggen?
0: Ja hoor.
1: Ja, Nick de Vries wint Le Mans met Toyota.
0: Anda.
1: Hartstikke idee.
0: Gefeliciteerd, Nick.
1: Ja, supergoed gedaan.
0: Mooi team.
1: Vries bloed zo op.
0: Absoluut verdiend dat hij daar uitgenodigd is. En dikke felicitatie waard. Ik ben benieuwd hoe het met Nicky Katsburg vergaan is, want die zat ook best in een goede positie. We weten dat Richard Verschoor helaas uitgevallen was, terwijl hij ongeveer 19 uur aan de leiding ging. Maar dat hoort allemaal bij Le Mans, maar dat is een ander spel. Persoonlijk vind ik het nog steeds jammer dat Formule 1 en Le Mans niet tot overeenstemming komen, dat je in dat soort weekenden dat niet doet.
1: Ja, zonde.
0: Ja, maar goed.
1: Dat is vroeger altijd met Canada.
0: Allemaal een beetje neringziek. Kijk, als we nu gaan finishen, dan komt Hamilton op 115, Russell op 106 in het WK. Kimi blijft natuurlijk aan de leiding met 171. En Leclerc gaat er naar 83 punten. Verstappen op Norris. Nee.
1: Ook wel op
0: nu nog niet.
1: Krijgt een yellow flag, infringement.
0: Maar goed, dan ga ik ook nog weer wat anders zeggen. Als Verstappen een stop extra gemaakt heeft en hij ligt nu 19 seconden achter Lando Norris. Dan had hij er dus ook voor kunnen rijden als hij de stop niet gemaakt had. Maar ja, dat is wat als dan. En dat is weer van een andere presentator die we niet noemen. Hamilton 4.5.
1: Was 3.7, 3.9, nu 4.5.
0: Antonelli anderhalf jaar. Nee, maar Lewis aan het stampen. Die durft hem wel aan om het even zo flauw te zeggen. Jonge, jonge man. Het zal toch wat zijn, hè? Ja, ik ga ongetwijfeld een paar fans, een paar jonge fans, wat nieuws vertellen. Lewis Hamilton debuteerde in Australië 2007. Dit is zijn 387ste Grand Prix. Hij is inmiddels 41 jaar. En ik ben te vroeg met dit rijtje, maar het maakt me niet uit. Hij heeft al 205 podiums. Ja, die pole position is helemaal waanzinnig, 104. En de overwinningen dus op dit moment op 105. Hij won dus ook in zijn debuutjaar voor het eerst in Grand Prix. En dat was in Canada, vandaar dat hij zich daar altijd zo ontzettend prettig voelt.
1: Even kijken, die Antonelli en die Norris, die blijven wel dicht bij Russell in de buurt.
0: Ja.
1: Dus die twee moeten we ook nog even in de smiezen houden.
0: Die zitten allebei in een positie dat ze wellicht in het laatste stukje hun voorbanden nog weg kunnen plakken. klappen. Max gaat wel naar 18,9 seconden. En dat was eerder nog 19 en een beetje. Maar de gaten zijn te klein. Want hij rijdt een... Ik heb nieuws voor je. Hij rijdt een rondetijd die 2000ste sneller was de afgelopen ronde dan Lennon Norris. Dus aan de race pace ligt het niet. De extra stop. Maar ja, vijfde beginnen en vijfde eindigen. Dat betekent in ieder geval niet dat je achteruit gekakt bent in de wedstrijd. En jij hebt als enige, samen met Lewis Hamilton... maar dat was een... ja, bij Max ook. Maar bij Max was een drie-stopper sowieso het plan. Ik denk bij Lewis dus ook, maar die hebben ja, dan wel de mazzel gehad. Als je een drie-stopper plant en die safety car, die virtual safety car komt, dan doe je hem. Als je zit, ja, we willen twee-stopper doen, dan moet je een hele andere beslissing te nemen om er een drie-stopper van te maken als hij valt. En dat hebben ze allebei goed gedaan, Hamilton en Verstappen. Leclerc gaat trouwens ook best hard. Rijdt zijn persoonlijk snelste race onder zit. Maar niet schrikken, 2 seconden achter Verstappen. Dus het kan nog zo zijn dat Charles Leclerc ook nog het leven van de Nederlander gaat verzieken. De rondetijden zijn dan ja, allemaal niet normaal. Leclerc 1.20.4, Max 1.20.8, 1.20.4, Piastri 20.8. En Hadjar zit nu waar hij zit, komt daar niet verder. Is de enige die niet op een rondje achterstand zit. Vanaf Gasly tot en met Perez. Iedereen op een ronde achterstand. Perez zelfs op 2 ronden achterstand. Dit is in de balk zie je Gabriele Bortoleto. 14e. Beetje moi. Wel met zijn Braziliaanse helm. Nou, Brazilië was gisteravond, begreep ik, tegen Marokko ook. Moi.
1: Moi.
0: Maar ik heb het van horen zeggen. Want ik zag alleen maar 1-1. Ik heb er niet in zitten kijken.
1: Ik heb zitten kijken, hè.
0: Je weet niet op je hoofd, man.
1: Ja, maar leuk.
0: Nee.
1: Marokko was de eerste kwartier supergoed.
0: Ja, maar niet leuk tot 3 uur 's nachts.
1: Nee.
0: Vanavond wel. 10 tot 12 en een beetje.
1: Ja, dat is leuk.
0: Oranje boven. En zo hadden wij hier in 2016 oranje boven. Dat gaat op dit moment niet herhaald worden. No further investigation voor de yellow flag infringement.
1: Zo. Nou, Lewis.
0: Ja, maar ja, nu, de mensen met zo'n Twitter-toetsenbord... Zie je wel, hij is een Engelsman, dus hij krijgt weer geen... Dat is altijd zo.
1: Ja, maar wat
0: dus...
1: wel fijn is dat ze het nu doen.
0: Ja, nee,
1: en niet weer na de race of zo.
0: Vanavond om 8 uur kunt u inschakelen om te horen hoe de wedstrijd gereageert.
1: Is het leuk om te weten wat er in de stand van het kampioenschap gebeurt?
0: Ik wil nog één ding zeggen. Oh. Hamilton was 23 seconden achter de leider... voor zijn pitstop in rondje nummer 28. Dat is wel al een tijd terug, maar dat kan je nagaan.
1: Stand in het kampioenschap.
0: Doe eens gek.
1: De eerste 4 gebeurt er niks. Antonelli, Hamilton, Russell, Leclerc blijft hetzelfde. Maar Lando Norris springt Piastri voorbij. Van 6 naar 5. Verstappen blijft 7e, zoals het nu blijft. Verstappen pakt 10 punten. En in de constructeurs gebeurt er niks. Blijft de stand gelijk. Mercedes voor Ferrari, voor McLaren, voor Red Bull, Ford.
0: Ja. Niks persoonlijks tegen of Russell of Antonelli. Er zit net 1 Mercedes te veel in de top 3. Anders hadden we precies gehad wat we wilden hebben.
1: Ja.
0: Als nou bijvoorbeeld een Mercedes op 6 of 7 gereden, was leuk geweest.
7: And Lando, our race is having better pace over the whole stint than the cars ahead.
8: I just didn't think, like, I had to go with them. Or I drop back and it's gone. So I can't do both, I'm afraid.
0: Oké. Okay. Ik denk dat Lando een beetje... fractietje gas teruggenomen heeft en nu riep ze... ja, maar je was dit, je was dat. Hij zegt, ja, maar goed, kan niet allebei zijn. Kan niet en sparen en dichterbij komen. Dat is wat ik eruit opmaak. Maar soms is het ook een beetje abracadabertaal, die gasten spreken.
1: Ja. Ja.
0: Ik zie een heel gefronste Jack Ploot schuin tegenover mij zitten.
1: Ja, wat zegt hij nou?
0: Nee, ja. Het is net de politicus. Wat zegt hij nou? Dat zeg je altijd. Ja. Als je naar Den Haag vandaag zit te kijken, denk je, ja, wat zeggen ze nou?
1: Ja, ik kan niet naar links en ik kan niet naar rechts. En rechtdoor is ook een beetje moeilijk. Ja, wat F.
0: Moet je eens opletten hoe vaak politici zeggen, als je kijkt naar... want dan proberen ze het gesprek te verbuigen. Als je kijkt naar, en dan komt er een of ander dom feit. Dat is een compleet andere discussie. Lewis Hamilton. We hebben een collega bij onze podcast, Ronald Molendijk. Ik zeg, acne op plekken waar hij het niet verwacht had. Jeuk op plagen waar hij het niet verwacht had. Geheel tegen zijn natuur in, toch maar nootjes op de bank. En kijken of het gaat lukken. Want wat hebben ze, de Ferrari-fans, met Lewis Hamilton? Lang droog staan. En wat waren wij, jij in Kluis, ik in Kluis, ervan overtuigd dat... die stap zou de mooie worden.
7: So Lando, at the end of the race, I want to be within Kimi ahead. He's got 3 strikes already.
0: Kijk, dit is wel goede informatie. Ik wil dat je aan het einde van de wedstrijd Antonelli onder druk gaat zetten. Dus geef je hem toch weer opdracht om aan te vallen. Hij zegt, hij heeft al 3 strikes. En dat betekent dat als hij onder druk komt, dat ze hem daarmee een 5 seconden straf kunnen geven. Maar goed, dit horen ze ook bij Mercedes. En dat gaan ze ook weer een Kimi doorgeven. Maar kijk even, we hebben hier gewoon de nummers 1, 2 en 3 in één beeldje gevangen, hè?
1: Leuk.
0: 2, 3 en 4, excuseer, want Lewis is los.
1: Charles Leclerc komt ook toch weer niet heel erg dichterbij aan Verstappen. Verliest juist een beetje tijd.
0: Daar ben ik wel blij om. Maar ja, Max rijdt op die mediumband. En Max, jij weet dat. En ik ook. Sparen, sparen. Laat maar kijken hoe dicht hij bij kan komen. Als hij dichterbij kan komen, ga ik wel wat vragen. Max is reëel genoeg. Ik heb niks om vooruit te kijken. Want dat is een gat van 19 seconden door mijn extra stop. Dus dat is allemaal realiteit. Zal bij Max vandaag gaan? Is de balans van de auto goed? Was zijn start zo goed als wij dachten dat hij was? En voelde de auto in de race, en dat is dus ook wel de balans, voelde hij goed genoeg. En dat hij eigenlijk, doordat hij 2 mediums en 1 harde had, op voorhand voor een 3-stopper zou moeten gaan, was wel redelijk duidelijk. Hamilton.
6: 15 laps to go, you are doing a good job, so you can go on.
0: En dan hoor ik mensen denken, ja maar Lewis, man, zevenvoudig wereldkampioen, die hoef je dit niet te vertellen. Dit moet je hem wel vertellen. Dat niet hier weer de kleine geluidjes die Lewis als hij aan de leiding gaat. Hier staat een vriendje in de bek en dan dit en dat. Dit is wel belangrijk om dit voor elkaar te boksen. Want hiermee kan Lewis echt een dikke vink zetten achter naar Ferrari gaan en winnen.
1: En ik weet zeker dat het ook bij Lewis goed aankomt. Want we kunnen de bordradio's nog zo voor ons halen. Leave me to it, mate.
0: Ja.
1: Dus dat horen we nu niet.
0: Nee.
1: Misschien zegt hij het wel, maar wordt het niet uitgezonden. Maar mijn vermoeden is dat Hamilton met een grote smile denkt van yes.
0: Ja, maar de laatste winnaar, yes. De laatste winnaar voor Ferrari is natuurlijk nog steeds de weggestuurde Carlos Sainz.
9: Gap at 0.9, 1.3 behind.
10: I have 4-1 pace, Fred.
9: Copy that, Kimi.
0: Kimi Antonelli probeert hier een teamorder te forceren die uitgevaardigd wordt aan George Russell.
1: George Russell. Wat zou hij te horen krijgen?
9: We need to pick up the pace here, George.
1: Nou, daar komt hij. George krijgt de opdracht. You have to pick up the pace, George. Eén team, twee teamorders. En een hele historie voor het team van Mercedes op deze baan. We hebben het al in onze voorbeschouwing op Kijk erover gehad. 2016. Ze rijden nu niet voor de leiding. Maar dat deden ze toen wel. En Toto Wolff gaf een heel leuk interview dit weekend. Ik heb Toto Wolff nog niet zoveel leuke interviews zien geven. Maar deze was heel leuk. Hij begon zelf al. Van, nou, we hebben niet zo'n lekkere historie hier. Maar laat dit alsjeblieft niet gaan gebeuren vandaag.
0: Dat ze elkaar raken.
1: Ja.
0: Hier het live kampioenschap zoals het nu zou zijn.
7: En dan is quite clear that Antonelli's been on track more than 3 times. We've reported it to the FIA. We expect he should get at least a 5-second penalty.
1: Dit moeten ze niet zeggen, jongens.
0: Jawel, dat mag. Het doel heiligde middelen, Jack. Als ik daar zou zitten en ik zag het, zou ik het ook doen.
1: Ja, ik zou het ook doen.
0: Ja,
1: maar gaat het nou niet over die boordradio?
0: Ja, Lando moet dat
1: gewoon
0: weten.
1: Gewoon keep the pressure on.
0: Ja, dat bepaalt FOM. En dan is het toch weer, het kan in het voordeel van een Engelsman zijn tegen een Italiaan. Nou, dan gaat FOM het wel doen. Gaan we nog even terug, Jack, waar ik het net over had.
1: Ja.
0: Je gaat schrikken. 34 Grand Prix geleden, Mexico 2024... was de laatste overwinning van Ferrari.
1: 34?
0: 34, okay. 34 Grand Prix geleden.
1: Mijn hemel.
0: Anderhalf jaar.
1: Hij gaat wel de druk opvoeren, hoor, Antonelli.
0: Nee, maar dat moet hij ook doen.
1: Zo.
0: Dit wordt nog wel een dingetje, hoor. We zitten gewoon... dit is bijna Formule 2-esque, als ik het zo mag zeggen. En Norris is echt niet ver weg. Maar krijgt net niet de druk bij Antonelli erop. Ik denk dat Antonelli, als hij de waarheid spreekt, als hij zoveel meer pace heeft, moet hij het maar doen. De complete sector die ze voorliggen. En Leclerc ten opzichte van Verstappen, wat is dat? Dat is 3,4 seconden geworden, die is klaar. Leclerc 21,8, Max 21,2. Max is op dit moment net zo snel op zijn mediumband als dat Hamilton is op zijn harde band.
1: Daar gaat Max blij van worden.
0: Hamilton wint 16e ten opzichte van Russell. Ja, want dat is het. Hè. Wij kijken naar deze wedstrijd. Maar dan komt natuurlijk een ontzettende berg data naar boven. Waardoor ze kunnen roepen, ja, maar Max, kijk, het zit zo, het zit zo, het zit zo, het zit zo. En je hebt er geen reet aan. Maar trek even 20 seconden van zijn 31 seconden achterstand af. Of 22 seconden zit hij op 19. Dan had hij nog steeds 50 geweest. Dus, weet je, de driestopper heeft hem niet de das omgedaan. Hij heeft wel heel veel data, want hij heeft natuurlijk met alle soorten ballen die er waren, heeft hij kunnen rijden. Hoe zit er onder tijd van Lando Norris? We gaan toch weer wat verder naar voren zitten. 21-8, Antonelli 21-7, Russell 21-4. Dus Antonelli kan op dit moment ook weer niet echt doordrukken. En Norris komt dichter bij Antonelli dan Antonelli bij Russell. Zo is het. Oh, jongens, jongens. Lewis Hamilton 11 seconden. Was op startfinish 10.9. 1. Ja, Russell moet eigenlijk nu de overwinning uit zijn hoofd zetten.
1: Ja.
0: Ik moet er ineens om lachen. Traint pole position. Overleeft de start ten opzichte van Lewis Hamilton. Wat voor hij was een goede start. Gaat aan de leiding. Maakt een twee-stopwedstrijd. Hamilton doet een 3. Ja, moeilijk. Een 3-stopper was al lastig. Maar ja, die viel tijdens die safety, virtual safety car. Dus dan heeft hij een weekend dat hij Antonelli verslaat. En dan wint er geen Mercedes.
1: Wint hij niet. Oh.
0: Ja, ja. Bortoletto is nogmaals binnen. Man, oh man.
1: De upgrades die Ferrari heeft meegenomen werken. De mediumband doet het fantastisch onder de Ferrari. Nog een late pitstop voor Gabriel Bortoletto. Wat was dat nou voor? Naar de soft. Oké. Okay.
0: Ja, een stop van 5.8, dus er is wel iets gebeurd. Want je gaat niet zomaar naar de soft. Hij had volgens mij geen nieuwe soft. Maar misschien ook wel. Een stop van 5.8, dan moet dat gebeuren. Of had Bartoletto een straf? Nee, dat kan niet. Want dan zou hij een stop in 18 van een seconde gemaakt hebben. Even wakker blijven, mol.
1: Ik moet ook even een kleine collectie doen.
0: En die is?
1: Kleine correctie. Ik heb eerder geroepen dat Albon naar binnen was gegaan. Die kreeg een retirement. Maar nee. Die is ook gewisseld naar de rood. Ja. En die rijdt weer.
0: Ja, ik had er ook geen beeld van gezien, hoor. Maar dat is de computer, hè? Dat is de computer. Enige, hij heeft wel even binnen gestaan, zeg maar.
1: Ja, hij heeft alleen een tijdje binnen gestaan.
0: Nee, allemaal heeft acht rondjes binnen gestaan. Maar nee, hij is niet uitgevallen, hè?
1: Nee.
0: Dus ja. Waarom roep je dat dan?
1: Ja, ik heb geen idee waarom ik dat roep.
0: Geef het net dan om, man. Je hebt 8 ronden de tijd om te zien dat hij binnen staat. Dan ben je toch wel uit. Hij rijdt weer.
1: Een goede vraag. Zou zonder die virtual safety car Hamilton ook hebben kunnen winnen?
0: Nee, maar doordat ze al 3 in hun hoofd hadden, viel die goed. En als je, dat is hetzelfde, als je 2 in je hoofd hebt, moet je een heel nieuw plan maken. En als je toch al 3 had en hij komt 4 rondje er, dan pak je hem.
1: Ja.
0: En,
1: ja.
0: Ik denk dat
1: ja, en alles werkt niet, hè? Alles,
0: nee, de keus vooraf voor een 3-stopper. En Mercedes heeft dat meerdere malen geroepen. Ah joh, hij zit op een 3-stopper. Dat wordt niet makkelijk. Ja. Dat is het niet bijgezegd. Maar dat is dan het perspectief erin zijn het kijken. Ja. Ik denk door het vloeibaar te houden dat het goed is. Het wordt al spannender en spannender. Zouden er nu ook Ferrari-fans zijn, Jack, die op dit moment zeggen, ik loop naar buiten? Zoals je bij soms een penalty denkt van, kijk even niet.
1: Ja, ik ga even niet
0: zouden
1: kijken.
0: Zouden die er zijn?
1: Dat denk ik wel, want dat zijn natuurlijk
0: dan,
1: al...
0: Ik weet niet wat voor weer het is. En dan hopen dat de buren zitten te kijken en dat ze de laatste ronde wat gejuichen horen of dat soort dingen, weet je. Waar je met voetbal zo de scheid aan kan nemen. Want ik loop een minuut achter op zitten van mijn buurman en de buurman juicht een kut doelpunt. Ik heb hem gemist. Ja, dat soort dingen.
1: Ja, maar dit is een memorale dag,
0: Jack,
1: voor Ferrari.
0: Ja, ho. Het is een mechanische sport, Jack. Dezezelfde angst heb ik gehad toen Verstappen in dit deel kwam. En de band van Ricciardo was al lekker. Ik denk, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar je moet er nog even doorheen. Het moet nog even gebeuren. Hele andere lijn van Kimi Antonelli.
1: Carlos Sainz weer naar binnen.
0: Misschien gaat hij 8 rondje uitvallen. En dan weer terug om toch nog te finishen.
1: Ja.
0: Het zou handig zijn als er mensen zijn die dat voor je in de gaten houden.

0: 50 van 66. Ferrari-liefhebbers aller landen, verenigt u. Lewis Hamilton lijkt op weg naar een historische overwinning. Want zo mag je het gewoon noemen.
1: Ja, en ik gun het hem ook. Kijk,
0: Vettel is erheen gegaan, heeft zijn wedstrijden gewonnen. Alonso heeft erheen gegaan als kampioen, heeft zijn wedstrijden gewonnen. Maar hier heerst meer romantiek omheen. En ik weet niet waarom, maar dat is het gewoon.
1: Nou, en, wat,

0: als de stemmers in de hele wereld open en eerlijk zijn, dan ga je Lewis Hamilton ook nog driver of the day maken. Daar koopt hij geen brood voor, daar krijg je niks van. Maar dat is gewoon, ja, 3 stops en hem dan toch nailen.
1: Ja. Goed dan.
0: Ja, safety card, prima. Virtual.
2: Beaming free suggestion.
3: I'm happy where I am. Take me to it.
2: I want to sell 22-1.
0: En dan krijgen ze toch voor elkaar om in één keer weer chaos te creëren. Ik heb geen idee. En Lewis zegt ook...
1: Leave me to it.
0: Ik weet niet wat... Ik pak niet op wat ze zeggen. Misschien van als er nu een safety car komt, moeten we het doen. Maar ja, als een safety car komt, ga je je plek niet opgeven. Wauw. Ja, ik zit gebiologeerd te kijken. Dat is wat ik aan het doen ben. Antonelli heeft even druk gehad en die heeft hem erop gezet. Lennon Norris is, als ik netjes ben, toch afgehaakt in het onder druk zetten van Kimi Antonelli.
1: Hey, Antonelli hangt met zijn hoofd tegen de headrest.
0: Ja, die kan het zwaar hebben.
1: Kijk, dat zag ik net ook al.
0: Even stappen een vrije pitstop. Ja, nou. Dat is Hadjar.
1: Goed.
0: Ik schrok even. Heeft Hadjar een vrije pitstop? Ja. Ik denk het wel, 43 seconden.
1: Ooit zouden we dan roepen, hij gaat voor dat punt van de snelste ronde.
0: Ja, maar ik zit hier ook te denken, wat is hier dan weer de truc van? Hij zal misschien vanwege zijn banden binnen hebben moeten komen, maar ik zie ook niet dat hij hier nog
1: is ergens... Is naar de soft?
0: Ja, maar ik zit even kijken waar Max zit. Of die misschien nog... Max toch wat? Nou ja, dat gaat als 15, dus daar gaan we ook door nog niet meer winnen. Antonelli zet weer opnieuw aan. 60 van 66 ronden. Grote prijs van Barcelona, Catalonia 2026. Volgend jaar racen we hier niet. Maar er wordt wel getest volgens mij. Dat is al bekend geworden.
1: Hij hangt echt helemaal in zijn headrest, joh, die Antonelli. En Russell zit gewoon rechtuit te loeren.
0: Ja, maar Antonelli is niet langzamer dan Russell. Dus als dat de manier is om het te doen...
1: Komt wel weer dichterbij inderdaad.
0: Ja, hij is opnieuw de druk aan het opschroeven. En komt daardoor... Norris komt daardoor niet eens dichterbij. Gaan die tweede samen nog af, hè? Heb je een podium straks met Hamilton, Norris en Verstappen? Dat zou het zijn. Ja, het kan. Ik ken Jack hier. Ja. Hij pakt een goede exit. Hij gaat het proberen. Maar Russell is niet dom. Hé... Hey. Een rare short shift. Hij gaat het proberen. Oh, Russell, wat doe je? Russell Antonelli!
1: Ja!
0: Hij gaat het proberen. Dat vind ik nou lekker, weet je. Je ziet het komen. Nu gaat Russell proberen. Russell
1: niet samen eraf, jongens.
0: Wel samen eraf. Kom maar op met die geit. Nee, sorry. Gun ik hem ook niet. Ja. Even gewacht. Nu komt Russell weer terug. Oh, dit is wel weer op dat punt. Oh, wow. Weaving moet hij opletten. Gaat Russell wat van zeggen? Wat een diepe uitremactie van Kimi Antonelli, zeg. Godsamme. Oh, momentje voor Russell. Dan moet hij ook weglopen, hè?
1: Ja.
0: Hij moet nu weglopen. Als hij niet wegloopt, is hij gezien. En de banden van Kimi Antonelli en George Russell zijn 1 rondje verschil. 1 rondje minder oud of ouder.
1: Wat geweldig van Mercedes dat ze dit laten gebeuren.
0: Ja, ik moet ook, daar ga ik een beetje in de verdediging voor ons allemaal. Wij hebben allemaal gedacht dat het in Canada ook zo was. En ik heb daar later in de wedstrijd...
1: Ja, dat klopt,
0: die op F1 Pro TV mensen zijn die hele boordrijders horen... waar Toto Wolff de riep ophouden. Dus, moi. Maar hij doet het gewoon, dat vind ik wel mooi. Oh, moment oversturen.
1: Zo.
0: Dat is het nadeel. Ik vind als we boordradio's luisteren... dan zouden ze ook open moeten staan. Maar hij heeft wel schade aan zijn front wing endplate. Zie je dat? Rest voor.
1: Ja. Huh?
0: Links voor in belt. Hij heeft er nog altijd 1 handen geraakt, hoor.
1: Nee, dat moet net gebeurd zijn. Kan dat zijn met George? Nee.
0: Tricky, ja, dat kan. Kijk, ja, camera's beginnen nu ook op te zoomen. Wat doet dat nog met je balans? Hij rijdt weg.
1: Och. Ging die niet er een beetje af, Antonelli?
0: Nee,
1: dat
0: maakt niet uit. Het ding...
1: Ja, van de baan af.
0: Het ding hangt er een beetje op. Wat zegt hij?
4: Kimmy, you've got 5 laps remaining.
0: Ah, hij valt stil!
4: Hij valt stil!
0: Kimmy Antonelli gaat er 0 scoren. En dondert, lazert, flikkert van het podium. Het maakt niet uit.

0: een Mercedes-motor. Luister. Klonk.
1: Dit wordt een virtual safety car.
0: Zo'n ouderwetse, zo'n hele ouderwetse boormachine die aan het einde van zijn leven is. En Leclerc? Idem? Ja. Ja. Nee, maar Leclerc rijdt er ook veel te langzaam. Die heeft ook vuil op zijn banden. Zie je dat? Daar is ook al wat gebeurd. Let op.
2: Ah,
0: ja.
2: Dat is de power steering. Oh, I'm losing the power steering.
0: Power steering weg bij Charles Leclerc. Het leven wordt nog gekker dan gek. Hamilton, Russell, Norris naar het podium. En zij gaan terug. Ja, helemaal niks. Lekker binnen blijven. Baanpositie, baanpositie, baanpositie. Virtual safety car.
1: De tweede.
0: En Kimi Antonelli, die geen enorme reeks door kan zetten. Luister bij Charles Leclerc. Ik zei, er zit vuil op zijn band, dus hij is eraf gegaan. Och, och, och. Vorige wedstrijd, remmen veranderd. Nu de power steering. Ja, het zijn van die rare... Je ziet de kleur van die band. Ja, maar je ziet de kleur van die band. En hij is eraf geweest. En dan valt het op het moment dat er een virtual safety car is. Denk je, oh, rijdt hij nu langzaam vanwege de virtual safety car. Maar dan komt er een haas voorbij en denk je, hé, dat kan helemaal niet. Hij brengt hem wel naar binnen. Race 2 achter elkaar. Dat ene C.H. Leclerc naar huis komt met...
1: Nou, misschien gaan ze hem resetten. Nieuwe banden eronder.
0: Power steering kun je niet resetten. Nee, dat is een hydraulisch ding. Het is een hydraulisch ding. Of het moet in het stuur zitten, kan je het stuur veranderen. Stay out. Tuurlijk stay out. De baanpositie is heilig. Het is een virtual safety car. Die 22. Hij kan hem maken, hè. Maar hij heeft 24 seconden.
1: Nee, maar dit is een goede call. Want hij staat nu binnen. Niet naar binnen toe komen. Want dan moet je erachter staan. Krijgen we weer het gezeik. Goeie call.
0: Hoor je dat geklonk? Die auto. Lewis Hamilton. Sir Lewis Hamilton.
1: Ik zie echt hier de hand van Vasseur. Vasseur heeft dit echt allemaal teweeg gebracht binnen Ferrari. Duidelijkheid over strategie. Goede boordradio's. Echt klasse van Ferrari dit.
0: En je ziet dus aan zowel Russell als Leclerc. Op het moment dat bij die jongens hun teamgenoot het gevoel krijgt en wat doet, dan komen zij ergens mentaal een beetje in de knoop.
1: Ja.
0: Russell had deze wedstrijd met de Mercedes vanaf pole toch basically moeten winnen toen hij als eerste de eerste bocht inging.
1: Ja, mee eens.
0: Basically. Het is nou niet zo dat we allerlei dingen gezien hebben waardoor we zeggen, ja, maar Russell had een beetje pech met dit en een beetje pech met dat. Ja, misschien met die safety car, maar ja. Grr. Die hebben we uitgelegd. God, gaat het aantal retirements wel mogen, want ook Olly Berman staat hier nu als een retired. Reed die red.
1: Gaan we deze race nou afvlaggen onder virtual safety car?
0: Nee, dat zullen ze nooit doen. Er komt gewoon een safety car als hij er moet komen. Maar die auto is op tijd al weg, hoor daar. Ja, Kimmy, ben je in één keer ridder te voet? En had iedereen die mooie streak van jou graag door willen zitten? Hij zelf natuurlijk ook. En voor het kampioenschap is dit natuurlijk toch wel weer een ander dingetje. Antonelli, 156 punten. Hamilton naar 115. Russell naar 106. En dan gaat Lando Norris Oscar Piastri voorbij. Race started. Now first. Nou, na de start lag hij ook second. Wat een wedstrijd. Novak Djokovic krijgt de eer. Want het is vandaag een eer. Als je deze mag afvlaggen, dan ben je zelf 24-voudig Grand Slam winnaar. Dan zit je helemaal snor. Ik ben zo blij dat dit een virtual safety car is. In Amerika waren ze natuurlijk altijd voor een safety car gegaan. Kijk, in die 500.
1: Ja, is het gat weer dicht?
0: Is het gat weer dicht, krijg je allemaal rariteiten. Maar ik vind dit mooi. En mooier. En er wordt al geklapt.
1: Virtual safety car ending. Wat krijgen we nog in beeld?
0: Ja, helemaal goed. Nou, wakker blijven. Hopen dat er genoeg temperatuur is. Kijk eens, een dikke Ferrari-vlag. Geweldig. Scuderia, Ferrari Club. Ja, hier gaat een heel mooi podium komen. Ik vraag me af, met alles wat hij al meegemaakt heeft, hoe Lewis Hamilton en of Lewis Hamilton hier zijn emoties de baas kan.
1: Denk
0: of,
1: het
0: dat,
1: niet.
0: Of dat hij hier komt staan van, ja, maar ja, jongens. Pff, it's me, hè. Nee, dit kan ik. Nee, ik denk,
1: denk
0: dat,
1: jij?
0: Nee, dit moet voor hem zo speciaal zijn. Dit is voor hem de bevestiging van de keus en het harde werken. Hij zal de hele fabriek en misschien wel heel Italië erbij halen.
1: En het publiek.
0: En de Italianen huilen om Kimi Antonelli en juichen om Ferrari met Lewis Hamilton erbij. Want deze Lewis Hamilton heeft vandaag, maar dan ook geen centimetertje verkeerd gedaan en gaat nu de laatste ronde in. En dan zal Novak Djokovic de vlag mogen zwaaien voor Sir Lewis Hamilton uit het kleine dorpje Stevenage in Engeland. Fijne geluiden nog hoor, van het ski. Wow. Lekker blazen. Russell onderweg naar P2 en dan nu Norris naar het podium. Is voor hem ook wel eventjes lekker, hè? Want voor Lennon Norris, het laatste podium was natuurlijk in Miami. Stond hier samen met Oscar Piastri. Maar het is nog een rollercoaster bij het team van McLaren. Verstappen wordt dan uiteindelijk vierde door de uitvalbeurten van anderen. Maar hij is elke jaar staat op de grid omdat Charles kapot ging. Hij weet het allemaal, hij is reëel. En dan komt Hadjar na die slechte start achter Piastri naar de zesde stek. Ook dat is wel fijn. Gasly en Colapinto, hè, die Alpines, hallo. Die hebben die Mercedes power wel onder de vinken en de pinken.
1: En Hadjar weer terug naar zes.
0: En ik heb wat ik gevraagd heb. Een Ferrari, een Mercedes, een McLaren en een Red Bull in de top 4.
1: Alsjeblieft.
0: Heel graag. En jawel. Dit zijn de dagen dat je netjes en een beetje koninklijk moet zijn. Want hier komen de laatste twee bochten voor een man die er zo lang op heeft moeten wachten. Jawel hoor, Lewis Hamilton sinds België 24. Een mega dik applaus voor Sir Lewis Hamilton. Zijn allereerste overwinning in een Ferrari met een prachtig gouden randje. Ontzettend goed. Dit is loon naar werken. En hier gaat hij heel blij mee zijn. En terecht. Ik zou het stoer vinden als Fred van Zuren hem ook zelf meegaat naar het podium. Daar komt dan Russell als tweede over de finish. En kijk deze nog even. Daar Verstappen en Norris. Norris en Verstappen. De Hadjar zit er volgens mij tussen door die stop. Ja, dat klopt. Het gat tussen Norris en Verstappen is wel groot. Ja, deze jongens kunnen eindelijk weer eens juichen bij die pitbox. Hé.
1: Goed, man.
0: Knetter, dat je altijd maar die andere zag gaan. Daar de brede glimlach van Fred Vasseur.
1: Grote vreugde. Ik denk dat Fred de engineer meestuurt van Lewis.
0: Ja. Racewinner. Lewis Hamilton. Zijn 106e Grand Prix overwinning uit zijn carrière. Wauw. Met hoofdletters. H-A-U. Wauw. Verstappen 4, Piastri 5, Hadjar 6, Gasly 7, Colapinto 8, Lawson 9, Lindblad 10. Weer met z'n tweeën.
3: Well done, Lewis. Well done. Finally, you got, you deserved the first year that we will always remember. Thank you.
4: Congratulations with Jim. Good job.
5: Sorry, Gasly. Gracias, Tutti. I'm Maranello. Thank you so much. You helped me achieve this dream, and I can't thank you enough. Thank you for everyone pushing so hard back at home. I'm so proud of you. And to my family, I love you. And to the fans, thank you for continuing to remind me who I am. Couldn't done this without you. Gracias.
3: Gracias, Luis.
0: Thank you to the fans to remind me who I am. Die vind ik wel een tegeltje, hoor. Je bent wel Lewis. Had je ernaast. Ja, prachtig. Mooi podium. Hamilton, Russell, Lennon Norris. Ik zeg Groot-Brittannië. Moet je voorstellen dat we drie Nederlanders op het podium hebben.
1: Mooi.
0: Ja, dit is een hele, hele fraaie, fijne, mooie en wel, absoluut welverdiende overwinning. Felicitatie aan alle Ferrari-fans die jarenlang shit hebben moeten horen.
5: Let's go! For the Ferrari! For the Ferrari! Guys, thank you for those great pit stops as well. Sorry, I keep talking. I'm so proud of you. Thank you.
0: Ik was er nog een paar vragen. Vind je niet dat hij soms, als hij zo in zijn emotie gaat, is net Vettel?
1: Ja, weet je wel, ja.
0: Ja. Ja, jongens, dit is toch wel wat hoor. Dit is het romantische plaatje waar heel veel fotografen op hebben zitten wachten. En wat heel veel mensen in hun hart sloten. Lewis Hamilton naar Ferrari en daar dan na een heel jaar droog gestaan te hebben. Die overwinning en daar komt de run en de jump. Geweldig. Ja, we hebben het hier over een man die bijna 42 is, hè? Maar hij is nog niet verleerd. Die sound en die gasten ook, hè. Italianen kunnen dan toch lekker losgaan en dan komen... Bravo, doeli, doeli.
1: Louie, Louie.
0: Kijk, daar Antonelli, die een dikke teleurstelling te verwerken heeft gekregen. Welkom in de wereld, de knetterharde wereld van de Formule 1. Uitvallers Leclerc, Antonelli, Berman, Alonso, Hulkenberg, Bottas en Stroll, Alexander Albon. Op 11 rondjes achterstand gefinished, maar wel gefinished.
1: Dan moet je naar die weegschaal en dan...
0: Schitterend. Ja, even een momentje voor jezelf. Ja. Ja, geweldig. Prachtig. Prachtig, prachtig. Mooi hoofdstuk bijgeschreven in de historie van de Formule 1, hoor. Echt waar. Serieus. Lando komt niet plagen, maar die komt op de weegschaal staan. Mooie brede glimlach van Lando Norris ook, ja. Nou, ga je natuurlijk, ja, daar moeten we eerlijk in zijn. Soms wordt een podium je gegeven, en dat gebeurde in dit geval. Genoten van die inhaalactie van Antonelli trouwens.
1: Briljant. Nico Rosberg stond te wachten, ja, maar die feliciteert hem niet.
0: Nou, op dit moment nog niet. Rosberg moet zo de interviews doen, denk ik dan.
1: Ja, denk ik ook.
0: Die was toch een beetje persona non-groot,
1: hè?
0: Maar ja. Alleen is niks raar.
1: Wat een mooie dag, zeg.
0: Ja, echt een schitterende dag geworden. Laten we daarvan uitgaan. Antonelli.
1: De Vries wint Le Mans. Antonelli Hamilton wint hier.
0: Aan de leiding in het kampioenschap met 156. Voor Hamilton met 115. Russell 106 op de derde plaats. Dan Leclerc scoort niks vandaag. Norris komt dichterbij. Staat op 2 punten van Leclerc nu. 6 Piastri met 68. En Verstappen 7e met 55 punten. Dat is ook maar 1 overwinning van de 4e plaats van Leclerc af. Zeggen we dan maar even simpeltjes. Wat een dag, jongens. Zegt Bradley Lord. Simply the car switched off. Battery related, moeten we zoeken. The car switched off. We cannot diagnose until we have seen the car and inspected the hardware. Ja, Mercedes mag dan wel een topcombinatietje hebben, maar toch. Ja, en dan maak ik net een grap. Die Engelsen zullen wel blij zijn. Nou, dat is nog even een tijdje geleden. Want het is het eerste Britse podium sinds de Fransen. Met 3, dus, hè, dat er 3 mannen uit hetzelfde land was in 1983 dat deden. Met Patrick Tambay en Prost en Arnoux. Het is het eerste All British podium sinds 1968. Jackie Stewart, Graham Hill en John Surtees. Hamilton tevens de oudste coureur die een Formule 1 race wint sinds Jack Brabham in 1970. Geweldig dit. 106 Grand Prix overwinningen. Damn. Team van Ferrari overwinning 249 uit hun carrière. Maar de eerste sinds Mexico 24, wat jullie al verteld hebben. Kijk, de haren zijn los.
1: Ja, uit het, hij heeft zo'n zwart badmutsje, zeg maar, onder zijn helm. En die ging nu net los.
0: Ja, ja. Dat doet hij goed.
1: Ja.
0: Hij kan ook zo'n pet kopen waar die haren vast zit.
1: Ja, een matje in zijn nek.
0: Ja, die jongens gunnen het dan wel, hoor. Dit is echt wel, dit is echt wel tof. Wat denk je, in die dag, daar zullen we nog veel langer op moeten wachten... als ooit Fernando Alonso weer zijn wedstrijd weet te winnen. Dan gaat ook, want echt, deze jongens... Natuurlijk zijn er sommige dingetjes, een beetje beef... en een beetje narigheid op de radio en allemaal dat soort dingen. Bortoletto 360 gehaald in een slipstream. Bizar. Ferrari-fans over de hele wereld hebben een fantastische dag. En het is ze wel gegund. En hij heeft hem geweldig gedaan. Nou, Nico Rosberg... Zijn voormalig maatje gaan interviewen.
6: You did it. You're a Ferrari race winner. After all that difficult start last year, how does this one feel for you?
7: Oh, first, I have to start and say a huge grazie to everyone here, my team here, Ferrari, everyone back at the factory, Fred for believing in me and bringing me to this team. I started out a dream last year, which seemed almost impossible during my time last year, but we never gave up hope, and the team just continued to lift me up. We made so many changes and we made so many improvements, and on top of that, I've got the greatest fan base a sportsman could ever ask for. And so, thank you to everybody.
6: And we're hearing huge applause for you, Lewis. That's 106 wins. How does this one rank in those 106? Is it one of your best feeling-wise?
7: They're all special in their own way, but this one's something else. This is, you know, I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on TV. And as I've been racing here, I'd always watch the screens and wonder what it'd be like to win in that car. And it's come. And everyone works so hard for it. Everyone truly deserves it. So I'm forever grateful to them. And this is just the first, I hope, of many. But great pit stops today. Great strategy. The car felt fantastic. And yeah, Forza Ferrari.
0: I kiss the juiste woorden vandaag.
6: Question to you. So, of course, Lewis is your ex-teammate. Do you have some words seeing Lewis win in the Ferrari for the first time?
8: Yeah, I mean, firstly, huge congrats to this guy because I know how hard he works, and obviously we spent a lot of years together at Mercedes. So yeah, really pleased to see him back to the Lewis. I remember when I was growing up watching Formula One, but yeah, tough day. It's good to be back on the podium and have a bit of a clean race from my side. But Ferrari mighty impressive today, and yeah, we need to keep on pushing.
6: You had a really strong weekend. Yeah, all weekend looking confident and everything. Is it you finding back to your best here?
8: Yeah, I mean, Friday and Saturday was a really strong and solid day for me. Today was a little bit more challenging. Everything started off quite well. I felt good in the first stint, and then the last two stints, it was a bit more difficult. But as I said, it's good to be back here.
6: Are you worried a little bit now by the challenge these guys are posing? Pace, reliability issues we're seeing with you guys?
8: Yeah, I mean, yesterday was a real surprise for us in the team, and then the pace today was insane from Lewis. So, yeah, they're coming, I think.
0: Eerste podium voor Russell sinds de Grand Prix van China in maart.
6: I mean, yesterday qualifying was a bit difficult, but today was awesome out there, right?
8: Yeah, I guess first of all, I want to congratulate Lewis. Nice to see him back on top, you know, so I'm very happy for you, mate. Yeah, it was a tough race. I did my best to keep up with these guys, but too quick. So we stayed there. We gave ourselves a chance if anything happened, and we obviously got a bit lucky with Antonelli going out, but otherwise... very happy for the team, very happy to be back on the podium, so a good day for us.
6: There's only a little bit missing now to really challenge for the wins. What do you think needs to still come?
8: Didn't hear a word you said.
6: What's missing still to win? You know, you're coming closer to them, you're close in the race today. What do you still need to deliver to get that win soon?
8: Just a little bit of everything at the minute. We're doing a good job as a team. I think we're making good progress, but these guys are just doing a better job. So we have to give credits to them and admit that to ourselves, that we got to keep working hard, we got to keep putting in the effort. But the whole team are doing it, so I'm very happy with them, but we just got to keep our heads down and keep working, and we'll be there soon.
6: It's a special day for Great Britain, by the way, because the last all-British podium was 1968, long time ago. So that's pretty incredible, so congrats to that.
8: Well done, boys.
6: Lewis, back to you. Where's all this confidence now coming from? I mean, you're flying out there today.
7: I think I'm just working my way back to my center, and I've got great prep. I've trained so hard to be here today. There's so much work that I've done, I'm doing in the background, but also, again, just as I said, the team are giving me that confidence with the changes that we've made, believing in the... and trusted in the decisions and the things that I've asked for, and we're slowly starting to see this just all come together, and you know, and I'm just happy in my life, you know. So I'm in a good place. I love doing what I do. There's no greater feeling than racing a Formula One car.
6: Does that mean it's game on for the championship? No points for Kimi today. You made up 25. Is that what you're saying?
7: I definitely will take it. It's a long, long way to go, and they still have great pace, as you can see. But we're going to keep working. We're going to keep trying to close that gap. It's not over, that's for sure.
6: Awesome. So we're in for a good one this year. Thanks a lot, everybody. See you in Austria.
1: 51 punten moet hij goed maken op Kimi Antonelli. Hij staat tweede in het kampioenschap, maar pakt wel lekker 25 puntjes ten opzichte van de Italiaan. Carlo Santi is de engineer van Lewis Hamilton. Dus wellicht dat team mee naar boven mag. Ik heb het nog niet gezien. Misschien dat Fred Vasseur inderdaad zelf meegaat. Maar we gaan het allemaal wel mee. Gefeliciteerd, Lewis.
0: Ja, zeker. Kijk lekker zelf verder waar je aan het kijken bent. Want het betekent dat kan bij ons. Wij kunnen ze mooi lekker naadloos door met de nabeschouwing. En ik kan me voorstellen dat het podium, dat is gewoon fijn en dat is prachtig met Lewis Hamilton, George Russell en Lando Norris. Zijn handtekening inmiddels op de fles, Moët et Chandon. Dus dat heeft hij goed voor elkaar. En Lewis Hamilton pakt in Barcelona zijn 106e overwinning. Brede glimlach bij Vasseur. Een hoop liefde en geluk bij alles en iedereen wat Ferrari al heel lang een warm hart toedraagt. En misschien stond het wel in de sterren geschreven, Jack. Laat dat het geweest zijn. Ik vond dat Lewis, vind normaal wat obligate dingen, maar hij kwam echt gelukkig, echt uit zijn hart.
1: Ja, vroeger riep hij nog wel eens van die vaste zinnetjes.
0: Hij raakte ze, hij begon team, pitstops, anderen, gewoon helemaal goed. Lewis Hamilton staat op de Louis Vuitton. Inderdaad, grote kist waar de prijs in komt. Hier gaan de mannen lekker babbelen in de cooldown room, waar het walstig te verstaan is. Dat betekent voor ons, Jack, dankjewel voor deze middag. Ja. Zowel op kijk als hier op Grand Prix Radio. En zoals ik zeg, kijk lekker verder waar je wil kijken. Luister lekker verder naar Grand Prix Radio. Want daarvoor zit nu op de bok onze makker en maat, Rob Spijker.

0: Hans, rust is op dit moment eigenlijk het motto bij het Nederlands elftal. Kan het alleen maar positief uitwerken of zit daar nog een addertje onder?
1: Nou, ik denk niet dat een addertje onder het gras zit. Want je hoort ook dat de spelers ontevreden zijn over de wedstrijd die ze gespeeld hebben tegen Denemarken. Vooral Van Persie blonk niet uit, Sneijder blonk niet uit, Van der Vaart blonk niet uit. Nou, dat zijn jongens met een behoorlijk ego. En die willen vandaag toch laten zien dat ze tot de beste van de wereld behoren. Nou, dat lukte tegen Denemarken niet. Wat dat betreft is de wedstrijd tegen Denemarken, behalve de 3 punten, ook wat dat betreft heel nuttig geweest. De concentratie voor de wedstrijd tegen Japan is hoog en is goed.
0: We gaan even schakelen met Durban, met het Moses Mabhida Stadion. Daar is voor ons Bas Ticheler. Ja, Bas, geen oranje jurkjes vandaag, maar wel een oranje sfeertje er al.
2: Nou, je zou maar moeten zien. Het staat me goed. Ik hoop dat ik tijden van de wedstrijd haal. Nee, de oranje jurkjes zijn in ieder geval, voor zover ik dat kan overzien, tot het verleden gaan behoren in Durban. Prachtig weer. Het is een strak blauwe lucht. Lekker temperatuurtje. De temperatuur zal hier zo gaandeweg de wedstrijd oplopen tot een graad of 4, 25. En na de kou van Johannesburg is dat eigenlijk voor iedereen, en zeker dus voor het elftal, prettig. Het veld ligt er behoorlijk goed bij. Het valt mij niet eens tegen na de overvloedige regenval die hier is geweest. En het gegeven dat Oranje dus moest uitwijken voor de training naar een ander stadion in een township hier een paar kilometer buiten de stad, valt dat mij niet tegen. Dat heeft men toch behoorlijk geprepareerd. Ook met van die grote lampen nog boven het veld, zoals we dat ook in Nederland wel kennen in stadions waar het zo nu en dan slecht wil gaan met dat gras. En het gaat natuurlijk allemaal over de opstelling vandaag. Wie spelen er wel, wie spelen er niet? Jack van Gelder sprak daar zo even over met de bondscoach Bert van Marwijk.
3: Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Matthijssen, Van Bronckhorst, Van Bommel de Jong, Kuyt, Sneijder, Van Persie en Van der Vaart.
4: Kortom, ongewijzigd. Is ook voor jou geen seconde twijfel geweest?
3: Nee.
4: Hoe is het met Elia?
3: Ja, hij kan spelen als het moet, zeg maar. Maar hij heeft wel wat last van zijn voet. Loopt hij al vanaf dinsdag mee. En ja, het gaat elke dag wat beter, maar het geeft me wel problemen.
4: Ik hoor dezelfde namen. Wordt er anders tactisch gespeeld?
3: Nou, kijk, mijn filosofie is dat je moet proberen je team beter te laten spelen. En, dus wij kijken naar onszelf. En we veranderen dingen wel eens op detail, maar... En je houdt natuurlijk rekening met je tegenstander, maar je eigen organisatie moet wel intact blijven.
4: Betekent het bijvoorbeeld ook dat we Mark van Bommel wat meer zien aansluiten?
3: Nou, maar kijk, Mark, als het elftal goed draait, dan is Van Bommel degene vanuit het middenveld die het vaakste bij de spitsen komt. Dat deed hij vroeger bij PSV heel veel. En bij Bayern heeft hij vaak een iets andere rol. En je ziet dat hij dat nu weer vaker doet. Dan heeft hij zelf ook alweer een aantal keren gescoord. En dat middenveld van ons, dat draait vaak op het moment dat wij in balbezit zijn. En dan spelen we met de punten achter.
4: Wat verwacht je van Japan?
3: Nou, ik denk, kijk maar naar Engeland en Spanje en Duitsland en Frankrijk. Hoe lastig het is. Het is een hele fanatieke, agressieve tegenstander. Ja, goed, die hebben ook niet veel te verliezen. Die winnen de eerste wedstrijd. Die hebben heel veel verloren in de voorbereiding. Hebben, denk ik, eindelijk hun organisatie gevonden. En zijn fit. Hebben tegen ons goed gespeeld vorig jaar. Dus we zijn gewaarschuwd.
0: We zijn gewaarschuwd, Bert van Marwijk. Bas, ja, als je de prestatie van al die grote landen om ons heen ziet, Engeland gisteren weer, Duitsland, Frankrijk, gaat het daar nog een beetje over? Is Nederland daardoor ook extra gewaarschuwd?
2: Nou ja, dat vraag ik me af, maar Nederland zal zich wel realiseren dat je eigenlijk als groot land, tussen aanhalingstekens, want Nederland is een groot land, maar behoort denk ik toch niet tot de echte grootste favorieten, dat je wel uit moet kijken om ook in wedstrijden tegen relatief kleine landen niet tegen een probleem aan te lopen. Nou, je zegt Engeland is een mooi voorbeeld tegen Algerije 0-0. Ja, dat is niet best. Zeker niet als de Engels ook al de eerste wedstrijd gelijk speelden tegen de Verenigde Staten. Kortom, dat gevaar schuilt er altijd wel in. Ik denk dat Nederland zich vooral wel gesterkt voelt door het duel tegen Denemarken. Niet geweldig gespeeld. Veel spelers met name voorin bleven onder de maat, maar toch gewonnen. En eigenlijk heerst er juist bij Oranje zo'n sfeertje. Ja, kijk, als we ook al wedstrijden die we niet goed spelen eigenlijk vrij eenvoudig toch over de streep trekken, dan kan het maar zo zijn dat als we wel goed gaan voetballen, dat we heel sterk worden. Dus dat is natuurlijk wel prettig, waar Oranje in de laatste jaren toch telkens liet zien dat het goed kon voetballen, maar dat vooral deed in het begin van het toernooi. En vervolgens toen het er echt om ging, niet meer thuis gaf. Ja, misschien is het dit keer wel andersom. Ik heb het gevoel dat dat eigenlijk veel meer het gevoel is dat bij dit elftal leeft.
0: Maar Nederland in ieder geval favoriet tegen Japan. Zal dat ook mee hebben gewogen in de afweging bij Van Marwijk om daarom Van der Vaart maar toch op te stellen? Dat hij zoiets heeft van, nou, met Van der Vaart gaat het ook gewoon lukken?
2: Van der Vaart of Van Marwijk is nou eenmaal niet de man om veel te veranderen. Van der Vaart speelde en speelt dus, zo mag je dat eigenlijk wel concluderen. Want hij krijgt bij Van Marwijk altijd een kans. In de ogen van de bondscoach is Van der Vaart ook een speler met extra kwaliteiten. Nou, dat is hij sowieso. Dat leidt geen twijfel. Maar Van Marwijk zal niet zo snel iets aan zijn elftal wijzigen. Zal denk ik wel Van der Vaart nog even hebben aangegeven. Luister, zoals het ging tegen Denemarken waren we toch niet helemaal tevreden. Dus de extra opdrachten zal hij wel gekregen hebben. Dat zal nog een keer zijn doorgesproken wat er van hem wordt verwacht. En natuurlijk zal hij geen Eljero Elia of Arjen Robben-achtige speler zijn. Ook vandaag niet. Maar hij zal zich wel realiseren dat als hij weer eigenlijk zich continu ophoudt in dat centrum waar hij tussen aanhalingstekens Sneijder en Van Persie in de weg loopt, dat de wissel dan misschien wat eerder aanstaande is. Hoewel we hoorden al Elia ook niet helemaal 100% fit in de afgelopen dagen. En Robben, dat wil ik er dan nog wel even bij hebben gezegd, van wie Van Marwijk gisteren zei bij de persconferentie, ja, de kans dat hij speelt is niet groot, maar je weet maar nooit, heeft, zo viel mij op, niet meegedaan met de warming-up bij de reserves. De basisploeg liep zich warm aan de kant van het veld, de reserves, maar daar was Robben al niet bij.
1: Bas, Van der Vaart, hè? Dat is een fantastische goede speler, daar is geen discussie over. Maar het is toch geen fantastische goede speler aan de buitenkant links. Het hele gekke vind ik, als het slecht gaat in een elftal, als Van der Vaart niet goed speelt, dan komt er een buitenspeler bij. Dat zie je bij andere landen ook. Buitenspelers die worden niet meer opgesteld. Dat is voltooid verleden tijd, lijkt het wel. Maar gaat het mis, dan komt er een buitenspeler bij. Dat is iets wat ik niet begrijp. Ook bij het Nederlands elftal niet.
2: Nee, ik kan er twee dingen op zeggen. Van Marwijk houdt zich voor een deel vast aan dat wat er tegen Ghana gebeurde toen Van der Vaart er op die positie in kwam en vervolgens een aantal mooie dingen deed waardoor Oranje de wedstrijd naar zich toe trok. Dat is wat Van Marwijk ook wel heeft zeg maar in zijn verdediging om Van der Vaart er weer neer te zetten wel heeft gebruikt. En het tweede is dat een coach, en dat proef je toch eigenlijk ook wel een beetje uit de woorden van Marwijk, graag op de bank iets over wil houden waarmee hij, als het niet loopt, nog de mogelijkheid heeft om een wedstrijd open te breken. En dan kun je met Elia misschien wel behoorlijk uit de voeten. Maar als oud coach kun je dat misschien zelf beter invullen, Hans. Want ja, je wil toch graag iets op de bank hebben zitten, nee, om de wedstrijd een ander gezicht te geven.
1: Ja, maar ik begrijp nog één ding niet. Jullie hadden het net over Van Bommel, dat hij bij Bayern München meer aanvallend speelt. Waarom komt Van Bommel niet gewoon rechts op middenveld te spelen? Van der Vaart links op middenveld, De Jong erachter. En Sneijder ervoor. Dan speel je 4-4-2 met een ruit op het middenveld. En dan is er geen enkel probleem meer met Van der Vaart. Van Persie is een spits die naar de linkerkant uitwijkt. Dus die kan je goed bezetten. Maar dan moet je wel met een echte rechtsbuiten ook spelen. Dan zijn alle problemen toch opgelost.
2: Ja, is helemaal waar. Ik denk alleen dat als je zeg maar de tandem De Jong Van Bommel uit elkaar haalt, en zo is het in het hoofd van Marwijk eigenlijk wel de afgelopen jaren geweest, dan haal je een blok uit elkaar dat vooral de boel opknapt en wegstofzuigt op dat middenveld. Dat vindt Van Marwijk bijzonder belangrijk. Dat wil hij graag. En ik denk als je Van der Vaart aan die zit, krijg je in dat blok van twee natuurlijk wel een wat aanvallender stuk. En dat moet denk ik tegen Japan overigens kunnen. Ja. En ik kan me voorstellen dat je dat tegen Argentinië niet doet, om maar eens een voorbeeld te geven. Van Basten heeft het op het EK gewoon gedaan tegen Frankrijk. En toen ging het ook. Dus het kan wel, maar je neemt daar een zeg maar offensief voorschot. Daar waar je misschien juist in dat deel van je elftal wil zeggen, ik heb er zes die verdedigen denken, en dan kunnen die vier het voorin uitzoeken. En als ik nou naar een verhouding van 5-5 ga, wordt het me te gortig. Ja. Ik denk dat de bondscoach een beetje zo denkt.
1: Maar wat is offensief als je er vier mensen op middenveld hebt? De Jong in de punt naar achter en Van Bommel rechts ernaast. Dat is een minuscule verandering is dat. En Van Persie, die wijkt uit naar links. Sneijder, die kan het gat inkomen. En je moet wel met een echte rechtsbuiten natuurlijk erbij spelen. Het zijn dus minuscule veranderingen zijn het.
2: Het mag voor mij, maar de bondscoach, je kent hem wel, Hans. Hij is geen man van veranderingen. Hij heeft het zo neergezet, hij doet dat op die manier en met die mensen. En voordat dat kan veranderen, moet er toch heel wat gebeuren.
0: Bas, richten wij ons even op de tegenstander, op Japan. Nou ja, Honda is wel bekend hier in Nederland. En verder, speler van Wolfsburg weten we. Nog wat andere spelers die in Europa spelen. Wat is de kracht, vind jij, van Japan?
2: Nou, ze zijn in ieder geval al heel lang bij elkaar. Dat is wel prettig altijd voor een coach die weet dat, behalve dan dat viertal dat in Europa uitkomt, dat ze allemaal al heel lang bij elkaar zijn en heel lang met elkaar spelen. Dat is prettig, je kan daar wel dingen inslijpen. Maandenlang is eigenlijk de voorbereiding al bezig van Japan op dit wereldkampioenschap. Het is een elftal dat tamelijk fysiek is, agressief, sterk. Hoewel ik aan de andere kant ook berichten hoor dat het elftal naarmate de wedstrijd vordert toch wat problemen krijgt om het allemaal vol te houden. Ze schijnen zich te goed hebben gedaan de afgelopen dagen aan een dieet, een ijzerhoudend dieet van kalfslever. Je moet er maar zin in hebben. Dat zou er dan volgens de Japanse gedachten ook toe moeten bijdragen dat men ook na 80 minuten nog vooruit komt. Het is gek genoeg toch een elftal dat voor ons relatief onbekend is. Juist omdat er weinig mensen spelen in Europa. Juist omdat het mensen zijn die heel erg spelen in het eigen land. Jack is ook aangekomen.
4: Yes. Ja, omdat ik hier te ver heet, denk ik. Kalfslever is een bekend gegeven overigens. Daar doe jij een beetje lacherig over, vriend Bas. Maar kalfslever heeft inderdaad heel veel ijzer in zich. En dat is ook goed als je bijvoorbeeld bloedarmoede hebt. Dat is een uitstekend product. Wat wel aardig is...
2: Ik hoor nooit klachten over mijn uithoudingsvermogen. Waarschijnlijk is dat het.
4: Ja, dat moet het zijn. Overigens hoorde ik vanuit de Nederlandse kleedkamer dat er natuurlijk spanning is. Men veel druk voelt op de wedstrijd. Maar dat men daar ook heeft geluisterd knalhard naar onder meer liedjes van André Hazes. Het schijnt te schallen in de kleedkamer. Ik heb het idee dat iedereen er nu klaar voor is. Opvallend vond ik overigens, ik weet niet of jullie dat interview gehoord hebben met Van Marwijk. Waarin Bert van Marwijk aangaf dat er misschien toch een iets andere rol voor Van Bommel begint te dagen. En dat Nederland niet meer star gaat vasthouden aan het 4-2-3-1 systeem. Maar Van Bommel met name ook wat meer door wil laten schuiven. En met de punt naar achter op het middenveld wil gaan spelen. Kijken wat daar in praktijk...
2: Krijg je toch je zin, Hans?
1: Ja, dat hebben we net gezegd.
0: Ja. Nog heel even over de speelwijze van de Japanners. Mogen wij verwachten dat zij zich een beetje laten terugzakken met Honda eigenlijk als enige voorwaartse?
4: Ja, dat zou je hopen, dat zou je verwachten. Maar dat dachten we eigenlijk ook. Daar was het wel een vriendschappelijke wedstrijd voor in september afgelopen jaar in Enschede. Maar toen verraste Japan mij door een enorme voorchecking en meteen druk zetten. En Nederland is dat natuurlijk ook niet heel echt gewend. Hè? In Nederland waar is het kwetsbaar. Iedereen loopt altijd achterin. Vind ik wel meevallen. Maar als iedereen heel erg op de pootjes wordt gezeten, dan is het voor welke tegenstander dan ook moeilijk om dat tot je eigen spel te komen. Alleen is het dan aan Nederland om de bal snel rond te laten gaan. Want dat betekent vaak bij dit soort opponenten dat je dan ruimtes krijgt die je niet voor mogelijk houdt.
5: WK voetbal in Zuid-Afrika.
0: De tweede wedstrijd van het Nederlands elftal is aanstaande. Japan is de tegenstander. We gaan live naar Durban. Naar Bas Ticheler en Jack van Gelder.
4: Bijzonder goedemiddag. Het is Durban. Het is de dag van Nederland-Japan. En de dag is 19 augustus 2010. En we gaan luisteren naar de volksliederen. Het Nederlands elftal in een oranje shirt, zwarte broek en oranje kousen.

0: Zo, dat was meezingen. En nu kan er gevoetbald worden in Durban. Nederland en Japan. Beide ploegen wonnen zoals bekend weer de eerste wedstrijd. Nederland versloeg Denemarken. Japan was met 1-0 te sterk voor Kameroen. En misschien wel om die reden hebben beide coaches dezelfde 11 spelers het veld ingestuurd in vergelijking met het eerste duel. Scheidsrechter komt vandaag uit Argentinië. Hector Bardassi is de man die vooraf even keek in de catacombe naar een bandje dat Rafael van der Vaart om zijn pols had. Heb jij daar iets over? Of,
1: Nee, ik zag ook dat hij een zweetbandje aan zijn rechterarm heeft, maar daar zou wellicht iets onder kunnen zitten wat te hard zou zijn. Is het een kleine polsblessure? Ik weet wel dat hij op de training twee keer viel. Dus misschien dat hij één keer op zijn arm is gevallen, waardoor hij wat last van heeft. Maar het arbitrale kwartet in dit geval keurde het goed. Wat wel opvallend was, en dat was wel slim. Nigel de Jong ging alle eer in het blauw even een handje geven. Die denken van nou, als ik nu even vrolijk tegen ze ben, heb je kans. Ze denken wel, wel een aardige jongen. Zo nu en dan een beetje wild, maar wel een hele aardige jongen.
0: Als die het arbitrale kwartet de beelden heeft gezien van die oefenwedstrijd Nederland-Japan, dan zullen ze de naam van de jong vast hebben opgeschreven in het boekje, denk ik. Want toen viel hij op met een paar behoorlijke tackles.
1: Ja, niet alleen de wedstrijd tegen Japan, maar natuurlijk ook de eerste wedstrijd tijdens dit WK tegen Denemarken had hij twee gigantische overtredingen. En één ding is zeker, die scheidsrechters die krijgen de beschikking over een DVD waarop de vorige wedstrijden staan van deze ploegen. En ja, ze zullen toch ongetwijfeld weten dat Nigel de Jong er fel op in kan gaan. De tos is geweest. Wat heel vervelend is voor de keeper, en ik hoop dat Nederland niet gaat draaien, dat de keeper van Japan, dus zo, ja, Nederland gaat wel draaien. Dat betekent dus dat Stekelenburg, heel vervelend, zeg maar midden door zijn doel een scheidslijn ziet van zon en schaduw. En dat lijkt me buitengewoon irritant, terwijl aan de andere kant alleen maar schaduw staat in het doelgebied. Dus dat is iets waar je op zal moeten letten en waar Nederland alert op zal moeten zijn. Maar ja, het is hier overigens voortreffelijk weer. Het is subtropisch klimaat, graadje 25. Heel mooi. Helemaal niet te vergelijken met Johannesburg. Dat hier dus op 600 kilometer vanaf ligt. Maar ik ben benieuwd hoe Nederland in die tweede wedstrijd gaat spelen.
0: Ja, zo is het. De bal ligt klaar. En het Nederlands elftal zal zich mogen ontfermen over de aftrap. De Japanners staan op onze linkerkant van het veld nog in een kringetje om elkaar nog wat moed in te spreken. We hebben aan die wedstrijd in Enschede van een half jaar geleden, dat oefenduel wat uiteindelijk door Oranje met 3-0 werd gewonnen, toch het gevoel overgehouden dat ze een uur lang goed mee konden voetballen. En hebben op basis daarvan ook het gevoel dat ze in deze wedstrijd wellicht voor een stuntje zouden kunnen zorgen. Of dat zo is, vraag ik me af. Oranje in die wedstrijd wekte toch de indruk vooral dat het een uur lang niet zoveel zin had. En toen het ging voetballen was het in 20 minuten 3-0. Nou, wat zegt dat allemaal? Niks. Want dit is een wereldkampioenschap en hier gelden andere wetten. De bal ligt klaar. De bal ligt tussen de voeten van de heren Snijder en Van Persie. En als de scheidsrechter Baldassi uit Argentinië op zijn fluitje gaat blazen, dan zal deze wedstrijd in gang worden gezet. Langs het veld nog een meneer met de arm omhoog. We kennen dat uit de Champions League. Die moet ervoor zorgen dat het op tijd begint. Nu kunnen we beginnen. Snijder en Van Persie hebben afgetrapt. En Oranje is begonnen aan de tweede wedstrijd op dit wereldkampioenschap. De bal terug naar Matthijssen. En meteen zoeken naar mensen voorin. Worden die gevonden? Nee, Van Persie is wel gezocht. Komt niet bij de bal. Van der Vaart wint een kopduel. Maar doet dat pas nadat hij op zijn tegenstander Hasebe is gaan hangen. En dan komt een vrije trap aan voor Japan.
1: Japan meteen met een hele lange trap. Maar dit is een waanzinnige trap zelfs. Die wil hem heel snel nemen, deze verdediger. Ik heb geen idee waarom hij dat deed. Deed hij dat omdat er een tegenstander te dichtbij stond? Of wat was er nou aan de hand? Niemand weet het. En Tanaka is de toneelspeler die we nog een aantal keren zullen zien. Hij heeft een Braziliaanse moeder. En die heeft weer Italiaans bloed. Vandaar dat deze Tanaka er niet zo uitziet zoals de anderen. Hij heeft wel degelijk een ander sausje in het lijf. Met het balbezit nu voor Van der Vaart. Van der Vaart krijgt de overtreding mee. Want Honda maakte de overtreding. Het jagen is er meteen van Matsui. Maar Nederland op het middenveld. Met wat ruimte al. Met Kuyt. Kuyt opent goed naar de linkerkant van het veld. Naar Giovanni van Bronckhorst. Van Bronckhorst met Van der Vaart. Die, dat is duidelijk in die openingsfase. De zijlijn zal moeten gaan bewaken. En vandaar naar binnen kan trekken. Zeg maar à la Podolski bij Duitsland. Want veel anders is dat niet. Balbezit nu de hoogte van de middencirkel met Heitinga. Heitinga die daar in de zon loopt. En dat zal ook moeilijk zijn, want andere spelers staan daar in de schaduw op de middenas. Maar aan de rechterkant is er zon en is er Kuyt. Kuyt met het balletje richting Snijder.
0: Snijder die de bal kwijt kan aan de rechterkant van het veld bij Van der Wiel. Die hem weer kaatst naar Kuyt. Dan weer terug naar Van der Wiel. Halverwege de Japanse helft nu. Naar binnen gelopen. Dan een paas naar Van Bommel. Die wordt onderschept. En dan kan Honda overnemen voor Japan. Maar staat hij eigenlijk zeg maar in de middencirkel helemaal alleen? Wordt hij daar bovendien door Van Bommel ondersteboven gelopen als hij even de bal achter op de buitenkant van zijn schoen stillegt om te wachten op steun. Nou, die steun kwam er wel, maar Van Bommel kwam ook. En als Van Bommel komt, dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Dan lig je gegarandeerd met ballen al op het gras. Vrij schop voor Japan. Scheidsrechter wil nog wat mensen bij zich. Dat zijn de heren De Jong en Hasebe, die het meteen in het begin van deze wedstrijd, we spelen 2 minuten, blijkbaar al met elkaar aan de stok hebben gekregen. Het is de arbiter uit Argentinië niet ontgaan. Krijgen een vermaning en zullen zich moeten gedragen in het resterende stuk van deze wedstrijd. Vrij schop voor Japan. Bal ligt op de middenlijn. En Oranje met alle mensen op de eigen helft.
1: Ik denk niet dat het alleen belangrijk is dat de scheidsrechter weet hoe Nigel de Jong in elkaar steekt. Dat hij wel eens over de scheef kan gaan. Maar ik heb het idee dat de captain Hasebe dat ook heel goed weet. En meteen een beetje provoceert ten opzichte van Nigel de Jong, die zich onder controle moet houden. Balbezit, terwijl er een vervelende overtreding is van Honda op Van Bommel, kan het spel doorgaan. Snijder geeft de bal. Maar Van der Vaart is dan heel ver naar binnen gekomen en glijdt weg. Bal gaat dan over de zijlijn, ook niet te belopen door Van Bronckhorst. In een openingsfase die in ieder geval laat zien dat dit veld goed is. Maar ik heb net op het veld gestaan. Het gras is wat hoog. Het is ook wat droog. En de voorgaande wedstrijden, het is de derde wedstrijd nu hier in Durban, gaven aan dat ze nu dan ook wat plaggen los kunnen schieten. Het is zeker niet zo'n mooi veld als in Johannesburg. Balbezit 10 meter voor de middenlijn. Van Bronckhorst gooit de bal even verder terug. Richting Matthijs. Hij staat op de rand van zijn eigen 16 meter. Zou kunnen breed spelen naar Heiting gaan. Maar Snijder en De Jong bieden zich aan. De Jong krijgt het bal. Balbezit, Heitinga. Heitinga met even die stroeve bal onder de voet. Speelt de bal weer naar Matthijssen. 1 spits voorin bij Japan, Honda. En de rest trekt zich terug in een 4-5 opstelling. Het zal moeilijk worden om daar een opening te creëren. De bal wordt weggewerkt. Matsui neemt over en Hasebe is er ook bij. Dan moet Van Persie proberen erbij te komen. Dat lukt niet helemaal. Wordt de bal wild naar voren getrapt. En krijgt Honda de bal op het lichaam voor een inworp van Nederland.
0: 3,5 minuut gespeeld, 0-0 stand. Oranje gooit. Van Marwijk spreekt de manschappen op de punt van het gebiedje daar waar hij nog mag verschijnen nog even toe. Wijst en loopt nu terug naar de dugout. Nadat de inworp van Oranje genomen is en Van Bommel de bal achterin komt ophalen. Een beetje te ver van zich uitspeelt. Dan nog maar net een 1-2 kan maken met De Jong. Zo loopt dat toch nog goed af. En moet hij nu kijken naar voren. Van Persie aangespeeld. Er is voor de doelen nog niets gebeurd. Van der Vaart aan de linkerkant. 1-2 met Van Persie. Snijder als enige voor de goal. Van Persie met een voorzet bij de tweede paal. Daar is Kuyt. Maar daar komt Kuyt eigenlijk net te laat. En komt die bal op het hoofd van Nagatomo, de linkervleugelverdediger. Die dan, omdat hij geen idee heeft waar Kuyt in zijn rug komt, een hoekschop weggeeft. Eerste moment van dreiging van het Nederlands elftal in deze wedstrijd. Na 4 minuten.
1: De corner gaat genomen worden van de rechterkant met de indraaiende bal van Van der Vaart. Een goede corner. Komt strak in. Wordt weggekopt in de verdediging van Japan. En dan verder uit het 16 meter gebied gebracht. Maar dan opgevangen door De Jong. Met een klein misverstandje van De Jong en Van Bronckhorst komt die bal uiteindelijk toch terecht bij Snijder. Snijder naar Kuyt. Kuyt nu helemaal aan de linkerkant. Omdat Van der Vaart aan de rechterkant is gebleven naar het nemen van de corner. Snijder moet eigenlijk de andere kant openen. Brengt daar de boel misschien weer een beetje mee in de problemen. Is Honda de man die een beetje doorjaagt. En Nederland verdedigt voor 20 meter voor de middenlijn gewoon weer goed uit. En doet dat met een balletje richting Snijder, denk ik. Hij gaat naar Snijder over. Opent liever aan de rechterkant van het veld. Van der Wiel. Van der Wiel heeft 1-2 man voor zich. Kan hij die bal binnen doorgeven? Dat doet hij niet. Althans, hij doet het via een tussenstation die Van der Vaart heet. Van der Vaart raakt de bal dan bijna kwijt. Heeft de man in de rug. Draait de bal even terug. Werd een beetje opgejaagd door Endo. En dan is het balbezit via Matthijs aan de linkerkant van het veld weer voor Kuyt.
0: Kuyt, 10 meter over de middenlijn. 2 mensen in zijn buurt. Kan de bal beter terugspelen naar Van Bronckhorst. Dat doet hij. Van Bronckhorst De Jong, die een man in zijn rug krijgt. Dat is Hasebe. En de bal terugkaatst op de eigen helft aan Matthijssen. Zo moet de opbouw weer van achteruit beginnen. Japanners laten zich terugzakken met inderdaad 9 mensen. Alleen Honda is de man die lichtjes stoort en zeg maar in de middencirkel staat. Veel dieper durft Japan niet te komen als Oranje de bal heeft. En Van Bommel heeft de bal gepaast naar de rechterkant van het veld, naar Van der Wiel. Van der Wiel Heitinga. Opbouw met omwegen en opbouw in alle zorgvuldigheid. Als Van der Wiel nu toch even wat bezoek krijgt, terwijl hij notabene 10 meter voor de middenlijn staat en de bal moet terugspelen naar Stekelenburg. En Stekelenburg trapt hem dan hoog naar voren op de helft van de tegenstander. Dan moet Van der Vaart, die vanaf de rechterkant even komt nu, het komt nu wel winnen. Dat doet hij niet, gaat wel de lucht in. Bal komt dan 10 meter over de middenlijn uit Japanse oogpunt gezien. Waar Honda een duwtje uitdeelt aan Van Bommel. En Van Bommel die op de grond ligt, een vrije schop heeft gekregen. Bij het opstaan nog even voelt aan de rug. Dat lijkt allemaal te gaan, dat lijkt allemaal mee te vallen. En Oranje heeft de bal weer en kan gaan aanvallen met Van Bronckhorst.
1: Van Bronckhorst ter hoogte van de middenlijn kijkt. De Japanners doen niet echt aan voorchecking. Laten zich steeds vallen, ter hoogte terugvallen ter hoogte van de middenlijn. En Nederland mag daar dus bouwen wat men wil, rondtikken wat men wil. Maar er zal op een gegeven moment diepte moeten gezocht worden dan wel iemand die een persoonlijke man uitspeelt. Want het zal heel moeilijk worden om een opening te vinden als je de bal te laat in een te langzaam tempo laat rondgaan. Nu met Van Bommel, goede opening naar de linkerkant van het veld. Kuyt is daar nog steeds gebleven. Als de posities maar bezet zijn, dat is het belangrijkste. Van die 4 spelers die in aanvallende zin mogen gaan denken. De Jong krijgt de bal op de middenlijn, speelt hem even naar Heitinga. Heitinga heeft dan ruimte. Het is natuurlijk wel zo, als je die bal blijft rondspelen, dat de Japanners op een gegeven moment suf getikt zijn en dat er dan misschien vermoeidheid zal optreden. Maar dat zal in die openingsfase nog niet zo zijn. Goede bal van Heitinga. Opgevangen door Sneijder. Ter hoogte van de middencirkel. Goede bal van Bommel. Van Bommel. Van Persie raakt de bal kwijt. Tussen twee man in en krijgt de vrije trap. Wat volgens mij geen vrije trap is. Maar volgens de scheidsrechter, die geldt als een van de betere scheidsrechters in de wereld, was het er wel een. Nederland neemt snel de vrije trap. Maar dan zegt de scheidsrechter, er is even een blessure. Kortom, die actie, daar komt Nederland in ieder geval makkelijk aan een vrije trap. En dat is ook niet zo'n gek punt. Het is op 20 meter van de achterlijn, met de punt van het 16 meter gebied ongeveer. En Wesley Sneijder gaat zich direct mee belasten. Maar de blessure komt eigenlijk omdat nadat Van Persie onderuit werd getikt en volgens de scheidsrechter onreglementair, hij doorglijdt en Comano raakt met zijn uitgestreken been. Was van opzet geen sprake, neem ik aan. In ieder geval is er de blessurebehandeling. En voor Comano komen er inmiddels vier mensen met een gele jas en een groene bies.
0: Kung Fu zal Van Persie gedacht hebben, dat zal ze leren. Dan leren ze nog eens wat nieuws. Want het was een originele Kung Fu trap waarmee Van Persie inderdaad al rollenbollend en struikelend met een hoge rechterbeen bijna de onderkaak raakt van Comano, de vleugelverdediger. Die ligt nu geblesseerd op het veld. Ja,
1: hij
0: raakte
1: hem aan zijn enkel, hoor.
0: Ja, maar zijn andere been gaat volgens mij echt hoog en raakt hem net, zeg maar, net wel of net niet op het gezicht. En daar zal hij pijn aan hebben. Misschien inderdaad wel aan beide lichaamsdelen. Er komt, zoals Jack zei, een brancard aan te passen.
1: Ja, dat is heel vervelend. Want man gaat er nu even af.
0: Hij heeft wel een probleem inderdaad. En de vrije schop voor Nederland. Want die blijft staan in de achtste minuut van deze wedstrijd. Balbezit voor Oranje in die eerste fase is liefst 80%. Dat zegt allemaal niks. Wat wel wat zegt is deze vrije schop van Sneijder.
1: Sneijder met Van der Vaart die in buitenspelpositie staat. Maar ongetwijfeld op het moment dat Sneijder de bal gaat beroeren iets terugkomt. Zodat hij die buitenspelpositie opheft. Hij leidt in ieder geval de Japanse verdedigers enigszins af met die bal. Althans met die actie. En Sneijder kan die bal natuurlijk ook gewoon nu in één keer op het doel trappen. Want er zou er geen hinderlijk buitenspel zijn van Van der Vaart. Maar het is wel een timing. Nu loopt hij terug en die bal gaat knallen. En die gaat via een Japans been, lijkt mij, over de achterlijn. Maar dan zie ik meer dan iedereen verder in het stadion. Die bal die krijgt dan opeens tempo. Nee, hij wordt net niet aangeraakt. Alhoewel hij een hele gekke spin omhoog krijgt. Nou, in ieder geval, ik wil het toch nog even zien. Nee. Het was gewoon de hoogte die hij hier krijgt. Overigens hebben we hier te maken met een veld dat ligt op zeehoogte. We zitten aan de Indische Oceaan. Terwijl Comano weer op de been wordt gebracht, neemt de keeper daar enige tijd voor, Kawashima. En Kawashima die zal nu de bal naar voren trappen. Terwijl nog steeds er sprake is van 10 man bij Japan. Wordt die bal getrapt richting Honda. Honda kan de bal niet beroeren, want Van Bronckhorst zat er goed bij. Geeft de bal in tweede instantie ook goed door aan Sneijder. De opening van Van Bommel naar Van der Wiel aan de rechterkant geeft perspectief.
0: Van der Wiel mag lopen met de bal. Krijgt dan wel een tegenstander mee. Kan de bal terugspelen naar Kuyt. Die draait nu naar binnen. En kan de bal eigenlijk alleen maar weer op zijn beurt terugspelen naar Van Bommel. Van Bommel terug naar Kuyt. 30 meter van de goal. Kuyt aan de rechterkant van het veld is Van der Wiel. Van der Wiel krijgt de bal. Goeie 1-2 met Kuyt. Van Persie voor de goal. Maar dan gaat de bal overheen. De voorzet. En die moet dan aan de andere kant van het veld worden opgepakt door Van der Vaart. Dat lukt bij de cornervlag aangekomen. Ook Van Bronckhorst komt zich nu melden. Krijgt de bal in het strafschopgebied. Een voorzet gevraagd. Bal onderweg aangeraakt. Mensen de lucht in met een omhaal. Kuyt. Maar daar is wel contact met voet en bal. Maar komt de bal uiteindelijk tegen de rug van de tegenstander aan, omdat Kuyt, ja, dat moet je met een omhaal nou eenmaal doen. Met de ogen dicht schieten en dan maar hoop dat het goed afloopt. Dat loopt dus niet goed af. Wel opnieuw een dreigend moment daar voor die goal in de tiende minuut van deze wedstrijd, waar Oranje de dominante partij is in de openingsfase. Aan de zijlijn nu Comano weer terugstaat om het veld in te komen. Daar is nog geen toestemming voor gegeven.
1: Ja, de trainer roept Comano.
0: Ja, kom.
1: Dat doet hij niet.
0: Maar hij komt nu toch, zodat het weer 11 tegen 11 is en aan de rechterkant Oranje opnieuw balbezit heeft.
1: Overigens was wel opvallend net bij die actie van Van der Vaart dat dan twee mensen tegelijk instappen, waardoor Van der Vaart het balletje binnen door kon geven. Dat zie je nog wel eens bij dit soort tegenstanders. Dat er dan te veel met het hart en te weinig met het hoofd wordt gespeeld. Misschien dat Nederland daarvan kon profiteren in andere situaties. Matsui speelt de bal even terug, krijgt hem ook zelf weer terug. Wordt opgejaagd door Van der Vaart. Wil open naar de rechterkant van het veld, maar Comano kan niet bereikt worden. Dan even terug richting Nakazawa. Nakazawa en Matsui. Matsui de middenlijn. Dan via de linkerkant wordt geopend. En dan komen ze er snel uit. Weer Matsui, maar nu 10 meter over de middenlijn. Wordt dus wat gevaarlijker. En aan de linkerkant is er ook wat ruimte. Dan wordt die bal binnengehouden. Hij wordt binnengehouden. En via Nagatomo zijn de Japanners heel dicht bij het 16 meter gebied. Nagatomo krijgt hem terug en schiet. En schiet een paar meter naast. Goede actie van de Japanners die er dus heel snel uitkomen. En via Nagatomo het eerste echte schot in deze wedstrijd geven. Een schot dat maar een paar meter naast het doel gaat. Maar er zat genoeg gif in de bal.
0: Ja, dit was een hele behoorlijke mogelijkheid voor de Japanners. En zo blijkt maar dat ondanks het feit dat je niet verder komt dan 25% balbezit, als je er één keer goed uitkomt met 3-4 mensen, kan het gevaarlijk worden. Het schot verdwijnt uiteindelijk een meter of anderhalf naast het doel van Maarten Stekelenburg, die dan de doeltrap mag gaan nemen. Dat doet hij in minuut 12 van deze wedstrijd. Nederland-Japan nog altijd 0-0. En voor de doelen aan de andere kant, dus voor Nederland. In ieder geval die omhaal van Kuyt gezien. Die dus goed deels mislukte. Maar toch en het schot van Sneijder, de vrije schop over het doel. Oranje komt weer. En Oranje komt met balbezit voor de Jong. Kaatst hem even terug. Daar waar Heitinga kan ontvangen. En zeg maar net op dat deel van het veld loopt waar de scheiding van zon en schaduw is. Goede nieuws voor Stekelenburg is dat de zon zeg maar weggaat van zijn doel. Dat nu het hele doel van onze keeper in de schaduw gehuld is. Dat hij daar in ieder geval normaal gesproken minder last van zal hebben. Balbezit voor Heitinga. Linkerkant van Bronckhorst die de bal kan ontvangen. En dan ben ik al geven aan Van Bommel. Ter hoogte van de middenlijn. Van Bommel onder druk van Honda. Draait even terug en geeft de bal aan de Jong.
1: Ja, je speelt tegen een handbalverdediging. Een handbalverdediging die niet bij de cirkel staat. Maar zeg maar een meter of 20 daarvoor. Dus het zal onvoorstelbaar moeilijk worden. Maar ook zo ongelooflijk belangrijk worden om die eerste goal te scoren. Waardoor de Japanners toch iets zullen moeten gaan brengen. Maar voorlopig is het nog niet zover. Van Persie krijgt een tik en krijgt een vrije trap mee. Dan zegt een van de Japanners, je maakt een duikbeweging. Dan zegt Van Persie denk ik ongeveer tegen hem terug, kan mij wat schelen. Maar ik krijg in ieder geval een vrije trap mee. Okubo deed dat. Okubo met nu een metertje of 9 afstand en 15 centimeter van de vrije trap die Nederland gaat nemen. Halverwege de helft van Japan. In die fase waarin het best eens lekker zou zijn als de eerste treffer komt. We spelen bijna 13 minuten van de vaart. Sneijder staat buitenspel, gaat direct terugrennen. De anderen gaan naar voren rennen. Van de vaart is die bal te scherp. Die is goed, maar er wordt weggekopt door Tanaka met werkelijke doodverachting. Krijgt dan ook nog een vrije trap mee omdat iemand hem geraakt heeft. En dat zou dan in dit geval denk ik Sneijder zijn die helpt hem op de been. Maar sowieso is het een vrije trap voor de Japanners. We spelen dus ruim 13 minuten. De stand hier in Durban tussen Nederland en Japan is nog 0-0. Nederland veel meer balbezit, maar het enige gevaar tot nu toe van Japanse zijde.
0: Ja, het kop achterin bij de Japanners, dat lukt wel. Dat geldt voor Tulio Tanaka, maar ook voor Nakazawa. Dat zijn de twee centrale verdedigers die niet alleen fysiek sterk zijn, maar ook hun mannetjes staan in de lucht. Daar krijgt Nederland nog problemen.

0: En krijgt dus een ingooien van Bommel of van Marwijk weer buiten zijn duck-out nu. Om toch weer de nodige aanwijzingen te geven voor zover dat met al die foevoezelas hier nog te verstaan is. Hij heeft in ieder geval een poging gedaan wat uit te leggen aan Nigel de Jong. In afwachting dus van de vrije schop, de ingooi van Bronckhorst.
1: Van Persie krijgt een duw in de rug van Tanaka en Nakazawa was dit. En krijgt Nederland de vrije trap. Nee, gewoon een inworp op een meter of 20 van de achterlijn. Van Bronckhorst even terug richting de Jong. Die is dan nu ter hoogte van de middenlijn. Moet geen risico nemen, maar dat doet hij dan ook niet. Maar moet hij wel even terugspelen naar Matthijssen. Terwijl van Japan er niemand nu enige druk zet. Maar het is ook een hele slechte bal van de Jong die van Bronckhorst aanspeelt. De Nederland speelt iets te veel met het telegramsysteem. Ik zie waar je bent, dus daar stuur ik hem naartoe. Dus Nederland moet wat dat betreft een beetje gaan oppassen dat het zichzelf niet in slaap laat sussen. Omdat het heel erg moeilijk zal worden om die verdediging uit elkaar te spelen. Maar de enige mogelijkheid die er is, is dat het op tempo gebeurt. De inworp van Komano, ter hoogte van de middenlijn, komt terecht niet bij Honda. Wel via de voet van Bronckhorst over de zijlijn. En dan krijgen de Japanners een meter of 8 over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Via Komano een inworp.
0: Aan de rechterkant dus een meter of 15 over de middenlijn. Maar het duurt even voordat Komano iemand gezien heeft waar de bal naartoe kan. Honda wijst en zegt kom maar. Het wordt Matsui die van de bal wordt gezet door Matthijssen. Komt een vuurpijl naar voren. Dan moet Van Persie de lucht in. Die blijft eigenlijk staan. Tanaka kopt de bal weer de andere kant op. Matsui zegt ik kop. En dat doet ook Van Bronckhorst. Zo belandt die bal uiteindelijk via Nederlands hoofd over de zijlijn. En mag Honda gooien. Matsui aangespeeld. Terug naar Honda. Dat hij kan voetballen is inmiddels bekend. Niet alleen in Nederland, ook in Rusland. Komt de diepe bal het strafschopgebied in. Van Bommel moet mee verdedigen. Doet dat goed met het hoofd. Van afstand kan er geschoten worden als Matsui de bal vrijmaakt. Die heeft een goed schot, maar probeert het nu met een wippertje het strafschopgebied in de richting van Keske Honda. En de bal gaat over de achterlijn omdat hij te hard is. Maar een blik van verstandhouding tussen de twee Japanse spelers zegt eigenlijk genoeg. Ze weten dat dit kan. Ze weten dat ze hier ook naar op zoek zijn. Nederland had dat goed door, want niet alleen de Jong, maar ook Van Bronckhorst stond nog om een oogje in het zeil te houden bij een eventuele balaanname van Honda. Balbezit alweer voor Oranje via Heitinga.
1: Heitinga van Bommel. Van Bommel middencirkel. Terug naar Heitinga. Heitinga van Persie laat zich wat terugzakken. Aan de linkerkant is wat ruimte misschien voor Van de Vaart. Maar het is niet echt een makkelijke bal. Komano kopt de bal over de zijlijn. En Nederland heeft in ieder geval, om het zomaar even in Amerikaanse voetbaltermen uit te drukken, first down and ten. Men is wat opgeschoten en heeft balbezit. Met balbezit nu voor Matthijssen. Matthijssen naar het centrale duo via Heitinga. Heitinga met een goede bal naar Van Persie. Van Persie neemt het goed aan. Het lijkt me hensbal. Maar de scheidsrechter laat doorspelen. Twijfelde eraan of Abe een hens maakte. En nu via Kuit. Kuit slechte bal. Overname voor de Japanners. Maar ook daar zit weinig controle aan. In dit geval heel weinig controle aan. Via Nagatomo gaat de bal over de zijlijn. Halverwege de helft van de Japanners. Ik noemde net die Abe. En ik hoorde van Ron Jans. Die weet me te vertellen dat Heerenveen een tijdje geleden daadwerkelijk bezig is geweest om te kijken of die Abe haalbaar was. Omdat men dat zo mooi vond voor Heerenveen dat er weer een Abe zou spelen. Maar het bleek niet haalbaar. Balbezit voor Matthijssen. Matthijssen naar Van Bronckhorst.
0: Klinkt inderdaad als een flauwe grap, maar het is echt waar.
1: Echt?
0: Ja, heeft daar op het lijstje gestaan. De Jong heeft de bal voor het Nederlands elftal. Heitinga aangespeeld. De middenlijn over. Pasen van Persie. Bal aannemen. Meteen pasen naar de rechterkant. Kuit van Persie loopt nu zelf het strafschopgebied in. Daar staat ook Sneijder. Maar Kuit komt er niet uit tussen twee tegenstanders. Wil de bal terugleggen op Van de Wiel. Maar ziet uiteindelijk dat de bal over de zijlijn gaat. Hij mag wel zelf gaan gooien. Tenminste, Oranje mag gaan gooien. En de man die dat dan zal gaan doen is Gregory van de Wiel. Een van de mensen in dit elftal die in een oranje shirt nog nooit verloren heeft. Heeft de bal gegeven naar Kuit. Cel terug naar Van de Wiel. Bal komt voor. Van Persie neemt hem aan en legt hem terug. Maar net niet goed genoeg voor Sneijder. Die de bal wel kan oppikken, maar de andere kant op moet lopen. En mee kan geven aan Van Bronckhorst. Dan zou hij een voorzet moeten geven. Nee, dat doet hij ook niet. Staan er wel 3 voor de goal. Maar de bal gaat terug naar Sneijder. Die hem dan in de middencirkel weer aflevert bij Heitinga. Alle spelers behalve Matthijs en de doelman nu op de helft van de tegenstander. Als Kuit wordt aangespeeld en een voorzet geeft. Van Persie komt niet naar de bal. Die wordt weggekopt door de verdediging via Komano.
1: Komano overname dan aan de linkerkant van het veld. Waar een overtreding door Nederland lijkt te worden gemaakt op Okubo. Maar Van der Wiel pakt snel de bal die over de zijlijn gaat. Gooit hem in. En via de middenas van het veld heeft Nederland balbezit. Nederland dat het tempo aan de bal gaat verhogen. En dat is de enige remedie. Bal van Van der Wiel komt op de rug van de verdediger. Ik denk dat het Nagatomo is. Waardoor de bal over de zijlijn gaat. En Nederland inmiddels op een meter of 14 van de achterlijn. En het laatste streepje wat daar nog aan zonneschijn op het veld schijnt. De bal kan gaan ingooien. Van der Wiel naar Kuit. Kuit naar de Jong. Jong terug. Heitinga, Matthijssen. Speel ze maar kapot. Maar doe dat iets verder op de helft van de Japanners. Met Van Bronckhorst. Van Bronckhorst. Moeilijke bal naar Van de Vaart. Krijgt met de man in de rug eigenlijk niet meer kans dan dat hij de bal terug kan spelen richting Van Bronckhorst. En weer naar Sneijder en de Jong. De Jong. De Jong nu naar Matthijssen. Matthijssen ter hoogte van de middenlijn. Ook weer naar Van Bronckhorst. Nu gaan de opeens Japanners een beetje druk zetten. En op het moment dat Endo een beetje aanzet, neemt Matthijssen het zeker voor het onzekere. Speelt de bal even terug richting Stekelenburg. Die inmiddels ook geen last meer heeft van die reepzon. Dwars door zijn doelgebied. Ook hij staat nu volledig in de schaduw. Waar de bal heel veel naar voren wordt gespeeld richting Van Persie.
0: Van Persie.

0: Laat het kopduel wel voor wat het is. Ziet eigenlijk dat Tanaka eerder bij de bal zal zijn door de lucht. Dat blijkt ook het geval. Bal wel weer opgepikt door het Nederlands elftal. En meteen weer komen we met veel mensen op de helft van de tegenstander. Van Persie vanaf de rechterkant. Nu is twee mensen kwijt. Blijft op de been en aan de bal. Krijgt hulp nu ook van Kuyt. Maar dan blijkt hij zelf een overtreding te hebben gemaakt. En zegt hij tegen de scheidsrechter, ja, wat doe ik nou toch eigenlijk? Is een beste Spaans, want een Argentijnse arbiter vandaag. Maar de overtreding is bestraft nadat hij eigenlijk zelf eerst nog onder een tackle van Tanaka door moet lopen. Maar uit herhaling blijkt dat hij wel degelijk nadat Tanaka de bal heeft gekregen tegen de schenen tikt. En de vrije schop voor de Japanners is terecht. 19 minuten, bijna 20 minuten gespeeld in deze wedstrijd. Oranje heeft heel veel van de bal, drie kwart maar liefst. Maar Oranje heeft voorlopig nog niet de snelheid en niet de ideeën om met dat balbezit wat te doen.
1: Is het Tanaka? Zeg ik het steeds verkeerd? Tanaka?
0: Oh, dat mag ook.
1: Nee, weet je het zeker? Heb je het gevraagd? Oké, nou dan hou ik het op Tanaka. Balbezit in ieder geval voor Hasebe. Zal ook wel Hasebe zijn. En dan naar de rechterkant van het veld. Die bal kan net binnengehouden worden door de Komano. Komano die ziet dan dat, dat doet hij goed, dat Matsui daar tussen twee man doordraait. En dat Hasebe, opgejaagd door Sneijder, bijna de bal kwijtraakt. En uiteindelijk de Japanners de bal kwijtraken door goed doorzetten van Van Bommel. Die de bal aftikte van de voeten van Matsui. En Nederland nu met een opening. Nee, niet naar de opening aan de rechterkant. Men probeert geen stations over te slaan om onnodig balverlies te voorkomen. En ervoor te zorgen dat opeens de Japanners er snel uit kunnen komen. Die nu enige druk zetten, die Japanners, via Endo en dan via Heitinga. Gaat de bal naar Matthijssen. Matthijssen, meter of 10 voor de middenlijn. Het is het bekende systeem. Het is het bekende moeilijke spelletje wat je moet spelen tegen een tegenstander die gewoon alleen maar komt eigenlijk voor het gelijke spel en kijkt of er wat te halen valt met een uitval of een dode spelsituatie. Het is moeilijk spelen voor het Nederlands elftal. Hoe dan ook. Bal wordt gespeeld richting Van Persie. Kan er niet bij komen. Verliest het kopduel van Tanaka. De hoogte van de middencirkel is er dan de Jong. Van der Vaart raakt de bal kwijt. Overname met Van Bommel. Van Bommel naar Sneijder. Buitenom gaat Van Bronckhorst. Slechte bal van Sneijder. Van Bronckhorst kan de bal ook niet binnenhouden. En zo zal het steeds moeilijker worden voor Oranje om uiteindelijk deze Japanse formatie in de problemen te brengen. Want we kunnen in ieder geval stellen dat na 21 minuten Nederland nog geen kans heeft gehad. Behalve dan die omhaal, maar goed, dat noem ik niet een 100% kans. En aan de andere kant was er dat schot, dat gevaarlijke schot, dat kwam van Nagatomo. Een balletje richting Matthijssen. Matthijssen naar Stekelenburg. En zo gaan we weer opbouwen van achteruit.
0: Het is sowieso matige oogst natuurlijk na een kwart wedstrijd. Pas drie momenten, twee aan de ene kant en één aan de andere kant voor een van beide doelen. Het was niet veel. Van de Wiel krijgt een bal die hoog komt. Kijkt tegen de zon in, maar neemt het toch goed aan. En kan hem inleveren bij Kuyt. Het gebeurt allemaal ter hoogte van de middenlijn. Waar uiteindelijk de bal eruit wordt gespeeld. Net eigenlijk een beetje tussen de jongen van Bommel in. Ze lossen het samen goed op. Dan moet ook Matthijssen helpen. Die de bal volkomen verkeerd raakt volgens mij. Maar toch bij Van Bommel krijgt.
1: Onderkant schoen.
0: Ja, heerlijk. Dan moet je ook maar durven. En dan de bal uiteindelijk via Sneijder teruggespeeld naar Van Bommel. Van Bommel de Jong. Nu op de eigen helft. Honda, zoals gezegd, stoort daar wat lichtjes. En de rest doet dat eigenlijk wel. Maar zolang Nederland de middenlijn niet in zicht heeft, niet. En de Jong kan nu pasen naar Sneijder. Sneijder krijgt uiteraard onmiddellijk een man. Kan de bal terugspelen naar Van Bronckhorst. Van Bronckhorst, Sneijder zoeken. Waar is de ruimte? Ja, als die er al is. Diepe bal naar Van der Vaart. Die wil hem aannemen terwijl die in de lucht hangt. Dat lukt niet. Bal wordt onderschept door de Japanners. Terug naar de keeper. En een ram naar voren in de richting van Honda.
1: Wat je moet proberen is. Het klinkt altijd zo mooi. Maar het zegt zich makkelijker voort dan dat het daadwerkelijk kan gebeuren. Is tussen de linies door proberen te voetballen. En Sneijder is zo nu nadrukkelijk bezig om dat te proberen. Om tussen de linie van vier verdedigers en vijf middenvelders iets te creëren waardoor een overtalsituatie ontstaat op het moment dat twee mensen instappen van Japan en er dan iemand in de lengteas aanspeelbaar is. Voorlopig is dat nog heel moeilijk. Ziet het er allemaal uit alsof het heel erg veel moeite gaat kosten. Sneijder, maakt die hands? Ja, Sneijder maakt hands, zegt de scheidsrechter. En zo kan Nakazawa, de nummer 22 centrale verdediger van de Japanners, de vrije trap nemen. Doet het snel. Speelt die bal even naar het hart van de verdediging waar Abe is. Abe die dus een extra verdedigende middenvelder is. Die staat echt in de punt naar achter op dat vijfmans middenveld. Je zou eigenlijk kunnen zeggen ze spelen 4-1-4-1. Terwijl er nu een bal diep wordt gespeeld. En Van de Wiel in ieder geval Nagatomo van zich af moet houden. En dat ook heel goed doet. Want dat is in ieder geval een duel waar snelheid het credo is voor beide spelers. En wat dat betreft deed Van de Wiel het uitstekend. 21 jaar oud en nu al op dit niveau gewoon rustig voet. Met een hele mooie toekomst voor zich. Balbezit voor de Nederlands elftal. Stekenburg neemt de doeltrap. En voorlopig is er dus nog heel weinig te beleven. En ja, die vuvuzela's die hoor je wel. Maar ik denk dat als ik binnenkort in Nederland ben, dat ik denk, wat is hier aan de hand? Ik hoor niks.
0: Die Van de Wiel is trouwens wel gewaarschuwd met zijn tegenstander. Want meneer Okubo is klein, snel en handig, zoals mij verzekerd. Nou, dat blijkt eigenlijk wel. Speelde in zijn carrière nog 6 maanden eventjes bij Wolfsburg. Maar dat werd hem niet. En ging nadat hij 9 keer had meegedaan, daar toch maar weer terug naar Japan. Matthijsen bouwt op voor het Nederlands elftal in minuut 24 bij een 0-0 stand. En verspeelt de bal met een paas naar de linkerkant van het veld. De Japanners nemen over. Is dat buitenspel toch zeker voor Okubo? Daar is hij dus, de snelle man aan de linkerkant. Het applausje is daar voor de man die de paas verstuurt. Maar inderdaad heeft de grensrechter de vlag omhoog gestoken. Komt er een vrije schopman voor Nederland. Die inmiddels door Stekelenburg is ingeleverd bij Matthijsen. Matthijsen zegt, waar kan ik met die bal naartoe? Heitinga gaat, doet wat pasjes terug. Dan is hij aanspeelbaar, want daar staat ook Honda bij. Maar kan niet veel anders dan de bal weer teruggeven aan Matthijsen. En maakt nu ook het gebaar nou naar voren. Want rondtikken zo op de eigen helft, dat leidt eigenlijk tot niets. En dus komt er een hoge bal. Van Persie neemt aan en kijkt waar hij met de bal naartoe kan.
1: Van Persie maakt een overtreding en krijgt denk ik ook nog misschien een kaartje. Want hij, nee, daar komt hij goed mee weg. Hij maakt een beweging waarbij hij met zijn arm eigenlijk probeert zichzelf in balans te houden. Maar ook nog een overtreding maakt door zijn tegenstander in het gezicht te tikken. En die maakt wel een hele erg theatrale beweging. Meneer Nakazawa. Die doet net alsof hij de stervende zwaan is. En dan is er een, uiteindelijk geen blessurebehandeling voor nodig. Is er wel iets nog aan de kant hier met Komano. Die toch nog steeds last ondervindt van datgene wat er een paar minuten eerder, of misschien wel 10 minuten geleden eerder gebeurde, na de botsing met Van Persie. Zowel op enkel als aan het lichaam geraakt. Tanaka. Gaat die vrije trap nemen en doet dat naar de linkerkant van het veld. Doet dat via Magatono. En Magatono, die kijkt nog even, omdat hij ook geen Magatono heet, maar Endo. En speelt dan de bal richting het centrum. Nakazawa speelt de bal op de middenkant van het veld. De Japanners proberen er nu een keer echt uit te komen. En als Nederland direct dan de bal afneemt, in de hoop dat dat lukt voordat men in de 16 meter komt, dan kan er iets misschien aan ruimte ontstaan. Maar die steekbal binnendoor, die was nog bijna gevaarlijk. En de inworp voor de Japanners wordt genomen. De Japanners komen nu voor het eerst echt op de helft van Nederland.
0: Ja, met veel mensen. Honda heeft de bal van Matsui gekregen. Wil zich langs Van der Vaart wurmen. Dat lukt niet. Bal gaat over de zijlijn. Heeft hem zelf het laatst geraakt. En dus een ingooi voor het Nederlands elftal. Waar Van der Vaart wel graag snel wil nemen. Maar ziet dat er niemand aan speelbaar is voorin. En het dus uiteindelijk overlaat aan Giovanni van Bronckhorst. Interland nummer 101 staat op gelijke hoogte nu met Philippe Cocu. Het zijn getallen waarvan je bijna gaat duizelen. Het is een prachtige carrière voor hem. Ik wilde zeggen geweest, maar die carrière is natuurlijk nog altijd bezig zolang dit wereldkampioenschap duurt. Van Bommel boos op de scheidsrechter omdat hij zegt ik krijg een tik van Honda. Dat is niet voor het eerst overigens deze dag. Maar de scheidsrechter wil dat niet zien. Oranje houdt de bal. Kuit, rechterkant, droogte van de middenlijn. Daar een man in zijn rug. Terug kaatsen naar Heitinga. Nee, het balbezit blijft onverminderd hoog voor het Nederlands elftal. 75%. Ook na 27 minuten. Maar ideeën zijn er voorlopig niet. En als er ideeën zijn, zijn ze niet uitvoerbaar. Omdat het wat te traag gaat om die enorme drukte daar achterin uit elkaar te spelen.
1: Dat is een goede bal van Van der Vaart. Open naar de rechterkant van het veld. Naar Kuit. Kan hij die bal binnenhouden? Ja, neemt de bal op de borst. Okubo is bij hem. Kuit met een balletje even terug richting Van Bommel. Van Bommel met een goede bal in de lengte van het veld. Er zit helaas Kuit tussen, want die bal had anders bij Van Persie gevaarlijker kunnen zijn. Maar Van Bronckhorst komt de bal door richting Van der Vaart. Tussen twee mensen in. Is er wel of geen afhouden? Nee, is geen afhouden. Weer is Kuit erbij. Uitstekend gedaan. In Nederland nu met weer druk. Nee, Van Bommel raakt de bal kwijt. Er moet er weer wat meer druk op komen met Van der Wiel. Met Okubo. Goed gedaan door Van der Wiel. Nederland, kom op. Gretiger, feller, fanatieker, sneller. Dat zal moeten gebeuren, want anders laat je in slaap zussen door de Japanners. En er zijn een heleboel mensen die weten dat als je in slaap laat zussen door Japanners, dat het best eens gevaarlijk kan zijn. Bal over de zijlijn aan de linkerkant van het veld. Bal via het lichaam van Kuit gespeeld. En een inworp ter hoogte van de achterlijn zo'n beetje. 5 meter er vandaan voor Nagatomo. Terwijl Nederland de Japanners nu een beetje begint vast te zetten. Maar we hopen dat het snel balbezit oplevert.
0: Nakatomo gaat gooien. Hij is de linksback. Was in een eerder leven aanvaller. Viel niet op. En pas toen hij zich had laten omvormen tot linkervleugelverdediger, stonden de scouts voor hem in de rij. En bleek hij dat bijzonder te kunnen. Ja, precies. Okay. Dat schijnt in Japan allemaal heel normaal te zijn. Terwijl nu Honda de bal probeert mee te geven aan een van de mensen voorin. Oeh, dat is aardig weggedraaid. Dat is dus Okubo. Die is even op snelheid weg. Handig, maar komt er steun. Honda voor de goal. Okubo aan de bal. Krijgt een tik te verwerken van de Jong. Die de scheidsrechter beoordeelt als het afnemen van de bal op een correcte manier. Er wordt dus niet voor gefloten. Dan kan zelfs Nederland gaan denken aan een counter. Van Persie krijgt de bal fel op de huid gezeten. En zoekt dan steun aan de linkerkant van het veld. Van Bronckhorst, de hoogte van de middenlijn. Het loopt allemaal net niet snel genoeg om van een counter te kunnen spreken. Sterker nog, Japan heeft alweer 10 mensen op de eigen helft. En de bal ligt aan de voeten van Joris Matthijsen. En zo zijn we eigenlijk weer terug bij af. Zoeken en zoeken en zoeken en zoeken. 29e minuut, 0-0.
1: Het wordt gewoon heel erg moeilijk. Kijk, Japan komt hier niet om de schoonheidsprijs weg te halen. Nederland staat veel hoger op de wereldranglijst. Heeft een veel hogere, grotere reputatie. En Japan heeft zoiets van, doe het dan maar als jullie beter zijn. Laat het maar zien. Maar voorlopig werkt de tactiek van de Japanners die Nu een overtreding tegen zich zien begaan door Nakazawa. Overtreding door Van der Vaart. Scheidsrechter houdt de gele kaart op zak. Is klaarblijkelijk geen Spanjaard. Zoals gisteren bleek in de wedstrijd Duitsland tegen Servië. Nu het balbezit met Tanaka. Tanaka met een bal die goed gespeeld wordt. Maar de rugdekking van Matthijssen is er goed genoeg voor. Om het probleem dat Comano heet in te dammen. En zo komt Nederland weer in balbezit. Het enige wat nu wel lekker kan zijn is dat de Japanners zoiets hebben van dit Nederland is best te pakken. We gaan wat meer naar voren spelen. En dat er dan toch opeens ruimte ontstaan waaruit Nederland kan toeslaan. Want daar hebben we natuurlijk wel een paar van. Die vanuit niets iets kunnen maken. Balbezit nu van Bommel. Maar het, oh, ik dacht even dat het misging. Van Bronckhorst, helft van de middenlijn. Snijder, Snijder. 10 meter voor de middenlijn. De Jong biedt zich aan. Van Bommel moet zich aan. Maar ook Van Bronckhorst biedt zich aan. Die moet de bal nu geven aan Van der Vaart. Komt goed uit de rug van zijn man. Gaat voor die bal. Wordt weggekopt door Nakazawa. Toch weer overname met Van der Vaart. Dat is hetgene wat hij moet doen. Hij moet het breed houden en dan naar binnen komen. Dan is er niks aan de hand met Van Bronckhorst nu. Elia overigens niet echt inzetbaar in deze wedstrijd. Dus het zal, als er wat gebeuren moet, misschien moeten komen van Babel of Huntelaar in de laatste fase van de wedstrijd. Of Avelay. Maar zover is het nog lang niet. We spelen nu bijna een half uur. Bal gegooid richting Van Persie, die het heel moeilijk heeft tegen Nakazawa en Tanaka. Bal via Van Bronckhorst komt bij Van der Vaart. Van der Vaart richting de Jong. Nederland moet even terug. Slechte bal van de Jong. Heel slechte bal. Die gaat helemaal terug naar Stekelenburg. Dus daar waar we net wat druk hadden, gaat hij nu helemaal terug.
0: Half uur gespeeld en het oranje elftal zal toch wat anders moeten gaan opereren in het resterende uur van deze wedstrijd om te voorkomen dat we na afloop moeten zeggen ja, het was vlees nog vis in deze wedstrijd tegen de Japanners. Als Matthijssen de bal heeft gekregen, 10 meter voor de middenlijn kan meegeven aan Van Bronckhorst. De aanvoerder, de droogte van de middenlijn nu. Van der Vaart aangespeeld, weer slechte bal. Weer lijkt dat ongeconcentreerd, dat zal het ongetwijfeld niet zijn. Maar een bal over 7 meter in de voeten van je medespeler paas moet toch niet zo moeilijk zijn. Maar de bal gaat over de zijlijn. De Japanners hebben gegooid, hebben dat gedaan via Comano.
1: Goed gedaan van Bommel.
0: Van Bommel herovert de bal op het middenveld zoals hij dat kan. Zoals hij een soort ultieme stofzuiger is. En die Nilkvist blijkt nog goed te kunnen voetballen, ook als het moet. En dat zouden we toch ook wat graag zien in deze wedstrijd. Van der Vaart, overtredingje gemaakt tegen hem. Vrije schop voor het Nederlands elftal. Klok richting de 31 minuten. Van Bronckhorst achter de bal. En 7 veldspelers op de helft van Japan. Maar de bal weer terug naar Matthijssen en Heitinga.
1: Ja, je moet wel. Je moet hem uit je leven spelers halen. En opeens die juiste passing geven. Van bijvoorbeeld Van Bommel naar Van Persie, die hem goed aanneemt. Kan hij hem onder controle houden? Bijna. Hij komt bijna ook Snijder aanspelen. Dat gaat net fout. Maar dat zijn van die momenten dat je denkt, dat scheelt heel weinig. Terwijl Van der Vaart, nee, dat is, wie is het hier aan de linkerkant? Van Bronckhorst de bal langs zich ziet gaan. Maar in ieder geval de voet midden in het lichaam krijgt van Comano. En dat doet absoluut pijn. Oh, hij krijgt hem op zijn zak. Ja, op zijn pin. Een rotje, zullen we maar zeggen. Daar kreeg hij hem ongeveer. Met nu het balbezit voor de Japanners. Met het balbezit dus nu voor de Japanners met die vrije trap. Die direct genomen gaat worden. Omdat er weliswaar een overtreding was gemaakt. Maar daarna nog even die bal die dus inderdaad Van Bronckhorst raakte. Op zijn pindarotje.
0: Heet dat de pindarotje bij jullie thuis?
1: Ja,
0: wat leuk.
1: Ja. Nee, anders dan wordt het ordinair.
0: Ja, heel goed.
1: Balbezit voor de Japanners. Honda kan erbij komen. Matthijs die geeft hem een zet in de rug. Dus de Japanners krijgen een vrije trap. Een meter of 8-9. Over de middenlijn, het is zelfs iets verder. Het zal zelfs een meter of 15 zijn. En nu is het oppassen geblazen, want als de Japanners ergens de mogelijkheid zoeken met de dode spelsituaties, dan moet je gewoon oppassen.
0: Endo is de man die meestal trapt. Hij heeft een prachtige trap, deze middenvelder. En als ook de mensen van achteruit, die twee koppers al genoemd, de verdedigers Tanaka en Nakazawa, meekomen naar voren, en dat doen ze, zou daar gevaar kunnen ontstaan. Abe is daarbij, dat is de man die voor beweging moet zorgen. De afvallende ballen moeten dan zijn voor Honda. Zo heeft Japan het eigenlijk van tevoren bedacht. Maar eerst maar eens kijken of Endo, de man die dan deze Japanse kansen gezicht zou moeten geven, er ook in slaagt om die bal in dat strafschopgebied goed af te leveren voor Stekelenburg. Eén keer een behoorlijk schot van de Japanners naast het doel van de doelman van Oranje, die dan nu weet dat het voor het eerst misschien wel spitsuur wordt in dat strafschopgebied in afwachting van de Japanse vrije schop. 33e minuut, daar komt die bal. Er wordt gekopt ook en er wordt gekopt door Honda. Maar Honda kopt die bal 2 meter over het doel van Stekelenburg. Oranje met de schrik vrij. Dit was een behoorlijke mogelijkheid. Een grote kans zou ik het niet willen noemen. Maar Honda kopt nadat eigenlijk voor hem een teamgenoot net onder de bal doorduikt. Hij heeft weinig tijd om zich te realiseren dat de bal komt en dat hij er iets mee moet. Maar voert dat dan toch nog heel redelijk uit. Bal over het doel van Stekelenburg. Oranje heeft de doeltrap genomen en de Jong aan de bal.
1: Ja, die bal kwam net iets te laag voor Honda, waardoor hij die bal een beetje moest scheppen. En hij kreeg inderdaad het hoofd er niet diagonaal tegenaan, of wat zeg ik, horizontaal tegenaan. Balbezit nu voor Heitinga. Heitinga naar Van Bommel. De wedstrijd wordt iets meer open. Is natuurlijk nog niet zo dat je hem later zegt, die eerste 30 minuten wil ik op DVD hebben als we een reunie hebben. Zeker niet. Maar het balbezit is voor Oranje. Veel balbezit voor Oranje. Maar weinig ruimte. Heel weinig ruimte. Van de Wiel nu, ter hoogte van de middenlijn, moet de bal weer terugspelen naar Heitinga. Honda staat voor hem. En dat is eigenlijk de enige die nog wat druk geeft. Maar wat is druk? Het is meer positioneel verdedigen. Om het opbouwen van Nederland in ieder geval rond de middenlijn te bemoeilijken. Van Bommel geeft die bal goed door. Prima. Heitinga. Heitinga heeft wat ruimte voor zich. Die bal lijkt hard. Is hij hard? Die is niet hard, maar niet zuiver. Comano kan wegkoppen. Sneijder kan er niet bij komen. Hetzelfde geldt dan voor, ik denk dat het is Matsui. En de inworp is halverwege de helft van de Japanners voor Nederland. Via Van Bronckhorst en de Jong heeft Nederland balbezit.
0: Probeert contact te zoeken met Van Persie. Dat lukt. Van de Vaart. Sneijder wil de bal. Recht voor de goal. Wil schieten. Komt niet tot de schot. Bal moet terug naar Van Bommel. Die door Honda ondersteboven wordt gelopen. En een vrije schop krijgt. Ik heb het eerder gezegd, het is de zoveelste keer dat deze twee spelers elkaar op het veld tegenkomen. En het is ook de zoveelste keer dat de Japaner daar iets doet waarvan Van Bommel zegt, hey, mag dit wel? In dit geval heeft de scheidsrechter besloten dat dat inderdaad niet mag. En dat het Nederlands elftal een vrije schop krijgt. Die bal ligt ver van het doel. Sterker nog, die ligt een meter of 12 over de middenlijn. En in één keer schieten lijkt mij geen optie. Sneijder staat wel achter de bal. Maar de mensen die zich voorin gaan verzamelen zijn de koppers. Daar staan Heitinga, Matthijssen, daar staat ook Kuit. En die drie Nederlanders hebben daar het gezelschap gekregen van vijf Japanners. Ook Van Persie komt nu. Dat betekent dat de rest van het Japanse elftal zich ook maar nu laat inzakken zo voor die eigen goal. In afwachting van die vrije trap. Sneijder gaat die bal trappen. Sneijder legt die bal in het strafschopgebied. Daar wordt hij weggekomen door de Japanners. Bijna opgepikt door Heitinga. Maar een vuurpijl naar voren voorkomt dat de verdediger alsnog bij de bal kan komen. Dan moet Van Bronckhorst naar de bal toe om de counter van Japan eruit te halen. Springt mis. Tegenstander is weg. Matsui en die botst dan op tegen een andere verdediger van Oranje. Dat is Van de Wiel. En Van de Wiel moet dan vervolgens zorgen dat Matsui niet verder kan. Dat doet hij wel. Maar wel ten koste van de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Stevig blok. Het onderschept in ieder geval de bal en de aanval. Maar geel dus voor Gregory van de Wiel.
1: Met de vrije trap die genomen gaat worden. 10 meter over de middenlijn. Ter hoogte van de zijlijn. Ook nu weer komt de Japanse luchtmacht naar voren. En moet Nederland wederom oppassen. Het is een wedstrijd waarvan je zoiets hebt van Jackie. Je wil naar een leuke wedstrijd kijken. Maar Japan is totaal niet gebaat bij het spelen. Dat is ook logisch van een leuke wedstrijd. Men wil voor het maximale resultaat gaan. Dat is Nederland massaal opvangen. En zoeken voor de mogelijkheid uit een counter. Dan wel een dode spelsituatie. Zoals die nu komt. Rand 16 meter. Tanaka bij de tweede paal. Kop naast. Het scheelt toch weinig. Hij kan toch boven een oranje muurtje uittornen en kopt dan de bal naast. Maar tot nu toe is Japan gewoon iets gevaarlijker dan het Nederlands elftal. Zoals gezegd, veel balbezit bij Oranje. Maar geen gevaar. Geen Van Persie nog gezien. Geen acties via de zijkanten. Ook niet bij Kuit. En ook niet bij Van der Vaart. En ook nog niet een dwingende Sneijder die iets kan doen. Het is gewoon heel moeilijk. En je kan de Nederlands elftal spelers heel veel verwijten. Maar de oplossing aandragen is veel moeilijker.
0: Ja, balbezit, dat is in ieder geval wel duidelijk. Is een middel, geen doel. Dus de 70% die Nederland inmiddels achter de naam heeft staan, daar koop je uiteindelijk niet voor. Balbezit is voor De Jong. Die speelt naar Kuit, rechterkant van het veld. Kuit wil hem in één keer meegeven aan Van Persie. De Jong loopt ook op die bal door, maar ze kunnen er beide niet bij. Overname van Japan. Maar ook slordig balverlies wordt geleden nu op het middenveld. Dat wordt hersteld. Sterker nog, dat wordt zo hersteld dat Comano weg kan aan de rechterkant van het veld. Nu komt er een serieuze Japanse counter aan. Honda wil de bal. Honda krijgt de bal niet omdat Van de Wiel er nog net aan zit. Maar Honda kan de bal wel aannemen in het strafschopgebied voor Stekelenburg. Honda zoekt naar ruimte. Vindt hij eigenlijk niet. Okubo aangespeeld aan de linkerkant van het veld. En dan kan de bal naar Matsui. Die wil schieten. Matsui schiet. En de redding van Stekelenburg op het schot van een meter of 25 gaat naar de zijkant. Maar Stekelenburg is op zijn post. Maar Japan krijgt opnieuw een mogelijkheid. Een mogelijkheid die ontstaat nadat er toch aan de rechterkant voor de Japanners wel erg veel ruimte ontstond ineens.
1: Ja, Nederland leidt wel heel veel balverlies hoor. Want dat pressen van de Japanners wat van tijd tot tijd plaatsvindt. Geeft toch heel veel problemen aan allerlei technische Nederlandse voetballers. Die worden daar toch redelijk door onder druk gezet. Van Bronckhorst raakt de bal kwijt. Sneijder neemt over. Raakt hem bijna ook weer kwijt. Dan moet die bal weggewerkt worden. Wordt weggewerkt door Heitinga. Maar over de zijlijn getrapt richting Van Marwijk. En die loopt in een kostuum. Dus die is niet echt in staat om een voortzetting te geven aan datgene wat nu het balbezit voor Comano oplevert. De hoogte van de middenlijn. Comano gooit dan naar Honda. Honda terug naar Comano. En de Japanners beginnen zelfs heel leuk te voetballen. En te combineren met allerlei driehoekjes en combinaties waar ze even in balbezit. Moet Van Persie springen omdat Tanaka er dicht in de buurt komt. En dan is de bal van Okubo niet te behappen door de linkerspits, linker middenvelder van de Japanners. Die dan ziet dat er over zijn kant meteen wordt opgebouwd bij Van der Wiel. Van der Wiel met Kuit. Kuit moet die bal teruggeven van Van der Wiel. Doet het ook. Krijgt de bal een beetje onder zijn lichaam. Heeft moeite denk ik daar om een voortzetting te doen plaatsvinden. Kan die bal ook niet bij zich houden. De uitverdediger van de Japanners is riskant. Maar lukt dan toch. Want via Matsui komt hij richting de middenlijn. Overname nu met Sneijder. Aan de linkerkant gaat Van Bronckhorst. Maar Van Bommel prefereert de bal te geven via de rechterkant van het veld. Met Van der Wiel Kuit. Kuit van de Vaart bij de punt van het 16 meter gebied. Naar Van der Wiel. Van der Wiel komt die bal niet voor in het 16 meter gebied. Althans niet voor bij Nederland. Het uitverdelen van de Japanners is ook slecht. En nu heb ik zo langzamerhand iets van Sodan is op in die Vuvuzela's. Is het Van Bommel die de bal te diep speelt op Van Persie. Maar dit was even wat aardig. Ik neem aan dat het publiek zoiets heeft dan... Het is bijna rust en dat ze de hotdog mensen hier willen wakker schudden. Want ik kan me voorstellen, zeker als je hier bent als zomaar neutrale toeschouwer... dat je denkt, goh, het grote Nederland, het niet zo grote Japan. En het is 0-0. En Nederland is er totaal nog niet in geslaagd om iets te vinden om die muur te doorbreken.
0: Nee, er zitten zeker parallellen in dit duel. Als je het vergelijkt met de openingswedstrijd in Soccer City in Johannesburg tegen Denemarken. Ook toen liep het eigenlijk allemaal wat stroef en stroperig. En ook nu heeft Nederland dus, zoals een aantal malen inmiddels gememoreerd, wel de bal, maar niet de finesse.
1: Ja, maar het verschil met die wedstrijd tegen Denemarken was, dan voelde je wel dat op een gegeven moment een Nederlander beter zou zijn dan zijn individuele opponent. Maar dat gevoel heb ik nog niet gehad. Ik heb het idee dat de Japanners zeker verdedigend en op het middenveld overheersen.
0: Ja, en ik dacht altijd dat de muur in China stond, maar de Japanse muur mag er ook
1: ze
0: zijn.
1: Ze maken alles na.
0: Ja, dat is heel knap. 5 minuten voor rust blijkt die muur door dit Nederlands elftal nog niet te slechten. Want het is wat er staat. Er staan echt 9 mensen op nauwelijks ruimte. En als je daar doorheen wil, moet je van goede huizen komen. Nou kan Oranje dat wel, maar dat hebben we dus nog niet gezien. Japan wil uitbreken. Japan breekt zelfs uit. De man aan de bal wordt neergelegd. Dat is Okubo weer.
1: Leuke speler.
0: Ja, die eigenlijk recht door het midden tussen twee Nederlanders door wil. Heitinga, De Jong denk ik. De Jong maakt volgens mij de overtreding uiteindelijk. En dat levert dan een vrije schop op voor de Japanners. Die bal ligt op een meter of 35 van de goal. Honda zegt, ik wil wel. En Honda heeft wel een... geschiedenis van het nemen van deze vrije schoppen op een wijze waarvan je zegt, ja, zo doet het ertoe. En die gaat de bal klaarleggen. Dat heeft er zelfs alle schijn van, dat deze spits, want dat is hij dus sinds dit toernooi ook nog wel de behoefte heeft om dat eens in één keer te proberen op dat doel van Stekelenburg. Dat zou toch wat zijn?
1: Ja, je weet het maar nooit. Het is een behoorlijke afstand. Je zou zeggen, je speelt niet op hoogte, dus wat dat betreft ga je er geen profijt van krijgen. Maar die bal, ik stond er straks bij, die zwabberde, dat zei Ron Jans ook... toen we bij de warming-up een beetje keken naar de spelers... die aan de zijkant een beetje stonden te voetballen. Maar ik denk dat hij er wel voor gaat, Honda. Hij kijkt en hij meet en hij doet en hij gaat zijn linker opzoeken. Komt die bal heel hoog en heel hard. En in ieder geval op de camera die daarachter is, die kunnen we bijna weggooien. Maar die kunnen de Japanners voor weinig leveren, denk ik. Balbezit voor de... Ja, komt hij wel op de camera. Dat wil niet zeggen dat je mij tegen mijn been aan moet schoppen. Gek. Matthijssen naar Heitinga.
0: Het zijn de zenuwen.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Dat komt door die kalfslever. Heitinga naar Matthijssen. Matthijssen naar Van Bronckhorst. Kom op jongens, probeer nog iets voor de rust. Want als je die ene goal scoort, dan speel je zoveel makkelijker. Dan zal Japan iets moeten gaan doen. En dan creëer je de ruimte die je nodig hebt om een wedstrijd af te maken. Maar het is nog lang niet zover. Het kost heel veel moeite. Het is... ongelooflijk overleggen. Het is heel veel nadenken. Het is heel moeilijk om iets te vinden. Dat blijkt nu ook. Tik, tik. Van Bommel opgejaagd. Speelt de bal even terug. Richting Heitinga. Van Bommel bevalt me trouwens goed. Is in principe ook de captain van dit elftal. Hoeft daar geen band voor te dragen. Balbezit nu aan de linkerkant van het veld bij Van Bronckhorst. Die dan wel de bal draagt, maar niet echt lekker nog in de wedstrijd zit. Een paar momenten had dat hij verkeerde keuzes maakte. Van Bommel. Van Bommel naar Heitinga. Heitinga een beetje opgejaagd. Terug naar Stekelenburg. Stekelenburg trapt de bal naar voren. En dan komt hij misschien bij Van Persie. Die staat geen buitenspel. Krijgt de bal nu terug. Vanuit, nee, raakt hem weer kwijt. Ook Van Persie speelt een ongelukkige, ja, zeg maar gewoon slechte wedstrijd tot nu toe. En de ruimte is voor de Japanners bij Honda aan de rechterkant van het veld.
0: Honda met Matthijssen. Strafschopgebied binnen vanaf de rechterkant. Uitkijken nou toch. Maar de bal gaat langs Okudo heen. En is dan uiteindelijk een prooi voor de vaderlandse defensie om hem daar maar weg te werken. Dat lijkt me een verstandige beslissing. Abe trapt de bal vervolgens weer naar voren. Dat doet dat op de borst van Heitinga. Die dan de bal terug aflevert bij Stekelenburg. Het valt wel op dat op het moment dat Japan een wat druk zet en met 4-5 mensen mee naar voren gaat, dat de verdediging eigenlijk niet meeschuift. Dat er een enorm gat ontstaat. Waar de bal eigenlijk zo even bij die trap van achteruit van het Nederlands elftal best tussen had gekund. Maar de trap van Stekelenburg was te ver. Zo profiteerde Oranje niet van de ruimte die er toch echt even lag. Om daar wellicht wat uit te halen. Kuit heeft de bal gekregen aan de rechterkant van het veld. En speelt de bal terug naar Matthijssen. Matthijssen van Bronckhorst zou kunnen. Linkerkant van het veld. Van der Vaart wijst en zegt kom maar hier. Van der Vaart krijgt dan de bal. 3 meter over de middenlijn. Meteen een Japanner op bezoek. Bal terug naar Van Bronckhorst. Van Bronckhorst terug naar Matthijssen. De man die daar doorstoort is Matsui. En dan kan De Jong worden aangespeeld. Maar daar staat Matsui ook alweer. En dan moet de bal meteen terug naar Matthijssen. Van Bronckhorst. Nog 2 minuten in de eerste helft. Nog altijd 0-0. Oranje de bal. Maar Oranje eigenlijk geen kansen. Officiële statistieken. Schoten op doel van Oranje 2. Die gingen ook nog allebei naast. De vrije schop en de poging tot omhaal van Kuit. Japan 5 keer op doel geschoten. Waarvan 1 keer echt de redding van Stekelenburg die nodig was. Zo blijkt maar weer. Je hoeft niet altijd de bal te hebben om gevaarlijk te worden. Nederland heeft wel de bal via nu Van Persie.
1: Ja, Van Persie wil een overstap. Raakt hem kwijt. Dan neemt Japan over. En verdedigt uit via Kumono en Nakazawa. Bal dan richting Honda. Neemt de bal op de borst. Maakt Hens. Ja, zeker weten. En dan kan Nederland weer overnemen. Nee, het is moeilijk. Het is ontzettend moeilijk. Van Bommel nu misschien aan de rechterkant van het veld. Met Van der Wiel. Van der Wiel. Kom op, Nederland. Speel gewoon wat meer onbevangen. Want als je met de rem erop blijft spelen en de angst blijft houden, dan lukt het niet. Terwijl Okubunu een overtreding begaat. En Nederland een vrije trap krijgt 5 meter over de middenlijn. Helemaal aan de rechterkant van het veld. Bij Van Bommel. Van Bommel speelt de man naar Matthijssen. Matthijssen, denk ik, de man met de meeste balcontacten. Maar daar heb je niet zo heel veel aan. Is het nu Van der Vaart. Van der Vaart speelt goed naar Van Persie. Van Persie neemt de bal goed aan. Speelt de bal naar Van der Vaart. Van der Vaart, kom op. Dat is een slechte bal. Niet te belopen door Van Bronckhorst. Doorjagen van Van der Vaart zorgt in ieder geval voor balbezit voor Oranje. En het gebeurt halverwege de helft van Japan. We zitten in de laatste minuut. En nog steeds die stand van 0-0 hier in Durban. In een moeizame, zeer moeizame wedstrijd voor Oranje.
0: Ja, nog 28 officiële seconden. Zal misschien iets tijd bijkomen na de blessure die we van Komano hebben gezien. En dan zullen we in de rust maar eens moeten kijken of er een Japaner bereid is om in de eerste minuut van de tweede helft de bal in zijn eigen doel te koppen. Dat zou ons erg helpen. Maar voorlopig zie ik het dit Nederlands elftal in deze manier nog niet doen. Bal van Van Bronckhorst is onhandig. Komt eigenlijk ook net wat te laat bij de bal nadat hij een paas krijgt uit het centrum die hij ook al niet had moeten krijgen. Het wegtrappen van de bal van de Japanners van achteruit is er eentje van Dikman. Dik houdt zaag mee planken, want komt in de handen van Stekelenburg. Stekelenburg van de Wiel, van de Wiel, van Bommel. Van Bommel nu in één keer gegeven aan de rechterkant. Daar is Kuit, maar Kuit wordt door Nakatomo van de bal gezet. Eén gooi voor het Nederlands elftal. 1 extra minuut. En van die extra minuut nog 45 seconden over.
1: Het is net genoeg om die bal erin te tikken met Van der Vaart met het schot. Eindelijk een schot. En die bal in de korte hoek wordt gepakt door Kawashima, de doelman. Maar het is het eerste schot van Oranje na ruim 45 minuten spelen. Laten we hopen dat we na afloop kunnen zeggen van het is een mooi kind, maar wat was het een zware bevalling.
0: Ja, een paar seconden nog. Doelman heeft de bal. Kawashima, die bekend staat als een goede lijnkeeper met uitstekende reflexen. En dus ook met dit soort schoten toch normaal gesproken wel op zijn post zal zijn. Hij met de lange trap die halverwege de Nederlandse helft neerploft op het hoofd van Matthijssen. Toch weer ingeleverd bij de Japanners. Van der Vaart zit er even tussen. Wil met een sliding naar de bal. Wil hem bij Van Persie krijgen. Lukt niet. Van Persie laat zich van de bal zetten. Door een verdediger van de Japanners. Honda gevonden. Honda gevonden. Aan de rechterkant van het veld komen meer mensen. Komano. Maar Honda paast de bal en doet dat slordig. En dan rolt hij over de achterlijn. Maar een doeltrap zal er niet meer komen. Het is namelijk rust, zegt Baldassi, de Argentijnse scheidsrechter. 0-0. Oranje de bal. Maar geen kansen. Geen mogelijkheden eigenlijk ook. Een schot van Van der Vaart. Een vrije trap van Sneijder. En een mislukte omhaal van Kuit. Dat was het eigenlijk wel. Kortom, de tweede helft. Dat zal toch op een wat andere manier moeten. Zo is het. De Japanse spelers komen het veld weer op. Van Nederland is voorlopig taal nog teken. 0-0 is het dus na die stroperige tegenvallende eerste helft. Waar het allemaal niet zo liep zoals we ons van tevoren hadden voorgesteld. Nu komt ook Oranje weer terug het veld op en even globaal kijken. Dat zijn dezelfde 11. Wat wel opviel zo even bij de wisselspelers is dat ze allemaal een trainingsbroek aan hebben. Behalve El Giro Elia, die had een korte broek aan. En dat duidt erop dat hij straks toch het veld in gaat komen, denk ik dan maar. Of toch in ieder geval zich straks zal gaan warm maken langs de kant. Bij de Japanners zie ik eerlijk gezegd ook geen wissels. De Japanse bondscoach had vooraf gezegd als we bij de rust 0-0 staan of desnoods 1-0 achter vind ik het allemaal prima. Dan heb ik nog wel een tactiek voor de tweede helft om het allemaal ten goede te keren. Kortom, daar komt nog een konijn uit de hoge hoed. Zo heeft dat in ieder geval er alle schijn van dat men daar wel vertrouwen heeft in een goed verloop van deze wedstrijd. 0-0, Nederland dus de bal. Maar Nederland eigenlijk geen kansen gekregen in dat eerste bedrijf. Laatste man van de Japanners is Matsui, komt ook nu terug op het veld. Zo staan we er weer met 22, zoals gezegd, dezelfde 11 van Oranje. Die dan toch uit het welbekende andere vaatje mogen gaan tappen in de tweede helft. Dat is een prachtig voetbalcliché, maar het is wel waar vandaag.
1: Ja, en kijken of in de tweede helft het verblijf op hoogte voor Nederland enige voordeel gaat opbrengen. Dat je daar misschien meer lucht door hebt in het restant van de wedstrijd. De Japanners hebben geen trainingskamp gehad op grote hoogte. Nederland keert dus nu terug op zeeniveau. Dus je zou moeten zeggen, misschien dat er wat extra rode bloedlichaampjes in het lichaam zitten. Je weet het maar nooit. Laten we hopen dat de tweede helft in ieder geval aardiger is. En dat Nederland kans ziet om Japan van zich af te zetten. Want daarop mag je hopen. De Japan overigens nu in een, bij die aftrap in een 4-6 opstelling. En daarmee aan te geven dat ze in de aanval gaan. Ja. En, ik heb dit nog nooit gezien. De aftrap duurt even, maar nu is daar de tweede helft van de wedstrijd tussen Nederland en Japan. Tussenstand 0-0. En Nederland dat op jacht gaat naar die openingstreffer. Maar ik ben bang dat de Japanners dat ook gaan doen.
0: Ja, het lijkt erop dat die wel een ander spelletje ook willen gaan spelen. Van der Vaart krijgt de bal, is 2 man kwijt, is 3 man kwijt Van der Vaart. Maar dan is er toch nog een Japanse verdediger overgebleven om te zorgen dat de aanval onderbroken kan worden. Tanaka, en weg is de bal. Die ligt dan weer aan de voeten van Nigel de Jong, ter hoogte van de middenlijn. Die nog wel een tackle moet uitvoeren om te voorkomen dat Matsui, nadat de Jong de bal heeft aangenomen, met de bal vandoor kan. Lukt uiteindelijk wel die tackle, maar de bal gaat wel via het lichaam van de Jong over de zijlijn. En een ingooi is dus het dat waar Japan mee verder mag, ter hoogte van die middenlijn. De bal gaat over Matsui heen, wordt gemikt op Honda. Honda komt niet bij de bal, wordt weggekopt door Matthijssen. Teruggespeelde van Bommel op Stekelenburg. Vervelende bal, zit de stuiter in. Stekelenburg uitkijken. Hij heeft de bal onder controle gekregen. Onder druk nog van Okubo. Krijgt hij heel weinig tijd om de bal te controleren. Dan komt die bal met een hoge boog nadat Stekelenburg mee weggetrapt weer terug. Moet Matthijssen achter de bal aan. Dat doet Matthijssen. Wil zich daar eigenlijk zoals een soort tussen de man en de bal gaan staan. Dat doet hij uiteindelijk uitstekend. En de bal gaat vervolgens buiten het bereik gebleven van Matsui over de achterlijn. Doeltrap voor Stekelenburg. De tweede helft begonnen. Ruim een minuut. 0-0 nog altijd deze wedstrijd waar Heitinga de bal kan terugspelen naar Stekelenburg. En Stekelenburg de bal vervolgens een hoge rots naar voren geeft. Van Persie de lucht in. Wordt afgetroefd. Bal opgevangen door Kuyt. Teruggekopt naar Van Bommel. Van Bommel aan de rechterkant is een beweging bij Kuyt. Ook Van de Wiel krijgt nu de bal ter hoogte van de middenlijn. Kuyt aangespeeld. Tussen 2 man in. Draait daar handig van weg. En kan nu Sneijder aanspelen. Die heeft even wat ruimte. Sneijder, wat kan je doen? Van der Vaart gaat een voorzet geven. Daar is Kuyt, daar is Van Persie. Maar daar is ook de Japanse verdediging opnieuw. Via Tanaka. Die kopt de bal over de zijlijn. En aan de linkerkant van het veld mag Van Bronckhorst dan een ingooi gaan nemen voor het Nederlands elftal. Dat in ieder geval weer met veel mensen op de helft verschijnt van de tegenstander. Maar dat is een beeld dat we kennen uit het eerste bedrijf. Van Bronckhorst gaat vergooien. Van der Vaart moet onder lucht en om de bal door te koppen. Dat lukt niet. Komt toch bij Van Persie. Schieten. Nou, twijfelen. Terugleggen op Sneijder. Schieten. Dat kan wel. Maar daar is een blok van de Japanners. En dat blok zorgt er dan voor dat de bal opnieuw ter hoogte van Van Bronckhorst over de zijlijn gaat. En dan kan Van Bronckhorst de bal teruggooien naar de Jong. Opnieuw Van Bronckhorst. Een tegenstander kwijt. Een voorzet gegeven van Persie. De lucht in die kopt. Maar die kopt de bal vrij zachtjes in de handen van de keeper.
1: Ja, maar Nederland is dreigender uit de kleedkamer gekomen. De eerste 2 minuten geven de burger moed. De Nederlands elftal lijkt te beseffen dat deze tegenstander gewoon kapot gespeeld moet worden. En dat zou je moeten doen door de bal sneller te spelen om wat iets meer risico te nemen. In ieder geval voorin. En ook ze nu dan een schot te geven uit de tweede lijn. Waardoor er een reactie moet komen van de Japanners. Die anders heel passief kunnen wachten op datgene wat er gaat gebeuren. Of misschien juist niet gaat gebeuren. De uittrap van de keeper wordt opgevangen. Door de Jong komt eigenlijk weer terug bij de keeper. Alhoewel Tanaka dan er heel dichtbij staat en nog een zetje krijgt van Sneijder. Sneijder biedt even zijn excuses aan Tanaka. Zou ik ook doen, want als je elkaar nog tegenkomt, kan het je altijd van pas komen. Nakazawa. Nakazawa ter hoogte van de middenlijn speelt de bal goed in. Doet dat richting Matsui. Matsui raakt de bal dan kwijt. Van Bommel speelt echt goed. Sneijder naar Van Persie. Van Persie even terug naar Van Bronckhorst. Van Bronckhorst naar Van der Vaart. Van der Vaart terug naar Van Bronckhorst. Even terug naar Matthijssen. Nu maar openen naar de rechterkant van het veld. Heitinga. Heitinga naar Van Bommel. Van Bommel krijgt de bal ter hoogte van de middencirkel. Heitinga had al wat op kunnen schuiven. Geeft de bal nu terug aan Van Bommel. Enige ruimte nu. Beetje tussen de linies in. Komt die bal bij Van Persie. Van Persie, Van Persie, Van Persie, Van Persie. En die raakt hem helemaal verkeerd. Echt een grote kans. Bal gaat dan bijna aan de andere kant bij de cornervlag over de achterlijn. Dat was een hele goede bal van Van Bommel. En Van Persie stond niet op scherp.
0: Weer een goede bal van Van Bommel. Want dat heeft hij natuurlijk ook in de voorbereiding wel bewezen. Dat hij met dit soort passes. En dit is echt geen makkelijke bal hoor. Dit is een bal over 25, 30 meter. Plotseling toch iemand gezien heeft die daar vrij voor de goal staat. Als Van Persie de bal goed raakt. Zoals tegen Mexico bijvoorbeeld in Freiburg. Een beetje vergelijkbare kans.
1: Ja, en toen joeg hij erin. Goed.
0: Ja, precies. Toen was het ook nog zijn rechter. En nu is het eigenlijk zijn goede. Maar raakt hij de bal volkomen verkeerd. Maar wel meteen in het begin van deze tweede helft een aantal momenten. Al binnen de 4 minuten waar op basis van je kan zeggen. Dit Nederlands elftal heeft wel besloten een wat andere tweede helft te willen spelen dan de eerste. Want dat het allemaal niet zo vlekkeloos verliep. Dat is natuurlijk ook de heren zo even de kleedkamer normaal gesproken niet ontgaan. Van Bronckhorst gooit ver. Zoeken naar Van Persie. Bal onderschept door de Japanners. Opvangen opnieuw door de Jong. De Jong die de bal dan over de zijlijn kopt. Dat ziet Komano gebeuren. Laat de bal lopen. En weet dat hij dan vervolgens een ingooi mag nemen. Dat doet naar Matsui. Die neemt de bal aan. Slordig. Is de bal kwijt ook. Er komt een hoge peer van Oranje naar voren. Kuyt wil altijd. En komt nog bij de bal. Als hij tenminste slimmer is dan Nakatomo. Dat is hij niet.
1: Nee,
0: omdat de bal uiteindelijk over de zijlijn gaat. En Japan mag gooien. En Kuyt boos is. En volgens mij heeft Kuyt gelijk. Want ik denk dat dat een ingooi voor Oranje had moeten zijn.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Nakatomo kan in ieder geval ingooien. Doet er richting Tanaka. En het is net alsof Nederland echt beter uit de kleedkamer is gekomen dan Japan. Bal nu richting Van Persie, krijgt een duwtje in de rug. Tanaka maakt de overtreding, doet dat halverwege de helft van de Japanners aan de rechterkant van het veld. Van der Vaart komt over van de linkerkant naar de rechterkant. En nou, misschien dat dit eens wat oplevert. Want we hebben het twee keer gehad al in de eerste helft over de luchtmacht van de Japanners. Die behoudens dat kopballetje van Tanaka niet echt hebben gezien in aanvallende zin. Misschien dat Nederland dat nu wel kan. Nederland met Heitinga voorin. Met Matthijssen voorin. Met Kuyt. Met Van Persie. En alleenstaand op de penaltystip is het Sneijder. Natuurlijk 4, 5 meter buiten spel nu staand. Die gaat direct natuurlijk weer terugrennen. Dat hebben we wel vaker gezien. Leidt daar de Japanse verdediging enigszins mee af. Dat mogen we hopen. Hij teruglopen en de anderen vooruitlopen. Van der Vaart moet zorgen dat die bal ter hoogte van de penaltystip komt. Ja, komt hij ook. Wordt hij gekopt en uiteindelijk tot corner verwerkt. Een corner via het hoofd van Tanaka. En Nederland daadwerkelijk met druk nu op het doel van de Japanners. Zo wil je het Nederlands elftal zien. Zo wil je het gevoel hebben dat je kijkt naar een ploeg die ver zou kunnen reiken in dit toernooi. Het is heel erg moeilijk, we hebben het al vaak gezegd, om te spelen tegen een zo verdedigende opponent. Maar ik heb het idee dat Japan op instorten staat. Misschien is de hoop de vader van de gedachte. Daar komt de corner. Wordt weggewerkt door Tanaka weer. Bal richting de zijlijn gekopt. Maar even teruggewerkt door Nigel de Jong. Nigel de Jong, dan in het hart van de verdediging. Waar het balletje maar even teruggaat. Heel simpel via Van der Wiel. En dan via Stekelenburg gaat Nederland weer bouwen. Maar ik heb het idee dat het wel eens zou kunnen gaan lukken in de komende 10, 15 minuten voor Oranje met het balbezit voor Matthijssen.
0: Matthijssen paast naar de Jong. De Jong ter hoogte van de middenlijn. Paast naar Van der Vaart. Van der Vaart komt in de bal. Kan de man de rechterkant, linkerkant, pardon, kwijt bij Sneijder. Van der Vaart loopt nu zelf door en krijgt de bal van Sneijder ook weer terug. Staat tussen twee tegenstanders in. Tegen de zijlijn aan. Komt daar maar eens uit. Hij heeft er de techniek voor. Wilde dwars doorheen. Wordt die bal aangeraakt onderweg. En zou dat Oranje een nieuwe corner moeten opleveren? Ja, wel degelijk. Omdat Van der Vaart het slim genoeg doet om de bal weliswaar te ver voor zich uit te spelen. Maar wel via een tegenstander. En Sneijder dus opnieuw een hoekschop mag gaan nemen. En zo komt inderdaad Japan langzaam maar zeker in deze tweede helft onder druk. 52e minuut van de wedstrijd. Matthijssen komt. Ooyen komt. En daar komt ook de hoekschop. En die komt op het hoofd van Tanaka. Weer die de bal kan wegkoppen. Opgepikt aan de andere kant van het veld door Van Bommel. Die moet hem dan vanaf de rechterkant gaan voorzetten. Dat doet hij laag. En daar staat dan net een Japanner in de weg. Zodat deze kans voor Oranje ook weer verloren is gegaan. Van der Vaart probeert met een sliding Japans uitverdedigen te voorkomen. Endo strikt. En loopt vervolgens de bal over de zijlijn. Zodat Oranje diep op de Japanse helft nu onmiddellijk de bal terugkrijgt. En er inderdaad een spelletje ontstaat in deze tweede helft. Waar we ons toch meer bij thuis voelen dan in het eerste bedrijf.
1: Ja, Nederland begint een tandje bij te zetten. Zou je in wie de termen kunnen zeggen. Met aan de linkerkant van het veld nu Sneijder. Buitenom gaat Van Bronckhorst. Sneijder gaat zelf met de bal in de voet. Loopt zich misschien vast. Nee, geeft de bal aan Van Bronckhorst. Moet een goede voorzet komen. Komt een goede voorzet. Kuyt kan er niet bij komen. Bal is nog niet het 16 meter gebied uit. Van Persie geeft de bal terug. En dan gaat Sneijder. Ja, het is een doelpunt. Het is een doelpunt. Wesley Sneijder. Ik zei het binnen 10, 15 minuten. Ik kreeg laatst een mail van iemand die zei. Als je het voorspelt gaat het niet goed. Meneer, wilt u mij nooit meer een mail sturen? Wesley Sneijder scoort 1-0.
0: Zo blijkt dat het de schotkracht van Sneijder Oranje toch over het dode punt heen helpt. Daar waar het uitverdedigen van de Japanners natuurlijk zwaar te wensen overlaat, komt de bal uiteindelijk in de voeten van Van Persie. Die even lijkt te overwegen om zelf te schieten, maar ziet dat hij in een lastig parket staat. En denkt dan maar niet met zijn rug naar de goal. De bal terug, Sneijder, ram. De doelman lijkt daar toch nog wel aan te zitten, maar is uiteindelijk verslagen. En de bal gaat in het doel. En Oranje staat met 1-0 voor. De eerste goal op dit wereldkampioenschap van Wesley Sneijder. Nederland-Japan 1-0 in de 54e minuut van de wedstrijd. En wat we al een aantal malen hebben gezegd, nu zal toch Japan vroeg of laat wat meer van zichzelf moeten laten zien. En in ieder geval een andere kant van zichzelf laten zien. Een kant die we tot dusver in dat eerste kleine uur nog niet hebben gezien. Sneijder, als er één schaapje over de dam is.
1: Schaapje, waarom nou weer schaapje bij Sneijder? Balbezit voor de Japanners. De Japanners die toen in Enschede ook goed speelden, maar in de tweede helft werden weggetikt door het Nederlands elftal. Het werd toen 3-0, nu is het 1-0. En we spelen inmiddels 53, bijna 54 minuten. Doelpunt dus Sneijder. Slechte bal van Bronckhorst. En er weer zit Van Bommel erbij. Geen overtreding. Nou, wel een overtreding, zegt de scheidsrechter op Okubo. Nee, geen overtreding, zegt hij. Heel goed, scheidt hij. Balbezit aan de rechterkant van het veld bij Van der Wiel. Van der Wiel naar Van Bommel. Van Bommel een beetje opgejaagd. Er komt nu ruimte, want de Japanners gaan jagen. Aan de rechterkant van het veld is het Kuyt die de bal terug kan koppen. Kunnen jullie wel binnenhouden? Van Persie houdt de bal binnen. Speelt hij weer naar Van der Wiel. Van der Wiel naar Van Bommel. Van Bommel draait goed weg. Van der Wiel moet nu open aan de linkerkant van het veld. Prefereert toch de bal even te spelen naast naar Heitinga. Heitinga met de bal richting Van Bronckhorst. Het Nederlands elftal. Het oranje team van Marwijk op een 1-0 voorsprong. De eerste wedstrijd gewonnen van Denemarken. Nu die 1-0 voorsprong tegen Japan. Veel beter uit de kleedkamer gekomen dan in de eerste 45 minuten het vertoonde spel aangaf. Honda nu met het balbezit opgejaagd. Van Bommel zit daar weer goed bij, waardoor Van der Wiel kan overnemen. En via Heitinga gaat hij terug naar Stekelenburg. En die vuvuzelas, wat een heerlijk geluid is dat toch, hè?
0: Ik zit te genieten. Sprakeloos. Van der Vaart heeft de bal gekregen aan de linkerkant van het veld. Draait langs een tegenstander. Geen overtreding. Bal over de zijlijn. Ingooi Japan. En Van Marwijk zal me afgelopen ongetwijfeld zeggen dat de eerste helft niet geweldig was. Maar dat Oranje voor de zoveelste keer onder zijn leiding wel heeft laten zien dat het in staat is om geduldig te zijn. Nou valt de goal nu natuurlijk nog relatief vroeg na 53 minuten. Maar dat Oranje niet vindt dat er binnen 10 minuten een goal moet vallen. Nu oppassen geblazen met Honda aan de bal voor Japan. En aan de linkerkant ook Kubo die wegdraait van de tegenstander. De bal even langs Van Persie. Henk Kap dan naar het centrum moet. Van Persie loopt dan nog steeds achteraan. Okubo laat hem niet schieten. Dat doet hij wel. En daar is ook Stekelenburg om de bal te pakken.
1: Goed gedaan even... Van Persie helemaal. Om daar mee te verdedigen.
0: Want die is niet te beroerd om meters mee terug te lopen. Om Okubo het schieten toch in ieder geval zo moeilijk mogelijk te maken. En Stekelenburg staat goed op zijn post. Het schot was ook niet zo vreselijk ingewikkeld voor een keeper van zijn kaliber. Hij heeft hem te pakken. Nederland heeft de bal weer.
1: Nederland trapt via Stekelenburg de bal richting Van der Vaart. Die de bal niet onder controle kan krijgen. Omdat, hoe heet hij ook weer, Komano het kopduel won. Maar Van der Vaart neemt nu over. Wordt een beetje vastgehouden door Matsui. Loopt van de middenlijn van Bronckhorst even terug naar Matthijssen. Maar je ziet aan dat Japan, dat blijft die tactiek toch nog een beetje houden. Veel mensen achter de bal te houden en nog steeds te speculeren op een counter. Maar Nederland gaat zich lekkerder voelen in de wedstrijd. En Nederland heeft het tempo verhoogd en heeft via Van Bommel nu bijna balbezit. Maar die kan er niet bij komen. Aan de linkerkant van het veld is er dan opeens ruimte voor Endo. Endo bij de punt van het 16 meter gebied. Geeft hem aan Okubo. Okubo kan het 16 meter gebied binnengaan. Nee, wordt een beetje gestoord door Nigel de Jong. Endo speelt de bal terug naar Okubo. Twee mensen tegelijk aan de bal. Schot over.
0: Dreiging ook dus nu aan de andere kant. Okubo, zijn naam is veel gevallen in de laatste 90 seconden. Dit schot van een meter of 20 zeilt een meter ruim over de kruising bij het doel van Maarten Stekelenburg. Die al vrij snel de handen omhoog stuurt. We zitten in de herhaling trouwens nog eens te kijken naar die goal van Sneijder. Daar zit zo'n ontzettende curve aan die bal. Dat die keeper op weg is naar de rechterhoek. En de bal draait zo bij dat hij in de linkerhoek uiteindelijk terechtkomt. Hij krijgt nog wel een vuist eraan. Ja. Maar hij is onderweg naar de verkeerde hoek.
1: Klopt,
0: want die bal krijgt een compleet andere draai in de laatste meters. En zo heeft Sneijder het effect meegegeven met dank aan de bal waar zoveel over gezegd is. En heeft hij de doelman dus toch te pakken. 1-0 voor Oranje aan de bal. Honda in fel duel nu met Heitinga. En Heitinga maakt daarbij een overtreding.
1: Heitinga maakt een overtreding. De Japanners komen er nu wat meer uit. Het fanatisme wordt groter. Tanaka en Van Bommel botsen tegen elkaar op. Beiden bieden elkaar dan excuses aan terwijl de vrije trap genomen is. Van Endo naar Honda. Van Honda naar de linkerkant naar Okubo. Okubo geeft die bal binnendoor. Heitinga zit daartussen en moet er een corner weggeven. Het is de eerste hoekschop voor de Japanners in deze wedstrijd. En een corner die genomen gaat worden van de linkerkant van het veld. En de man die zich daarvoor meldt is nummer 7 Endo. En ook dat is weer gevaarlijk. Dode spelsituaties zullen toch wel de momenten zijn waaruit Japan dat hoopt te peuren wat een doelpunt zou kunnen opleveren. Tanaka is gewoon een gevaarlijke man met goede kopkracht, de centrale verdediger. Maar ook Nakazawa is een slimme speler die daar wel eens voor gevaar zou kunnen zorgen. Endo, kijken waar hij die bal gaat geven. Wat is de ingestudeerde tactiek van de Japanners, terwijl er een beetje gemopperd wordt. Dat de Nederlanders een beetje duwen. Endo gaat nu die corner nemen. Komt die kort. Wordt een korte combinatie. Wordt goed aangenomen. Matsubi geeft de bal voor en Kuit komt de bal over de achterlijn. De tweede corner voor de Japanners.
0: Ja, trappen zijn van Endo bij Japanse hoekschoppen. De twee centrale verdedigers zijn de koppers. De beweging moet komen van ABM Matsui. En Honda is de man die bij de tweede paal in de gaten moet gehouden. Zo zit dat ongeveer tactisch in elkaar bij de Japanners. Als de hoekschop van Endo komt richting de eerste paal, wordt weggekopt. De nauwe nood door Nigel de Jong. Omdat er ook een Japan Panshoofd gevaarlijk dicht bij de bal was. En Nigel de Jong uiteindelijk opnieuw een hoekschop moet toestaan aan de Japanners. De derde op een rij. En zo komt het daar plotseling toch ook allemaal wat dreigend over in dat strafschopgebied van Stekelenburg. 59ste minuut. Oranje op 1-0 door de goal 6 minuten geleden van Sneijder. Maar nu toch enigszins in de verdrukking. Hoekschop nummer 3 wordt weggekomen door Van Bommel bij de eerste paal. Dat doet hij goed. En er ontstaat ook geen nieuwe hoekschop, maar een ingooi voor de Japanners 10 meter van de cornervlag.
1: Snel ingegooid. Endo doet dat naar de linkerkant van het veld waar de bal voor Matsui en Nigel de Jong over de zijlijn gaat. En dus een inworp voor Japan dat nu nadrukkelijk op de helft van het Nederlands elftal aan het zoeken is naar de gelijkmaker. Met Nakazawa. Van Marwijk gaat ontzettend tekeer. Kom van die 16 meter af. Laat je niet erin drukken. Tanaka op het punt van de 16 meter gebied. Buitenkantje rechts. Werd weggekoopt door Heitinga. En Van Marwijk zal wel zeggen kom op. Zet wat druk en probeer er vanaf te komen. Want Nederland zit even in de verdrukking. Met Makatomo. Nagatomo en Nakazawa. Nakazawa. Een overtreding dan begaan door Rafa van der Vaart. En weer een vrije trap voor Japan. Dit is de fase waarin Nederland dus weer onder druk komt te staan. En in een aantal minuten al met 3 corners tegen. En een aantal gevaarlijke momenten in die 16 meter moet oppassen. Dat hij zo kostbaar verkregen voorsprong. Dat hij niet meteen weer teloor wordt gedaan. Een aantal minuten na die openingstreffer van Wesley Sneijder. In de 53ste, 54ste minuut. De vrije trap wordt weer genomen door Endo.
0: Endo bij de bal. En die gaat hem indraaien voor het doel brengen. Stekelenburg heeft de poppetjes op zijn plaats gezet. En nou maar hopen dat hij goed gekeken heeft als de vrije trap komt. En wordt doorgekopt, maar in de handen verdwijnt van Stekelenburg. De kopbal van Abe, die dat van grote afstand doet. De bal eigenlijk meer schampt dan dat hij kopt. En uiteindelijk ziet Stekelenburg dat het probleem vrij snel kan worden geneutraliseerd. Omdat de bal niet onderweg nog een keer wordt aangeraakt door iemand. Dat was bijna Nakazawa geweest die er dichtbij was. Maar de bal in veilige handen van de Nederlandse doelman. Oranje mag weer even ademhalen en mag weer, terwijl Van Bommel een tikje krijgt op het middenveld, maar er niet voor wordt gefloten, door en weer gaan denken aan aanvallen. En met veel mensen op de helft van de tegenstander komen. Maar Kuyt, die wordt aangespeeld aan de rechterkant, verspeelt de bal door hem over de zijlijn te lopen. Ingooi voor Japan, dat inderdaad bezig is aan een hele behoorlijke fase. Direct volgend op de goal, de enige tot dusver van Wesley Sneijder.
1: Balbezit in de eigen defensie. Nu wat meer opbouw via captain Hasebe, die we nog niet heel erg ver hebben gezien. Moeten we maar zo houden. Komano naar Nakazawa. En nu ter hoogte van de middencirkel met de nummer 7 Endo. Endo had die bal diep kunnen geven, maar geeft hem dan naar Okubo. Die draait om Matthijssen heen. Japan gaat nu echt goed in de aanval met Honda die de bal voorgeeft. Gevaarlijk moment. Wordt achterover gekopt door Van der Wiel. En dan moet Kuyt doorjagen om die bal binnen te houden. Maar dat jagen is al genoeg om Matsui uiteindelijk de bal over de zijlijn te laten spelen. En we krijgen direct een wissel aan de zijde van Japan. En dat is volgens mij een belangrijke speler, namens Shunsuke Nakamura. Eigenlijk de grote sterspeler van de Japanners, die enorm veel indruk op hem maakte in de wedstrijd Nederland-Japan. Hele mooie voetballer, die is bij Espanyol terechtgekomen, speelde daar weinig en is zijn basisplaats kwijtgeraakt. Maar is in principe de beste Japanse voetballer, misschien na Honda. Het wegwerken van de Japanners is niet zorgvuldig genoeg. Overname is er via Nigel de Jong, Nigel de Jong naar Sneijder. Maar het hakballetje heeft geen enkele zin.
0: Nee, als hij om zich heen had gekeken, had hij ook gezien dat in het deel waar het hakballetje terechtkomt werkelijk niemand staat in een straal van een meter of 7. Balverlies, Matsui speelt terug. Sneijder jaagt nu wel door in de poging daar zijn eigen fout te herstellen. Dwingt de tegenstander tot een trap naar voren die wat sneller moest plaatsvinden dan dat de verdediger had gehoopt. En dat levert dan balverlies voor de Japanners op. Honda krijgt hem niet onder controle. Kuyt speelt terug naar Heitinga. Half uur, klein half uur nog in deze wedstrijd. Oranje op 1-0. Goal Sneijder. En Van der Vaart met de bal die hij meegeeft aan de linkerkant naar Van Bronckhorst. Van der Vaart loopt nu zelf diep. Van Bronckhorst zoekt naar het centrum. Sneijder stapt over de bal heen. Belandt voor de voeten van een van de Japanners. Trappen de bal weg. Ter hoogte van de middenlijn opgevangen door Van der Wiel. Aan de rechterkant van het veld dus. Kuyt zegt: kom maar hier met die bal. Staan de drie van Nederland nu min of meer voor de goal. Loopt er één weg. Dat is Sneijder. Steekballetje van Kuyt terug naar Van der Wiel. Dat is aardig. Maar dat wordt doorzien door de Japanse verdediging. Die uitverdedigt. Honda komt aan de bal. Honda komt aan de bal en doet dat rustig. En zoekt contact aan de zijlijn met Okubo.
1: Okubo, Honda. 180 van de middenlijn. Goed gedaan door Van Bommel. Pakt de bal gewoon weer van de voet af. Heel goed gedaan met het balbezit nu van der Vaart. Van der Vaart even terug richting Matthijssen. Matthijssen naar de linkerkant openend naar Van Bronckhorst. Nou moet Van der Vaart ook weer snel naar die kant gaan. Anders hebben we daar niemand staan. Sneijder vult dat gat in. Maar de bal wordt nog even rondgespeeld. En via Matthijssen en Van Bronckhorst ligt er wat ruimte ter hoogte van de middenlijn. Aan de linkerkant. Er moet zich iemand gaan aanbieden. Anders kan Van Bronckhorst geen kant op. Van der Vaart staat meters buitenspel. Slechte actie van beide heren. Zou je moeten doorzien. Maar het balbezit is er voor de doelman van Kawashima. Terwijl nog steeds de nummer 10 hier aan de zijkant staat hem in te vallen, die Shunsuke Nakamura. Hij speelde dus voor Espanyol en inmiddels voor Yokohama. En hij is niet in de beste periode van zijn leven, maar is wel een hele goede voetballer. Balbezit nu aan de linkerkant van het veld voor Endo. Endo, ter hoogte van de middenlijn, probeert de bal wat diep te spelen richting Honda. Honda wordt op het lichaam aangevallen door Van der Vaart. Speelt de bal even terug, dan via Abe naar de rechterkant van het veld. En die bal is niet te behappen door Nakazawa. En uit dit soort momenten hoop ik zoiets te distilleren van: misschien is de grootste kracht wel uit Japan weggeëbd.
0: Matsui is de man die naar de kant gaat. Is de eerste wissel van deze wedstrijd. Shunsuke Nakamura dus al aangekondigd als nieuwe kracht in het veld voor de Japanse formatie in minuut 64 van deze wedstrijd in Durban. Waar Oranje door de goal van Wesley Sneijder het vervaarlijk draaiende schot, waar de doelman zich toch behoorlijk op gekeken, Kawashima, op een 1-0 voorsprong is gekomen. De speaker zegt dat ook nog maar eens, hoe de wissel heet. Nakamura dus in het veld. Ingooi voor Oranje. Het is Van Bronckhorst die gooit ver naar Van der Vaart. Krijgt een duwtje in zijn rug. Komt niet met zijn hoofd bij de bal. Uitverdediger van de Japanners gaat met een hoge boog. Dan moet Honda de lucht in. Doet hij niet. Matthijssen wel. Matthijssen wint het kop. Terwijl het middenveld is de bal toch weer voor Japan. Honda kiest positie voor de goal. Het is aan de rechterkant nu. Wie is dat? Hasebe die de bal gekregen heeft. Krijgt hem bij Honda recht voor de goal. Honda naar Okubo. Vanaf de rechterzijde. Die gaat weer schieten. Die gaat weer schieten. En die schiet een meter naast. Dat is een aardig schot. Een aardig schot. Meer is het uiteindelijk ook niet. Het klinkt in ieder geval van de tribunes, dat horen we weer eens. Want tussen de vuvuzela's door is dat toch prettig dat je af en toe ook publiek hoort reageren op momenten in de wedstrijd. Dat was bij dit schot van Okubo het geval. Meter of anderhalf naast het doel van Stekelenburg en Oranje weer aan de bal.
1: De tweede helft is in die eerste fase al veel leuker dan in de eerste helft toen het aftasten was. De ploegen zijn nu wat meer open gekomen door die treffer van Sneijder. En het zoeken van Japan naar de gelijkmaker. Waardoor Nederland misschien de ruimte krijgt. Maar die heeft het nog niet gehad echt na die openingstreffer van Sneijder. Het balbezit nu voor Heitinga. Heitinga bouwt op vanuit de defensie. Speelt de bal naar Van Bommel. Die stond even te slapen. Geeft de bal op zijn beurt goed door naar Sneijder. Goede actie dan naar Van der Vaart. Van der Vaart en Sneijder worden ingesloten door vier mensen. De bal moet dus even daar weg. Van Bronckhorst naar De Jong. De Jong ter hoogte van de middencirkel. Heeft de bal goed door naar Heitinga. Prima. Het station Van Bommel even overgeslagen. Van Persie neemt aan. Heeft zich ver terug laten zakken uit de spits. Aan de rechterkant van het veld wordt Kuyt aangespeeld. Kuyt moet de bal spelen naar Van der Wiel. Van der Wiel neemt de bal niet echt meteen goed aan. Waardoor hij even moet terugdraaien richting Matthijssen. Hij stond open. Had wat meer aanvallende zin kunnen laten zien. Slechte bal dan van Matthijssen. Overname, maar ook niet lang. Van der Vaart hersteld. Voordat Matthijssen dat ook zou kunnen doen. En dan is er het balbezit van Nigel de Jong. Kom op, speel die bal richting Van Persie. Van Persie houdt de bal onder controle. Krijgt een tikje van Okubo. En een vrije trap mee.
0: Ja, maar hij krijgt een tikje waar hij wel behoorlijk last aan overhoudt. Want hij voelt aan de linker enkel. Oh, het valt uiteindelijk mee. Gelukkig. Okubo tilt hem weer overeind. Van Persie laat zich vooral ook overeind tillen. Kijk nog wel even naar de scheidsrechter met de mededeling. Heb je dat gezien? Want ik werd daar toch echt behoorlijk geraakt. En de vrije schop voor het Nederlands elftal is een feit. Van der Vaart achter de bal. Het is minuut 67 die inmiddels loopt. En de lange mensen met Heitinga en Matthijssen komen zich weer voorin melden. Daar staat ook Sneijder als bliksemafleider. Daar staat ook Kuyt. Daar staat ook Van Persie. En Van der Vaart gaat de bal voor de goal slingeren. Maar doet dat slecht. Bal te laag wordt slecht verwerkt ook door de Japanse verdediging. Blijft dan hangen op de rand van het strafschopgebied. Bij Okubo. Die wordt nu onder druk gezet door Van der Vaart. Komt hij eruit. Hij dribbelt zijn eigen strafschopgebied in. Dat lijkt me niet verstandig. Maar dat loopt goed af omdat hij uiteindelijk toch een trap naar voren geeft. Weliswaar buiten het bereik van enige Japanse aanvaller. Maar de bal gaat over de zijlijn aan de andere kant. Dat is dan relatief veilig. Maar de actie van Okubo wat onorthodox. Maar het levert wat op. Van Bronckhorst gooit voor Oranje.
1: Ik heb toch het idee, ondanks het feit dat wij veel meer balbezit hadden, 75 om 25 in die eerste helft, dat de krachten bij Nederland groter zijn dan bij Japan. Deze voorzet van Sneijder komt bijna bij Van Persie en gaat voor het doel langs. Want ik zie zo nu en dan toch wat spelers bij Japan met armen in de zij staan. En dat duidt meestal op van ik ben niet 100% in orde. Terwijl achter het doel van Stekelenburg onder meer Elchiro Elia, maar ook Demi Luceo zich aan het warmlopen is. En volgens mij staat er ook Klaas-Jan Huntelaar met rek- en strekoefeningen. Maar 100% zeker ben ik daar niet van.
2: Afvalai.
1: Is dat Afvalai daar? Ja. Oké, Afvalai dus. Balbezit voor Tanaka. Speelt de bal diep. Matthijssen die kan die bal niet over de achterlijn laten lopen. Daarvoor was de afstand te groot. Opgejaagd een beetje, maar niet meer dan dat door Nakamura. Speelt Stekelenburg de bal naar voren. Overname van Japan. En dan Nakazawa. Die raakt de bal bijna kwijt. Sterker nog, die raakt hem kwijt. Sneijder dan moet openen. Kuyt wilde eigenlijk meteen spelen naar Van der Vaart. Maar kreeg de bal niet goed genoeg onder controle. Dus maar zorgvuldig opbouwen via Van Bommel en Van Bronckhorst. Halverwege de helft van Japan. Daar komt de bal. Rand 16 meter gebied. Is niet te belopen en niet te bekoppen door een van de spelers van Nederland. Tanaka laat dan de bal over de achterlijn lopen. En zo kijk ik op de klok. Spelen we op dit moment drie kwart van de wedstrijd. Nederland voor met 1-0. Doelpuntenmaker Sneijder na 53 minuten. Maar het is nog heel erg dubieus of er wel drie punten worden behaald.
0: De drie warmlopers aan oranje kant zijn de mensen die ook invielen in de wedstrijd tegen Denemarken. Allemaal aan speelminuten kwamen. Doeltrap van de Japanse doelman Kawashima gaat volgen. Kawashima zegt nu tegen zijn verdedigers dat ze wat op moeten schuiven richting de middenlijn. Want daar zou het toch allemaal moeten gaan gebeuren. De korte opbouw verlaat men. Zoals de verdedigers van Japan toch de neiging hebben om dat eigenlijk zo snel mogelijk over te laten aan hun middenvelders. Maar nu komt er een lange trap die een meter of 10 over de middenlijn gaat ploffen. En op het hoofd moet komen van De Jong. De Jong krijgt inderdaad de bal op zijn hoofd. Wordt dan de andere kant weer opgekocht door de Japanners. Van de Wiel met een vuurpijl. Van Persie wil wel lopen, maar gelooft eigenlijk niet echt in de bal. Die wordt weggekopt door Nakazawa bij Tanaka in de voeten. En dan komt de bal op het middenveld weer bij Endo terecht. En die kan het spel verspelen naar de linkerkant, rechterkant van het veld. Daar komt ook die back weer. Daar komt Komano weer. Nou, alle hens aan dek toch zeker als de bal voor de goal komt. Daar is bij de tweede paal Honda. Maar daar is ook Van de Wiel. Die met een sliding voorkomt dat Honda bij de tweede paal die bal kan binnentikken. Het levert Japan opnieuw een hoekschop op. Maar dit is een gevaarlijk, een bijzonder dreigend moment voor dat doel van Maarten Stekelenburg.
1: Wat opvallend is dat Van Bronckhorst, ik zei het in de eerste helft ook al, op een paar essentiële momenten er niet is. En dat hij daardoor ruimte laat ontstaan waar de Japanners gelukkig nog niet van hebben geprofiteerd, maar wel gevaarlijk kunnen zijn. De corner is genomen. Nakamura heeft de bal voorgegeven, wordt weggewerkt. Maar ook maar ten nauwe nood over het eigen doel gewerkt door Van Persie op de lijn van het doelgebied. Dus 5 meter van Stekelenburg af. En zo krijgen de Japanners wederom een corner. Het is inmiddels de vijfde. Tegenover Nederland maar drie. En nog verdeeld over twee helften. De Japanners hebben gewoon al vijf corners kunnen nemen. Nakamura met de corner van de rechterkant van het veld met zijn linkervoet. Wordt dus een gevaarlijk moment.
0: Vijf mensen, zes zelfs in het strafschopgebied van Oranje nu. Kijken naar de koppers. Kijken naar de koppers bij deze hoekschop na bijna 70 minuten. Bal naar de eerste paal wordt gekopt, maar wordt onderweg aangeraakt. Weggewerkt door de Jong. Dan moet Van der Wiel met zijn ogen dicht het laatste zetje geven. Dat doet hij met een ram naar voren. En dan kan Sneijder, als hij de bal heeft aangenomen, heeft gezien, heeft dat Van der Vaart komt wellicht gaan nadenken over een counter. Maar Sneijder paast heel raar. Niet naar voren, maar opzij. En juist daar staat nog een Japanner, waardoor de man die de bal had moeten aannemen, Van der Wiel, er niet aan te pas komt. En de mensen die naar voren waren gelopen, onder wie Rafael van de Vaart nu terug moeten als Japan een ingooi gaat nemen. En besloten heeft dat na een eerdere fase in deze wedstrijd van wat Japanse druk nu maar de tweede fase moet aanbreken. De bondscoach Okada staat buiten zijn strafschopgebied aanwijzingen te geven. En ook Van Marwijk staat aanwijzingen te geven. En heeft in ieder geval een wissel voorbereid.
1: Elia gaat er direct inkomen. Met het balbezit voor Tanaka. Ter hoogte van de middenlijn. Die gebaart van je kom op jongens naar voren. En dan is Honda in de bal gekomen. Een meter of 10 over de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld naar Okubo. Okubo wordt fel op de huid gezeten door Van Bommel. Van Bommel die raakte de bal het laatst staan. Okubo zegt tegen Tanaka, speel mij de bal nog aan. Ze worden gretig. Maratono raakt de bal dan kwijt. Dan is het Okubo die over.

0: Eljero Elia. En dan gaan we kijken hoe fit hij is en hoe belangrijk hij nog kan worden in de slotfase van de wedstrijd. Een slotfase die officieel nog 18,5 minuut duurt.
1: Komt daar ruimte op die vleugel, waarbij natuurlijk opgevallen is in de laatste fase dat Colmano de rechtsback graag komt en de voorzetter wil geven. Dan is Elia natuurlijk met zijn snelheid een machtig wapen in het resterende deel, zo'n 19 minuten van deze wedstrijd. Want als de back daar even weg is en niet op tijd terug, dan is hij gezien. En dan kan Elia maximaal profiteren van zijn kwaliteiten. We zullen dat gaan afwachten. Matthijs heeft de bal gekregen links achterin. 5 Japanners nu op de helft van Nederland. Dat is nog niet vertoond in deze wedstrijd. Op het moment dat Oranje van achteruit de bal wil opbouwen. Diepe bal naar Van Persie. Wordt onderschept door Nakazawa. 2 centrale verdedigers houden voorlopig Robin van Persie bijzonder sterk in toom. Dat mag duidelijk zijn. Ingooi voor het Nederlands elftal. Nadat Nakazawa de bal over de zijlijn heeft gespeeld. Is voor Van Bronckhorst. Van Bronckhorst kijkt en wacht heel lang. En wacht nog langer. En zegt dan gooi ik hem maar een endvot. In de richting van wie eigenlijk? Van Persie niet. De bal wordt dan wel weer weggekopt en opgevangen door Oranje. En dan het eerste balcontact van Elia. En dus komt er een actie. Want Elia wil altijd voor de actie gaan. Elia houdt nu toch even in en kiest voor de paas terug.
0: Terug richting Van Bronckhorst. Weer naar Elia. Elia laat de bal onder de voet doorglijden. En dus heeft Nederland de bal kwijt. En staat Van Bronckhorst voor de bal. Gooien de Japanners gevaarlijk in. Maar raken de bal dan ook kwijt. En dat was goed stoorwerk. Waardoor Nederland weer over kan nemen. De bal even in de voeten van Stekelenburg. Stekelenburg met een verre trap. Bal komt op de helft van de Japanners. Wordt een prooi niet voor Abe. Want gaat hij overheen. Overname dan via Sneijder. Kapt en draait en open naar de linkerkant van het veld. Nu moet je gaan, Elia. Nu sta je 1-1. Nu moet je er langs. Doet hij niet. Geeft die bal voor. Hard voor. Nakazawa werkt weg. Overname van Bronckhorst. Bal op het hoofd. Kopt de bal richting Van Persie. Die staat buitenspel.
1: Ja, metertje. Het was wel slim hoe Van Bronckhorst het zag. Van Persie rekende er volgens mij niet echt op. En had uiteindelijk ook gezien dat de vlag van de grensrechter omhoog was. Vrij trap voor de Japanners. Kwartier nog. Dik. Altijd nog de voorsprong voor Oranje in deze wedstrijd in Durban. 1-0. De goal van Wesley Sneijder. Het balbezit centraal achterin. Waar nu de man aan de bal. Tanaka heel boos is op middenveld. Dus die allemaal van de bal weglopen. Zodat hij niet veel anders kan dan een breed geven aan Nakazawa. Rechterkant probeert Japan weer te komen. Dat betekent dat Elia even terug moet met zijn tegenstander. Als Japan daar balverlies leidt en Elia kan weg, dan is hij ook weg. Ik voorspel dat dat nog wel een keer gaat gebeuren in deze wedstrijd. Het balbezit is voor de Japanse invaller. Nakamura in de middencirkel. Oranje met alle mensen op de eigen helft nu. En even rustig afwachten op dat wat komt. En wat komt er dan eigenlijk? Balbezit van Japan aan de linkerkant van het veld. Balverlies van Bommel nu. En nu loopt Sneijder de diepte in. Ook Van Persie is mee. Van Bommel aan de bal. Van Persie aangespeeld. Wil hem in één keer kaatsen naar Sneijder. Maar doet dat onzorgvuldig. En zo kan Japan makkelijk via Tanaka de bal wegtrappen. Van Persie zit in dit toernooi nog niet lekker in zijn vel.
0: Hele slechte bal. Want de combinatie die had uitzicht op meer. En op een uiteindelijk een goed uitgevoerde counter. Want ook aan de linkerkant was er nog een overtal met Elia. Maar het werd niet goed gezien. Niet goed uitgevoerd. Maar Nederland staat een meter of 5 van de achterlijn. Van de Wiel gooit naar Kuyt. Kuyt gaat ongetwijfeld proberen het 16 meter gebied binnenkomen. Geeft die bal aan Sneijder. Sneijder komt die bal net niet goed voor. Tanaka werkt weg voordat hij kan terechtkomen van Persie. Nigel de Jong. Nigel de Jong naar Van Bronckhorst. Van Bronckhorst dan misschien met een goede voorzet. Geeft hem aan Elia. Elia met 2 man bij zich. Speelt er goed de bal naar Van Bronckhorst. Van Bronckhorst even terug naar Nigel de Jong. Nigel de Jong ter hoogte van de middenlijn naar Matthijssen. Matthijssen naar Heitinga. En dit is alleen maar lekker. Want dat betekent dat de Japanners loopwerk moeten verrichten zonder dat ze aan de bal kunnen komen. Van Bommel even naar Van de Wiel. Van de Wiel dan denk ik weer verder terug naar Stekelenburg. En nu hebben de Nederlanders zoiets. Ja, jullie willen de eerste helft niks. Wij hoeven deze tweede helft ook niks. Want als jullie niet bij onze 16 meter in de buurt komen, dan is het helemaal duidelijk dat er een 1-0 overwinning op het scorebord staat. Tenzij Nederland op zoek gaat naar nog iets. Een overtreding tegen Kuyt. Geeft in ieder geval de vrije trap voor Nederland. De hoogte van de middenlijn. En we krijgen 2 wissels nog aan de Japanse zijde. De nummer 9 en de nummer 11 gaan er direct inkomen. Maar Nederland gaat nog even doorvoetballen, want het duurt nog even. Met Kuyt naar Van Bommel.
1: Van Bommel speelt de bal terug naar Matthijssen. Matthijssen halfwege de eigen helft. Terwijl de Fufuzela's weer uit de tassen zijn gehaald. Dat hoort u, vrees ik, behoorlijk. Het achtergrondgeluid wordt voorgrondgeluid voor even als Van Bommel de bal heeft en Van de Wiel diepte zoekt aan de rechterkant van het veld. Maar eigenlijk net weer inhoudt op het moment dat Van de Bommel zijn bal zijn man voorbij is. Zo kan Van Bommel uiteindelijk toch niet spelen. En moet de bal terug naar Stekelenburg. Stekelenburg kaatst hem dan weer rustig terug naar Heitinga. Heitinga kijkt, ziet nu Kuyt gaan aan de rechterkant. Dat is een goede paas, dat is een hele goede paas. Of ja, nee, toch net te hard. Kuyt loopt en draait zich om en zegt mooi geprobeerd, maar ik kon er toch net niet bij. Doeltrap voor Japan. En dan komt de wissel aan Japanse kant. Hasebe gaat naar de kant. Voor hem komt dan Okazaki in. Het elftal spits, 24 jaar oud. Een man die in het eerste jaar dat hij interlands ging spelen voor Japan in 6 dagen tijd in 2 verschillende wedstrijden een hat-trick maakte. Toen was zijn kostje gekocht. En laten we hopen dat hij zich een beetje inhoudt. En de tweede man, zoals gezegd, die erin komt is Tamada. In het elftal van Japan. En de vraag is, wie gaat daar uit? Dat hebben we even jammerlijk gemist. Maar dat gaan we u zo meteen vertellen. Het is Okubo die er is uitgevallen.

0: Oh, dat is niet zo slecht voor Nederland. Want dat vond ik wel een gevaarlijk ventje. Maar ik denk dat daar misschien ook een beetje de lucht uit was, zo langzamerhand. Maar het wordt nog een spannende eindfase, want het is heel duidelijk. Okeda die wil op zoek gaan naar de gelijkmaker, zal risico's nemen. Dus nu is het aan Nederland om A, de zaak goed dicht te houden en B, te profiteren van de veel grotere ruimtes die zullen gaan ontstaan. Tanaka bouwt de bal op, speelt de bal naar Okazaki. Met in de rug Heitinga, die correct het duel wint. En via Van Bommel gaat de bal naar Van der Wiel. Van der Wiel met een actie die de bal even teruggeeft richting Stekelenburg. Stekelenburg trapt de bal ver naar voren. Hoog, heel hoog. De hoogte van de middenlijn is het Kuit. Kan er niet bij komen, denk ik. Nee, daar kan hij nooit bij komen. Inworp voor de Japanners. Een meter of vijf voor de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Nagatomo aan de linkerkant van het veld speelt hij wel dan op het hoofd van Heitinga. Niet bewust uiteraard. Sneijder kan het kopduel niet winnen. Heitinga wint het volgende kopduel. En dan is er misschien wat rust aan de linkerkant van het veld bij Van Bronckhorst. Van Bronckhorst zoekt naar Elia en Elia zoekt de ruimte.
1: Ja, Japan heeft de backs
0: kwijt.
1: Japan heeft de backs omgedraaid. De snellere Nagatomo is nu de bewaker van Elia. En de man die links stond staat nu rechts. Terwijl Elia de bal onderschept. En Elia van afstand zou kunnen gaan schieten. Een bal meegeeft dan Van Persie. Onbedoeld. Maar wat geeft het als Van Persie erbij zou hebben kunnen komen. Maar zou hebben kunnen komen blijkt in deze wedstrijd. Na 78 minuten niet voldoende. Want het lukt dus niet. De doelman attent grijpt in. En zo heeft Japan via de opbouw die zich nu plaatsvindt, zeg maar net voor de middenlijn, weer de bal terug. En mensen voorin laten zich nu zakken op de bal. En kijken waar ze komen. Een van de invallers aan de bal. Honda waait nu wat uit naar de linkerkant van het veld. En inderdaad de spits is dan Okazaki. Die dan voor de doelpunten, of in ieder geval het doelpunt in Japanse optiek moet gaan zorgen. Daar komt die rechtervleugelverdediger die nu even is weggelopen bij Elia. Dat betekent dat Elia, die niet op tijd mee terug was, de steun moet hebben van Matthijssen. Die de bal over de zijlijn speelt.
0: Ja, het is nog heel erg spannend in die slotfase van de wedstrijd. Die nog ruim 12 minuten officieel duurt. Nakamura in balbezit. De Japanners nu met de balbezit. Terwijl aan de rechterkant van het veld een actie er is die niet lukt van Nagatomo. Nederland kan er dan uitkomen. En uiteindelijk doet Elia dat heel goed. Want de bal wordt via Nagatomo en Abe over de zijlijn gespeeld. En heeft Nederland balbezit halverwege de eigen helft. Van Bronckhorst kijkt even naar de grensrechter. Van hoe lang nog, denk ik? Nee hoor. Balbezit is er voor Nederland. Het oog van de middenlijn. Van Persie kan die bal onder controle krijgen. Moet hem onder controle houden. Speelt dat goed door richting Elia. Die staat echt precies op de middenlijn. Een moeilijk balletje van Van Bronckhorst. Een onzinnig balletje. Waardoor de overname er weer is van Japan. Maar het herstel is er van Van Bronckhorst. Speelt de bal even terug naar Matthijssen. Die schrok daar een beetje van. Bal dan even verder terug richting Stekelenburg. En Stekelenburg met een lange trap naar de rechterkant van het veld. Van de Wiel. Kan hij erbij komen? Nee. Want daar zit Tamada tussen. En Okazaki. Is een bal van Kuit. De rechterkant van het veld. Naar Van de Wiel. Van de Wiel. Misschien is dit dan een mogelijkheid. Aan de rechterkant van het veld. Er moet een goede voorzet komen. Hij speelt de bal op het hoofd van Tanaka. Die steeds theatraler staat te mopperen op de andere Japanse spelers. Maar Nederland heeft de inworp via Van der Wiel en Kuit het balbezit.
1: Het zal nog wel even spannend blijven in de laatste 10 minuten van deze wedstrijd. 1-0 de voorsprong voor Oranje. Van Bommel pikt een bal op, maar er is een overtreding gemaakt. En als u op vakantie bent geweest en terugrijdt vanaf de Côte d'Azur terug naar huis en net dat signaal van Radio 1 kan vangen, dan heeft u de komende 10 minuten nog iets te doen. Want 10 minuten zal het nog spannend blijven in dit stadion in Durban. Het balbezit is voor Japan. Het balbezit via Tanaka in de middencirkel aan de rechterkant. Zoekt hij contact met mensen voorin. Bal blijft binnen. Bal blijft binnen. Nou, de man die hem aanneemt, dan zoeken spitsen voor in positie. De man aan de bal is een van die invallers die nu probeert met een steekballetje zijn ploeggenoten te bereiken. Maar dat doet hij bijzonder slordig. Het is Nakamura die de uitweg uiteindelijk niet vindt. En zo mag de man die de bal had moeten krijgen, Nakatomo, weer terug naar zijn positie rechtsachterin. Doeltrap Stekelenburg. Daarmee gaan we verder. Dat doen we na 80 minuten en 14 seconden. Japan wil. Japan dreigt. Japan gromt. Maar om nou te zeggen, goh, wat blaffen ze hard, die Japanners nu.
0: Nee, dat klopt. Het is tot nu toe nog niet dat je zegt echt dat ze er vol voor durven gaan. Het is natuurlijk ook niet een echt kenmerk van dit Japanse elftal dat het beschikt over grote schutters. Dat zijn weliswaar allemaal jongens die een doelpunt kunnen maken. Maar vaak is de oppositie van de tegenpartij niet zo groot als de verdediging van Oranje. Vaak verafschuwd, maar tot nu toe nog niet echt in problemen geweest. Terwijl Heitinga en Honda elkaar een beetje lopen te duwen ter hoogte van de middenlijn, is het balbezit van Tanaka. En kunnen die twee heren nu om een bal gaan vechten. Dat doet Heitinga in ieder geval als winnaar. Heitinga speelt ook goed achterin. Prima. Met nu dan de bal die naar de linkerkant wordt gespeeld door Van Bronckhorst. Het is een hens van Sneijder. En daar wordt ja, tuurlijk terecht voor gefloten door de scheidsrechter. Komt hij nog goed weg dat hij daar geen gele kaart voor krijgt. Maar is in ieder geval het balbezit nu weer voor de Japanners vanuit de eigen defensie met Nagatomo.
1: Bal gaat terug naar Nakazawa en dan breed naar Tanaka. De twee mensen daar dus centraal achterin. Loopt de middenlijn over met de bal aan de voet. Kan hem meegeven aan een van de invallers. Tamada, die zoekt de drukte eigenlijk op in plaats van dat hij eromheen probeert te lopen. De trechter in, dat vindt Oranje prima. Want daar staan er eigenlijk 4-5 om de boel tegen te houden. Dat is ook gelukt, maar de verre trap naar voren bereikt niet Van Persie. En ook niet Sneijder. Klaar om in te vallen. Afellay, die kwam in de eerste wedstrijd tegen Denemarken ook. Toen ging Van Persie naar de kant en werd Kuyt de spits. Heeft Van Marwijk hetzelfde recept in zijn hoofd als Japan combineert op de helft van de tegenstander. Oranje nu wel vrij massaal terug moet. Uitkijken geblazen. Als de voorzet van Honda komt bij de tweede paal is daar wel een been. Maar het been van Tanaka komt te laat. En als hij een been van 2,17 meter had gehad, dat had zijn vrouw niet leuk gevonden. Maar had Japan nu wel op 1-1 gestaan.
0: Het doet me denken aan die man die in een Bavaria-jurkje naar het stadion wilde gaan, maar dat niet durfde. En bij Nederland-Denemarken dacht, dan ga ik maar striekend het veld op. Maar uiteindelijk ook dat niet mocht, want er mocht geen vuvuzela langer dan 1 meter het stadion binnen. Is het balbezit nu voor Stekelenburg. Stekelenburg met de doeltrap en Afellay die gaat erin komen voor Sneijder. Wesley Sneijder, ik heb niet het idee dat hij er erg enthousiast over is dat hij gewisseld wordt. Maar dat is de werkelijkheid van het moment. Afellay die misschien ook nog wat kan gaan doen. Die hebben we al eens vaker gezegd, heel goed traint, heel erg scherp is. En ook een kans verdient op deze positie. Een aantal keren op de training was hij er ook mee bezig. Nu gaat overigens, gaan nog een paar spelers zich warm lopen. Huntelaar en Babel. Terwijl Demi de Zeeuw als enige van het drietal dat zich eerder warm liep, achter het doel is blijven staan. En door Luc van Acht de inspanningsfysioloog wordt gecoacht, zeg maar, met wat hij moet doen met de oefeningen. Gecoacht wordt er ook in de defensie van Japan, want de lange trap die verzorgt toch enige problemen. Komano werkt weg. Overname met Van Bommel. Van Bommel dan naar Van Persie. Van Persie bij de rand van de 16 meter gebied. Van Persie, kom op Robby, kom op Robby, kom op met die actie. Je kan het tussen 2, 3, 4 man in, dat is te veel. En dan nemen de Japanners over, maar doorjagen is er van Nederland. Dus een lange trap van Japan is daarvan het gevolg. Honda klimt dan op de rug van Van Bommel, die dat heel goed doet, heel professioneel. Weet precies wanneer hij net niet bij de bal kan, maar wel een duwtje krijgt. En Van Bommel zegt dan tegen Honda, wat doe je nou? Ja, hij krijgt inderdaad een elleboogje. Een elleboogje, maar Van Bommel staat en Nederland heeft balbezit via de linkerkant van het veld. Van Bronckhorst en Edia moeten nog aan elkaar wennen. De ene wilde de bal in de voeten, de andere wilde de bal diep. En nu vinden ze elkaar met een korte combinatie. Van Bronckhorst, Edia nu. Maar die is heel fel, die kleine Komano. Nee, dat is Nagatomo. En de vrije trap is er voor de Japanners nog officieel te spelen. 6 minuten. Nog 6 minuten officieel van het einde met ongetwijfeld 3 extra speelminuten.
1: Afellay is na zijn entree zeg maar op de plek van Sneijder gaan spelen. Dus op de 10. Zo blijft de rest daarvoor in intact. Opmerkelijk in de voorbereiding aan de linkerkant voorin. In de eerste wedstrijd ingevallen aan de rechterkant voorin. Bij PSV zeg maar op de positie waar hier Van Bommel en de Jong staan voor het gemak. En dan nu plotseling op de 10. Dat is wat hem in de kern natuurlijk wel het beste ligt. Als verbindingsspeler zoals Van Marwijk dat noemt. Nel Zeltal heeft de bal via Elia, maar nog op de eigen helft. Afellay wijst en zegt, kom maar, tuurlijk, goede bal op Afellay. Van Persie komt voor de goal. Afellay, kun je het zelf doen? Afellay, nee, want het doelman zit ertussen. Oi, wat een kans. Wat een kans voor Ibrahim Afellay om de wedstrijd over de streep te trekken. 5 minuten voordat het hier is afgelopen. Maar de doelman doet zijn werk uitstekend.
0: Ja, en dat blijft toch het probleem van Afellay. Hebben we al vaker besproken. Met zijn capaciteiten moet hij vaker tot scoren komen. En dit soort beslissende momenten uiteindelijk verzilveren. Dat is het enige probleem van Ibrahim Afellay. Goede voetballer. Maar dat doelpuntje maken. Maar misschien dat het nu komt. Kuyt aan de rechterkant van het veld. Nigel de Jong. Goed tussen twee man doorgespeeld. Naar Van Bommel. Absoluut de beste man aan de Nederlandse zijde. Naar de linkerkant van het veld. Naar Elia. Van Bommel en Heitinga. Dat vind ik de beste in deze wedstrijd voor Oranje. Balbezit voor Van Bommel. Van Bommel tussen twee man in. Maar ik ben altijd bang als ik dat zeg dat er iets fout gaat. Maar dat gaat niet fout. Heitinga speelt de bal aan de rechterkant van het veld naar Van de Wiel. En de tijd dik door. Afellay tussen twee mensen in. Tussen drie mensen in. Tussen vier mensen in. Speelt de bal dan richting Van Bommel. Van Bommel. Terwijl Japan niet echt meer aandringt, lijkt het. Want eigenlijk weer hetzelfde als in de eerste helft. Er komt één man storen. Honda. En ook Nakamura is dan op de helft van Nederland te vinden. Als Stekelenburg de bal ver naar voren trapt, maar niet goed.
1: Nee, dat klopt. En dan wordt er op het middenveld nog een overtreding gemaakt ook. Er komt er een Japanse vrije schop aan. Ik heb de indruk dat Van Persie er totaal doorheen zit. Die heeft al een paar keer voorover gebogen. Op het veld gestaan is natuurlijk ook in de tweede helft niet alleen belast met aanvallen, maar moet zich ook bij de regelmaat van de klok achterin melden om daar ondersteunende diensten te verrichten, waarvoor hij toch eigenlijk niet is aangenomen. Maar nu kan dat niet anders. En ook nu staat hij weer op de rand van zijn eigen strafschopgebied. En afwachting van een vrije schop die de Japanners voor het doel van Oranje gaan slikken. Het zou zuur zijn. 4 minuten voor tijd. Nog altijd 1-0 voorsprong. Komt de bal van Endo. En waar gaat die bal naartoe? Die gaat op het hoofd komen van Matthijssen. Die de bal naar de rechterkant ten koste van een ingooi weg kan koppen. En uiteindelijk levert dat dan een ingooi op voor Nakamura. Die we toch eigenlijk in deze wedstrijd als invaller ook nog niet echt hebben gezien. Nu krijgt hij de bal terug. Kort terugspelen. Dat kan. En zo is balbezit in de middencirkel op de oranje held van Nakazawa.
0: Nakazawa speelt de bal naar de rand van de 16 meter gebied. Waar uitstekend Stekelenburg komt. Voordat Okazaki erbij kan komen. Het Nederlands elftal op de rand van een tweede overwinning. Met het balbezit voor Van der Wiel. Van der Wiel aan de rechterkant van het veld. Draait even terug naar Van Bommel. Van Bommel naar de Jong. Nee, doet het niet. Van Bommel geeft hem ook niet diep. Even naar Van der Wiel terug. Oppassen, geblazen. Heitinga met een goede trap met de linker. Misschien is die te belopen voor Elia. Is geen buitenspel, grensrecht. Hoe kom je daar nou bij? Nou ja, hij geeft hem, dus daar valt niet meer over te discussiëren. En brieven kunnen ook niet worden ingestuurd. En dan krijgen we de invalbeurt van Klaas-Jan Huntelaar. De nummer 21 van Oranje gaat zijn eerste speelminuten maken tijdens dit WK. Had het ongelooflijk moeilijk met de trainingsarbeid die hij in het begin moest verrichten. Was ongelukkig in zijn acties, zocht naar het ritme. Zocht letterlijk op trainingen naar het doel. En dat schijnt hij steeds beter te gaan vinden tijdens de trainingen. En nu komt hij binnen de lijnen.
1: Ja, hij speelt, zou je zeggen, eigenlijk zo zwak in de voorbereiding dat je er vergif op kan nemen. Dat hij nu gewoon binnen 2 minuten, als hij in het veld staat, de 2-0 erin rost. Want je kan van Huntelaar zeggen wat je wil. Het is er wel één uit de serie. Geef mij een bal en ik doe mijn ogen dicht en hij zit erin. Als hij zijn dag heeft, en waarom zou dat na die mindere periode in de afgelopen weken dan vandaag niet kunnen? Huntelaar zet meteen druk op de verdediging van de tegenstander. Er komt een lange bal. Kuit zit ertussen en verovert de bal. Huntelaar zegt, kom maar hier. Nou, daar is hij dan. Huntelaar komt langs de tegenstander. Moet de bal weer meegeven. Afvalai, weer een keeper. Dit had de 2-0 moeten zijn. De bal gaat wel onder de doelman door, maar die raakt hem nog. En uiteindelijk kan Nakazawa de bal van de lijn rammen. En kan Oranje verder met een hoekschop. Maar tot 2 keer toe krijgt Ibi Afellay de kans om Oranje in veilige haven te schieten. Dat mag je in een havenplaats als Durban met recht zeggen. Maar het loopt toch 2 keer anders af.
0: Goeie actie van Huntelaar meteen. Kuit, Huntelaar, Afellay. Die bal moet er gewoon in op dit niveau met zijn kwaliteit. Nou, de corner die gaat genomen worden. Afellay maakt een schijnbeweging. Officiële weigering zou je bij de paardensport zeggen. Nu doet hij het wel. Komt goed voor. Wordt weggekort door Tanaka. Overname van de Jong. Halverwege de eigen helft. Gewoon terugspelen. Rustig aan. Laat zij maar komen. Zij moeten iets doen aan die 1-0 achterstand. Goeie lange bal, zegt Van Heitinga. Nee, die is te hoog voor Afellay. Maar de tijd tikt weg. We spelen officieel nog 1,5 minuut. Ik zei, er zal absoluut 3 minuten bij komen. Vanwege het feit dat er 6 wissels zijn geweest. 3 aan beide kanten. En normaal gesproken voor iedere wissel staat er 1,5 minuut. De balbezit voor de Japanners. Achterin. Nederland jaagt een beetje op. En wordt er verkeerd ingegooid. Verkeerd ingegooid. Ja. Door Nagatomo. Die staat daar onbekend. Dat is een van de weinige dingen die fout doet. Maar als het eenmaal fout gaat met dat ingooien, dan weet je het. En dan, dat is heel jammer. Ze hebben er bij FC Tokio heel vaak op geoefend. Balbezit nu voor het Nederlands elftal. Niet, maar wel voor Honda.
1: Bondscoach was woedend net bij dat moment. Honda is trouwens weg. Van Bommel loopt mee en maakt geen overtreding. Toch, nee, Honda gaat wel liggen. Als Van Bommel eigenlijk al een meter afstand heeft genomen. Achter Honda. En de scheidsrechter zegt doorvoetballen. Balbezit blijft via Abe wel voor de Japanners. En aan de linkerkant komt men dan weer via Komano. Wisselen kan niet meer. Komano zoekt naar mensen voorin. Bal komt wel op de borst van Okazaki. Maar die raakt dan de bal kwijt. Oranje. Hokkos gaat op de bal staan. Raakt hem dan ook weer kwijt aan Nagatomo. Zo kan Japan opnieuw gaan aanvallen. Weliswaar vanuit de middencirkel. Waar nu ook druk wordt gezet door Elia, Afellay en Huntelaar. Die elkaar een beetje de weg lijken te lopen. Komt een hoge bal. Wordt weggewerkt door Van Bronckhorst. Boom. Weg is weg. Staat er nog iemand op de helft van de Japanners? Ja, Huntelaar. Maar die kan onmogelijk bij die bal komen. Die komt bij Kawashima, de doelman, in de voeten.
0: Stekelenburg zegt: jullie moeten doorgaan. Jullie moeten doorschuiven. Maar Nederland laat zich terugvallen. En hij maakt een verwijtende gebaar ook naar de bank. Want je roept het over je af dat de Japanners nog richting het 16 meter gebied komen. Gaat hij daar? Dan gaat hij niet. Oh, de beste kans tot nu toe van de Japanners. En Stekelenburg is terecht boos. Hij zei: jongens, donder nog op. Blijf van die 16 meter weg. Schuif door naar de middenlijn. En dan roep je het over je af. Okazaki, ja, dat was het. De man die de bal overschoot. Het scheelde onvoorstelbaar weinig. De beste kans van de Japanners. 3 extra minuten krijgen we. En daar is inmiddels bijna 1,5 minuut van om.
1: Mocht er nog iets geruststellends zijn aan deze kant van Japan, is dat Stekelenburg, die een goede indruk maakt ook in dit duel bij dat wat hij te doen heeft gehad, ook wel een hand in de buurt van de bal had. Zodat ik het gevoel heb, mocht die bal onder de lat zijn gekomen, dat Stekelenburg een hand tegenaan zou hebben gekregen. Maar wat een kans voor de Japanners in de slotfase van deze wedstrijd. De extra tijd inmiddels ingegaan. Oranje de bal. De Jong, Afellay. Linkerkant kan. Elia. Afellay loopt zelf diep. Bal gaat terug naar Van Bronckhorst. Van Bronckhorst 10 meter voor de middenlijn. Gespeeld naar De Jong. Van Matthijsen zegt, kom maar hier met die bal. Die kan zelfs helemaal terug naar de keeper. De Japanners lopen nu door. Nu gaat dat laatste restje energie eruit. Stekelenburg geeft de bal een ram. Dan moet Kuyt zijn tegenstander duwen. Dat doet hij. Moet hij koppen.
0: Maakt de overtreding.
1: Ja, hij duwt. En ik denk, de scheidsrechter ziet dat niet. Dus ik vond het prima. Maar de scheidsrechter zag het wel. Nog 2 minuutjes in deze extra tijd te gaan. De
0: scheidsrechter fluit trouwens voortreffelijk.
1: Zoals allemaal op dit toernooi.
0: Ja, de laatste dagen hebben we was wat minder. Maar deze fluit uitstekend. Voelt het spel goed aan. Is de baas in de wedstrijd. Heeft een onopvallende goede indruk gemaakt. Is er daar waar hij moet zijn. Iedereen weet dat hij steeds ter plekke is. En dit is een gevaarlijk moment. Komt die bal met die vrije trap die genomen wordt door Abe. Weggewerkt in de defensie door Heitinga. Ook die speelt er uitstekend. Heeft heel veel al weggehaald. Veel kopduels gewonnen. Houdt Japan de bal binnen. Ja, maar houdt geen balbezit. Maar Elia raakt de bal ook kwijt. Moeten we toch nog oppassen. Tamada aan de rechterkant van het veld. Met 2 Nederlanders bij zich. Speelt die bal toch nog tussendoor. Dan is het De Jong die de bal moet binnen zien te houden. En dan uiteindelijk geeft hij een achterbal. Iedereen denkt hier een penalty, maar het is gewoon een achterbal. Ja, een paar Japanners gingen al staan om te juichen. Ik heb meteen 3 porties sushi besteld en een teppanyaki aan, met een tafeltje aan het raam. Maar voor de rest is er niets aan de hand hier. Heeft Nederland het balbezit, spelen we nog 50 seconden. En gaat Nederland van Japan winnen en komt op 6 punten na 2 wedstrijden.
1: Ik schrok er toch even van dat laatste moment. Maar uiteindelijk bleek dat een storm in een Japans glaasje water. En dat hebben we graag. Nog 40 seconden te gaan. Komt er nog een mogelijkheid voor Oranje als Huntelaar achter de bal aanloopt. Maar uiteindelijk Abe probeert lichaam ertussen te zetten en een doeltrap te versieren. Dat lukt. Huntelaar wil er nog overheen kruipen alsof hij haasje over aan het doen is. Maar dat heeft niet zo gek veel zin meer. Doeltrap voor de Japanners. Slotseconde van de wedstrijd. 1-0 Oranje. Goal Sneijder. Minuut 53. En hou nou stand. Hou nou stand in de slotfase van deze wedstrijd. Van de Wiel verliezen. Komt hij wel. Daar staat er denk ik in buitenspel. Maar blijkbaar heeft Van de Wiel de bal zelf toch geraakt. En kopt hij hem onbedoeld achterwaarts weg. Maar er wordt steun verleend, zoals altijd eigenlijk door Van Bommel, die de bal dan via een tegenstander wegtrapt. Nog 12 seconden. Ingooi Oranje. Nog 10 seconden. Ingooi Oranje met Van de Wiel, die hem een end wegslingert. Dan moet Kuyt doorkoppen. Dat doet hij niet. De bal komt terug. Van Bommel, weer goed voor zijn man. Huntelaar met de bal op het hoofd. Gaat de scheidsrechter fluiten. Klok nu op 93 minuten. Hij fluit. En Oranje wint na een matige eerste helft. En een betere tweede helft. Gewoon van Japan met 1-0. Het was allemaal zo makkelijk niet. Het was allemaal zo simpel niet. Maar uiteindelijk lukt het omdat Sneijder in minuut 53 van deze wedstrijd de enige goal maakt. Afellay de wedstrijd tot 2 keer toe kan beslissen in de laatste 10 minuten dat nalaat. En iedereen bijzonder opgelucht is dat in de laatste minuten van dit duel de enige echte grote Japanse kans een half metertje over het doel van Maarten Stekelenburg verdwijnt. 6 punten uit 2 wedstrijden. Daarmee ben je er officieel nog niet. Maar Oranje zet een reuze stap in de richting van de 8e finale.
2: Muziek die je pakt. Dit is Gode Zone FM.
3: Hallo. Ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.

Dan kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje en dan kan er niemand vrijstaan. Als je dan in de ogen schouwt, neemt die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als ik zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Doei, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

Ik ben Johan en een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Het zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Want voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar er zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter, hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat ik toen weer om geld ging zeuren.

Ja, je kan er natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Johnny, ruk nou eens op met die bal.

ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de klotos. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zei het was als jij en ik woonde erin achter. Had je een balkonnetje voor 2,5 meter.

tot zover het Deutschlandlied. En dan nu tijd voor Curaçao. Met 6000 zouden ze daar in dat immense stadion moeten zijn. De fans van Curaçao, er zijn charters ingelegd enzovoort enzoverder. De Himno di Corfu in het Papiaments wordt dat gezongen.

Misschien nog even meegeven. Het Papiaments heeft niks met Nederlands te maken. Het lijkt veel meer op Portugees en Spaans dan op Nederlands. Het is een Creooltaal. Die is ontstaan in de 16e, 17e eeuw door de inwoners van niet alleen Curaçao. Ook Aruba en Bonaire spreken het. Het is ongeveer een taal die 350.000 mensen op de wereld machtig zijn. Uiteraard spreken ze ook allemaal Nederlands. Dat is ook een van de officiële talen op Curaçao. En zo ziet de scheidsrechter ze dus allemaal voorbij komen. Ze amuseren zich rot. Nog eens kijken, want het is echt moeilijk om uit te spreken. De Curaçaoenaars. Curaçaoenaars hebben een oefenkamp gehad in Noordwijk van een tiental dagen. Dan hebben ze een uitzwaaimatch gehad op Curaçao tegen Aruba. Hoe kan het ook anders? En dan zijn ze naar Florida afgezakt. Daar zitten ze in Boca Raton. Waarom Florida? Omdat het klimaat daar in Boca Raton vergelijkbaar is met dat op Curaçao. Dat vonden ze wel ideaal. Ze hebben heel veel plezier. Genieten van alles, maar zijn ook zeer gebrand om zich te tonen aan de wereld. Om het eiland trots te maken. En ze willen natuurlijk ook hun vel vandaag duur verkopen tegen Duitsland. Dat al vier keer wereldkampioen is geweest, drie keer Europees kampioen is geweest. Maar de laatste twee WK's van Duitsland waren een sof. Want zowel in 2018 als in 2022 raakten ze zowaar niet door de groepsfase. 2018 was dat nog opmerkelijker, omdat ze vier jaar daarvoor nog wereldkampioen waren geworden. In Brazilië. De scheidsrechter die komt uit Marokko. Jalal Jayet heet hij. En voor hem is het ook zijn allereerste wedstrijd op een wereldbeker. Een van de Afrikaanse hoofdscheidsrechters op dit WK. Er is overigens een hele equipe van Marokkanen op het WK. Met ook assistent scheidsrechters en een VAR-official. Dat kunnen wij bijvoorbeeld niet zeggen. De verwachting is uiteraard dat Duitsland Curaçao een beetje gaat opeten. Tenminste, dat is de publieke verwachting in Duitsland. Nagelsmann deelt die mening, althans niet naar de buitenwereld toe. Deelt hij dus niet. Inmiddels de opstelling, de basisopstelling van Duitsland. Met veel bekende namen natuurlijk. Manuel Neuer is half mei pas teruggekeerd bij de nationale ploeg. En is opnieuw de nummer 1. Achterin Brown van Frankfurt, Schlotterbeck en Ta en Kimmich van op de rechterkant. Maar hij moet in balbezit schuiven naar het middenveld, waar hij bij Bayern ook speelt. Pavlovic en Mecha op dat middenveld met Wirtz, Musiala, Sané ervoor. En Havertz is dus de valse negen, zoals dat dan heet. Curaçao probeert daar een blok tegenover te zetten. Dat is toch de bedoeling van Dick Advocaat met Rome in de goal. Heel ervaren doelman die in Miami trouwens zijn dagelijkse boterham verdient. Net als deze Jurgen Locadia, de diepe spits. De vaak eenzame spits ongetwijfeld vandaag daar voorin bij Curaçao. Obispo, Fonville, Bazour en Florianus vormen in theorie de verdediging. Maar eigenlijk zijn er zes jongens in de basis die eigenlijk verdedigers zijn. Een aantal daarvan lopen op het middenveld. De broertjes Bakuna, Leandro en Juninho. Comenencia, Hansen en Tahit Chong, dat is misschien wel de meest getalenteerde, zat even bij Club Brugge, 2021. Speelde een wedstrijd of 10 daar en was goed voor een paar assists daarin. Dick Advocaat blijkbaar wat moeite aan de ogen. Is dus vanaf nu officieel de oudste coach ooit op een wereldbeker. Hugo Broos was dat enkele uren, enkele dagen geleden. Tot Miroslav Kupek met Tsjechië aan de slag was tegen Zuid-Korea. Toen werd hij de oudste en nu, enkele dagen later, is het dus Dick Advocaat met zijn 78 jaar. En zoals hij zelf zegt, het wordt zijn laatste klus. En hij heeft er wel wat gehad in zijn carrière, Dick Advocaat. Als clubtrainer een hele race in clubs gehad. En ook als bondscoach in heel wat landen aan de slag geweest. Daarover later misschien nog wel meer. Het is trouwens ook zijn derde WK als coach.
Verwachting is uiteraard dat Duitsland de bal gaat hebben. Dit is al een stevige tik voor Kimmich. Hoewel, deed er misschien wel ietsje bij, want staat meteen weer overeind. Ik kwam een van de Bakunas tegen. Juninho Bakuna, de oudste. Of nee, wat zeg ik, de jongste van de twee. Leandro is een jaar of zes ouder. Juninho die speelt bij Volendam. Veel jongens in Nederland aan de slag, maar ook her en der. In Amerika dus een paar. Ook in Turkije, in Griekenland. En eentje in Nederland bij een echte topclub. Armando Obispo dus bij PSV. Speelt daar lang niet alles, maar is wel wat ze noemen daar een rotatiespeler. Die wel zijn wedstrijden meepikt en ook in de Champions League een aantal keer aan de slag was. Hij heeft ook alle drie titels gewonnen met PSV. Even wat knokken op het middenveld. Daar probeert Curaçao de ruimte klein te maken. Dat middenveld van Duitsland het spelen te beletten. Kijk, daar heel veel volk. Ze gaan niet zoals Qatar gisteren bijvoorbeeld met z'n allen ter hoogte van de eigen rechthoek staan wachten. Dat zeker niet. Leroy Sané. Tegenwoordig dus bij Galatasaray, kampioen van Turkije. Dat is al een goede tik en daar is een eerste barst in de verdediging. Nou, geen controle mogelijk bij een Mecha die daar nog in de rechthoek ook stond. En dan Fonville die even doorrolt na dat contact. Een schouder was het, zegt Pavlovic, een beetje schouder in de rug, laat het ons noemen. Alexander Pavlovic moet zo'n beetje de patroon in het defensieve middenveld van Duitsland gaan worden de komende jaren. En nu ook al natuurlijk Locadia, eerste keer aan de bal. Ook hij speelt bij Miami FC. In de tweede afdeling wel te verstaan, niet de ploeg van Messi. Nagelsmann. Ooit de wondertrainer genoemd. Daarna wel een klein beetje van zijn voetstuk gedonderd. Inmiddels al een kleine drie jaar bondscoach van Duitsland. Volgde Hansi Flick op. Een beetje na dat mislukte WK in 2022, waar Flick nog de bondscoach was. Is trouwens de eerste Duitse bondscoach ooit die ontslagen werd, Hansi Flick. Mecha raakt daar niet bij. Het is daar echt heel dicht bevolkt allemaal. Vier verdedigers en daar vijf middenvelders voor. Florian Wirtz. Geen fijn eerste seizoen bij Liverpool voor hem. Misschien denkt hij wel stiekem bij zichzelf, had ik maar voor Bayern gekozen. Maar goed. Ja, overgave is totaal, dat is duidelijk bij Curaçao. En niet vergeten, zowat allemaal hebben ze hun opleiding genoten in Nederland. Velen bij Ajax, Feyenoord, PSV. Dus ze kunnen wel voetballen. Ook daarvoor heeft Nagelsmann gewaarschuwd. Was iets minder gelukkig in zijn uitspraak over Dick Advocaat. Toen hem gevraagd werd op een persconferentie enkele dagen geleden. Zie jij jezelf nog coachen op je 78? Zei hij zeker niet. En Dick Advocaat die zei, ja, hij zal het niet nodig hebben. Wij zijn een paar keer ontslagen en zal daarbij flink wat euro's of dollars hebben opgestreken. Maar dat moet Advocaat natuurlijk niet bepaald zeggen. Want dat is ook iemand die wel eens veel geld heeft verdiend her en der. Onder andere toen hij even bondscoach was van de Rode Duivels. Toen hij plots weg was na een maand of zes richting Rusland voor 10 keer het bedrag. Dit is nog eens een bal tussendoor. Ja, niet de ruimte voor Musiala, maar krijgt die bal nu prompt terug. En dan voelde hij dat hij de bal breed moest leggen. Anders was het buitenspel van Havertz. Wirtz, ja, wow, lekkere goal, een Mecha. En zo is de vroege voorsprong al een feit in
iets meer dan 5 minuten. Geweldig tikje ook van Florian Wirtz. Heel laconiek. En zo deze Nmecha. Felix Nmecha. Vrij voor doel. Hij legt hem heel lekker binnen hoor. In de verste hoek. Geen schijn van een kans voor Eloy Room. De doelman van Curaçao. En in Duitsland gaan ze nu nog meer denken dat dubbele cijfers erin zitten natuurlijk. Het begint bij een match. En dan, kijk, heel laconiek, Florian Wirtz. Ik leg hem even klaar, draai jij hem maar in de hoek. En dat doet hij, ja, tot in de perfectie. Felix een match. 2 jaar jonger dan Lucas, die ook nog bij Anderlecht voetbalde, weet u dat nog. En de lederhozen, dat moet toch warm zijn daar. In Houston, want je moet straks weer dat stadion uit. Daar is er geen airco. Een goal voor Mecha en een assist voor Wirtz. En ze blijven komen natuurlijk. Musiala. Gaat hij het in zijn eentje doen? Probeerde dat wel. Nou, Duitsland weer de recorden met hem meemaken. Dit wordt een doeltrap. Ja, was even een kraanbolle. En uiteindelijk ging die bal via Nathaniel Brown over de doellijn. Ja, schuif een beetje op, zegt Dick. Richard dus in Amerika. Dick zou inderdaad tot veel hilariteit leiden. Nog wel wat van die bijnamen die tot hilariteit kunnen leiden. Je kan ze zelf wel verzinnen. Hij is niet zo groot van gestalte bijvoorbeeld. Curaçao, kunnen ze er een keer tussendoor voetballen? Dat is de betrachting. Organisatie, blok, dat middenveld vastzetten en af en toe tegenprikken. Musiala, Mecha. En hier is Sanema. Mecha nog een keer. Oeh, die leek bijna in de bovenhoek te verdwijnen. En zoefde net naast. Ja, die heeft er zin in. Felix en Mecha. Gaat misschien nog wel een eindje naast. Maar vanuit de hoek die we eerst te zien kregen, leek het er heel dichtbij. Superstart van Duitsland. Ja, ze hebben wat recht te zetten natuurlijk. Met die 2 mislukte WK's op een rij. Al waren er velen die nu op het veld staan er toen nog niet bij. Deze Brown bijvoorbeeld. Met Amerikaanse roots trouwens. Maar wel in Duitsland geboren. Havertz, ja, was daar omsingeld. Hansen die wel bewegingen heeft, maar werd versmacht. En Kimmich, eeuwige discussie. Wat is hij nu eigenlijk? Rechtsachter of defensieve middenveld? En dan heeft Nagelsmann maar besloten dat hij eigenlijk allebei moet zijn. In balbezit dus mee inschuiven naar dat middenveld. Havertz goed die bal gehouden, ondanks de druk van Bazour. Een van de centrale verdedigers. Florian Wirtz. Hier zo'n leepballetje tussendoor. Dat werd nog net onderschept. Musiala. Wirtz leek even de ruimte te hebben om te trappen. Dan een knappe passeerbeweging nog, maar ze staan er met te veel. Dus had eigenlijk voor Sané moeten kiezen. Leroy Sané. Altijd naar binnen komen met die linker van op de rechterkant. Maar daar loop je in deze wedstrijd echt in de trechter. Daar staan ze met heel veel. Nou, weer verrassend tactiekje van Musiala. Die heeft er ook zin in. En hier is Sané. Ja, hij vond ook weer niet de ruimte.
om die bal echt goed te rapen. Ook Musiala die een klein beetje in de weg liep. En daar hing de 2-0 alweer in de lucht. Ja, dan heeft Curaçao geen buitenspel, zeker niet. Echt wel moeite met dat tempo van Duitsland. Zijn ze natuurlijk niet gewend. Zeker niet, en het was eigenlijk een hoekschop via Bazour, de knie. Dat tempo zijn ze niet gewend in de kwalificatiecampagnes. Zeker niet tegen al die landen uit Centraal-Amerika vooral. Jamaica onder andere. Aruba, om er maar een paar te noemen. Brown. Schlotterbeck, de enige linksvoetige centrale verdediger bij Duitsland in de kern. Hier is hij weer. Nico Schlotterbeck van Borussia Dortmund. 4 spelers van Dortmund, 7 van Bayern. En dit is nog eens een match. Ah, laconiek goed aangenomen. En dan was het moeilijk om die bal ook nog richting doel te duwen. En meer dan een duwtje kon het dus niet worden. Maar hij was er weer. Man die naast deze Pavlovic achter de 3 aanvallende middenvelders, aanvallers, 3/4 aanvallers. Sané, Musiala, Wirtz en dan nog Havertz. Zijn er eigenlijk 4. Havertz op papier diepe spits, maar dat is hij niet echt natuurlijk. Locadia wordt al even toegesproken door Jalal Jayet. Nog eens. Dat doelpunt van een match. Een fraai doelpunt, zoals dat dan heet. Ja, die zag daar heel veel blauw en geel natuurlijk voor zijn neus. De Blue Wave met gele broekjes vandaag. En dan zag ik dat de weg eigenlijk achteruit was om uit het bos te raken daar. Tanta. Sané. Eigenlijk die bal achter het steunbeeld doorspelen richting Kimmich of Havertz. Joshua Kimmich. Goeie lange bal natuurlijk ook. Goeie vrije trap. Schlotterbeck. En Brown. Florian Wirtz. Naar binnen en trappen. Ja, weer richting die verste paal. Goeie actie, prima schot. Florian Wirtz. Hij en Musiala moeten de grote creatieve spelers worden van dit Duitsland. En dat zouden ze nog zeker een jaar of 10 moeten zijn met z'n tweeën. Ze zijn even oud, allebei 23. Allebei al behoorlijk wat ervaring. Meer dan 40 interlands elk. Musiala, terugkomend van een hele zware blessure. Vorige zomer opgelopen in juli. Op dat verfoeide WK voor clubs. Hij heeft hem heel lang aan de kant gehouden. Botsing met Donnarumma was het. De wedstrijd tegen PSG. Overal een beetje te snel voor Curaçao. Ta. En Kimmich. Kwartier ver. Sané begint weer eens aan een actie. Dit is het betere werk tussendoor. Een Mecha. Dat was dan weer te doorzichtig. Probeerde Musiala te vinden. En dat is goed gedaan van de captain.
Bakunia, maar dan uiteindelijk Hansen niet gevonden. Daar stak Schlotterbeck een stokje voor. Alexander Pavlovic. Oh, misverstand tussen Ta en Sané. De rechter begon maar al de seconde te tellen. Ik kan niet zeggen dat er aanstalten gemaakt wordt om altijd te winnen bij Curaçao. Havertz. Back. Metsa had die bal eigenlijk moeten laten lopen voor Kimmich. Nu dan toch Kimmich. Het was iets te laconiek. Dan is dat Juninho. Bakuna makkelijk tussen. Speler van Volendam. Deze man. Engeland, Schotland, Turkije, Saudi-Arabië gespeeld. Veel van die jongens hebben op veel plaatsen gespeeld. Vaak ook moeilijke weg richting profvoetbal. Jongens, vaak ook die Nederlandse jeugdinternational zijn geweest. Maar jeugdinternational zijn betekent natuurlijk niet dat je daarna ook een grote carrière maakt. Dat is overal zo. Maar het kan natuurlijk. Even wat balbezit voor Curaçao en dan gaat het achteruit. Dat is niet verbazend. Eloy Room, zijn 70ste interland al. Ja, vond ik niet echt een overtreding van Musiala. Chong ging vlot tegen de grond. Hij speelde ooit enkele wedstrijden bij Man United. Onder andere tegen PSG in de Champions League. Legendarische wedstrijd was dat. Waar Man U een achterstand te goed maakte. Mazur. Dan gaat het al snel weer fout. Ja, ze hebben echt moeite om medespelers te vinden. Moet allemaal een beetje te snel gaan. Tempo dus dat ze niet gewend zijn. Maar nu Ta toch even te gemakzuchtig. En daardoor ruimte. En dan zijn ze met z'n velen mee. Met 5 om precies te zijn. De voorzet. John en dan... Nee. Makuna. Bal even kwijt. En dan een beetje wildschot. Van Hansen was het. Van Boekel, Bakuna. De captain. Leandro Bakuna. Hij speelt in Turkije. De tweede klasse daar. Maar toch even tonen dat ze ook wel eens aan de overkant kunnen geraken. Het zal niet heel vaak gebeuren, maar het kan. En die les zal Duitsland misschien wel van Zwitserland geleerd hebben, dat je maar beter snel een tweede doelpunt maakt om onaangename verrassingen te vermijden naar het einde van de wedstrijd toe. Manuel Neuer heeft redelijk lang gesprekken gevoerd. Daar staat het oudste Duitse speler ooit op een WK. In het voorjaar met de Nagelsmann die hem kon overtuigen om toch terug te komen. Oliver Bouwman was heel de kwalificatiecampagne lang de eerste doelman. Speelde alles daarin.
Maar je speelde zelfs geen enkele oefenwedstrijd, ook niet in de aanloop naar dit WK, want het had ook nog even een blessure. Tweede helft van de maand mei. Was er dus ook niet bij toen Duitsland nog een oefenmatch speelde onlangs tegen Amerika in Amerika. Maar nu op het WK toch weer eerste doelman opletten. Want dit is weer niet geweldig verdedigd. En jawel, daar is de 1-1. Daar is de 1-1. En het is Livano Comenencia die heeft gescoord voor Curaçao. Ja, en feesten en vieren, dat kunnen ze hoor. Ja, ja, ja. Dat hele sterke openingskwartier van Duitsland was er zeker. Er waren kansen. Maar daarna toch wat minder druk. En af en toe kon Curaçao de middenlijn over. Er was daar net al even een momentje. En nu ja, toch wat te ongeconcentreerd verdedigen. En dan kon deze Neuer het ook niet meer rechttrekken. Ja, ja, hij heeft gescoord op een WK. Stel je voor. Livano Comenencia van Zürich tegenwoordig. Ja, twee keer Schlotterberg ertussen, maar dan valt die bal voor de linker van Comenencia. Hij zat en die bal gaat de hoogte in, neemt een bots en gaat dan hoger dan Neuer nog kon reiken op de grond liggend. De jeugd van PSV en Juventus heeft hij gezeten, nu dus bij Zürich. Livano Comenencia en doelpuntenmaker op een WK. En Duitsland kan er beginnen. En voor Curaçao is de match nu ook begonnen. Oef, daar. Dat was op het randje. Locadia was zeker geen slechte actie. De meest ervaren spits van Curaçao. Te weinig om een strafschop te fluiten. Natuurlijk gaat redelijk graag tegen de grond ook. Ook zo'n jongen die al veel omzwervingen heeft gemaakt. Van PSV naar Brighton. En dan in China. Terechtgekomen in Iran. In Spanje ook even. Tegenwoordig dus bij Miami FC. De drankpauze, de drinkpauze is daar weer. Dus 3 minuten nu. Die zal Nagelsmann moeten gebruiken om de troepen weer even op orde te brengen. En te gaan zeggen dat dat de eerste kwartier echt wel een vervolg mag gaan krijgen. Dat het allemaal misschien wat te makkelijk liep in het begin, waardoor er nonchalance kwam. Zeker ook achterin. En op die manier viel dat doelpunt. Zingend en dansend gaan ze door het leven. De Curaçaoenaars. Maar ze leggen er ook hun kop voor, letterlijk en figuurlijk. En ze willen zich echt tonen. En dat doen ze dan toch ook. Met dat tegendoelpunt. Ze zullen er wel even van geschrokken zijn, de Duitsers.

binnen. Neuer nog wat na, mijmerend over dat doelpunt. Over die bal die via de knie van Kimmich was het, denk ik, hoogte pakt en daardoor onbereikbaar werd voor Manuel Neuer. Het zal deze man worst wezen. Livano Comenencia, 22 jaar jong. Zijn 20ste Interland, zijn 3e Interland doelpunt. En we hernemen met een doeltrap, tenminste als die 3 minuten drinkpauze helemaal voorbij is. Dat zagen we gisteren ook. Iedereen is eigenlijk al lang klaar om weer te gaan voetballen. Maar de commercie eist dat het exact 3 minuten is. En nu mogen we dan weer voetballen. Het is zelfs nog ietsje te vroeg, denk ik. Volgens mij was het al 23 toen die drinkpauze werd ingezet. Maar goed, gaan we niet over klagen. En staat Duitsland weer op, is de concentratie weer full daarin. En gaan ze er weer snelheid in brengen. Want die was helemaal uit het spel verdwenen. Die snelle balcirculatie. De drang om nog doelpunten te maken was al een minuutje of 5 weg toen dat doelpunt van Curaçao viel. Musiala krijgt een flinke por in de rug, houdt die bal nog binnen. En hij komt er nog uit ook en dan slim gevallen. Zo heeft hij de vrije trap te pakken. Makuna trapte erin. Leandro. Makuna de ouder, zou je hem kunnen noemen. 4 jaar Aston Villa heeft hij gevoetbald. Kimmich. Hij mag eens een vrije trap gaan nemen. Ta en Schlotterbeck uiteraard mee. Veel gestalte bij Duitsland. Veel jongens rond de 1,90 meter. Ook Kai Havertz die daar naar de eerste zone loopt. Het gaat richting de tweede zone. En de redding van Rome is nodig. Dat is niet de allermoeilijkste bal natuurlijk om te pakken. Schlotterbeck wint het kopbalduel tegen Floranus. En dat is dan stevast zo. Bij de eerste hoekschoppen gaat de scheidsrechter nog eens even de puntjes op de i zetten. En vervolgens doen ze gewoon net hetzelfde voort. Maar dan heeft hij het toch eens gezegd. Hij heeft zijn plicht vervuld. En Brown dan nu met de hoekschop. Room. Weer niet de moeilijkste bal. Wirtz. Nou, Musiala, idee was goed. Een beetje flipperkast. Musiala. Makuna wist dat hij er moest afblijven daar. En meteen de volgende hoekschop. Opnieuw Nathaniel Brown. Wirtz wacht hier, maar het gaat rechtstreeks weer naar die tweede zone. Weer Schlotterbeck. Dit keer niet op doel gekopt. En Hansen was er even te gerust in. Had Brown daar niet meteen verwacht. Trapt die bal dan maar buiten. Kimmich. Alles van Curaçao daar nog rond de rechthoek en in de rechthoek blijven hangen. Dus is er niet veel ruimte, moet naar de buitenkant. Wirt. Florian Wirt. Actie maken. En dan de voorzet. Of terugleggen op Sané richting... tweede paal draaien, dacht ik. Maar hier is veel plaats voor Pavlovic. En Comenencia scoort niet alleen. Hij gooit zich ook defensief voor elke bal. Rome hoefde niet in te grijpen.

nu even een fase met veel hoekschoppen voor Duitsland. Dus weer veel druk op die rechthoek van Curaçao. Ook daar gaat Wirtz post vatten voor een eventuele korte corner. Daarmee trekt hij natuurlijk ook wat volk weg uit de rechthoek. En is het dan weer Ta of Schlotterbeck zoeken in de tweede zone of gaan ze eens iets anders proberen? Kimmich klaar voor de hoekschop. Het signaal is gegeven. En dus weer die tweede zone. Komt niet bij Schlotterbeck dit keer. Nou ja, daar miskeek Brown zich toch even op die hoge bal. Hij kwam terecht bij deze man, Chong. Met de wapperende krullen. Maar uiteindelijk slaagt hij er niet in om echt richting 16 meter te geraken. Ja, het is echt puur kwestie van concentratie houden bij Duitsland. En die was dus even helemaal weg. Maar Curaçao wil echt wel meer doen dan alleen verdedigen. Als het even kan, willen ze ook voetballen. Het was een leuk ideetje van Juninho, maar er was te veel volop. En Mecha neemt even ruimte voor zichzelf draaien. Wirtz. En dan staat alles stil. Sané houdt het wel breed. Aan de andere kant Brown ook heel hoog tegen de zijlijn. Toch weer door het centrum. Musiala. Ah, Mecha, maar daar staan ze met zoveel van Curaçao dat die bal heel erg precies moet zijn. Chong. Ja, opnieuw de bal kwijt. Mag er niet te lang mee lopen. Dit is wel een goede bal. Sané. En telkens gooit iemand zich voor die bal. Dit keer was het Fonville. Deveron Fonville van NEC. Merkte nog lang als magazijnier om zijn profbestaan te kunnen volhouden. Ja, en springt Room hier goed bij. Ik denk dat hij toch naast zou zijn gegaan, die bal. Van Leroy Sané. Ja, goed gevoetbald. En dan net onzuiver die paas van Juninho Bakuna. Een Mecha. Florian Wirtz met Brown daar op de flank. Wirtz weer naar binnen. Pavlovic, hier is ruimte voor Sané. Ze weten dat hij naar zijn linkervoet komt. Kimmich, scheidsrechter even in de weg. Ja, die bal had richting Brown gemoeten. Die stond wat lager en die had ruimte. De kleine generaal in 94 kwartfinale met Nederland op het WK in Amerika. Ook toen veel in Florida gezeten. Daaruit tegen Brazilië was dat. Ook met Zuid-Korea 2006. Daar in de groepsfase er al uit. En nu is een derde WK dus met Curaçao. Drie keer bondscoach van Nederland geweest ook. Drie periodes. Halve finale EK 2004 gehaald. Leandro Bakuna. Even kaatsen met zijn broer. Er is nog een broer, ook die heeft profvoetbal gespeeld. Maar toch vooral amateurvoetbal. Is nog wat ouder. Goed, de bal vastgehouden, Locadia. En altijd weer Chong. Die soms ook iets sneller moet afspelen.
heeft de neiging om wat te gaan lopen met de bal, maar daar heb je de tijd niet voor hier. Ja, ging er echt wel aanhalen en aanhangen een match aan Juninho Bakuna. Kwam toch nog tot een schot. Die drie goals in de kwalificatie, dat is natuurlijk tegen landen van veel minder niveau. Altijd een beetje relatief natuurlijk. Jonathan Tah. Weert meteen op de hielen gezeten. Proberen toch nog vaak door dat centrum te spelen. Havertz die probeerde ruimte voor zichzelf te creëren. Maar werd door Obispo heel dicht gevolgd. Musiala. Brown daar weer hoog op die flank. Kimmich. Ja, controle was niet goed genoeg, maar er komt nog een vervolg met Havertz. Bazour zorgt ervoor dat we weer een hoekschop hebben. De vierde nu voor het Duitsland. Ja, dat was niet helemaal correct. Herbeginnen. Ik denk dat de bal buiten het kwartcirkeltje lag. En luisteren moeten ze doen. Jalal Jayet oefent zijn gezag uit. En nu dan wel netjes. Ja, dat is nog oké. En hij gaat weer even praten. Ondertussen Havertz die gewoon weer even zijn bewaker wegduwt. Die hij daar te vervelend vindt. Terwijl Floranus en Musiala tot de orde geroepen worden. Dit keer dan maar weer een lange zeker. Ja, en hij gaat erin. En dan is het Schlotterbeck die Duitsland toch weer op voorsprong brengt. Hij altijd weer gezocht bij die hoekschoppen en nu echt gevonden. En zo is die 1-1 toch alweer uitgewist in minuut 38. Nico Schlotterbeck, zijn allereerste interland doelpunt in zijn 28ste cap. Ja. 2-1 voor Duitsland. En er zitten mensen op de tribunes die hij graag ziet. Kijk, hij komt daar helemaal vrij. Niemand die hem volgt. Metsa die daar ook een beetje een blok zet op de verdediger. En Nagelsmann die door een hoekje keek. Hoe Nico Schlotterbeck. Ja, dat doet hij altijd als hij scoort. Zijn forsballen laten zien. Dat is zijn ritueel. En dit hoort er ook bij. En ze weten nu dat een doelpunt voorsprong niet volstaat. Dus benieuwd of ze gewoon blijven doorduwen. En niet weer dezelfde fout gaan maken. Zanetti die bal vervelend even blijft meenemen daar. Zijn het Duitsers die u hoort zingen. Dat hoort u een beetje aan wat ze zingen. Heel ander genre dan de supporters van Curaçao. De Curaçaoenaars. Nog eens. Schlotterbeck. Goed in zijn vel natuurlijk. Sané kon die bal nog net halen. En de fout is duidelijk op Kai Havertz.
stevig van Juninho Bakuna. Kort genomen. Florian Wirtz, die af en toe daar toch van tegen de zijlijn probeert te komen op de linkerkant. Sané, die blijft altijd op rechts. Ja, bijna Havertz gevonden door Pavlovic. En dit is in eerste instantie goed van Juninho Bakuna. Maar dan wilde hij veel te veel. In een zone waar je absoluut niet moet blijven dribbelen. Nee, Sané doet het een beetje zichzelf aan. Fonville mag die bal afschermen. En zo heeft de scheidsrechter het allemaal beleefd. Helemaal los, Slotterbeck. Met zijn 1,91 meter is dat dodelijk. En Brown. Heeft hij een ideetje, Wirtz? Musiala zoeken. Ja, hij glijdt er voorbij. En dan is die bal net te diep voor Havertz. Net iets te hard. En dichter bij Rome dan bij Havertz. Het was een leuke passeerbeweging. Zo die glijdende slangenbeweging. Fonvin. Nog eens naar voren stomen. Maar dan heeft hij daar eigenlijk geen idee bij. Duwt die bal gewoon te ver voor zich uit. Pas was het niet echt. En dit is eigenlijk toch gewoon een fout van Pavlovic. En dan slordig ingespeeld. Ja, er was ruimte. Voor Locadia, die liep daar helemaal vrij. Comenencia, ze blijven het proberen. Dat is mooi. Ja, Musiala. Het duurde te lang voor Juninho Bakuna een beslissing nam. En zo komt Musiala ertussen. Brown, heel veel loopvermogen op die linkerkant. Pavlovic, Mecha en Wirtz. Dan kan er altijd iets komen. Of niet. Duitsland probeert de bal snel te laten gaan. Wirtz. Marian Wirtz wil het door de benen of een hoekschop, dat is ook goed. De vijfde nu al. De vorige was raak. Benieuwd of ze Slotterbeck nu beter gaan vastzetten. Er is natuurlijk ook nog Taal, er is nog Havertz. Er is nog een Mecha. Allemaal jongens van ongeveer 1,90 meter. Ook Pavlovic. Heel veel gestalten.

Captain Kimmich richting tweede paal. Daar is hij weer. Snotterbeck. De volgende hoekschop. Kijk hoe het truitje van Pavlovic daar getest wordt. Het is van goede kwaliteit. Bij de Tsjechen was dat eerder deze week een beetje anders. Dat werd gewoon aan flarden gescheurd. De volgende hoekschop is er eentje van Nathaniel Brown. Dit is Pavlovic. En nu kan Room er best makkelijk bij. Weg is weg, denkt Hansen. Maar ver komen ze niet. De druk houdt aan. Musiala. Laatste seconden. En dan komen er zeker dus nog 3 minuten bij. Goede beweging, Musiala. En dan was daar Bazour. Maar hier is Brown ook nog. En hier is Sané nog. En daar was Pavlovic. En daar is Havertz. Die ook even iets tegen zijn hoofd kreeg. Alles wordt gekeerd. Maar het is nu voortdurend warm weer in die rechthoek van Curaçao. Ja, je bent in beeld. Dit was Pavlovic, geblokt, zoals zo vaak. Daar was Room niet bijgekomen. Zo heeft hij dat gezien. Antonio Rüdiger. Loopt daar een beetje op te warmen. Sané. Je ziet daar ruimte gemaakt voor de kuiten. Zoals wel vaker gebeurt. Ook al heeft hij niet de dikste kuiten. Sané pikt die bal weer op. En loopt dan gewoon op de tegenstander. Met name Chong. Hier is hij weer, Chong. Ja, bal binnengebleven. Goed werk van Chong. Ja, ik denk dat hij gelijk heeft. En dan is er weer wat ruimte. En dan kunnen ze misschien nog eens gevaarlijk worden. Comenencia. De box-to-box. Chong. Nee, daar zat geen kracht achter. Van Hansen was het natuurlijk. Niet 21, maar 12. Havertz. Ook die bal blijft binnen. Pavlovic. Musiala was moeilijk. Niet de beste pas van Pavlovic. 3 minuten plus dus nog een minuutje extra. Nog 2 te gaan. Tot aan de rust. Wirtz vanuit stand. Brown. Ineens daar klaar liggen voor een match. Gaat hij nog eens scoren? Match, ja, gaat dan liggen, maar hij valt eigenlijk te laat. Gaat hij toch de strafschop krijgen? Jawel. Ja, het leek alsof hij even moest denken. Oei, ik ben aangetikt. Ik zal maar gaan liggen. En hij krijgt de strafschop. En dan kan nu die marge van 2 goals op het bord komen. Dan moet die strafschop wel nog even binnen natuurlijk. Hier kijken, er is wel degelijk contact. Al is het niet heel veel, maar er is wel contact. Bij die rechtervoet van Mecha. En de bal op de stip. Gaat Kimmich trappen. Het is vaak een afleidingsmanoeuvre tegenwoordig. Ook de strafschopstip beschermen natuurlijk. Dat ze die niet kunnen vernietigen. Om het zomaar even in oorlogstaal te gaan zeggen. En uiteraard niet Kimmich, maar wel Havertz die de strafschop gaat nemen. Op het vorige WK maakte hij 2 doelpunten in 3 matchen. Daarna was het WK over voor Duitsland. Opent hij nu zijn rekening voor de Wereldbeker 26. En dit helpt natuurlijk niet voor degene die de strafschop moet nemen.
Zalal Jayet gaat nog even de regels uitleggen aan Eloy Room. Maar voor de man die moet trappen is dat altijd vervelend, dat dat zo lang duurt voor hij effectief mag gaan trappen. En Juninho Bakuna hitst het publiek nog even op om wat te gaan fluiten, om Havertz uit zijn concentratie te halen. Maar laat hij dat doen? Nee, hij legt hem netjes weg. Room de verkeerde kant uit. Kai Havertz zorgt voor 3-1. Zijn 23e Interland goal. In 59 caps. En hier beseffen ze nu dat het al een stukje moeilijker wordt met een marge van 2 goals. Extra tijd van de tweede helft is al verstreken. En er is ook afgefloten, neem ik aan, want ik hoor muziek in het stadion. Dat hebben we allemaal niet in beeld gekregen, ook niet gehoord. Maar we gaan wel nog even kijken naar de herhaling. Even kijken wat de doelman gaat doen. Die was al snel weg naar de andere kant. Louis van Gaal zou ervan gruwen. Kai Havertz, 3-1, Duitsland met een veilige marge richting tweede helft. Wij gaan even naar de studio hier bij Ruben en bij Frankie. Tot straks.

0: ING. Supporter van de Rode Duivels, van de Red Flames en van jouw goals. Wereldklasse. Op het veld en op de weg.
1: If football were a nation,
2: elle serait la plus grande du monde. Si el fútbol fuera un idioma.
3: Het talento vandaag heeft ik corro con el arcanel op.
4: No importa dónde estés.
5: No matter who you are.
6: Si te apasiona el fútbol,
7: perteneces. To the biggest team on the planet.
8: El fútbol une al mundo.
9: Football unites the world.
10: Ja, op slag van rust keert het tij voor Duitsland helemaal, helaas voor de Curaçaos. En keert ook de glimlach op het gezicht van Frankie van der Elst terug, want 34 punten vooraf in de sportzaal. Pronostiek. Je stond 32.000ste, Frankie, ja, op
11: 320.
10: Ja, dus 320, dus zeer goed. Maar je had 4-0 gepronosticeerd.
11: Ja.
10: Ja, dus jij legt al je hoop op een 5-1 op dit moment.
11: Ja, ik ga nu voor nog 2 goals.
10: We zijn de goede richting aan.
11: In de tweede helft en dan een beetje balbezit spelen.
10: Ja, geen blessures en dat soort
11: sparen,
10: dingen.
11: Voilà.
10: Jij ziet het helemaal zitten terug. In alle geval, ik vind dat de Curaçaoers ons niet ontgoocheld hebben.
11: Nee, nee.
10: Die hebben hun best gedaan.
11: Ja, ook al was uiteraard Duitsland voor het grootste stuk van de eerste helft natuurlijk wel heer en meester. Maar ik vond wel dat je zag dat Curaçao wel wou. Dat ze niet met de bedoeling op veld zijn gekomen van weet je wat, we gaan gewoon op de eigen 16 staan met 6 op een rij. Dat was altijd met 4 achterin. Veel mensen centraal op dat middenveld. En dan
10: klopt
11: 4-4-2, 4-3.
10: En als ze aanvielen ook met meerdere mensen?
11: Ja, dat zag je bij het doelpunt. Hè. Dat ze daar met 4-5 mensen toch wel waren. Dus de intentie was er zeker. Uiteraard is er een realiteit en is een klasseverschil
10: klopt
11: heel erg groot. En was het vooral Duitsland die alleen maar kansen kreeg. Eigenlijk een heel snel scoren. Het begon al met een mooie bal van Brown op Musiala. Hij is een schot afgeblokt, maar ze blijven in balbezit. En dan is het uiteindelijk Mecha en Wirtz.
10: Ja. Dit lijkt kinderlijk makkelijk.
11: Ja, veel ruimte natuurlijk, maar
10: het is wel perfect uitgevoerd.
11: Ja,
10: ook
11: de flegmatiek en de nonchalance van Wirtz, maar tegelijkertijd ook de klasse van Wirtz. Om dat balletje op het juiste moment te spelen voor de voet van Matje. En die hem dan langs Bazour draait. In één tijd.
10: Ja.
11: Krachtig, hard, precies. Is gewoon een heel erg mooi doelpunt.
10: Waarop iedereen dacht, en nu zijn we vertrokken. Voor een doelpunt, de kermis. En er kwamen ook nog kansen. Hè? Ik bedoel, die eerste 10, 15 minuten waren echt wel.
11: Het eerste kwartier was echt wel goed van Duitsland. Ze zetten een goed ritme in de wedstrijd. De bal ging snel van voet tot voet. Hier hadden we al het schot van Mecha.
10: De grootste dreiging eigenlijk bij Duitsland.
11: En veel mensen ook centraal. Met de snelle voetjes van Wirtz, Musiala. Het schot uiteindelijk hier van Sané ernaast. En dat bleef zo een kwartier, 20 minuten lang. Een match met veel infiltraties in de 16. Controle was moeilijk, kon nog wel afdrukken. Wirtz vaak naar binnen, maar ook nog geregeld op die linkerflank. En met een aantal mooie bewegingen, schijnbewegingen. En naar binnen komen. Het doel vinden net ernaast. En dan Kimmich met de vrije trap. En de kopbal, eerste kopbal van Schlotterbeck in deze wedstrijd. Iets te centraal. Klimt wel heel erg hoog. Roem met de goede redding. Maar ze waren constant dreigend bij Duitsland.
10: Ja, als je dit gaat optellen, dan zitten we al
11: heel erg veel. Hier ook schitterende bal van Wirtz. Rechtdoor over een meter of 20, 25 tussen een aantal verdedigers. Precies op maat voor de naar binnenkomende Sané.
10: Ja. En dan gebeurde toch plots iets. Want je denkt, het is onmogelijk dat het gebeurt.
11: Ja.
10: Maar het gebeurde wel. En het deed wel deugd aan de wedstrijd ook.
11: Ja, en wat ik net kon te zeggen, hè, de intentie van Curaçao was zeker oké. Okay. Hier het balletje van Comenensia. Hier zat Schlotterbeck er één keer tussen, twee keer tussen. Bal komt opnieuw bij Comenensia. Het trapt onmiddellijk. Hier een klein beetje ruimte, wil in de rug spelen van Schlotterbeck. Die doet het goed. Doet het hier eigenlijk ook wel goed, maar Comenensia is de man die het snelste reageert en ook gewoon goed schiet. Oké, het is via Kimmich en Neuer dat de bal binnengaat, maar het schot op zich was gewoon ook goed.
10: En dit beeld, en, ja, de 78-jarige advocaat.
11: Mooi, ja, zo ziet vreugde op die leeftijd
10: er ook nog uit. Hè? Eigenlijk verandert dat niet. Hè? Vreugde op 10-jarige leeftijd of 78-jarige leeftijd. Het leek even of de Duitsers van slag waren. Dat duurde wel even voor ze zich moesten of konden herzetten. Je had zelfs heel even de indruk, misschien halen ze met 1-1 de rust wel Curaçao. Dat zou een gigantisch succes geweest zijn. Maar ja, dan heb je de stilstaande fases nog natuurlijk.
11: Ja, daar zijn ze ook baas. Hè? De Duitsers in de lucht ten opzichte van Curaçao, Brown met de hoekschop. En Schlotterbeck komt ingelopen. Comenensia, die er aanvankelijk bij moest staan, is hem eigenlijk onmiddellijk kwijt.
10: Ja, hij kruipt in het andere duel.
11: Ja, maar dat is omdat hij te laat reageert. Waardoor hij denkt, hij doet iets anders dan wat hij zou moeten doen.
10: Ja. Je zei, denk ik, na een paar minuten al toen we aan het kijken waren, zei ja, oh, ze spelen mandekking, dat zie je ook zo vaak niet meer. Echt 100% mandekking.
11: En, ja, zeker. Niet 3-4 toch nog in de zone. Nee, ene in de zone, in de eerste zone. En al de rest gewoon man op man, wat eigenlijk nog heel erg zelden voorkomt.
10: Ja. Ze lieten het kopje niet hangen, maar goed, ja, we hebben natuurlijk pas gezien in de live wat er gebeurd is vlak voor rust. Laten we toch nog maar even naar de fout gaan kijken. Voor jou geen twijfel, hè? Dit is 100%.
11: Nee, dat is inderdaad penalty. Hè. Daar kun je niet over discussiëren. Hier een beetje voetbal vanuit stilstand en dan Brown die de bal goed achteruit trekt. Hij weer daar in de 16. Dan wordt het uiteindelijk onderuit gehaald. En Havertzen, die werkt dat heel erg propertjes af, moet ik zeggen. Nonchalant ook, maar toch met genoeg overtuiging. Even kijken en dan...
10: Het zal hem deugden, denk ik, want voor het overige nog niet echt zijn stempel op de wedstrijd gedrukt.
11: Ik zeg misschien de speler bij Duitsland die het minst opviel in deze eerste helft.
10: Ja.
11: Oké, er is weinig ruimte en dan heb je daar als spits zijn, type spits, het meeste last van.
10: Ja, dat is waar. Zeker als je niet in de rug kan duiken en dat soort zaken. We hebben het nog niet over Manu Neuer gehad. Hij heeft ook nog niet zoveel werk gehad natuurlijk. Het doelpunt, de bal week af, dus was zeker geen fout van hem. Maar het is een thema natuurlijk in Duitsland. Op zijn 40ste teruggehaald is 24, wanneer hij debuteerde op een groot kampioenschap voor de Mannschaft. Dat deed hij in 2010, voilà, in het groene truitje in Zuid-Afrika. Toont Neuer daar dat hij uit het goede hout gesneden is, dat hij klaar is om in de voetsporen van onder andere Oliver Kahn en Jens Lehmann te treden. Kijk maar even mee.
1: Gerrard, gaat hij nog scoren? Nee, Neuer. De vingers van Manuel Neuer.
10: De Mannschaft Duitsland strandt uiteindelijk op dat WK in de halve finale. 4 jaar later volgt Neuers grootste succes bij de nationale ploeg.
9: Alignan Neuer. Neuer nog af van Neuer. Die speelt op zijn eentje nu tegen de Brazilianen.
10: Vooral de 7-1 afstraffing, die kennen we allemaal nog tegen Brazilië. In de halve finale staat in het geheugen gegrift. Neuer wordt tot doelman van het toernooi verkozen. Mag de wereldbeker ook in de lucht steken. Momenten voor het leven, dat blijft altijd bij. Dan volgen 2 WK's vol dieptepunten voor Neuer. In 2018 geraakt Duitsland niet door de groepsfase. Ondanks wel goede saves van deze man. En ook 4 jaar later in Qatar is dat het geval. In een groep met Spanje, met Japan, met Costa Rica eindigt Duitsland derde. Al heeft dat niet aan Neuer gelegen, want die was wel op de afspraak. Wat heb je daarover te zeggen over Neuer, Frankie? Dat hij op 40-jarige leeftijd in extremis teruggehaald wordt?
11: Ja, dat is zeer opvallend. Oké, Bouwman heeft een hele tijd mogen spelen. Dan kan ik alleen maar concluderen dat Nagelsmann dan toch net te weinig vertrouwen had in Bouwman. 35 jaar ook.
10: Hoe valt zoiets binnen de groep? Wordt dat doorgesproken?
11: Ja, ik weet niet hoe dat gaat. Natuurlijk, binnen de staf spreken we er wel over. Of dat je overlegt met spelers. Het zou kunnen. Nagelsmann kent natuurlijk Neuer wel heel erg goed van bij Bayern. Dus misschien zal hij daar wel met spelers van Bayern eerst een keer een visje geworpen hebben.
10: Zou hij het nog willen?
11: Ja, zouden we het doen? Dat is altijd wel... Dat is altijd wel fijn, denk ik, hè, als je zo Neuer zijnde, hè, je bent 40, dat je ineens de vraag krijgt van, ja, wat denk je, zou je niet terugkomen? Ik denk dat dat wel een beetje zijn
10: ego speelt. Zijn eregevoel, ja, sowieso. Ja. Kan niet anders.
11: Ja, dus dat is wel fijn. En weet je wat ook, Ruben, hij is gewoon nog heel erg goed. Dat zagen we in de Champions League nog oké.
10: Okay. Misschien is dat zelfs het belangrijkste van allemaal.
11: Ja, tuurlijk.
10: Dat is het enige dat telt.
11: Nee, natuurlijk. Ja, leeftijd. Ja. Als je nog goed bent, ja, dan, en beter dan de anderen. Ook al zijn die dan 10 jaar jonger of 15 jaar jonger. Ja,
10: kwaliteit drijft
11: dan
10: boven.
11: Dan moet je nog altijd spelen.
10: Even terug naar de actie van vannacht. Want ja, we kunnen niet alles zien natuurlijk. Enfin, sommige mensen kunnen dat wel, maar niet iedereen. Schotland moeten we er even bij halen. Die hebben met het kleinste verschil gewonnen. Dit zijn de beelden. Een doelpunt van John McGinn. Rond het half uur volstaat voor de overwinning. En de Schotse fans, Frankie, die vieren dat als volgt. Voilà, het dak er even af. Dan de wedstrijd Australië-Turkije. Een wedstrijd die in 2-0 zal eindigen voor de Aussies. Onder meer door dit doelpunt van de 20-jarige Nestori Irankunda.
12: Aan de overkant is daar Irankunda en die gaat scoren. Jawel, Nestori Irankunda, de jongste basisspeler ooit van de Australiërs op een WK.
10: Ja, en die man die heeft een verhaal. Die werd geboren in een vluchtelingenkamp in Tanzania, waar zijn ouders naartoe waren gekomen om dan weer de burgeroorlog in Burundi te ontvluchten. Enfin, heel moeilijke jeugd. 3 maanden oud was hij toen hij naar Australië verhuisde. Ze verkasten naar Perth eerst, later naar Adelaide. Daar ontluikte zijn voetbaltalent. Doorgaans viert hij doelpunten met een impressie van Michael Jackson. Nu vierde hij dat door een robbertje te vechten bij de cornervlag. Zoals zijn jeugdidool. Kent u hem nog? Tim Cahill, de man die ooit een fantastisch doelpunt maakte op het WK in Brazilië tegen Nederland.
13: Ja, Tim Cahill doet het ook.
10: En op wat voor een manier? Irankunda eerde zijn idool na de wedstrijd.
14: Timmy Cahill is my biggest inspiration when it comes to football. Him and Lionel Messi, you know. Tim Cahill, Australia's greatest in my opinion. And I just thought if I scored, I would do the same as him. And I got to do it, yeah.
10: Frankie, hoe zit dat met jouw schema? Wanneer plan jij het herbekijken van de wedstrijden in? Want ik vermoed dat je niet heel de nacht wakker blijft.
11: Nee. 'S ochtends.
10: Ja. Bij een tas koffie.
11: Maar ik vind dat wel makkelijk, ja. Ik bedoel,
10: tuurlijk.
11: Een uur en een half, alles gezien. Ja. Of je niet... s'nachts op te staan. Ik heb gisteren nog wel gekeken, uiteraard, naar Brazilië, Marokko live. Oké, lig je om twee uur in bed, maar ça va nog.
10: Hey. Twee uur.
11: Nee, maar ça va nog. Maar zo... Ja, ik wil het voorzichtig aanpakken. Ik wil de eind niet halen.
10: Jij voelt dat het een lang WK kan
11: voilà,
10: worden.
11: Als ik denk van, ja, maar als ik nu al elke nacht om 3, 4 of 5 uur ga beginnen kijken,
10: verstandig,
11: dan ben ik vol.
10: Verstandig, dus gewoon, kopje erbij houden.
11: Ja.
10: Aan het begin van het toernooi. We hadden het net over Neuer, dus ja, 40 jaar. Zeer ervaren doelman. Bij Curaçao hebben ze de minst ervaren speler. Tyrick Bodak, derde keeper. Zeer opvallend verhaal ook, 24 jaar, speelt bij Telstar. De jongen moet zijn profdebuut nog maken.
11: Ah, ja.
10: Die is nog geen prof. Die staat wel op het WK.
11: Ja, maar is 24.
10: Is 24, ja. Ja.
11: En hij is nog geen prof bij Telstar.
10: Nee. Dus ja, fijn goed. Misschien recent pas overgeheveld. Ja. En misschien nog geen fulltime contract. Of hoe gaat dat ook, weet ik niet. Zijn grote ambitie is een eigen bed and breakfast. Heb jij tips en tricks?
11: Nee.
10: Voor een bed and breakfast uit te bouwen.
11: Er zijn er heel veel al.
10: Dat is zo.
11: Dus
10: dat
11: is concurrentie zo. In die sector.
10: Ja. Wat kan die advocaat tegen die jongens nu zeggen? Gewoon doordoen, jongens.
11: Ja, ik denk dat hij ze niks kan verwijten. Dat ze,
10: inzet was er.
11: Ja, inzet was er. En de intentie was er. Vind ik al heel erg mooi om niet, wat ik al zei, gewoon maar te verdedigen. Oké, ze hebben meestal alleen maar kunnen verdedigen, maar je zag wel dat er een wil was om naar voren te voetballen. Ik zou denken het op dezelfde manier proberen. En natuurlijk proberen een afstraffing
10: voilà,
11: te vermijden.
10: Ik wou net zeggen, moet je als bondscoach...
11: Het is niet leuk om straks, zeg maar iets, Maarten... Sorry, Ruben.
10: Dat is niet erg, Jos.
11: 6-7-1 van het veld te stappen. Dat is niet leuk.
10: Nee.
11: Dus dat moet je toch wel zien
10: voilà,
11: te vermijden.
10: Dus misschien ergens iets of wat zekerheid inbouwen. Ja, dat is niet erg. Gaat hier nog gebeuren, Frankie? En jij had gezegd dat je op tijd was gaan slapen vannacht.
11: Nee, maar
10: dat...
11: ja, 2 uur, maar wel deze morgen al. Dus ik ben er.
10: Uiteraard, uiteraard. We zullen teruggaan naar, hoe heette die man ook alweer in de commentaarcabine? Zoek het nog eens op je papier.
11: Papiamant.
10: Voilà. Eddy de Maresch, neem het maar terug over van ons.
0: Belgen weten waarom. ING, supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.
15: Laten we dat maar doen, Ruben, voor het daar helemaal uit de hand loopt in de studio. Ze komen terug, dat imposante stadion daar binnen in Houston. Met dat uitschuifbare dak en die airconditioning. 7 matchen worden daar in totaal gespeeld. 5 in de groepsfase. En nog een 16e en een 8e finale. Nagelsman zal tevreden geweest zijn over het eerste kwartier. En de fase na de drinkpauze. Dus ook hier heeft hij eigenlijk wel weer een beetje invloed gehad. Net zoals gisteren bij Marokko-Brazilië. En we gaan dus alles wisselen bij Curaçao. Antonissen. Dat is een flankaanvaller. En die komt voor een andere flankaanvaller, Hansen. Die is dus binnengebleven. Jeremy Antonissen voetbalt in Griekenland. Ook nog relatief jong met zijn 23. En zo hebben we de eerste wissel in deze wedstrijd. Sontje Hansen van Middlesbrough in de tweede klasse in Engeland. In de Championship, die is dus binnengebleven. Zat ook veel op de bank dit seizoen bij Middlesbrough. En scoorde ook ooit voor Nederland in de finale van het EK U17 in 2019 was dat. Maar hij is dus binnengebleven. Bij Duitsland dus voorlopig geen wissels. En die gaan ongetwijfeld op zoek naar nog wel een paar doelpunten. Want ook daar kan het natuurlijk altijd op aankomen in de groepsfase om die posities vast te leggen. Met ook nog Ecuador en Ivoorkust in de groep. Ja, weet je nooit hoe het uitdraait, want dat zijn toch twee stevige ploegen die straks tegen elkaar ook nog spelen. En waar Duitsland in principe niet zomaar overheen zal lopen. Verre van. Vrijtrap snel genomen. En hier is Musiala al meteen met een doelpunt in minuut 2 van de tweede helft. Die legt hij daar toch lekker weg. Helemaal gekruist. En zo is de kloof nu al 3 doelpunten. Jamal Musiala. Zijn 10e voor Duitsland. Dat is een koude douche meteen voor Curaçao. Ja, en zo praten achter de hand, dat mag. Er is geen discussie, dat is wel duidelijk. Hier is Kimmich. Hier is de bal tussendoor. En dan doet hij het heel lekker. Het was een hele moeilijke hoek eigenlijk. Bazour liep erbij en keek ernaar. Deed niet zo heel veel. Hij dacht, ja, hier gaat hij niet meteen gevaarlijk kunnen worden. Maar dan ken je Jamal Musiala nog niet. Hij is nog een beetje op zoek naar zijn allerbeste vorm. En hij hoopt die terug te vinden op dit WK. Hij verdient tegenwoordig bij Bayern al meer dan Harry Kane. Jamal Musiala. En Curaçao blijft dus nog altijd, als het even kan, proberen om ook wat vooruit te voetballen. Floranus. En Comenensia die heeft al wel eens de neiging om wat te veel te willen tonen. De man van Zürich. Slotterbeck. Wirtz. Ja, die voelde Floranus komen. En lost het dan zo op. Dit is ingooien Duitsland, jazeker. Weer aan de buitenkant. Het ging richting Musiala, die nu die bal wel oppikt, omdat hij sneller reageert. Ta, goed gevoetbald. Een Meca, rechtdoor. Het kan een keer door de as. Kimmich. Met Sané. Meca die nu in de ruimte loopt. En Kimmich die even zichzelf dribbelt. Toch weer snel die bal heroverd. En de overtreding op Sané, die te handig, te glibberig is voor Fonville. Kimmich moet nog even wachten om die vrije trap te nemen. Nu kan het. Ja, verrassend. En zo draait hij hem bijna binnen, Meca. Opnieuw vanuit een onmogelijke hoek. Glibbert een beetje door de handen bij Rome. Komt hij goed weg. Florian Wirtz. Brown loopt door. Ja, ze houden het daar weer heel hoog nu, Duitsland. Slotterbeck. Wirtz. Overal paardjes. En de overtreding van Chong. Ja, dat is een beetje vervelend, want het spel gaat natuurlijk door als je die herhaling toont. Sané, die die bal niet tussen de lijnen kon houden. Zoveel statistieken op het scherm dat je vaak de bal niet meer ziet. Finesse, dat was het, die afwerking. Met de groeten van Jamal. Fonville. Bakuna, te kort ingespeeld. Floranus. Chong. Vastgepakt door Brown, ja zeker, een overtreding. Azur. En Bakuno. Leandro Bakuna. Altijd weer Chong. De andere Bakuna. En Neuer. Ja, was duwen in de rug wat Havertz deed. Dus vrije trap Curaçao. Jazeker. Twee handen. Floranus. En Bakuna. Mazur. Rome. Comenensia. Ja, opletten dat hij die bal niet in de hoekschop laat lopen.
16: En hem dan maar buiten trappen, denkt Room. Eieren voor mijn geld. Ja, goede bal. Hier is Wirtz. Op die voorzet van Joshua Kimmich.

kort genomen, die hoekschop. Kimmich laat hij hem nog eens daar goed leggen met zijn linker. Nu moet hij even rennen. En kijk eens waar Neuer staat. Altijd al bekend geweest als een geweldig goed meevoetballende doelman. Tot aan de middenlijn zelfs. Dat doen er weinigen. En ze blijven maar komen, de Duitsers. Pavlovic. Nee, dat komt beter. Lachende gezichten. Uiteraard. En hij wordt ook geviseerd door de regie. Antonio Rüdiger. De harde, vaak te harde centrale verdediger van Duitsland. Tweede keus op dit WK. Schlotterbeck. Weert in één tijd. Ja, Brown had hem ineens moeten meepakken. Je moet ondertussen wel weten dat er altijd eentje op de hielen zit. Chong. Die vergeet dat ook wel eens. Overtreding Musiala. Goed meegenomen door een Bakuna. En dan in de rug gelegd van de invaller Antonissen. Musiala slordig. Aan beide kanten even nu in deze fase. Veel doelpogingen dus. Daarvoor hebben we deze statistiek niet echt nodig. Dat was zo ook wel duidelijk. Room. Even lijf aan lijf met Mecha daar. Pavlovic. Met Havertz. Even een trainingsmomentje. Een opwarmmomentje. Kimmich, het is echt kat en muis toch grotendeels. Tot er af en toe eens een pass niet aankomt bij de Duitsers. Maar dat zetten ze dan meestal snel weer recht. Het verschil is te groot. Leroy Sané. Van hem hebben we nog niet echt veel speciaals gezien vandaag. Van deze man wel. Schlotterbeck. En Wirtz. Musiala heeft zich wel bezeerd bij dat contact. Het is trouwens al de vijfde keer dat Duitsland vier keer of meer scoort in zijn eerste match op een WK. En dat in de laatste zeven WK's. Dat is een statistiekje. Hij heeft er nu dus 10 gemaakt voor Duitsland. Een kuitbeenbreuk en de enkel was ook fel geraakt in juli vorig jaar. Het contact met Donnarumma. Het er nog een klein beetje na te hinken. Jamal Musiala. Straks wel uit voorzorg gewisseld. Geen risico's pakken, zeker niet bij deze stand. Kimmich. Dat was iets te getelefoneerd. Havertz. Mecha. Grote sterke jongen. Net als deze Schlotterbeck. Florian Wirtz. Dat is een ander type. Probeert te combineren met Musiala. Dan zaten ze weer dicht op. Comenencia. En misschien nog eens een voldragen counter, wie weet. Locadia was even wachten. Chong.
ervaring dat de Wave weer door het stadion gaat, zo te horen. Pavlovic. Sané. Combineren met Kimmich. Dat kan hij als geen ander zo heel kort van richting veranderen. Leroy Sané. Bal buiten gewerkt door Fonville. Kimmich in één tijd voor de goal. Had bijna gekund, maar er was te weinig volk in de rechthoek. Schotterberg hoorde je klappen om die bal te krijgen. Het ging naar Ta. Havertz tussendoor. Inderdaad kan Brown. Ja, Room goed snel uitgekomen. Had het in het snotje. Het was ook buitenspel. Ja, Brown. Kan je ook geel voor krijgen. Het is ingooien. Bazour. Pavlovic gaat een beetje bovenop Chong zitten. Dat is niet geoorloofd. Dus kan Curaçao nu misschien wel nog eens een bal in de rechthoek krijgen aan de goede kant van het veld. Schuiven in elk geval op de centrale verdedigers. Ook daar wel een beetje gestalte, niet superveel en ook minder dan Duitsland. Wirtz, ruimte voor de counter, maar Floranus voorkomt dat in het duel met Sané. Dit is vasthouden van Ta. Is daar uiteraard niet mee eens. Ja, en dat ziet er niet al te goed uit, die knie die al ferm ingepakt is. Met Jurgen Locadia. Meter 93 is hij groot. En dat is dus de Wave. Maar ook een flinke zak popcorn. En kunnen ze nu nog eens gevaarlijk worden?

komt hij, de vrije trap. Ja, ja, die was hoog genoeg om toch tot bij Bakuna te raken. Leandro Bakuna. De vrije trap van Antonissen. Nog eens een doelpoging van Curaçao. Vreemd parcours in de kwalificatie gehad, Duitsland. Begonnen met een nederlaag in Slowakije. Hier is Sané weg en dan gaat hij ook zijn doelpunt maken. Nee, hij laat hem liggen. Liep hij buitenspel of niet? Denk het niet. Uitstekend weggestuurd. Deze moet hij eigenlijk binnenleggen. Is nooit zijn specialiteit geweest, veel scoren. Geen sprake van buitenspel. En Tah die hem... perfect lanceert, neemt hem heel goed mee eigenlijk. Maar dan moet je hem gewoon tussen de palen leggen, want Rome was eigenlijk al het bos in. Ja, gewoon tussen de palen. Leroy Sané. Jammer voor Tah vooral, want het was een hele goede assist geweest.

voorlopig risico's zijn uit de boze. Dennis Undaf dus. En ook Margaretta komt in de ploeg in de plaats van Locadia. De diepe spits bij Curaçao. U zag ook bij hem de flink ingepakte knie. Een spits voor een spits. Gerald Margaretta. Die kennen we van bij Beveren. Waar hij een fijn seizoen achter de rug heeft. Ook zijn doelpunten en assists heeft meegepikt. Oeh, dat is niet goed van Neuer. Heel lichtzinnig die bal uitgegooid. Antonissen. Menchong. Floranus. Chong. Nee, als er twee man bij is, is hij meestal de bal kwijt. Daarvoor is hij technisch niet sterk genoeg. Floranus. Bakuna. Dat is geen slechte bal. Goede poging. Wirt. Blijft een stevige bok. Dennis Undaf. Ook met hem dus een Belgische link. Union. Doet het uitstekend in Stuttgart. Veel gescoord. Maar Nagelsmann had dus toch kritiek, ondanks dat hij scoorde toen hij invulde in een oefenmatch tegen Ghana in mei. Kreeg hij te horen dat hij te weinig zijn werk deed. Dit is het buitenspel natuurlijk. Nee, voor alle duidelijkheid staat ook Kai Havertz daar even aan te geven dat het buitenspel is. Zij hebben dat nog even niet door. Ze werken het nog netjes af eigenlijk. Maar ze wisten ook toen al dat het uiteraard de meters buitenspel was. Ja. Meegeven aan Undaf was de bedoeling van Sané. Geweldige cijfers eigenlijk bij de nationale ploeg. Undaf in zijn 9 Interlands top nog toe heeft hij 6 keer gescoord. Dat zijn geweldige cijfers. Vandaag dus Interland nummer 10, of toch een stukje. Hier is hij. Die er nu uiteraard ook gaat achterspelen, waar hij sowieso al vaak loopt. Niet helemaal in de spits, Wirtz. Ja, goed van Undaf. Hij heeft al een assist te pakken en Brown zorgt voor 5-1. Ja, lekkere binnenkomer voor Dennis Undaf. En dit wel prima afgewerkt. Sané liet daarnet... Ja, misschien wel een makkelijker kans liggen. Benieuwd hoe kritisch Nagelsmann dit keer gaat zijn voor Undaf. Ja, misschien is het wel net een schoudertje buitenspel. Hij legt hem wel lekker weg. Nathaniel Brown. We gaan het snel weten. Of hij telt. Met zijn rechter. Niet meteen de melding dat het doelpunt zou zijn afgekeurd. Dus gaan we ervan uit dat het gewoon 5-1 staat. Hier gaan we het te zien krijgen. Ja.

0: Het scheelt niks. Maar hij loopt dus niet buitenspel. Nathaniel Brown. En zo heeft hij ook zijn eerste gemaakt voor Duitsland in zijn zesde interland. En dan gaan we weer even drinken. Dan is dat toch een leuke binnenkomer op dit WK. Ook voor de bondscoach. Julian Nagelsmann. Nog altijd maar 38. Maar 23 werd hij bij Bayern München aan de deur gezet. Ze waren hem daar echt wel beu. Zijn eerste toernooi was het EK in eigen land. 2 jaar geleden. Daar kwartfinales gehaald eruit tegen Spanje. Dat vonden ze toen geen schande in Duitsland. Na de miserie van de vorige 2 WK's. Toen was Toni Kroos er nog bij. Hij nam afscheid na dat toernooi. Net als Manuel Neuer. Maar die kwam dus terug. En dit is alvast een leuk begin van het toernooi. Even felicitaties nog van Neuer voor die assist van Undaf daarnet. En ook Sané komt Brown nog even een festieve knuffel geven. En het worden stilaan dan toch zware cijfers voor Curaçao. Benieuwd hoe fel Duitsland nog wil doordrukken in die laatste 20 minuten. Of ze nog een doelpuntje of 2-3 willen bijmaken. Dan wel krachten sparen voor, zoals al gezegd, de moeilijkere opdrachten die er nog aankomen. Voor Duitsland is dat eerst Ivoorkust en daarna Ecuador. Der Julian is freudig. Basiskamp van Duitsland in North Carolina. Dat van Curaçao dus in Boca Raton in Florida. Dit is dat imposante stadion in Houston. Daar ziet u een stukje van het dak. Dat dus dichtgeschoven is. Wat het dus een beetje overbodig maakt, die drinkpauzes. Maar goed, daar hebben we al genoeg over gezeurd. We gaan nog 3 keer wisselen bij Duitsland. Goretzka staat klaar. Ook David Raum. Die wordt dan wellicht linksachter in de plaats van Brown. Goretzka dan in de plaats van Mecha of Pavlovic. Ta ook naar de kant. En dan mag Rüdiger meedoen. Daar zat de regisseur al een hele match op te wachten. Rüdiger naast Schlotterbeck achterin. En Goretzka komt voor een Mecha. Een Raum dus voor Brown. Er werd even het nummer van Schlotterbeck getoond, maar dat was niet juist. Dus Goretzka en Raum en Rüdiger. 4 wissels al bij Duitsland. Leon Goretzka, die een vrije speler is, einde contract bij Bayern München na al die jaren. Had ook niet zoveel speelminuten meer in de tweede helft van het seizoen. Wel nog redelijk wat in de competitie. In de Champions League veel minder. Met duidelijk moeite met het tempo. Nog maar 31. Florian Wirtz. Nog eens dartel doen. Wat dat betreft is hij zijn maatje Musiala kwijt nu natuurlijk. Floranus. Die nieuwe diepe spits, Margarita, heeft nog geen bal geraakt, denk ik. Dit is de andere invaller, Antonissen. Bakuna. Ja, en zo is derde WK voor Dick Advocaat. Die bal was misschien buiten, nee, ze mogen voort. John, hij glibbert er tussendoor, maar dan moet hij beter kijken. Dit was geen goede voorzet. Margarita stond een stuk verder in de rechthoek en een stuk lager ook. Advocaat dus, start van zijn derde WK. Niet zo florissant begonnen. Achtste land dat hij coacht eigenlijk. Nederland, drie keer zelfs. België, Rusland, de Emiraten, Zuid-Korea, Servië even, Irak. En nu dus Curaçao. België 2009, oktober tot maart 2010. Een match of zes was hij er. En dan was hij weg voor de vele dollars uit Rusland. Of de roebels. Dit was nog een keer een doelpoging van Margarita. Gerald Margarita. The man from Beveren. Zeker geen slechte poging. Oendaf. En Raum, twee invallers. Goeie 1-2. Havertz krijgt die bal cadeau. Sané zoekt de Oendaf. Maar Rome is snel genoeg ter plekke. Bal was ook lang onderweg. Goretzka, Sané. We kennen elkaar goed natuurlijk. Sané, alsof ze met Bayern aan het voetballen zijn. En Sané is dat dus verleden tijd. Havertz. De man die ooit Chelsea de Champions League bezorgde. In de finale tegen City, achteruitgelegd. En hier is Kimmich, hier is Kimmich. En hier is Oendaf. En hij scoort toch wel weer zeker. Zijn zevende Interland goal is een tiende Interland. Een certitude. Voor doelpunten, Dennis Oendaf, alsjeblieft. Hij bewijst met plezier Nagelsmann zijn ongelijk. En die zal dat niet erg vinden. 6-1. Leuke combinatie. En ze waren niet zelfzuchtig. Deze man deed wat hij het best kan, doelpunten maken. Zoals hij dat ook aan de lopende band deed bij Stuttgart dit seizoen. Nou, eigenlijk raakte hij die bal, was het de bedoeling? Het leek er niet op, maar hij legde hem wel binnen. Dat is dan ook het geluk zeker van de echte spits, van de echte afwerker. Bakuna stond op de lijn, maar kon er niet meer bij. Kimmich met de assist. Had ook een wilde trap kunnen kiezen, maar hield het overzicht. En Rüdiger vindt het allemaal geweldig. En ze willen nog meer. Ja, zo ondervindt Curaçao dan toch hoe groot het verschil is tussen die kwalificatiecampagne en het echte werk op het WK. Dat is toch een heel ander niveau. Oendaf, die nu de assist wilde leveren richting Havertz. Ook Sané liep daar. Ook Raum was mee, maar de bal werd geblokt. Rüdiger, ja, wil toch ook nog even zijn werk doen? Margarita was kansloos. Ja, en Nundaf wordt daar toch even uitgedaagd door Bakuna. Ja, zijn laatste 7 interland zelfs 7 goals. In totaal heeft hij er dus nu 10. En ze blijven daar maar doorgaan met dat bekvechten. Juninho Bakuna. Goretzka. En Rüdiger. Schlotterbeck, die staat er nog altijd op. Ja, het zwakke punt van Duitsland is de snelheid achterin. Die werd nauwelijks op de proef gesteld vandaag. Ballen in de rug van de verdediging, dat was zo'n beetje het plan van Dick Advocaat. Richard, moeten we dus zeggen, in Amerika. Om alle verwarring te vermijden. Maar dat is niet zo vaak gelukt. Daarvoor komt Curaçao toch kwaliteit tekort. Kijk, het gaat weer te snel voor Chong. Stevig nog ingekomen door Floranus. Ontwijken de tackle. Gaat er nog even duwen in de rug van Havertz, die dat negeert. Leroy Sané. Sané haalt er een hoekschop uit. De man met een hele grote tattoo van zichzelf op zijn rug. Dat is een beetje de persoonlijkheid van Leroy Sané. Nog altijd op zoek naar een doelpunt. En Fonville, die is aan het aftellen. Dat lees je van zijn gezicht af. En dan komen nog Ecuador en Ivorcus. Dat zijn ook nog loodzware opdrachten voor Curaçao. Rüdiger, die is met iedereen vriendjes vandaag. Dat is redelijk atypisch. Durft wel eens over de rooien gaan, maar vandaag heeft hij een zeer vrolijke bui. Misschien gaat hij straks wel wat meedansen met die Curaçao's. Ja, daar liep hij daarnet. Daar kwam de bal ook. Maar daar was hij al even weg. Antonio Rüdiger. Ja. Nog een wissel. Castaner. Gervan Castaner. Chong naar de kant. En dan gaan ze ook bij Duitsland nog eens wisselen, als ik dat goed gezien heb. Nou ja. Anton, Valdemar Anton, komt nog in de ploeg voor Joshua Kimmich. Zoals altijd heeft de captain van Duitsland zijn nut gehad. En zo heeft Duitsland ook alle wissels opgebruikt. Goretzka. Daar was handspel mee gemoeid. Het is wat anders Duitsland dan Barbados, Aruba, Santa Lucia, Haiti, Bermuda, Jamaica, Trinidad en Tobago. Dat is toch een ander niveautje. Er zit een klasse of 2-3 tussen. En dan krijg je dit soort cijfers. Maar het mag gezegd. We zijn blij met de manier waarop Curaçao hier toch heeft proberen te voetballen in de mate van het mogelijke. Geen gigantische muur opwerpen. Geen betonvoetbal. Maar als het kan, proberen ook vooruit te voetballen. Met dank aan Dick Advocaat. Margarita haalt er nog een hoekschop uit. vervolgens dat doelpunt van Oendaf. Ik denk wel dat de bedoeling was om hem zo te raken, toch ongeveer. En bijna had hij hem nog gekeerd. Leandro Bacuna. Inmiddels de hoekschop genomen, die bracht niks op. En Bacuna te vermoeid om die dribbel tot een goed einde te brengen. Ook te doorzichtig. Havertz. Nog zeker 10 minuten en wellicht nog wat meer te gaan. Dus er kan nog wel wat. Slotterbeck, die gaat dus de match uitspelen. David Raum. Goeie tik van Oendaf. Raum. Ja, moeilijke hoek, maar bijna Raum toch nog verrast. Aan die eerste paal. Ook veel tattoos. Curaçao wil nog wel eens. Slotterbeck, makkelijk. Geen foutje te betrappen meer. Ze hebben hun verwittiging gehad bij de 1-1. Ja, moet al dat blauw er ook nog afkrijgen. Kan misschien de Caraïbische Zee inlopen morgen of zo. De Blue Wave, behoorlijk letterlijk genomen. Een advocaat had gezegd, die dubbele cijfers, no way. Dat gaat het ook niet meer worden, maar het is toch wel een afstraffing. Rudiger, ja, dat is niet zijn ding. Ik dacht, ik ga even Havertz lanceren. Sané blijft wel gretig. Veel heeft hij niet echt kunnen creëren vandaag. Of dan een wedstrijd waarin hem dat toch zou moeten lukken. En Anton, die was even de weg kwijt. Die zijlijn was sneller dan hij had gedacht. Dit was eigenlijk een foutieve ingooi. Leandro Bacuna, die nog een tijdje rechtsachter speelt. Dat speelt hij ook vaak bij zijn club. En we gaan nog eens counteren. Oendaf snel, goed meegeven. Gaat hij nog eens scoren? Ja, dit doet hij lekker. Kai Havertz, 7-1. En nog een assist voor Oendaf erbij. Dat zal hem deugd doen, Kai Havertz. Hij had wel die strafschop omgezet. En het wordt sneuer en sneuer voor Dick. Hij zal denken, en nu moet ik nog twee keer. Hopelijk duwen Ivoorkust en Ecuador wat minder door. Want het zijn ook toch twee goede ploegen. Zeker ook Ecuador. Een hele stevige ploeg. Het begon bij Goretzka die daar goed tussen zat. Oendaf en dan Havertz. Die doet hij lekker hoor. Dat was niet makkelijk. Zeker niet. Met Obispo die daar nog komt hinderen. En dan moest hij ook Rome nog zien te verschalken. Dat doet hij uitstekend. 7-1. Ja, je wenst het Curaçao eigenlijk niet toe. Zo moedig en niet negatief komen voetballen. En er dan toch 7 om de oren krijgen. Benieuwd hoe Advocaat dan die volgende wedstrijd gaat aanpakken. Gaat hij dan toch beton met ze? Havertz. Er was veel ruim voor ruim daar op de linkerkant. Hij werd niet gevonden, nu wel. Goretzka in de rechthoek. Undaf kwam er ook aan. Heel veel blauw en geel ook. De invallers proberen te combineren. Maar dat lukte hoegenaamd niet. Bazour. Officiële speeltijd zit erop. En hoeveel komt erbij? 6 minuten? 7 minuten? 5. Dat valt mee. Zeker voor Curaçao. Leandro Bacuna. Ze gaan niet meer aandringen. Floranus en Bazour. Kijk, als het tempo niet te hoog ligt, dan kunnen ze die bal wel even rondtikken. Als er ook niet te veel druk wordt gezet. Dat is nu even het geval. Gaat Duitsland nog een doelpuntje weggeven? Nee, nee. Daar wil Pavlovic niet aan meedoen. Anton, ja. Twee keer dat het daar niet helemaal goed loopt met hem. Die rechterkant. Antonissen. En de andere invaller, Margarita. Hij probeert daar nog iets eruit te halen. Het wordt uiteindelijk een ingooi. Fonville. 2 minuten extra tijd zijn al weg. Ja, makkelijk. Undaf. Ja, probeert een beetje de indruk te wekken dat hij storingswerk verricht. Dat ziet zijn trainer dus graag. Niet meteen verwachten dat hij de volgende wedstrijd gaat starten. Hij heeft zeker wel punten gescoord. Hier met assist voor Kai Havertz. Het geeft hem vertrouwen. Zeker wel. Ja, en zij gaan straks toch gewoon weer zingen, dansen, muziek spelen. En feest vieren. Dat zit in de natuur. En dat is mooi. Undaf, ja, pas op wat hij daar doet. Heel rustig naar Goretzka. Dat is een bal die je normaal nooit mag spelen natuurlijk. Maar vandaag kan het. Goretzka. Nog een keer. Goretzka. Even aan de schouder getrokken en wilde dan Havertz wegsturen. Nee, dat is een slordige bal. En daar is Pavlovic nog. Goretzka. Daar heeft hij de techniek niet voor om daar nog doorheen te komen. Was ook gewoon moeilijk. Undaf. Kijk eens waar hij loopt. Er staan zeker 4 spelers van Duitsland hoger. En nog een botsing. Pavlovic met Comenencia. We krijgen nog een vrije trap voor Duitsland. met nog een minuut extra tijd op de klok. Nog één keer werk voor Eloy Room. Eloy, zullen ze wel zeggen. Vele tattoos bij Raum tot in zijn nek. Wirts en Sané er ook bij. Het wordt Raum. Havertz terugleggen en Goretzka. Oh ja, misrekende zich een beetje op die bal. Ja, en Waldemar Anton heeft nog niet veel ballen goed geraakt in zijn invalbeurt. Hij legt die bal helemaal verkeerd. En dan hoeft het niet meer. Beslist Jalal Jayet uit Marokko. Duitsland mist een entree, dus helemaal niet op dit WK. Even een opschrikkertje toen de 1-0 van Mecha werd weggeveegd door Komen en Sia in minuut 21. En daarna namen ze het weer ernstig op en kwamen er nog goals van Schlotterbeck en Havertz in de eerste helft. Musiala, Brown, Undaf en nog eens Havertz. En voor Dick is het op zijn 78ste toch nog altijd even een beetje slikken. Richard Advocaat. De volgende match voor zijn Curaçao is Ecuador in Kansas City. 21 juni. En Duitsland moet dus tegen Ivoorkust. Dat wordt andere koek voor Nagelsmann en zijn mannen. Curaçao, ja, benieuwd hoe ze gaan herstellen van deze flinke opdoffer, toch? Want ze moeten nog twee keer spelen dat ze de 16e finales halen, dat gelooft niemand uiteraard. Je weet het nooit, in voetbal kan alles. Maar dat ziet er niet goed uit. Duitsland goed gestart. Manuel Neuer is terug international. En wij gaan afsluiten, want er komt nog veel aan straks. Maar nu even terug, eerst ook naar de studio bij Ruben en Frankie om deze match neer te leggen. Graag tot binnenkort.
1: Ja, Red Bull geeft je vleugels.
2: ING, supporter van de Rode Duivels, van de Red Flames en van jouw goals. Wereldklasse, op het veld en op de weg.
3: Ja, mooie overwinning voor Duitsland, maar minuut 77 zal voor altijd in de geschiedenisboeken gegrift staan als de minuut waarop het pronostiek plannetje van Frankie van der Helst, ja, als een kaartenhuisje in elkaar zakte. De 6-1, Frankie.
4: Ja,
3: een streep door de rekening.
4: Ja, van Undaf was het. Nee, maar goed.
3: 5 punten hou je nog over.
4: Ja, oké. Okay. Dat is al iets.
3: Het is beter dan 0.
4: Maar ja, de 4-1 komt heel snel natuurlijk. Hè. We hadden het over Curaçao moet trachten toch om een afstand.
3: Ja, ze vielen een beetje zonder naft, had ik eigenlijk,
4: ja,
3: in de tweede helft.
4: En, onmiddellijk de 4-1, dat was iets wat ze absoluut... wat absoluut niet mocht gebeuren. En dan, ja, dan geraakt Duitsland opnieuw direct in die flow. Waarin ze een hele tijd ook hadden gezeten in de eerste helft. En inderdaad, bij Curaçao werd het steeds moeilijker om alles te belopen.
3: Ik heb even contact toch gehad met de pronostiek manager. Dus je kan toch dubbele punten nog verdienen als je het antwoord op volgende quizvraag weet. Frank van der Helst. Ja, het is een zeer ruime overwinning. Wat is de grootste WK-overwinning in de geschiedenis?
4: Er is al een keer in de finale natuurlijk.
3: Dat komt in de buurt, maar dat is niet het juiste antwoord.
4: Nee, het is al 8-0 of 8 of 9.
3: Ja, ik ga jou geen dubbele punten kunnen geven, maar dat kan bij een... Ja, 10-1. Hongarije, El Salvador, 1982.
4: Ah.
3: Ja, die staan helemaal on top. Er is nog wel 1 of 2 9-0's geweest, maar 10-1 is... Ja, qua aantal doelpunten is dat...
4: Met Vazekas en zo.
3: Enfin, denk ik, vermoed. Enfin... Heb jij de zuurstoftank meegenomen? Want we hebben alle doelpunten in één blok gemonteerd en je gaat die allemaal moeten analyseren en becommentariëren, Frank.
4: Vanaf
3: de 4-1.
4: Ja, dat is een piece of cake.
3: Zet je schrap.
4: Dus ja, zoals gezegd, snel de 4-1. Dat was een goede loopactie van Musiala. Goede bal ook van Kimmich. Maar vooral geweldig goed afgewerkt, vond ik dat. In één tijd. Hè, want je moet zien van waar hij hem binnentrapt. Hij loopt. Kijk eens vandaar. En goed, hè. Dus niet dat de keeper hier... dat je kan zeggen van de keeper moet die hebben. Die is gewoon heel erg diep in de hoek. Niet te pakken over de grond. Dan van de andere kant Wiert. En Undaf met een goede tik. En Nathaniel Brown. Ja, die werd het heel knap af. En net geen buitenspel. Een voetje er nog achter van de verdediger. Maar de tik van Undaf is knap. En de afwerking ook. Dus dan ook hier weer geen kans voor Room. En net geen buitenspel. Dat was net genoeg om Brown te laten scoren. Brown die, wanneer is het? Overmorgen verjaard.
3: Het is een mooi vervroegd verjaardagscadeau.
4: Absoluut.
3: Ferm gedaan, mooie volley, overhoeks. Niet makkelijk uit te voeren, maar het is de klasse van Duitsland die op zo'n moment komt.
4: Ja, en Undaf op een half uur dat hij kreeg ongeveer. Met een assist en ook met een doelpunt. Kimmich met het overzicht. En hij in één tijd een stapje terug moeten zetten om de bal in één tijd binnen te werken. Dus ook hier weer de goede loopactie, de goede diepte zoeken. Ook al is er niet veel ruimte, en dat toch proberen te doen. En het is vooral Kimmich die het heel erg goed doet. Hè. En zelf proberen.
3: En het doelpunt met een Belgisch tintje.
4: Ja, en dan gaan we al naar minuut 88. Recuperatie en onmiddellijk diep spelen. En Havertz die het heel erg mooi afwerkt.
3: Jij moest aan Brazilië-Marokko denken.
4: Ja, het lijkt er niet helemaal over, hè, maar op. Hè, maar goed, de bal direct diep. Hij moet natuurlijk wat uitwijken, Havertz. Maar toch ook met het lopje. De lop van Saibari was...
3: Dat was een echte lop, dit was een stiftertje. Ja, voilà, ja. Maar goed, het was min of meer van je kon er gelijkenissen in zien. Ja. Ik hoor Eddie op het einde van de wedstrijd zeggen... zelfs dikke advocaat zal hier toch nog even bij moeten slikken. Aan de ene kant, ja, ik begrijp dat, 6-1, grote score. Aan de andere kant, ja, 7-1. Er moet toch een soort realisme of zo zijn op die leeftijd?
4: Ook wel. Maar het is, wat ik zei, hè, het is nooit plezant om zo'n lap te krijgen. Ook al ben je dan een heel ervaren coach. Verwachten er inderdaad nog wel twee heel erg moeilijke wedstrijden. Dus het komt erop aan om niet drie keer... dat soort resultaat neer te zetten. Ook al vond ik, dat zei hij ook, en ik vond dat ook wel. Ze hebben het wel geprobeerd in die zin dat ze positief hebben willen voetballen.
3: En in de eerste helft lukte dat ook.
4: Maar in de tweede helft, als je altijd maar achter die bal moet lopen...
3: Dat is ook het gevaar bij die ploeg.
4: Op de lange duur...
3: Het enige dat ze echt goed kunnen is... Enfin, ze kunnen veel dingen goed, maar wat hun grootste kwaliteit is energie tonen. En als je dat 90 minuten moet gaan volhouden...
4: Ja, maar niet op dit niveau.
3: Voilà.
4: Dit niveau spelen van in het begin van de match tegen je limiet aan. Of misschien wel hoger zelfs. Ja, zowel in balbezit als in balverlies. Je moet veel energie steken om een bal te recupereren. En je bent hem heel snel weer kwijt. Dus je moet er weer achteraan en dat zo 90 minuten lang. Ja, op de lange duur.
3: Ja, dat wreekt zich. We gaan ook al even vooruitblikken. Straks Nederland-Japan. De traditionele beelden zijn ondertussen binnengelopen. Ze hebben ons bereikt vanuit Dallas. Ik kan ervan genieten. Ik hoop u thuis ook. Ja, het legioen, het Oranje Legioen. Dansend door de straten.
4: Ja, van links naar rechts.
3: Van links naar rechts. Ja, jij als grote muziekkenner, weet jij van welke groep links-rechts is?
4: Dat is niet zo moeilijk.
3: Ja, maar je moet alle stijlen aan kunnen, hè, Frankie.
4: Ja, leuk om te kijken, maar...
3: De snollebolletjes.
4: Stomme wie?
3: De snollebolletjes.
4: De snollebolletjes.
3: Ja, het is duidelijk een wereldhit, toch, in Nederland.
4: Ja, maar goed, een beetje...
3: Ik kan daar wel van genieten, van zo'n gekte.
4: Jawel, als dat allemaal positief blijft.
3: Uiteraard, dat spreekt
4: voor zich. Ik denk dat je, als je daar deel van uitmaakt, dat je dat inderdaad wel... Maar wij hebben dat niet zo op de een of andere manier.
3: Ja, klopt. Te weinig.
4: Te weinig.
3: Bon, misschien ontstaat het ook nog wel als de Rode Duivels straffe dingen doen. Wat verwacht je van Nederland tegen Japan?
4: Ik vind dat wel een zeer interessant affiche. Ook omdat we natuurlijk... Okay, Nederland kennen we goed, maar ook bij Japan. Hè, zijn er heel veel die in België gespeeld hebben die tot de selectie behoren. Staan er ook een aantal in de basis, heb ik gezien. En dat is ook gewoon een heel erg goede ploeg. Dus ja, ik denk dat dat een spannende wedstrijd wordt. Maar ik denk toch, in mijn gevoel zegt
3: Nederland?
4: Toch Nederland.
3: Ja, ja, en oké, ik begrijp het wel, want ja, ze zijn vooraf terecht bij een van de schaduwfavorieten gezet. Maar dan heb je die oefencampagne. Ja, ja, 0-1 verlies tegen Algerije, 2-1 tegen Oezbekistan. Ja, hoe kan je dan
4: tegen Algerije, tegen Algerije, Ruben.
3: Opgelet, hè.
4: Dat is zo'n type match dat je kan, ja, na een half uur kan dat even goed 3-0 zijn. Dat spelen dezelfde wedstrijd. Spelen die 10 keer, is dan na een half uur 8 keer 3-0. En dan is het thema van Malen die niet scoort ineens. Dan spreken we daar niet over. Nu wel natuurlijk, omdat in de volgende wedstrijd tegen Oezbekistan mist hij weer zo een paar gemakkelijke kansen. Ja, en dan
3: lekker, ontstaat er lekker is het toch niet om
4: aan lekker, te beginnen? Nee, het is niet lekker om te beginnen, maar het hoeft ook niet. Zoals België 2 keer winnen in aanloop naar het toernooi, dat is leuk, dat is lekker. Dat is plezant,
3: ja, maar
4: dat geeft een goed gevoel.
3: Maar het betekent niks.
4: Maar het begint pas morgen.
3: Ja, dat is waar.
4: Hetzelfde voor Nederland in de omgekeerde richting.
3: We gaan eindigen met een primeurtje.
4: Ja.
3: Ja, er zijn nu al beelden opgedoken van hoe de outfit van de scheidsrechter er in 2030 op het WK gaat uitzien. Ja, die gaan met full equipment, drones erbij, fototoestel op de borst. Dit is met AI gedaan, voor alle duidelijkheid. Stel je voor dat we daar naartoe gaan, Frank. Dus, ja, het lijken wel mannen van het speciaal interventie-escadron. Enfin, in alle geval. We gaan straks naar Nederland-Japan kijken. Ja. Dat is een hele mooie affiche. En ik kan dat straks natuurlijk zien. Aftrap om 10:00. Nederland-Japan met een uitgebreide voorbeschouwing op VRT1. Met Gert Verrij, met Frank Boeks, met Ralf Seuntjes, met Karel van Nieuwkerken. Ja goed, iedereen is op post. Frank, ik wil jou uitgebreid bedanken.
4: Graag gedaan.
3: Het was eigenlijk best gezellig met twee.
4: Ja, ik vind het plezant.
3: Met vier is ook tof. Maar met twee is ook tof.
4: Hoe meer lieden, hoe meer vreugd. Ja. Maar af en toe een keer in team is ook goed. Hè?
3: Voilà. We hadden het af en toe graag in team. Lieve mensen, graag tot op een volgende intieme sessie. Geniet van Nederland-Japan.

0: Zo, nou, dat is snel verdiend. Zeg, waarom sta jij eigenlijk steeds vooraan met de microfoon?
1: Ja, omdat ik 2 minuten ouder ben dan jij. Dat is duidelijk.
0: Waar. Dat is niet waar.
1: Ja, dat is wel waar. Want ik kwam er als eerste uit.
0: Ja, maar ik ging er als eerste uit.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: Jullie dagen daarvoor waren, maar u bent er nog aan. Goeiedag.
1: Doelpunt! Hij zit er!

0: Jahre.
1: Doelpunt.
0: Oh, doelpunt.
1: Doelpunt.
0: En van achter. Naast.
2: Zonde.
0: Naast. Jammer, hè.
2: Hetzelfde geldt.

We gaan er met z'n allen daar de overwinning halen. Al zouden onze jongens moeten spelen op sandalen. En doelpunt, doelpunt, oh, doelpunt, doelpunt, doelpunt. Even wachten. Nog even wachten. Even wachten nog. Naast. Zonde, hè? Jammer, hè? Oh, wat zonde, zeg. Wat ging hij er weer naast, hè? Daar gaat hij nog een. Jongens, even wachten. Hallo. Even wachten. Gelijk blijven, hè? Ja, la, la, la. Wave maken. We maken een wave. Gelijk blijven. Daar gaat hij nog een keer. Jongens, wacht even. Ik heb er nog één. Hallo, just a minute. Even wachten. Daar gaat hij nog een keer. Zonde, wacht nou even, jongens. Kom ik. Daar gaat hij nog een keertje dan. Nog één keer met z'n allen. Dat ene woordje doelpunt moet door heel de steeds heen knallen. Dus roep zo hard je kan. We hebben niks aan van die zachte. En vlak voor elke strafschop moet je altijd...

0: IO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Kijk, een goed pensioen, dat moet je toch echt zelf regelen. Dat geldt voor ZZP'ers. Maar ook als je in loondienst werkt, bouw je vaak te weinig op. Bij Brand New Day kun je sparen en beleggen voor meer pensioen. Met je eigen pensioenpotje. En het fijne is, het kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren. Zo geregeld, gewoon online.
2: Open ook jouw extra pensioenpotje op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Het aftellen is bijna voorbij. De wedstrijd van Oranje tegen Japan staat op het punt van beginnen. De volksliederen klinken op dit moment in dat enorme stadion in Dallas. En hier aan tafel kijken Leone Stedler en Ibrahim Afellay mee naar die wedstrijd die Oranje zo gaat spelen. Ja, hoe is het vertrouwen, Leone?
4: Het begint wel te groeien, moet ik zeggen. Dat is natuurlijk eigenlijk nergens op gebaseerd, gezien die laatste twee wedstrijden. Maar dat gebeurt dan ook weer als een WK start en je ziet ze opkomen. En dan denk je, ja, misschien gaat het toch wel gewoon goed komen. Dus dat gevoel heb ik nu een beetje in mijn lijf.
3: Hé, hey, Ibrahim, ik zie die gespannen blikken daarnet ook in de catacombe. Bijvoorbeeld bij Donyell Malen. Jij ook vanuit jouw ervaring. Als je zo'n grote wedstrijd gaat spelen, wat speelt er allemaal in je hoofd zo?
5: Ja, je zit zo hoog in de focus, waardoor je bijna vergeet om te genieten. En omdat ik nu op deze positie zit, dan zou je eigenlijk hopen dat je met de kennis die je nu hebt op dat moment zou denken van ja, je moet er toch echt veel meer van genieten. En,
3: ja.
5: Maar ja, aan de andere kant, ik denk dat het er ook een beetje bij hoort. En dat je het later erop terugkijkt. Maar dit is natuurlijk wel het podium waarop je jezelf wil laten zien. En ja, daar moet je ook wel van genieten, omdat het ook niet iedereen gegeven is. En laten we wel wezen, heel veel spelers die kunnen op zo'n moment wel weer een, ja, zichzelf of naar een transfer schieten of, ja, of zichzelf weer wat meer krediet verschieten voor verder in het toernooi.
3: Hey, en die spanning, is het ook vooral ook bij die eerste wedstrijd? Want ja, je bent dan nog echt wel aan het kijken van hoe goed zijn we, hoe verhouden we ons tot de andere ploegen en zo. Dus er zijn nog zoveel vraagtekens.
5: Ik denk dat dit wel een serieuze testcase is. Kijk, Japan is natuurlijk een land wat zich als allereerste land heeft gekwalificeerd voor het WK. En gewoon een goed elftal heeft. En ook denk ik gelijk ook Davis de sterkste ploeg is die Oranje gaat treffen in de pool. Dus ook wel gelijk een mooi meetmoment. En ik sluit me wel aan bij Leon. Het gevoel is toch wel altijd dat je op het moment dat het gaat beginnen van ja, weet je, het gaat wel goed komen. Maar ja, het is toch wel even afwachten.
3: Ja, Leon, want ik begrijp dat we tegen de toekomstige wereldkampioen gaan spelen.
4: Ja, Japan is natuurlijk wel echt heel groot gemaakt. Maar als je puur gaat kijken naar waar deze spelers allemaal spelen van Japan, dan zijn dat echt niet de topclubs in Europa. Want zeker gezien Endo ook nog eens afgevallen met een blessure, natuurlijk Liverpool spelen, is het voor de rest niet de topclubs waar de Nederlandse jongens wel allemaal spelen. Dus
3: ja, zij spelen bij een paar topclubs in Nederland.
4: Ja, nou ja, er staan dus bij Japan twee spelers uit de Eredivisie en bij ons nul. Dat is ook grappig. Maar nee, het gaat natuurlijk bij Japan heel erg over de collectiviteit. En vroeger was het echt vooral een heel technisch elftal. Nu zijn ze wat tactischer en fysieker ook geworden. Heel bewegelijk. En ik denk ook dat het echt een tactisch steekspel gaat zijn. Op een manier waar Oranje niet heel erg van houdt. Hè, met die drie centrale verdedigers.
3: Is dat ook eigenlijk wat je juist op een WK gaat treffen? Dat je dan echt speelt tegen landen die je normaal niet zo vaak treft, die er een heel andere speelstijl op nahouden?
4: Ja, zeker. Juist op een WK, of ja, ook wel een EK. Want je hebt het bijvoorbeeld gezien in de wedstrijden tegen Polen in de kwalificatiereeks. Daar had Nederland het ook heel erg moeilijk mee met een andere speelstijl. Maar goed, dat kom je. Ja, deze jongens komen dat natuurlijk ook bij clubvoetbal heel veel tegen. Veel manieren van verschillende formaties. En ja, daarin zijn ze denk ik gepokt en gemazeld.
3: Ja, Ibrahim, we hoorden zojuist nog eventjes toen de mening van het publiek werd gevraagd dat er wellicht wat twijfels waren over Tijani Reinders. En dat middenveld van Oranje, kijk jij tegen het middenveld aan?
5: Ja, dit zou ook wel mijn middenveld in eerste instantie zijn. Uiteindelijk is Reinders gewoon een geweldige speler. En die heeft dat ook meerdere malen in het Nederlands zelf te laten zien. Alleen ja, het zijn zulke goede spelers, waardoor het verwachtingspatroon ook bij de mensen natuurlijk gigantisch is. En ook terecht. En uiteindelijk moeten zij daarin hun plek vinden. En ja, goed naar elkaar kijken. Waar kiest de ene positie? En ook ja, soms ook wel eens diepte loopacties maken voor een ander. Maar ik denk dat dit middenveld echt wel een Reinders, dat hoor je ook wel vaak, dat dat met Kluivert natuurlijk ook veel diepgang is. Oké, dat is een jongen met misschien nog meer snelheid. Maar Reinders is ook bij uitstek een speler die ook heel vaak in de 16 meter komt. En daar ook vaak zijn goals gemaakt heeft.
6: Goed, de ploegen staan er klaar voor de handshake zijn geweest. De scheidsrechters staan op het veld. De VAR heeft de positie opgenomen. En dat geldt ook voor Arman Afsaroglu op de tribune. Klaar voor de eerste helft van Nederland-Japan.
7: Ja, goedemiddag vanuit Dallas. Want het is hier 3 uur op de zondagmiddag. Het is nog volop licht buiten onder dit dichte dak waar het hier in het stadion van de Dallas Cowboys een aangename 22 graden is. En ik neerkijk op de spelers beneden mij, waar de spelers van het Nederlands elftal nog in een laatste omhelzing vervuild zijn om elkaar nog wat moed in te praten. De Japanners hebben de posities inmiddels ingenomen. Wat een geweldige sfeer voor een eerste WK-wedstrijd. Het zit echt tot op de laatste plek gevuld. Er waren wat vragen, zijn die stadions niet te groot? En willen de mensen dit er wel voor betalen? Blijkbaar wel, want er is werkelijk geen lege stoel meer te zien in dit stadion dat tot een van de allergrootste behoort van dit wereldkampioenschap voetbal. Dallas is ready for the show. En wij ook. Nederland gaat beginnen aan het WK voetbal. 3 keer de finale bereikt in 74, 78 en 2010. 3 keer verloren. Ooit zal het toch wel gebeuren. Is dit dan het jaar dat alles goed valt voor het elftal van coach Ronald Koeman en voor de spelers die klaarstaan om te starten als het signaal is gegeven dat dat mag. De scheidsrechter komt uit Amerika. Ismail El Fat is de leidsman van deze wedstrijd en er wordt afgeteld op dat megascherm, de Jumbotron hier in Dallas. 4, 3, 2, 1 en dan zijn wij begonnen aan de wedstrijd tussen Nederland en Japan. Nederland heeft afgetrapt met de eerste bal terug richting Bart Verbrugge. Nederland speelt vanuit mij gezien van links naar rechts richting de Japanse fans in de eerste helft. Zij zitten daar achter het doel van Zion Suzuki, de doelman. Japan neemt de bal over en gaat direct in de aanval. Nederland moet eraan achtervolging. Dumfries probeert dat. Van Hekken krijgt de bal op zijn hak. Dumfries schiet hem snel weg en vindt Somerville. Japan houdt van een hoge pressing. Gaat ook wel ruimtes weggeven waar Nederland van hoopt te profiteren. Hier is Gakpo. Gakpo probeert daar zijn medespelers te bereiken. Ja, ik zit zelf nog even te kijken op de tribune waar ik nu precies naar kijk. Kijk naar het veld of kijk naar het scherm voor me. Waar het eigenlijk beter te zien is, gek genoeg. Dat gigantische megascherm. Er zijn hier heel veel schermen. Maar laat ik toch maar proberen om naar het veld te kijken waar Nederland zelf al de bal weer teruggeeft. Japan dus inderdaad, zoals in de studio al gezegd, met meer eredivisie spelers aan de aftrap. Vreemd genoeg dan het Nederland zelf. Ook een hele hoop op de bank trouwens. Daar zitten onder andere Itakura en Tomiyasu van Ajax. Die hebben geen basisplek gekregen. Shiogai zit ook op de bank. Oud-spits van NEC. Nu bij Wolfsburg. Kodaisano van NEC is niet opgeroepen. Zijn broer wel. Die staat in de basis. Kaishu Sano, speler van Mainz. Nederland heeft de bal achterin en moet die bal even rond laten gaan om in het ritme te komen, om in het goede gevoel te komen op deze dag waar we dus eerder al Curaçao in actie hebben gezien. Dat was niet zo gelukkig. 7-1 nederlaag tegen Duitsland. En nu het grote Nederlands elftal begonnen aan dit wereldkampioenschap tegen Japan. De Jong pikt de bal op in de middencirkel op de helft van Japan. Gaat met de bal aan de voet wat lopen naar de linkerkant van het veld. Een diepteloopactie zien we dan van Gravenberg. Die wat mensen met zich meetrekt. Maar de Jong houdt de bal aan de voet en speelt de bal breed naar Dumfries. Dumfries weer terug naar Van Hekken. Die dus speelt vanwege het uitvallen van Jurriën Timber. Beoogd basisspeler. Maar hij moest het trainingskamp in New York verlaten. Maar Nederland de oefenwedstrijd speelde en won van Oezbekistan. Gakpo aan de linkerkant heeft de bal. Nederland schuift wat op. Bal naar de Jong. De Jong die een bal verliest als vijfde verdediger zal gaan opereren om reactie te bieden op het spelsysteem van Japan. Dat veel tegenstanders voor uitdagingen stelt. Japan dat in maart nog won op Wembley van Engeland. Op het vorige WK Duitsland en Spanje versloeg. De pool ook won. Maar vervolgens in de achtste finale na strafschoppen uitgeschakeld werd door Kroatië. Japan dat er sinds 1998 altijd bij was op een wereldkampioenschap en nooit verder kwam dan de achtste finale. Dus Nederland pakt het initiatief in de openingsfase. Gakpo naar Malen. Malen probeert weg te draaien en een kans te creëren. Lukt niet. Malen nu toch. Malen, Malen! Grote kans! En een eerste redding van Suzuki. In de derde minuut komt Nederland hier bijna een voorsprong. Donjel Malen, zoals we hem graag zien, wordt daar bereikt door Gakpo vanaf de linkerkant. Dan leunt zijn verdediger tegen hem aan. Hij blijft heel knap aan de bal. Draait weg terwijl die wordt vastgehouden. En schiet hem met heel veel kracht en overtuiging richting het doel. Waar de doelman van Parma, de 23-jarige Suzuki, een passend antwoord heeft. Ja, de oes en a's nog van de mensen die die herhalingen zien op dat grote scherm waar dat allemaal getoond wordt. Niet alleen de herhalingen worden daar getoond, zoals je vaak wel ziet in Europese voetbalstadions. Hier in Amerika zie je gewoon de hele wedstrijd op die schermen. Dat leidt ook wellicht af voor die spelers op het veld. Want kijken ze omhoog, zien ze alles gebeuren. Maar ja, dat is nu helemaal zoals het hier gaat. Dus je kan naar het veld kijken, je kan naar het scherm kijken. Daar is de hoekschop van Nederland. De Japanners zijn sterk, maar niet zo lang. Daar kan Nederland misschien wel van profiteren. Maar deze eerste hoekschop van de wedstrijd, die wordt weggewerkt. Een ingooi is het gevolg voor het Nederlands elftal. Nog eens kijken naar die kans. Echt heel sterk. Hoe Malen, die daar vastgehouden wordt door Taniguchi, toch aan de bal blijft. Hij zou zelfs kunnen gaan liggen. Hij wordt echt wel daar even naar de grond getrokken. Besluit voor de kans te gaan. En die kans verzilvert hij bijna. Een goede, echt goede redding van Suzuki. Die daar een heel goed figuur slaat voorlopig in de goal bij Japan. Ja, Nederland pakt echt de controle in de openingsfase. Vierde minuut. Hier in Dallas, stand 0-0 bij Nederland-Japan. Tweede keer dat deze twee landen elkaar treffen op een wereldkampioen. In was de eerste keer toen won Nederland dankzij een goal van Sneijder met 1-0. Goede combinatie nu via de veld. Wordt bijna Summerville vrijgespeeld. Begin is fris van het Nederlands elftal dat sterk van start gaat. Hier in Dallas heel veel meer energie uitstraalt toch wel dan in die twee oefenwedstrijden. Waarbij wel aangetekend moet worden dat Nederland in die duels ook goed begon tegen Algerije. Maar het verloor in de Kuip met 1-0. Late goal, late tegengoal. Maar wel veel kansen, met name in de eerste helft. En ook tegen Oezbekistan creëerde Nederland heel veel. Met name in het begin van de wedstrijd. Daarna zakte Oranje ook wel terug. Nou zijn de omstandigheden echt wel fundamenteel anders dan in New York. Waar het graad 5-26 was en best wel zwaar. Hier is het dus zeer aangenaam. Onder het dichte dak van het AT&T Stadium in Dallas. Waar de airco loeit. En het een graad of 22 is. Japan loopt voorlopig achter de feiten aan. Nederland heeft de bal ook nu weer na 5 minuten. 0-0 dus. En Van Dijk speelt de bal naar rechts naar Dumfries. Dumfries met Summerville. Summerville wil hem in één keer doorspelen. Aardig bedacht, maar de bal komt niet bij Gravenberg. Toch Gravenberg die aan de bal komt, maar dan moet inleveren vervolgens wel. En Japan dat kan overnemen. Nu misschien in zijn kracht kan komen. Bal gaat naar de linkerkant. En daar komt Japan met Kamada. Kamada en Nakamura, die wordt gevoerd door Van de Ven. En zo krijgt Japan een vrije trap. Keito Nakamura in de Franse competitie spelend bij Reims. Ja, de clubs waar ze spelen, we hebben het erover gehad. Celtic, Reims, Frankfurt, Mainz, Crystal Palace, Sint-Truiden, Feyenoord. Ito speelt bij Bayern München, maar het is niet de wereldtop. Maar de Japanners die worden sterker als ze bij elkaar zijn. Als ze met elkaar spelen in het systeem dat ze nu al heel lang oefenen. Onder leiding van de bondscoach die er al ruim 8 jaar zit. Aangesteld werd na het WK van 2018. Moriyasu, die nu ziet dat zijn elftal een vrije trap krijgt. Daar staan bij Kamada, onder andere, en ook Kubo. Een van de meest opvallende Japanse Messi wordt hij genoemd. Jeugd Real Madrid nu spelend bij Sociedad. Het lijkt erop alsof Kamada gaat trappen, zo is het ook. Kamada richting tweede paal, bal kan nog worden binnengehaald. Niet over de achterlijn en dan bij de eerste paal. Misschien toch nog een kans, maar de vlag uiteindelijk toch omhoog van de grensrechter aan de rechterzijde. Die bal zal wel in zijn geheel over de achterlijn zijn geweest. Pst, voor Bart Verbrugge, die de doeltrap mag gaan nemen. Ook weer niet te veel rust, want je moet daarmee opschieten. Volgens de nieuwe regels, die nog even haarfijn werden uitgelegd op de schermen voor de wedstrijd begon. Terwijl Moriyasu prachtig gestoken in een giletje met stropdas, daaronder een gestreept overhemd. Maar er al notities aan het maken is in zijn notitieblok. De Japanners die echt bezig zijn aan iets dat moet leiden tot een wereldtitel. Dat hebben ze uitgesproken. Daar werken ze naartoe in 2050 misschien wel. Dat is hun doel. Maar ze timmeren aardig aan de weg. Er zijn veel notabelen aanwezig, onder wie ook Wesley Sneijder, die dus de enige goal maakte bij die vorige confrontatie tegen Japan op het WK van 2010. Hij zit naast Edwin van der Sar op de tribune hier in Dallas. Een overtreding gemaakt ter hoogte van de middenlijn door Nederland op Japan. Vrije trap dus voor Japan. De enige kans tot nu toe. Die was voor Oranje al na 3 minuten. Een grote ook. Knap werk van Donjel Malen. Een hele goede redding van Zion Suzuki. Het is wat stiller geworden in het stadion. Hier in Dallas. Dat werd opgewarmd. Typisch Amerikaanse wijze voor het begon. Nu moet de sfeer van de fans zelf komen. Daar komt Japan. Linkerkant. Voorzet is goed. En dan moet Van Dijk instappen. Doet dat ook. De voorzet van Daizen Maeda van Celtic. Hele harde werker is dat. Maar ja, dat kan je eigenlijk over elke Japanse speler zeggen. Er is een hele grote opofferingsbereidheid in dit elftal. Terwijl Kamada de bal te ver en te hard naar de rechterkant speelt. Waardoor de bal over de achterlijn valt en Nederland een doeltrap te nemen krijgt. En Japan is heel groot gemaakt in alle voorbeschouwingen. Maar dat heeft ook wel een reden, want het Japanse spel is best wel indrukwekkend geweest de laatste jaren. Het eerste land dus dat zich heeft geplaatst voor het wereldkampioenschap. Eigenlijk bijna alles won. Eén gelijkspel in de kwalificatie, verder alleen maar overwinningen. En dus al heel vroeg verzekerd van een plek hier in de Verenigde Staten. Bal weggewerkt achterin bij Japan door Taniguchi. Een ingooi gaat naar Nederland in de 9e minuut. Nee, dat is een 0-0 stand en daar moet Nicky van der Ven een bal zien te vinden. Die heeft hij inmiddels gevonden en terug gaat de bal ook naar Virgil van Dijk. Oranje mist een aantal spelers wegens blessures. Vooral rechtscentraal, veel afwezigen, De Ligt, De Vrij. En natuurlijk ook Jurriën Timber, Chami Simons ontbreekt. Ook de Japanners hebben een paar problemen. Minamino bijvoorbeeld, die er niet bij is, geblesseerd. En dus ook Endo, die is afgevallen. Maar er zijn er nog wel meer. Beide elftallen hebben dus wel een aantal spelers, belangrijke spelers, die zij moeten missen. Ik kan het vertellen omdat Nederland de bal heeft op het middenveld. Met De Jong, die probeert af te rekenen met Maeda. Die er ook al bij was op het vorige WK. Zoals veel van deze Japanse spelers actief waren in Qatar. Ook een plek natuurlijk voor Doan, ex-Groningen, ex-PSV. Hij staat rechts in de aanval bij Japan. Hij speelt als een soort wingback Somerville nu voor Oranje. Somerville, terwijl Japan in de organisatie staat en Nederland moet zoeken naar de openingen. De opening van Van Hekken nu naar de linkerkant. Bal zat lang onderweg. En kan door die eerder genoemde Doan ook vrij eenvoudig over de zijlijn worden gekopt. Terwijl ook in het grote scherm in het stadion nu Sneijder en Van der Sar nu worden afgebeeld. Ik zie daar ook nog bondsvoorzitter Frank Pauw van de KNVB naast hen zitten. Hij natuurlijk ook, zoals vele Nederlandse voetbalfans, maar ook vooral heel veel belangrijke mensen in het Nederlands voetbal, de oversteek hebben gemaakt naar Dallas. Volgende wedstrijd van Japan is hier 3 uur rijden vandaan in Houston. Als Zweden de tegenstander is. Het is nog wat onwennig nu. Ballen die wat makkelijk worden ingeleverd. Want Van Dijk schiet de bal zo over de achterlijn. We zijn 10 minuten bezig bij Nederland-Japan. Stand in Dallas 0-0.
6: Stand in Dallas 0-0. Leone Ibrahim. En ja, die kans van Malen.
4: Ja, geweldig. Helemaal zelf eigenlijk gecreëerd. Uit een hele moeilijke situatie met zo'n beetje 3 verdedigers om hem heen. Draait hij knap weg en schiet hij snoeihard. Maar eigenlijk ja, helaas net te veel recht op de keeper. Maar ja, Nederland start goed en heeft controle op het spel. Je ziet ook dat ze een beetje proberen Japan eigenlijk uit te lokken. Hè? Want we hebben heel veel gehoord dat Japan super hoog zou gaan druk zetten. Ja. En je ziet ook dat Nederland expres een beetje Mickey van der Ven en Dumfries wat lager mee laat doen in die opbouw. In de hoop dat zij gaan uitstappen. En ja, dan zie je dat er langzaamaan mooie opbouwen tot stand komen.
6: En zo probeert Nederland dus controle over die wedstrijd te krijgen, Arman.
7: Maar Japan heeft nu de bal. In de 11e minuut is het 0-0. Aan de rechterkant is hier Doan. Doan nu dus bij Frankfurt actief. Na zijn tijd bij Groningen en PSV. Hij kiest de weg der geleidelijkheid. Ook in deze wedstrijd. De bal gaat even terug. Kamada voor Japan. Dat opschuift. Linkerkant is Ito. Ito via Stuttgart naar Bayern München gegaan. En nu Kamada. Die wil het proberen met een bal tussendoor. En daar is Maeda. Die gewoon scherper is dan Dumfries. Hij kruipt voor zijn man. Kan dan niet direct doorlopen naar het doel van Verbrugge. Toch Japan dat in balbezit blijft. Japan dat wat beter wordt en groeit nu in de wedstrijd. Sano. Sano, de broeders van Kodai Sano. Deze Sano speelt in Duitsland bij Mainz. Hij moet zijn broer missen in de Japanse selectie. Japan met een lange fase van balbezit nu. Wel aan de rechterkant. Doan. Doan kijkt. Voorzet zou niet kunnen eigenlijk. Hij probeert het toch. Die is heel laag en kan door Van Dijk makkelijk worden weggewerkt. Nederland schiet de bal wel snel weg. En zo is in een paar seconden de bal alweer aan de andere kant bij Suzuki. De keeper die dus al heel belangrijk is geweest met een redding in de openingsfase voor zijn elftal. Nederland begon sterker. Japan ja, keek ook wat de kat uit de boom misschien wel. Kreeg wel die grote kans tegen. En nu heeft Japan wat meer de bal. Malen, de enige voorlopig op de veldhelft nog van Japan. Nu moet Malen zelfs ook terug. Is geen al niet de allergrootste fan van meeverdedigen. Daarom is hij ook wel eens door Koeman niet zo gewaardeerd als nu wel. Maar Malen heeft een fantastisch half jaar achter de rug bij AS Roma. En de bondscoach kon niet omheen. Malen die wel een doelpunt nodig heeft in het Nederlands elftal. Slim overstapje dit bij Japan van Doan. Maar Japan levert wel in. En Nederland kan uitbreken. Is ook weer van korte duur. Want de bal komt niet terecht bij Cody Gakpo. En zo heeft Nederland steeds maar heel kort de bal in deze fase van de wedstrijd. Het is de 13e minuut hier in het AT&T Stadium in Dallas. Waar dus dik 70.000 aanwezigen zijn. Een hele mooie voetbalsfeer. Het is blauw en oranje door elkaar heen. En dat gaat natuurlijk allemaal goed op zo'n wereldkampioenschap voetbal. Iedereen zit lekker door elkaar op de tribunes. Drie ringen in dit hoge stadion waar normaal dus gespeeld wordt door de Dallas Cowboys. Balbezit voor Japan op de eigen helft. Je ziet aan beide elftallen nu dat ze nog wat aan het aftasten zijn. Dat ze aan het zoeken zijn naar de veldbezetting. Naar hoe ze hiermee om moeten gaan. Hoe Nederland speelt, hoe Japan speelt. Er wordt wat gewezen. Er wordt nu een bal gespeeld richting de linkerkant. Daar is Maeda met een voorzet die via het lichaam van Dumfries over de achterlijn verdwijnt. Hoekschop voor Japan. Japan heeft dus een nadeel als het gaat om de lengte. Het zijn technisch hele begaafde voetballers. Maar ja, het is nu eenmaal cultureel zo dat Nederlanders heel lang zijn. Het langste volk ter wereld, volgens mij. En dat zijn de Japanners zeker niet. Dus is het voor Japan uit hoekschoppen niet altijd even eenvoudig om gevaar te stichten tegen zo'n tegenstander. Nou ja, misschien hebben ze een list bedacht om wel iets uit te richten op een andere manier. Als de hoekschop genomen gaat worden door Daichi Kamada. Kamada vanaf de linkerkant, toch hoog, tweede paal. Ja, en dan is het Van der Ven inderdaad met zijn ruim 1,90 die daar zijn tegenstander te slim af is. En de bal wegschiet. Toch weer Japan dat opvalt. Druk van Japan op het doel van Nederland nu. Met weer Kamada. Veel over de linkerkant. Kamada, Nakamura. Terug gaat die bal richting Kubo. Kubo dan naar voren. Randje buitenspel. Mag nog even door. Eerste paal is een kans voor Japan. De bal gaat over de achterlijn. Nederland wil een doeltrap. De scheidsrechter gaat daarin mee. De bal is laatst dus geraakt door Japan. Dat hier probeerde via de linkerkant in de buurt komen van Verbrugge. Het is inderdaad geen buitenspel op het moment dat de voorzet komt. Maar dan is daar bij de eerste paal Maeda. Op aangeven van Taniguchi. Maar die wordt heel sterk verdedigd door Van Hekken die echt de deur dicht doet. En bovendien ervoor zorgt dat Taniguchi, 34 jaar inmiddels al, verdediger van Sint-Truiden in België, die wel als laatste raakt. En doeltrap voor Nederland die genomen is. De bal is inmiddels alweer aan de andere kant van het veld op de helft van Japan. Maar Nederland nu een ingooi krijgt. Van der Ven is de man die gooit. Van der Ven doet dat terug richting Van Dijk. We zitten in het eerste kwartier. Nog een paar seconden en de eerste 15 minuten zijn voorbij. Van Nederland op dit WK in de Verenigde Staten. Canada en Mexico. Stand is 0-0 tegen Japan. Vorig WK in Qatar opende Oranje met een overwinning op Senegal. Met name dankzij Gakpo die geweldig opdreven was op dat wereldkampioenschap. Op het vorige EK begon Nederland ook met een zege in de openingswedstrijd. Toen dankzij een late goal van Wout Weghorst werd Polen met 2-1 verslagen. En bereikte Nederland uiteindelijk de halve finale. Van Hekken heeft de bal centraal achterin. Het gaat naar Van Dijk. Van Dijk dan weer naar Van de Ven. En zo probeert Nederland over de linkerkant nu door te komen. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Want de Japanners die verdedigen als één team. En het is nog niet zo makkelijk om over de flanken gevaarlijk te worden. Daar heeft Japan veel mensen staan. En ze kennen natuurlijk ook het gevaar van Gakpo. Die vooral in het shirt van het Nederlands elftal altijd sterk is eigenlijk sinds zijn debuut voor Oranje. Weer Oranje nu met De Jong. In balbezit. Het gaat echt redelijk gelijk op. Sterke fase van Nederland gezien. Betere fase daarna van Japan. En voorlopig zie je dat dit twee ploegen zijn die aan elkaar gewaagd zijn. Maar wie deelt de eerste tik uit na 16 minuten? Is het 0-0? Heeft Nederland de bal met Van Dijk en Somerville. Aan de rechterkant, hij degradeerde uit de Premier League met West Ham. Somerville, goede actie. Is de man hier voorbij? Dan komt hij de tweede tegen Somerville. Iets te hard deze bal op Denzel Dumfries. Die nog niet heel veel in zijn kracht komt. Wel een ingooi nu voor Nederland weggegeven door Ito. Die de bal hard over de zijlijn schiet Van Hekken. Nederland heeft snel gegooid. Probeert nu het baltempo op te voeren. Van Dijk als laatste man. Combineert met De Jong. Van Dijk naar rechts. Naar Somerville. Het was fijn voor hem dat hij daar even zijn man voorbij kwam bij een actie. Dat is altijd lekker als buitenspeler. Dat je dat kan. Dat je dat voelt. Dat je je tegenstander de baas kunt zijn. Nederland moet toch weer terug met Van Dijk en Van Hekken. Ook de Oranje fans op de tribune zijn stil. Het is een WK-wedstrijd. Natuurlijk ben je gespannen. Het is allemaal heel nerveus. Zo belangrijk dat je zo'n eerste wedstrijd goed begint. Alhoewel de vorige wereldkampioen Argentinië begon het vorige WK met een nederlaag tegen Saudi-Arabië. En won vervolgens wel alle andere duels. Ook die van Nederland na penalties. Waardoor het vorige WK voor Nederland eindigde in de kwartfinale. Toen was de bondscoach Louis van Gaal nu zit op de bank. Heel ver onder mij Ronald Koeman. Dumfries aan de rechterkant komt Nederland weer met Somerville. Somerville probeert er weer langs te gaan. Voorzet is goed van Somerville, maar net niet tot bij een ploeggenoot. Japan kan hier zich geen fouten voorloven. Want er staan drie spelers van Nederland bij om een fout af te stromen. Maar ze lossen dat heel keurig op. En hier is dan Doan die nu de aanvoerdersband zelfs draagt voor Japan. Na het wegvallen van Endo En het bankzitten van Itakura is Ritsu Doan dus de captain van Japan. Japan dat gegooid heeft in de 18e minuut. 0-0 stand bij deze wedstrijd in Dallas. Japan valt aan, doet dat voorlopig nog rustig met Ito. Ito naar de linkerkant gespeeld. Daar staat Nakamura. Nakamura weer terug naar Ito. En zo wordt de bal rustig rondgespeeld in de laatste lijn door Japan. Lijkt het tactische plan van Nederland voorlopig wel te werken. Japan komt er nog niet heel erg aan te pas om het eigen spel te spelen. Nederland heeft voorlopig daar wel een antwoord op. En heeft dus ook de beste kans van de wedstrijd tot nu toe gekregen. Een hard schot van Malen. Gepakt door Suzuki. Misverstand nu bij Nederland achterin. Waardoor Japan er bijna doorheen kan komen. Toch De Jong die ingrijpt en de bal heeft. En dan Gravenberg aan het werk gezet. Gravenberg kijkt, waar kan die bal naartoe? Hij kan naar Malen. Malen heeft wat ruimte, snel naar links, naar Gakpo. Malen loopt door. Gakpo terug naar Malen. Neemt hem mee, heeft de controle niet helemaal. Het zag er weer dreigend uit. Tonio Malen die toch weer een fijne indruk maakt. Daar in de punt van de aanval. Maar hij moet een keer een doelpunt gaan maken. Deze tegenaanval zet hij zelf ook weer op. Net geen controle over de bal nadat hij hem terugkreeg van Gakpo. Van Hekken nu. In de 19e minuut bij nog altijd die 0-0 stand van de Ven. Terwijl Gakpo en Somerville het veld breed proberen te houden. Aan de rechter- en linkerkant van het veld op de flanken dus. Speelt Nederland de bal in de as nu rond. Met Jan-Paul van Hekken gesteund door veel Zeeuwse fans op de tribunes. Ze zijn hem achterna gereisd. Eindelijk weer een Zeeuw op het WK voetbal actief. Dat is heel lang geleden. Aan de linkerkant nu Gakpo. 20e minuut. 0-0 Nederland. Veel aan de bal. Nederland probeert weer op te schuiven. Is niet makkelijk. Reinders. Goed tikje is dit op Gravenberg. Gravenberg kijkt of die ruimte heeft voor een schot. Is er niet. Want drie Japanners tegenover hem. Dan toch maar weer breed naar Van Hekken. Van Hekken weer naar Somerville. En zo moet Nederland de bal rondspelen. Maar vindt Japan dit ook wel prima. Die kunnen wel blijven lopen. Daar staan ze onbekend. Maar Nederland pakt wel een paar meter terreinwinst nu. En hier is Gakpo. Gakpo op de punt van het 16 meter gebied. Zoekt hij de combinatie met Van de Ven. Krijgt hij de bal terug. Maar daar zit dan net nog tussen de Japanse verdediger. Op middenvelder is het Kamada. Die de bal wegtikt. Wel een aardige bedachte 1-2. Goed opgezet. Maar de bal net niet teruggekregen uiteindelijk. Wel de ingooi van Nederland ook weer snel genomen. Toch wat druk nu van Nederland op het doel van Suzuki. Zonder dat hij nog echt iets heeft hoeven doen. Suzuki die de één keer dus heeft moeten redden al in de derde minuut van de wedstrijd. Daarna vervolgens is er geen kans meer geweest in deze wedstrijd. Niet voor Nederland, ook niet voor Japan. Aan de linkerkant nog altijd Nederland. Het is echt drie minuten nu ongeveer al dat dit balbezit duurt. Heel veel wordt die bal geduldig rondgespeeld op het veld. Zonder dat er iets uitkomt. Maar Nederland probeert heel geduldig te spelen. Probeert Japan naar zich toe te lokken. Maar de Japanners weten dat Nederland dat probeert. En gaan daar niet in mee. Ze gaan niet uitstappen. Ze gaan geen ruimtes weggeven voorlopig. Maar Nederland blijft het wel op deze manier proberen. In de 21ste minuut inmiddels gaan we langzaam maar zeker richting de eerste drinkpauze van de wedstrijd. Die overigens werkelijk helemaal nergens voor nodig is. Want het is 22 graden en helemaal niet warm in dit stadion. Maar ja, ook in dichte daken met airconditioning moet er een pauze gehouden worden. Omdat er nu eenmaal reclame moet worden ingestart. Dat zit er natuurlijk achter die drinkpauzes op dit wereldkampioenschap. Nog altijd de bal voor Nederland. Nou, als het zo doorgaat, dan moet die scheidsrechter straks zelf gaan fluiten om te gaan drinken. Want Nederland gaat deze bal niet zomaar inleveren. Ze blijven hem lekker rondtikken. En Japan vindt het helemaal prima. Die doen echt niks. Die gaan niet massaal druk zetten. Die gaan niet proberen die bal af te pakken. Nederland speelt de bal halverwege de helft van Japan rond. Ja, nu proberen ze het dan met een paas tussen de linies door. Maar die is moeilijker. En die schiet ook van Reinders voet. Waardoor Japan hem kan wegschieten. Maar ook weer zo in de voeten van Nederland. Helemaal terug zelfs naar Verbrugge. Dan lopen de Japanners wel iets uit positie verder om het weer wat breder te maken, het veld. En kan Nederland dus weer van vooraf aan beginnen. Ja, het is geen makkelijke tegenstander. Verder dus Zweden en Houston en straks Tunesië en Kansas voor Nederland in deze Pool F. Gakpo poort een tegenstander. Komt dan een tweede tegen, dat is Doan. En die heeft de bal te pakken. Dan Japan dat nu voor het eerst in tijden weer de bal heeft. Het spel heeft echt amper stilgelegen. Er is ongeveer geen moment geweest dat er even iemand op de grond lag of dat er iets aan de hand was. Nee, de bal ligt telkens in het spel. Er gebeurt alleen niet heel veel mee. De wedstrijd speelt zich bijna volledig af op het middenveld. Deze twee ploegen houden elkaar dus in balans. Ze gijzelen elkaar eigenlijk halverwege de eerste helft. Hier in Dallas waar het dus nog altijd 0-0 staat. En Japan de bal heeft, zoals u al mag verwachten, op het middenveld. In de middencirkel. De Japanners nu aan de rechterkant. Doan speelt hem even breed. En de scheidsrechter denkt, nou, die bal is over de zijlijn. Ik fluit gelijk af. Drinkpauze. Ja, maar goed ook, want anders had hij dat moment niet gevonden. Halverwege de eerste helft. Eén kans voor Malen. Goede redding Suzuki. 0-0 tijdens de cooling break bij Nederland-Japan in Dallas.
6: Ja, Ibrahim, ik zat eventjes te kijken. Nederland dus hele lange fases van balbezit. Maar ik hoor een man zeggen, ook zeggen van ja, misschien vindt Japan het ook wel prima zo.
5: Nou, wat je ziet zijn eigenlijk twee dezelfde speelstijlen. Op het moment dat Japan aan de bal is, dan wacht Nederland heel erg af op eigen helft. Niemand die echt durft uit te stappen om druk te geven. Nou ja, dan krijg je heel veel balletjes breed, dus echt weinig naar voren toe. En daar ligt uiteindelijk ook echt de sleutel. Wie durft een bal echt door de lijn te spelen? Wie durft echt een man uit te spelen? Ja, dan komt het echt aan op creativiteit. En net zag je dat bijvoorbeeld Van Hekken die bal op Reinders door de linie speelt. En kijk, dan moet je goed aan de bal zijn. Dan moet die aanname goed zijn. En dan kan je tot kansen komen. En dat gebeurt nu gewoon veel te weinig.
6: Ja, de grote kans hadden we al geconstateerd was die van Malen. Jij zat te smullen, hè?
5: Ja, Malen is gewoon een geweldige speler. En alles zit hem in de actie. Hij krijgt een bal aangespeeld. Het is niet eens een mogelijkheid. Hij creëert hem volledig zelf. Draait geweldig weg. Houdt zijn tegenstander goed van zich af. Ondanks hij zelf ook wordt weggetrokken. En schiet hem keihard binnen. En dan ontbeert het net aan geluk. En hij had daarna nog een moment dat het bij hem begon. Dat hij zich liet uitzakken. Ja. En dat hij rondom de 16 ook weer gevaarlijk werd. Daar kwam jammer genoeg niks uit. Maar het moment dat Nederland gevaarlijk wordt, dan is hij daar wel bij betrokken.
6: Hey Leone, Japan werd vooraf wel beschouwd als een ploeg die energiek, aanvallend, fris speelt. Zie jij het eraan terug?
4: Ja, kijk, dat wat ik net zei, er werd heel veel gezegd. Ze willen heel hoog druk zetten. Ja. En dat doen ze ook wel eens, maar niet hele wedstrijden. Bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Engeland begonnen ze met enorm hoge press. Daar schrok Engeland echt volledig van. Maar ze hebben ook uiteindelijk maar 30% balbezit gehad, die wedstrijd. Weten dan wel die wedstrijd te winnen en dan gaan ze op de counter spelen. Dat is wat ze nu ook een beetje proberen tegen Nederland. Wel heel even een fase gehad rond de 12e minuut dat ze even initiatief overnamen. Maar ja, Nederland is het meest aan het controleren alleen. En dan is het andere type spel dus wat Japan laat zien. Gewoon heel laag uitzakken. Laat maar rondspelen. Ze proberen Frankie zoveel mogelijk uit te schakelen. Ja, die laat zich steeds verder in die laatste linie zakken om het spel een beetje op de wagen te krijgen. Maar Nederland komt er moeilijk doorheen.
6: Ja, want wat is nou de manier om de code van Japan te breken?
4: Ja, nu heeft het vooral heel veel te maken met snelle kantwissels. Omdat het is zo compact. De ballen inderdaad door de linies heen. Maar dat zijn ook risicovolle ballen. Dat is ook waar Japan eigenlijk op hoopt. Zodat ze in die counters terechtkomen. Dus er moet snelheid in het spel. Er moeten veel positiewisselingen en snelle kantwissels. En dat is de enige manier om hier doorheen te komen.
6: Ja, nog even Somerville noemen. Die dus zijn eerste WK. Dat is sowieso natuurlijk een droomscenario voor hem gespeeld. Hoe vind je dat hij doet tot nu toe?
5: Nou, op momenten dat hij aan de bal komt, zie je wel dat hij echt durft. Hij had net ook een hele goede actie waarbij hij echt langs de tegenstander komt en dat hij die bal voorgaf. Dus ja, hem en Gakpo moet je zoveel mogelijk aan het werk zetten. Inderdaad, door kantwissel. En als je baltempo hebt, dan komen op een gegeven moment ook weer ruimtes tussen de linies vrij, waardoor je dan ook daar weer doorheen kan spelen. Maar ja, het is nu nog te laag en te risicoloos. En ja, dan speel je niemand mee uit.
6: Er is gedronken, het spel is hervat. Arman.
7: Met balbezit voor Japan en ingooien. Ze zijn hem snel weer kwijt. Nu ligt er wel de ruimte als Nederland snel kan handelen. Malen kapt er één goed uit, maar dan komt hij er gelijk weer twee extra tegen. Ja, dat heb je met Japanners. Die gaan zo hard, zo snel zijn ze dan op die bal, dat het moeilijk is om snel om te schakelen. Er lag hier wel een mogelijkheid voor Nederland om dat te doen. De drinkpauze dus gehad. Ja, de klok loopt dan gewoon door. Dat is toch merkwaardig. Je kan hem ook stilzetten, maar dat besluit de FIFA niet te doen. De klok loopt door en dan aan het eind van de eerste helft krijg je dan die 3 minuten aan toegevoegde extra tijd. Of nog wel meer. Als het spel verder nog stil ligt. Dat is in deze helft eigenlijk nog niet gebeurd. Japan in de aanval met Maeda aan de linkerkant. Maeda met Van Hekken. Hij speelt de bal even terug. En dan komt het op een voorzet richting de tweede paal. Waar Doan dan opduikt. Hij beschikt ook over een enorm loopvermogen natuurlijk. Doan die bij PSV en Groningen op veel verschillende posities heeft gespeeld. Hij kan eigenlijk op elke plek zo ongeveer wel uit de voeten. Hij speelt bij Japan, dus wat ja, eigenlijk rechts op het middenveld. Maar hij bestrijkt die hele rechte flank, soms ook weer in de aanval. Dan weer achterin om zijn verdediging te helpen. Dat is het systeem dat Japan speelt. Onder leiding dus van Hajime Moriyasu. Al 8 jaar lang de bondscoach. Maar nooit kwam Japan verder dan de 8e finale. Nederland natuurlijk heel vaak. En hopelijk deze keer ook. Eerst nog die ronde van 32 zien te halen. Want dat is een extra ronde die is toegevoegd op dit wereldkampioenschap. Balbezit blijft voor Japan. In de 28e minuut staat 0-0 hier in Dallas. En hier gaat Nakamura. Nakamura, Somerville doet zijn verdedigende werk goed. Toch even de vrije man gevonden door Japan. Een voorzet en die is best wel aardig. Kan gelukkig door Van Hekken wel worden weggewerkt. Opgevangen nu door Sano. Sano naar de rechterkant. Naar Doan. Doan, dat is een goede paas van Doan. Dan wordt hij klaargelegd. Is hier een kans voor Japan? Nee, omdat er niet snel genoeg geschoten wordt door Nakamura. Toch een schot uit de tweede lijn dan. Dat ruim overgaat. Hier was Japan voor de eerste keer. Het schot open is van Ito. Maar dit is goed gespeeld door Japan. Dat opeens daar de ruimtes zag. En die ruimtes ook benutten. Nederland zag er daar even kwetsbaar uit. Maar gelukkig Van Hekken samen met Dumfries lossen het wel goed op vervolgens. Waardoor er eigenlijk net geen schietkans ontstaat voor Nakamura. Weet je wie is namelijk helemaal nog niet heb genoemd? Die van Ueda. Die staat er wel, maar die komt voorlopig nog helemaal niet in het stuk voor. Spelend met nummer 18. Laat zich veel wegzakken uit de spits. Maar komt amper in de wedstrijd. Hij is echt belangrijk voor Japan.

deze manier. Van de Ven, hij kan erbij. Hij komt de langsbal voor het doel. Oeh, dat was eigenlijk iets te snel. Dat hij die bal op de achterlijn zo voor wilde geven. Hij had ook door kunnen lopen en iets langer kunnen nadenken. Misschien wel zelf kunnen schieten, want de paas van de Ven nu komt op een Japans been terecht. Dat was jammer. Daar had wel meer in gezeten voor Nederland. Wel goed over die linkerkant doorgekomen door Oranje. Dumfries en Somerville. Nu dus over rechts. Daar staan Dumfries en Somerville. Links Gakpo met Van de Ven. En in het centrum eerst en vooral Frenkie de Jong. Waar de opbouw begint voor Nederland. De Jong kiest nu voor links. Daar is Gakpo. Moeizaam seizoen bij Liverpool natuurlijk. Trainer ontslagen, Reinders. Speelde ook lang niet alles bij Manchester City. Veel spelers uit de Premier League in de Nederlandse basis. Brighton is net als Liverpool hofleverancier met 3 spelers in de selectie. Brighton heeft Verbrugge en Van Hekken in de basis. Nu weer Oranje over de linkerkant. Weer Gakpo. Die gaat naar binnen, dat is voorspelbaar. Dan probeert hij een voorzet te geven. Dumfries, tweede paal, die wil hem terugkoppen. Ja, dat is wel het beproefde recept van Nederland. Dumfries die opduikt bij de tweede paal en zijn voorzet van de linkerkant in ontvangst neemt. Maar zijn kopbal nu, die hij denk ik probeerde terug te krijgen richting de as van het veld, komt verkeerd op zijn hoofd terecht. En belandt op het dak van het doel. Het doel boven Zian Suzuki, die 1 redding heeft moeten verrichten. Dat was het ook wel, want verder heeft geen enkele doelman echt iets te doen gehad in deze eerste helft die niet bol staat. Zeker niet van de kansen. Malen, die een goede indruk maakt in de spits bij Oranje. Depay dus op de bank, Brobbey op de bank. Malen krijgt het vertrouwen. Malen de enige die echt in scoringspositie is gekomen tot nu toe in het eerste half uur in Dallas. 0-0. Scheidsrechter krijgt de bal op zijn voet, wil affluiten. Ja, beetje onnodig, dat zegt de Jong nu ook. Want hij had gewoon nog de bal, Frenkie de Jong. Nou, krijgt hem nog eens een keer terug van die scheidsrechter. Amerikaan dus, Elfat. Die zijn tweede wereldkampioenschap fluit was er ook al bij in Qatar. Somerville aan de rechterkant. Somerville niet met de actie nu. Toch even terug via Dumfries naar Van Hekken. Van Hekken naar Van Dijk. Kwartier nog in de eerste helft. Van Dijk loopt ook een beetje met de bal rond. Dan weer naar Van de Ven. En deze aanvalsopbouw van Nederland is misschien wel te begrijpen. Maar hij is ook zo voorspelbaar. De Japanners die vinden dit echt geen enkel probleem. Die hopen dat ze straks een keer die bal kunnen afpakken. De Nederlanders kunnen verrassen. Maar Nederland voetbalt eigenlijk altijd zo op grote eindtoernooien. Altijd met zo'n soort geduldige opbouw. Dus de tegenstander die de bal aan Oranje laat. En dan mag Nederland het gaan verzinnen. Het is ook niet heel makkelijk om dat te doen. Het is veel comfortabeler om te spelen zoals Japan. Een beetje achteroverleunend en in de omschakeling dan spelend. Nu heeft Japan wel de bal. Als Oranje hem als laatst geraakt heeft, goed werk van Doan. En dan kan Watanabe de oversteek maken. Een van de 2 spelers dus van Feyenoord. Terwijl die Moriyasu, die bondscoach, maar blijft schrijven in zijn notitieboek. Ja, je hebt er niks aan als Oranje als je dat briefje of dat boekje steelt. Want je kan het ook niet lezen. Of ze moeten Japans kunnen lezen, wat ik erg knap zou vinden. Maar hij schrijft veel, hij noteert veel. En hij kan straks in de rust wat aanwijzingen extra gaan geven. Die coach van Japan, Reinders voor Nederland. Reinders naar links, naar Gakpo. Gakpo kan weer zijn tegenstander opzoeken. Voorzet nu richting Malen. Maar die bal wordt weggekomen door Taniguchi. Goed, nu druk op de bal van de Jong die hem afpakt voor Japan kan oversteken. Dumfries aan de rechterkant. Heel snel lopen de Japanners er weer achteraan. Somerville wordt gedwongen om de bal terug te spelen. Van Dijk en dan schuift Nederland weer een paar meter op. En dan gaat het weer over de linkerkant. Ja, die snelle kantwissel, daar gaat het over. Dat probeert Nederland ook wel af en toe. Met dan weer Gakpo, dan weer Somerville. Maar de Japanners, ja, die hangen aan elkaar vast. Die gaan dichter naar elkaar toe. En soms weer wat verder van elkaar weg als de gelegenheid daarom vraagt. Dat is waarom ze zo sterk zijn. Alsof ze vastzitten aan elkaar als een touwtje. Dat doen ze zo goed. Daarom is het voor elke tegenstander moeilijk om erdoor te komen. Nu wel balverlies op middenveld. Malen neemt over. 16 meter niet in. Malen, dat is jammer. Probeert de bal terug te geven aan Dumfries. Een hoekschop. Maar daar had een kans in de maak kunnen zijn. Japan verspeelde de bal op middenveld. Een foutje van Kamada. En gelijk zitten daar 2 man van Nederland goed bij. Goed druk van Malen en de Jong. Malen loopt op Taniguchi af. Dan krijgt de bal dan net niet bij een collega. Een hoekschop voor Oranje. In de 34e minuut. Hier in Dallas. En hoekschop, ik zei het al, dat zou een wapen kunnen zijn. Met de kopkracht van Van Dijk met name. En het gebrek aan lengte bij Japan centraal achterin. Dumfries kan het ook. Van Hekken zou het kunnen. Van de Ven is ook 1,90. Langer zelfs. Dat zouden momenten kunnen zijn om van te profiteren. Maar dan moet je wel iemand hebben die die hoekschoppen goed kan wegleggen. Kan Reinders dat? Reinders, kopbal en Suzuki weer. En weer is het Malen. Het is toch niet te geloven. Aanval nog niet voorbij. Nog een kopbal die gaat over het doel van Van de Ven. Maar ja, dit gaat wel een verhaal worden nu.
Hoeveel kan

0: Jansen heeft Donjel Malen nodig om te scoren. In die oefenwedstrijden lukt het niet. In de eerste 3 minuten van deze wedstrijd lukt het niet. Hij wordt vastgehouden. Hij wordt eigenlijk nog net een beetje naar de grond getrokken door Taniguchi. Waardoor hij niet genoeg hoogte meekrijgt. Dan kopt hij nog wel knap richting het doel. Maar ligt Suzuki op de juiste plek. Tweede kans in de wedstrijd voor Nederland. En de tweede keer ook is het Malen die erbij betrokken is. Wat zou ik hem een doelpunt gunnen. Maar Suzuki staat die goal van Malen nog in de weg. Hij speelt goed. Hij doet het prima als spits van het Nederlands elftal in deze eerste helft. Maar spitsen worden normaal gesproken ook afgerekend op doelpunten. Op WK's niet altijd. Daar mogen spitsen ook een andere rol vervullen. Als je als spits de rest van het elftal beter laat spelen, dan mag je ook nog eens blijven staan zonder dat je scoort. Denk aan Giroud bij Frankrijk bijvoorbeeld, die geen doelpunt maakte, maar wel ontzettend belangrijk was. Maar Malen, ja, die hikt tegen dat doelpunt aan. Hij krijgt de kansen en moet ze alleen een keer verzilveren. 35e minuut. Balbezit voor Nederland, Summerville. De bal gaat over de zijlijn. De ingooi gaat naar Oranje toe. Mogen ze nemen aan de rechterkant van het veld. Ja, ik moet even kijken, want ik kan vanaf de commentaarpositie hier niet helemaal zien waar de bal is. Omdat we zo hoog zitten en er nogal wat mensen voor mij zitten. En aan de zijde van de rechterzijlijn je niet alles ziet. En daarom kan ik nu pas concluderen dat het geen ingooi is, maar een vrije trap voor Nederland. De bal ligt een meter van de zijlijn af. Halfwege de helft van Japan. Weer een standaard situatie. Daar worden toernooien vaak op beslist. Zeker in het hedendaagse voetbal. 10 minuten nog in de eerste helft. Reinders heeft de bal klaargelegd. Elfat praat nog met wat mensen. Uit een hoekschop kreeg Nederland een kans. Uit een vrije trap misschien ook wel. Daar een kopbal en een schot dat er overheen gaat van Cody Gakpo. En dus zijn het inderdaad de standaard situaties die gevaarlijk zijn. Een kopkans voor Malen, een goede redding Suzuki. En nu een schot van Gakpo die achterover valt. Maar dat nog wel richting het doel krijgt. Wel een paar meter eroverheen. Het blijft 0-0 vlak voor rust in Dallas.
1: De kansen zijn er. De tweede grote kans voor Donjel Malen. Die kopbal dus, die er net niet inging. Maar Leon, deed hij eigenlijk iets fout?
2: Nee, helemaal niet. Het was juist ongelooflijk knap dat hij met zijn 1,78 meter tussen twee man alsnog die bal goed op zijn hoofd kreeg, naar de grond kopte. Hij deed eigenlijk alles goed. Dus het is eerder pech dan dat hij iets anders had moeten doen.
1: Ja, en toch gaat dat wel in het hoofd zitten natuurlijk, hè? Want hij wil die treffer.
2: Ja, tuurlijk. Maar ik denk wel dat hij op basis van de eerste helft wel een goed gevoel heeft, hoor. Je ziet hem ook gewoon vrijheid bewegen, zijn ding doen, acties inzetten. Dus ik heb wel het idee dat hij zelfvertrouwen heeft.
1: En dus beide ploegen nog in evenwicht. 0-0 tussen Nederland en Japan. Arman.
0: Gaan we richting de laatste fase van de eerste helft. 37e minuut. 0-0 in Dallas. Bij Nederland, Japan. Een vol stadion dus. Ik kijk echt om me heen. En ik zie geen lege plek om me heen. Alles is gevuld. En je moet hier met de auto naartoe. We zitten eigenlijk niet in Dallas, heb ik er niet eens bij verteld. We zitten in Arlington. De bal is even buiten de lijn, dus ik kan het vertellen. In Arlington, een voorstad van Dallas, op een half uur rijden van Dallas. Het ligt hier naast het stadion van de honkbalclub, Texas Rangers. Het ligt ook naast een attractiepark, Six Flags. Als je hier naartoe komt rijden, dan komen de achtbanen je tegemoet. En ze noemen het hier op zijn Amerikaans The Entertainment District. Nou, en entertainment krijgen we hier wel, waar je ook kijkt. Maar je kan moeilijk vanuit het centrum van Dallas, dat niet eens een centrum heeft eigenlijk, lekker gaan wandelen naar het stadion. Het is wel een eentje daar vandaan. Er is gegooid door Nederland dat de bal inmiddels weer heeft in de 38e minuut. 0-0 de stand in de eerste WK-wedstrijd van Oranje op dit wereldkampioenschap in Amerika, Canada en Mexico. Balbezit is voor Van Hekken. In de middencirkel, zo rond de middenstip zelfs, en Van Dijk. En dan De Jong, en dan is het weer zoals vanouds eigenlijk in die eerste helft. Japan dat achter de bal aan blijft lopen en Nederland dat het mag laten zien. Nederland dat de beste kans ook wel heeft gekregen. Vooral dus via Malen. Summerville gaat proberen weer eens een actie aan te gaan. Summerville met Nakamura. Summerville, heel veel bewegingen, maar de paas op Dumfries is net niet voldoende. En dan werken de Japanners dus weg. 4 pogingen van Nederland richting het doel van Japan. 1 slechts de andere kant op. Dat was dat schot over van Ito. Dat was vooral dat geblokte schot dat nog het, nou, dat schot dat niet eens kwam. Van Nakamura dat het meest gevaarlijk was. De Japanners die dus weinig in de buurt zijn gekomen van Verbrugge. Die overigens een fitte indruk maakt als ik naar hem kijk. Ik zie weinig problemen. Ik zie niet dat hij ergens last van heeft. Hij viel uit vorige week in die oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York. Waarbij hij last had van zijn heup na een ongelukkige val. Maar hij lijkt helemaal fit te zijn voor deze wedstrijd. 39e minuut inmiddels. Stand blijft 0-0. En Nederland nog altijd aan de bal. Ruim 60% van het balbezit is voor Nederland. balbezitpercentages die wat anders worden gemeten op een WK. Want dan heb je een percentage voor de een, percentage voor de ander en een percentage dat eigenlijk voor geen van beide is. Dus 60% is echt wel veel voor Nederland in zo'n wedstrijd. Want je hebt ook nog 10% van middenveldbalbezit dat niet normaal gesproken niet benoemd wordt. Bal over de zijlijn gegaan, Nederland gegooid en Van Hekken kan weer eens gaan kijken om zich heen wie aanspeelbaar is. De Jong. De Jong, tikje terug. Van Dijk. Van Dijk, Nederland schuift weer op. Helft van Japan nu. Daar zijn ze gearriveerd. En daar is Gakpo aan de bal. Gakpo die veel aan de zijkant speelt. Het is ook druk daar in de as. Daar staan heel veel Japanners. En ook Somerville die we in de oefenwedstrijden veel aan de binnenkant zagen. Die staat nu juist meer aan de zijkant. Dumfries wil een voorzet geven. Maar daar staat dan alweer bij Maeda. Die hem als laatste raakt. En zo komt er een ingooi voor Nederland. Ja, het is geen eerste helft waarin heel veel gebeurt. Sterker nog, er gebeurt eigenlijk heel weinig. Nederland heeft heel veel balbezit, valt aan, probeert aan te vallen, maar weet zich geen raad met de Japanners. Die voorlopig goed georganiseerd staan te verdedigen en die amper iets weggeven. Eén foutje op het middenveld, een paar standaard situaties en een fantastische actie van Malen in de openingsfase. Dat was het wel. Verder geven de Japanners niets weg. En wat moet je dan? Van Dijk, ja, geduldig blijven, zeggen trainers dan vaak. Van Hekken, 5 minuten nog in de eerste helft. 0-0. Bal dan naar de rechterkant, naar Dumfries. Dumfries terug naar Van Hekken. Van Hekken wordt achtervolgd door Maeda. Maar hij kan de bal rustig terugspelen naar Van Dijk. Van Dijk dan weer naar links. Gakpo met Doan bij zich. Die schaduwt hem waar hij naartoe gaat. En zo moet Nederland ook nu weer terug. Ook nu weer in de achteruit. En hopen we toch dat er nog iets van spektakel loskomt in deze eerste helft. De Japanse fans proberen nog wat geluid te ontwikkelen. De Nederlandse fans zijn wat stiller op de tribunes hier in Dallas. Van Hekken in de middencirkel nog altijd Nederlands balbezit. Zolang het op deze manier doorgaat, gaat er weinig verandering in de strijd komen, denk ik. Nu balverlies van Nederland. Japan met de overname. Nederland dat de restverdediging wel goed op orde heeft. Japan wel op de Nederlandse helft. Nu aan de linkerkant met Nakamura. Moeilijk om hier nog iets uit te halen voor de Japanners. En dat komt er ook niet. Van Nakamura gaat eerst over de achterlijn. Belandt daarna wel terug in het speelveld. Maar er is al gevlacht. En dus een doeltrap voor Nederland. Voor Bart Verbrugge die een hele rustige eerste helft heeft beleefd. Niets te doen heeft gehad. Eigenlijk geen redding heeft hoeven verrichten. Dus lekker in het toernooi kan komen op die manier. Zelfs al was die heup niet 100%. Hij had er vandaag niet heel veel last van gehad in de eerste helft. Dat dan Suzuki. Want hij heeft de bal weer in de voeten. Heeft hem gespeeld naar Kamada. Kamada naar Taniguchi. Ja. Daar kijk nog eens naar de Japanse bank waar ze echt wel een aantal goede aanvallende versterkingen hebben nog. Met bijvoorbeeld Shiogai en Ogawa. Ooit de nummer 1 en 2 spits van NEC. Dat is toch ook opmerkelijk om te noemen. Zij kunnen dus wel wat. Ueda heeft heel weinig ballen gehad. Ik ben benieuwd als je dat eens met elkaar optelt hoe vaak hij de bal heeft beroerd. Hij tegenover Van Dijk. Het is een moeilijk duel voorlopig voor Ueda. Nog niet loskomt. Het kan ook bijna niet met de manier waarop Japan in deze wedstrijd speelt. Nederland vindt het wel even goed nu. Geeft de bal zelf maar aan Japan. Taniguchi. De rechterkant is Doan. Doan terug naar Taniguchi. 3 minuten nog in de eerste helft. Die er dus bijna op zit. En de Nederlanders denken, weet je wat, zoek het mij even uit. Misschien gaan jullie een fout maken. Kunnen wij eens omschakelen. Dat is nog niet heel vaak gebeurd. En ook de Japanners zie je in de opbouw te zijn. Het is echt een ongelofelijke surplus. Een evenwichtswedstrijd is het. Niemand wil knipperen met de ogen. Niemand wil risico's nemen. Dat is een eerste wedstrijd die natuurlijk ook nog perfect in een gelijkspel kan laten eindigen. Daar is dan verder weinig mis mee. Japan komt nu wel door. Voorzet is er ook. Over Ueda heen. Maar komt wel bij Nakamura. En dat is een kans voor Japan. En een serieus ook. Goede aanval van Japan. Over de rechterkant. En het is Nakamura. Kaito Nakamura die de bal krijgt. Oh, 13, 14 meter van de goal. Somerville geeft hem iets te veel ruimte. En hij schiet hem een meter naast het doel van Verbrugge. Het scheelt heel veel. Goed geschoten wel door Nakamura. Geen schot op doel. Maar dit is dus wel wat de Japanners kunnen. En wat de Japanners in huis hebben in deze wedstrijd. En daar moet Nederland wel waakzaam voor zijn. 44e minuut bij die 0-0 stand. Nederland met de bal weer in de ploeg. Dacht ik, hoopte ik, maar het gebeurt niet. Want daar is geen controle bij Gakpo. Die de bal over zich heen ziet gaan. En zo een ingooi voor de Japanners. Als Japan nu weer kan opbouwen in de laatste minuten van de wedstrijd. Doet dat met die drie centrale verdedigers. Watanabe, dus Taniguchi, En Ito, Japan op het middenveld. Daar probeert Kamada wat meters te maken. Nou, de Jong denkt, ik ga er even wat steviger in. Hij deelt uit. En dan moet er dus wat geïncasseerd worden door de Japanners. Er wordt gevoeld aan de enkel. Heeft de Jong daar een overtreding gemaakt. De scheidsrechter twijfelde even, maar fluit alsnog wel. Het is Fuso Kubo die op de grond ligt. Die veel geroemde aanvaller die we nog heel weinig hebben gezien in deze wedstrijd. Nu een bal richting Ueda. Die is goed. En Ueda in het zijn het. Daar was hij dan. Voor het eerst eigenlijk in de eerste helft. En opeens was het ook direct gevaarlijk. Een bal vanaf het middenveld gegeven door Daichi Kamada. Handig vrijgelopen tussen Van de Ven en Van Dijk in. Moeilijke kans voor Ueda. Naar de moeilijke hoek krijgt hem net niet genoeg naar het midden van het doel van Verbrugge. Het scheelt allemaal niet veel. De bal dus in het zijnet. Maar hij meldt zich nu. Ueda in deze wedstrijd. Waar Kubo, die speler dus uit de jeugd van Real Madrid, nu bij Sociedad actief nog weinig heeft laten zien. Staat in de belangstelling ook van vele Premier League clubs. Deze Takefuso Kubo. Maar goed, wie weet komt hij, laten we het niet hopen, straks nog los. De laatste seconde van de officiële speeltijd tikken weg. Dan gaan we zien hoeveel extra tijd erbij komt. Hier in Dallas bij Nederland-Japan. 0-0 voorlopig in deze eerste wedstrijd op het WK voor het Nederlands elftal. Bal naar de linkerkant. Er komen inderdaad 3 minuten bij. Exact de duur van de drinkpauze, want verder heeft het spel dus geen moment stilgelegen. Het zijn toch ook wel echt geweldige fans bij elkaar. Hè? Die fans van Oranje, die altijd die mooie Oranje mars hebben. Dat gespring van links naar rechts, maar ook die Japanse fans. Altijd prachtig gedisciplineerd en georganiseerd. Ze gedragen zich ook altijd voorbeeldig in welk stadion ze dan ook zijn. Dat zijn prima fans om erbij te hebben op zo'n eindtoernooi. De 3 minuten zijn ingegaan. Extra in deze wedstrijd. We beginnen nu met een ingooi voor Japan aan de rechterkant. Watanabe mag dat gaan doen. Een echte driemans achterhoede dus bij Japan. 3 centrale verdedigers. Watanabe heeft gegooid. Krijgt de bal met moeite bij een ploeggenoot. Die wordt vastgehouden. Daar gaat de scheidsrechter voor fluiten. Dacht ik, doet het niet. Nederland mag door. En daar zitten misschien kansen. Summerville draait weg bij zijn man. En die maakt wel een overtreding. Volgens El Fat. En zo mag Nederland de vrije trap nemen. Heeft dat snel gedaan. Nog eens in de aanval. In de extra tijd van de eerste helft. Bal naar Gakpo aan de linkerkant. Gakpo, voorzet is niet mogelijk. Vindt hij zelf. Dus Gravenberg omsingelt door 3 man van Japan. Van de Ven en Malen. En zo komt Nederland nog een keer toch in de aanval. Komt de bal voor het doel misschien. Malen krijgt hem voor het doel. Daar staan nog wel wat mensen. Onder wie Reinders. Maar de bal kan worden weggekoopt door Taniguchi. Nederland pikt op, halverwege de extra tijd. 0-0 in Dallas. Nog 1 aanval voor Nederland, of misschien nog wel 2. Summerville gaat kijken. Waar kan ik heen? Gaat naar de as. Daar is het heel erg druk. Moet dus terug naar Van Dijk. Van Dijk dan weer naar links. Naar Gakpo. Gakpo tegenover Kubo en Doan. Dus weer terug naar Van de Ven. En dan is daar opeens weer Van Dijk. En zo worden de laatste seconden weggetikt in deze wedstrijd. Of komt er nog een kans voor Nederland? Van Hekken, Dumfries, Summerville, driehoekje. Summerville ook weer opgejaagd. Ja, ze zitten er bovenop. Van Hekken nu. Ja, dat is een mooie actie van Hekken. Hij krijgt er nog een hoekschop uit. Dat is heel knap gedaan door Jan-Paul van Hekken. Die als centrale verdediger nu ook meegaat naar voren. En daar nog handig een hoekschop uit weten peuren. In de laatste minuut van de extra tijd. Dit is in het cliché der voetbalcommentatoren een heel fijn moment om te scoren. Zeg je dan. Als de eerste helft er bijna op zit. Als je een goal maakt en de tegenstander daar nog eens lekker extra lang over na kan denken. In de kleedkamer. Het is hier ook zo groot dat je ongeveer een kwartier nodig hebt om die kleedkamer te vinden. Voor je hem hebt gevonden, kan je weer terug. Het veld op, daar is die hoekschop. Laatste actie van deze eerste helft zal dat zijn. Reinders gaat het doen. Nederland met veel mensen op de rand van het 16 meter gebied. Daar gaan ze inlopen. Alleen Malen staat rond de lijn van het 5 meter gebied van Suzuki. Komt hier een eerste juichmoment. Reinders met de hoekschop en een kopbal weer van Malen. Maar deze gaat recht in de handen van Suzuki. Heeft weinig om het lijf. Wel weer een kansje, maar geen hele grote. In elk geval weer een poging tussen de palen. Zoals Nederland er meerdere van heeft gehad. De beste actie van de wedstrijd was die van Malen na 3 minuten. Toen kwam Nederland er dichtbij een doelpunt. Nu nog een kopbal uit deze hoekschop dus. Weer van Malen, een redding van Suzuki. En dan fluit Ismaël El Fat voor het laatst in deze eerste helft. Het WK is begonnen voor Nederland. Halverwege de openingswedstrijd tegen Japan staat het 0-0.
3: NPO Radio 1.
4: Eén vandaag. Als het over voetbal gaat, dan is het allemaal pop, pop, pop.
5: Ja, maar dat is dan vooral nog in de media. Hè?
4: Ik zie alleen maar chagrijnige mannen.
3: Ja. Verdieping bij het nieuws.
6: Wij moeten emigreren, omdat wij medicijnen beschikbaar willen maken.
7: Ja, dan zing je opeens Claudia de Breij, terwijl je door Damascus rijdt.
8: Ja, is dat dan een meisje de kont of zo? Dus ik werd er wel fucking boos over.
3: Elke dag een factcheck.
4: Feit of fictie dat het wereldwijde energieverbruik van de datacenters evenveel is als het energieverbruik van het land Frankrijk.
3: Fictie.
4: Avro Tros met één vandaag.
3: Op NPO Radio 1.
4: Elke werkdag van 12 tot half 2.
3: Wie luistert, weet meer.
9: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
10: Ster.
11: Kijk, een goed pensioen, dat moet je toch echt zelf regelen. Dat geldt voor ZZP'ers. Maar ook als je in loondienst werkt, bouw je vaak te weinig op. Per Brand New Day kun je sparen en beleggen voor meer pensioen. Met je eigen pensioenpotje. En het fijne is, het kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren. Zo geregeld, gewoon online.
12: Open ook jouw extra pensioenpotje op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's, je kunt een deel van je inleg verliezen.
13: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, autotaalglas.
16: Ontspan, tel tot 10. 1, 2...
17: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
18: Lieslot, wat ben je aan het doen?
19: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
18: Dus?
19: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
18: Ah, met superkorting.
19: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
18: Prijsvrije vakanties.
17: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
18: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: NPO Radio 1.
20: Het is 9 minuten voor 11. Jennifer Okkeloen met het vervroegde NOS-journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte toen en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette daarop traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder ook explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelsen Luke Littler en Luke Humphries, de nummers 1 en 2 van de wereld. En de Engelsen wonnen met 10-5 in legs. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won het voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Hey, jij daar.
21: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
21: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
22: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
23: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luisterapp.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, Autotaalglas.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
11: Kijk, een goed pensioen, dat moet je toch echt zelf regelen. Dat geldt voor ZZP'ers, maar ook als je in loondienst werkt, bouw je vaak te weinig op. Bij Brand New Day kun je sparen en beleggen voor meer pensioen. Met je eigen pensioenpotje. En het fijne is, het kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren. Zo geregeld, gewoon online.
12: Open ook jouw extra pensioenpotje op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen.

0: aantal goede kansen voor Oranje.
1: Malen, grote kans. En een eerste redding van Suzuki in de derde minuut.
0: We zitten hier aan tafel met Leon Stendler en Ibrahim Afellay te kijken naar die wedstrijd. We maken de balans op tijdens de rust. Overigens zojuist voorbijgekomen met zijn flitsinterview in de rust. Ruud van Nistelrooy, assistentcoach. Die zegt, ja, we moeten vaker mensen over gaan slaan. Ze moeten sneller kantelen, zodat wij die zijkanten sneller in de 1-op-1 krijgen. Maar we moeten ook oppassen voor de counter. Hoe kijk jij trouwens aan, Leon, tegen die rustinterviews met de tweede of de derde of de zesde coach?
2: Nou, gelukkig hebben we dan de tweede en derde of zesde coach. Want als hoofdcoach of assistent zou je daar volgens mij helemaal geen trek en tijd vooral voor hebben. Dus voor ons is het hartstikke leuk. Maar als ik in de staf zou zitten, zou ik er niet blij mee zijn.
0: Nee, Ibrahim, ja, en dan heeft hij in die hele korte tijd dus toch iets gezegd. Dus dat we inderdaad in die zijkant, aan de zijkanten sneller in de 1-op-1 moeten komen. En dat we wel moeten oppassen voor de counter. Hebben we wat nieuws geleerd van Nistelrooy?
3: Nou ja, hij analyseert het heel goed. Hij moet het natuurlijk in een kort tijdsbestek moet hij dat duidelijk maken aan de mensen thuis en aan de mensen die daar in het stadion zitten. Maar zo is het ook. Hè. Je ziet het hetzelfde als bij Japan, maar ook met name dan vanuit Nederlands perspectief. Dat je veelal op de helft van de tegenstander de bal krijgt. Maar ja, dan moet je wel tempo maken. Kijk, op het moment dat je steeds maar de bal van station naar station speelt, ja, dan speel je geen tegenstanders meer uit. En daarmee krijg je het ook niet open. Daarmee krijg je ook moeilijker die ballen door de as. Ja. En als je ziet dat ze dat wel doen, ja, dan word je wel gevaarlijk. En wat je vaak ook ziet, is dat je ook als je een bal geeft, dat je dan ook doorloopt. Dus dan hoef je hem niet gelijk te krijgen, maar dan krijg je wel weer een lijn open naar een andere speler. En als je dat veel meer gaat doen en dat ook op een hoger tempo, ja, dan ga je linies open krijgen en dan ga je in Japan wat meer kapot spelen.
0: Ja, ik zat eventjes te kijken op de social media. Mark gaat het allemaal samenvatten na afloop van de wedstrijd. Maar mensen vonden het vooral dodelijk saai, denk ik, Leon. Vond je dat ook?
2: Ik kan het me heel goed voorstellen, omdat beide ploegen gewoon helemaal inklappen en een soort 5-4-1 elkaar eigenlijk staan op te wachten. Ze proberen allebei hetzelfde, dus ze hebben liever verdedigende stabiliteit en een goede restverdediging dan vloeiend positiespel. Precies wat Ibrahim net zegt. We hebben sporadisch gezien dat bijvoorbeeld een Van Hekken wel een soort diagonale paas door de linie naar Reinders kon spelen. Maar dat is misschien 3-4 keer gebeurd bij Japan. Andersom, die fantastische bal op Ueda. Als het dan lukt, dan is het ook, ja, dan zie je meteen wat er kan ontstaan. Maar het gebeurt zo weinig, want het tempo ligt gewoon te laag. Dus het is van beide kanten echt voorzichtig.
0: Ja, voorzichtig. Misschien ook wel een beetje uit angst natuurlijk, om vooral niet te verliezen die eerste wedstrijd. Maar hoe moet je die impasse nou gaan doorbreken? Iemand moet een zet doen. Het is een schaakspel.
3: Uiteindelijk moet je gewoon lef tonen. En natuurlijk, je moet het niet helemaal open gaan gooien. Zo naïef moet je ook niet zijn, want het is de eerste wedstrijd. Die wil je natuurlijk nooit verliezen. Maar ja, als je de bal eenmaal hebt, en waar staan wij Nederland bekend om? Ja, dat is dat we aan de bal goed zijn, dat we creatief zijn. En dan moet je ook op een gegeven moment de schroom van je afgooien. En ook gewoon vaker die jongens, een Summerville, een Gakpo, in een 1-tegen-1 zetten. Maar dat moet wel veel meer tempo in zitten. En ook iets verrassends doen. Af en toe ook een man durven uit te spelen. Ja, alles valt en staat ook met lef. En ja, dat moet er veel meer inkomen. En ja, het is nu eigenlijk spelen om niet te verliezen.
2: Dode spelmomenten, dat hebben we ook natuurlijk gezien. Ja. Dat gaan we het hele toernooi zien, dat die zo belangrijk zijn. Maar dat waarschijnlijk gaan we straks een doelpunt aan het doodspelmoment zien.
0: Ja, nou ja, we waren er al opnieuw met Malen dichtbij natuurlijk. En ja, we hoorden het Arman ook al zeggen. Je gunt hem zo dat doelpunt.
2: Ja, en het is wel opvallend, want er staan drie veel langere gasten op 5 meter achter hem, waarvan denk ik ook Japan steeds denkt, nou, daar zal die bal wel naartoe gaan. Maar tot 2 keer toe kwam die bij Malen terecht. En hij kopt hem echt wel die tweede keer ook echt heel goed in.
0: Ja, en tegelijkertijd, we dachten eigenlijk, Japan stelt er heel weinig tegenover. Maar nou net in die slotfase, onder meer met Ueda, toen was er ineens toch weer wat dreiging.
3: Ja, die bal kwam eigenlijk uit het niets. Ik moet zeggen, het lag ook meteen helemaal open bij Nederland. En ja, Van Dijk stond er naar mijn mening veel te ver vanaf. Ja, hij kon zomaar in de korte hoek binnenvliegen. Hij schoot hem overigens wel geweldig in. Maar ja, daar zag het even niet goed uit bij Nederland.
0: Nee, nou ja, goed. De spelers die staan weer in de catacomben. We gaan straks weer beginnen. Wat vind jij moet er gebeuren? Moet die ploeg intact blijven? Wat is een moment dat je gaat wisselen? Wie moet je wisselen, vind je?
3: Nee, ik vind niet dat er op dit moment een wissel moet plaatsvinden. Wat er wel moet gebeuren, is dat er veel meer tempo gespeeld moet worden. Er moet er veel meer ook op het moment dat er een bal ingespeeld wordt, iemand moet de diepte inlopen, zodat er weer iemand anders vrijkomt. En er moet ook veel meer van station moet overgeslagen worden. Dus niet iemand die naast mij speelt. Nee, iemand overslaan. Dus ja. een station verderop. Waardoor je ook voor Japan dat veel moeilijker te belopen is. En dat je uiteindelijk de spelers als een Gakpo, als een Summerfield, een Malen aan de bal gaat krijgen. Maar ook je middenvelders. Omdat Japan het toch in de as heel erg dicht probeert te houden. Waardoor hun ook heel moeilijk te bereiken zijn. Dus maar eigenlijk, als hij er eenmaal ligt, en dat had Van Hek een aantal keren. Ja, dan moet je, en dan word je ook gevaarlijk.
4: Ja, daar valt de naam van Hekken. Want ja, hij is toch wel echt een factor van belang, denk ik, als je het zo hoort. Hè?
2: Ja, een paar momenten dat het hem wel lukt inderdaad om die diagonale paas te geven. En ook in het verdedigen inderdaad echt een hele goede ingreep in het begin van de wedstrijd, vlak bij de eerste paal. Maar verder, ja, in de opbouw, ja, wat ik in de rust of in de drinkpauze ook zei, het is veelal vanuit Frenkie. Maar ja, die laat zich ver uitzakken. Dus ja, uiteindelijk waar ook een Reinders aan de bal komt, dat is dan toch nog steeds te ver van het doel, voor mijn gevoel.
4: Ja, wat zou jij doen ook met diezelfde basis doorgaan? Of zeg je van nou, bijvoorbeeld een Kluivert erin?
2: Ja, ik zou nu nog wel doorgaan. En ook even kijken wat Japan doet. Dat is vaak even afwachten welke coach gaat de eerste set doen. Maar kijk, Kluivert is natuurlijk fantastisch in de kleine ruimte. En we hebben Nederland wel veel al in die kleine ruimte zien spelen. Dus ik denk dat Koeman hem sowieso gaat brengen.
4: Ja, en Ibrahim, Oranje moet dus lef tonen. Maar wat zal die bondscoach van Japanse ploeg meegeven?
3: Ja, ik denk dat Japan op deze manier probeert verder te blijven gaan. Het laag inzakken, linies gesloten houden, de as dicht houden, de lijnen. Je ziet ook Frenkie proberen ze heel veel in te sluiten. Zodra hij aan de bal komt, zie je gelijk dat ze er bovenop zitten met 2-3 man. Maar ja, tegelijkertijd, dan zal er bij Nederland ook veel meer spelers vrijstaan. En die moeten dan weer positie kiezen, waardoor ze weer door kunnen voetballen. En daar maken ze veel te weinig gebruik van. Het duurt allemaal veel te lang.
4: Ja, zullen we eens kijken of er alweer ontwikkelingen op het veld zijn. 0-0 was dus de ruststand. Nederland wel veel balbezit, maar nog geen treffers. En wat gaat Ronald Koeman doen in die tweede helft? Allemaal vragen waar Arman Afsaroglu hopelijk het antwoord op gaat krijgen.
5: Ja, ik hoop het ook. Ronald Koeman gaat nu eerst vooral zitten. Namelijk in de dugout, waar hij naartoe loopt. Uit de kleedkamer. Dat is dan weer grappig in Amerika. We zijn eigenlijk nooit de hoogte van het midden van het veld. Wat je in Europa wel ziet. Ze zijn allemaal aan de zijkant. Je ziet al die spelers in elk stadion. We moeten nog wel een flinke afstand overbruggen vanuit die hoek. Want daar komen altijd die American football teams uitgestormd. In dit soort stadions. In de kleedkamer was ook wel grappig om te zien. Collega in de steking stond daarnet. Ze zijn ook veel groter dan die van voetbalstadions. De teams zijn veel groter in het American football. Deze zijn 11 tegen 11 en dan nog met een aantal wisselspelers. We zijn begonnen aan de tweede helft. Bij Nederland, Japan. Het gevaar is duidelijk. Japan sus je toch een beetje in slaap. Midden helemaal dicht. Komt er dan maar doorheen. En als je een keer een fout maakt, dan slaan ze toe. Het is een hele taaie tegenstander om te verslaan. Nou verliest Nederland ook niet vaak. Maar het is moeilijk om hiervan te winnen. Moet ook een beetje meezitten. Dit zou kunnen. De snelheid van Summerville nu benutten. Hij is weg. Summerville, rechterkant 16 meter. Biedt bal voor het doel. En dan komt hij net achter Gakpo uit. Nou, dat is nog eens een goede start. Daar leek het toch op van het Nederlands elftal. Maar Summerville krijgt de bal niet bij Gakpo. Wel Reinders die hier oppikt. Dan de bal naar Van de Ven. De Jong en Van Hekken. Dat soort snelle dingen, dat moet je hebben in deze wedstrijd. Nu misschien een schietkans. Als Gravenberg de bal goed heeft liggen, dat heeft hij niet. En dan zit het weer helemaal vol. Daar is het druk in het midden. En heeft Japan het weer voor elkaar om daar de ruimtes dicht te lopen. Nu wel Nederland dat opnieuw sterk aan de bal blijft. Weer met Summerville aan de rechterkant. Summerville bereikt Dumfries. Dumfries met wat mazzel naar Malen. Malen tekort is die bal voor Gravenberg. Dat is onhandig. Daar kan Japan dan tussen zitten met Sano. Die is er langs, maar houdt de bal niet binnen. En dus is de ingooi op deze manier dus voor het Nederlands elftal. Nog eens kijken naar die kans. Summerville, ik zit te kijken of hij misschien nog voorlangs had kunnen kruisen. Nou, dat was lastig met een verdediger die daar wel dichtbij stond. Kiest dus voor de voorzet. Die komt er niet bij Gakpo. Summerville in zijn derde interlandpas voor Oranje. Wacht dus nog logischerwijs ook op zijn eerste goal. Die twee interlands die hij eerder speelde, dat waren die twee oefenwedstrijden waarin Nederland weliswaar twee keer scoorde tegen Oezbekistan, maar wel twee keer vanaf 11 meter. Gakpo deed dat. Nu komt Gravenberg door. Bal weer voor het doel. Voorlangs Suzuki. Maar wederom niemand die de bal daarin kan schieten. Nou, er gebeurt wel wat nu. In de openingsminuten van de tweede helft. Telkens die bal vanaf de rechterkant voor. Nu voor een tweede keer. Maar wederom is er geen of onvoldoende bezetting voor de goal. Malen komt er wel, maar hij is een fractie te laat. Voorzet is ook scherp van Gravenberg. Vanaf de rechterkant. De ingooi voor Japan in de 48e minuut. Daar komt Nederland er al heel snel weer bij. Ze hebben hem te pakken. En dus mag Nederland gooien. Hij is toch over de achterlijn geweest. De ingooi gaat naar Japan. Die mag genomen worden door Doan. De hoogte van de middenlijn heeft hij inmiddels gedaan. De bal is teruggespeeld richting Watanabe. Het is in Nederland nu 11 uur in de avond. Het is in Japan 6 uur in de ochtend. Het is hier in Amerika 4 uur in de middag. Dus er zijn heel veel verschillende tijdzones om deze wedstrijd in te beleven. De Japanners worden net wakker. De Nederlanders proberen niet in slaap te vallen. En hier in Amerika zijn we op het midden van de dag. Als de bal uit het speelveld is en er weer gegooid mag worden door Nederland vanaf de rechterkant. Dat is Dumfries die dat doet. Op het hoofd van Somerville. Benieuwd hoe lang we Memphis Depay gaan zien. Stel je voor dat hij straks komt en een goal maakt. Wat gaat dat allemaal doen met die spitsdiscussie dan bijvoorbeeld? Dat wordt ook nog wel interessant. Maar goed, het ligt vandaag echt niet aan Malen. Die speelt gewoon een goede wedstrijd. Heeft alleen de pech dat die bal er voor hem niet in wil. Maar je ziet aan hem dat hij in vorm is. Dat hij die vorm van zijn club meetrekt naar het Nederlands elftal. De ingooi voor Japan heeft wat tijd nodig. Is genomen nu door Ito. Dan een diepteloopactie van Ueda. Die hoopt die bal daar te krijgen. Maar die is te hard. Verbrugge. Simpel de bal opgepikt en weer meegegeven aan zijn ploeggenoot bij Brighton. Van Hekken. Van Hekken naar De Jong. Kan de bal in de loop meenemen. Is dan verlost van Ueda. Gravenberg. En dan hebben de Japanners weer alle ruimtes dichtgelopen. En mag Nederland weer opnieuw beginnen. Je hebt toch een beetje het gevoel dat als het op deze manier doorgaat en Oranje de bal een keer kwijtraakt, dat de Japanners gaan toeslaan. Dus het zou wel fijn zijn als Nederland gewoon scoort. Gakpo komt er niet langs bij Doan die de deur dicht doet. En dat doet op een dusdanige wijze. Volgens de scheidsrechter dat dat niet reglementair is. En zo krijgt Nederland een vrije trap. Dat is een fijne plek om die te krijgen. Een meter of 7-8 van de linkerzijlijn vandaan. Die bal kan dus voor het doel komen. Ligt misschien nog wel iets beter voor een linkspoot als je een voorzet wil gaan geven. Je zou zelfs kunnen denken om het in één keer te doen. Maar daarvoor ligt de bal net iets te dicht bij de achterlijn. Dus een voorzet ligt voor de hand. Kan ook een korte bal geven richting de punt van 16 meter gebied. Waar bijvoorbeeld Somerville dan naartoe kan bewegen. Reinders staat klaar in de 50ste minuut in Dallas. Bij Nederland-Japan 0-0 de stand. En een vrije trap nu voor Oranje. En Reinders kijkt waar gaat die bal naartoe. Tijani Reinders met de vrije trap veel te laag. Dat haalt Nederland dan hier weinig uit. Ze zijn echt niet alle langste de spelers van Japan. Maar als je hem zo laag neerlegt dan is het geen probleem om hem weg te werken. Wel een nieuwe voorzet van Nederland. En Van Dijk! Ja! 1-0 voor Nederland! En de captain doet het! Virgil van Dijk kopt Nederland op voorsprong. En Oranje op 1-0. Weer een goal met het hoofd van Virgil van Dijk. Die als Nederland de WK-finale haalt zijn 100ste interland gaat spelen. Nou, dit is een lekker begin van het WK. Zijn 13e goal in Oranje. Wat heeft hij er veel gemaakt met zijn hoofd. En wat is hij toch belangrijk de laatste jaren voor Nederland. Eerst die vrije trap van Reinders. Die wordt weggewerkt, opgevangen door De Jong. En dan gaat die bal naar de rechterkant. En is het Ryan Gravenberg met een piekfijne voorzet. Het is geen buitenspel voor Van Dijk. Die met een slim lichtduwtje loskomt van Watanabe. En hem fantastisch in de verre hoek komt. En via de binnenkant van de paal is Suzuki dan eindelijk geklopt. En staat Nederland 1-0 voor in Dallas.
4: De kop en de captain die het doet, Ibrahim. En ja, dat brengt die wedstrijd open, denk ik.
3: Ja, dit is wat je nodig hebt. Nu ga je nog meer ruimtes krijgen. Japan moet gaan komen. En met de snelheid wat je voorin hebt. En overigens een geweldige technische kopbal. En ja, op de radio kunnen de mensen het jammer genoeg niet zien, maar wij wel. Je ziet hem heel bewust en lang naar die bal echt nakijken van daar gaat hij vallen, ja. En dan valt hij binnenkant paal in. Geweldig.
4: Hij ging zo op zijn hurken zitten, kijken, loeren en hij zag dat het goed was. Overigens, de vaste luisteraars van Met het oog op morgen, die missen vanavond hun programma. Dat zou nu bezig zijn op NPO Radio 1, want uiteraard blijven we bij Oranje dit WK. Maar het oog maakt wel een uitzending. Die is als podcast te beluisteren via de NPO Radio 1 app of via andere podcastpodia. En daarin vandaag ook veel voetbalpoëzie. Nou ja, over poëzie gesproken, Arman. Dat was dat doelpunt van Virgil van Dijk eigenlijk ook wel, hè?
5: Ja, waanzinnig mooie kopbal van Van Dijk. Geweldig gestuurd hoe die ook loskomt in dat duel met Watanabe. Ja, Watanabe speelt in de Eredivisie. En hij gaat gewoon onder die bal door. Hij mist hem, schat hem niet goed in. En dat is Van Dijk dan. Die staat daarbij en die kan dat genadeloos afstraffen. Hoe die wel zo mooi naar de hoek stuurt. En dan wordt hij bijna nog mooier doordat hij dat stukje binnenkant van de paal nog meeneemt. En Suzuki kan er alleen maar naar kijken. Duikt nog wel naar die hoek, maar kan hier natuurlijk niet meer bij. Virgil van Dijk met 1-0 voor Nederland. En we staan voor. En dat is goed nieuws in de 53ste minuut in Delft tegen deze taaie tegenstander. Op voorhand de moeilijkste kluif in deze pool van Oranje, van Hekken. Nederland is verder nog tegen Zweden en Tunesië. In Houston en Kansas City. Nu aan de rechterkant Somerville. Somerville met de bal terug naar Van Hekken. Van Hekken naar De Jong. De Jong kan de bal breed spelen naar Van Dijk. 53 minuten op de klok. Nederland 1, Japan 0. Hier in Dallas, waar het oranje publiek dus wat had om voor te juichen. We hoorden André Hazes door de tribunes in Dallas schallen. Wij houden van oranje. Dat is de goaltune van Nederland. We hebben ons verteld dat het de upbeat tempo versie was. Maar volgens mij was het gewoon de ouderwetse versie van Hazes die we hier hoorden in dit stadion. Uit die tientallen, misschien zijn er wel honderden speakers die hier staan opgehangen in het AT&T Stadium. De 13e goal dus van Virgil van Dijk in zijn 93ste. Interland van Oranje. Ik moet nog wel eens aan denken als ik Van Dijk zie. Dat er nog echt een aantal jaar was. Dat de discussie was in Nederland. Van ja, is hij wel goed genoeg voor het Nederlands elftal? Hij is dat zeker. Zeker nu die een goal maakt op het WK. Maar dat is natuurlijk al jaren de gedroomde aanvoerder van Oranje. En hij is 34. Is zeer waarschijnlijk zijn laatste wereldkampioenschap. We krijgen nog een keer op de schermen de goal te zien. Terwijl Nederland gooit met Van de Ven. De bal teruggespeeld naar Van Dijk. Van Dijk naar De Jong. De Jong, halverwege de helft van Japan. Nou, die maken voorlopig weinig aanstalt om heel veel te gaan veranderen aan de speelwijze. Blijven Nederland de bal opdringen. En gaan niet als een gek afjagen. Gaan niet hoger druk zetten. Dat doen ze allemaal niet. Ze blijven gewoon stug doorgaan met waar ze mee bezig waren. Van de Ven. Met de bal terug naar de doelpuntenmaker Van Dijk. En dan De Jong. De Jong ontbrak natuurlijk op het vorige Europees kampioenschap dat hij geblesseerd moest missen. Met de klachten aan de enkel. Nu is hij er weer bij. Van Dijk heeft de bal. En speelt Van Hekken nu in. Wordt het dan een kopie van 2010. Toen Nederland 1-0 van Japan won. De enige ontmoeting tussen deze twee landen op een WK. Nou ja, als het toernooi voor Nederland zo succesvol verloopt. Dan nou ja, we zouden het niet vertekenen. Want nog een WK-finale verliezen. Ik weet niet of we dat allemaal aankunnen. Dat zou wel betekenen dat we lekker ver gaan komen in dit toernooi. Dat zou natuurlijk hartstikke fijn zijn. Van Dijk heeft wederom de bal voor Nederland. We zitten op exact 55 minuten. En De Jong speelt nu Dumfries aan. Dumfries op de middenlijn aan de rechterkant. Dumfries terug naar Van Hekken. En ik kijk naar Japan. Wat zij doen, en ze veranderen echt voorlopig helemaal niets. Ze blijven op dezelfde manier verder gaan. Somerville kiest de diepte. Somerville kan hierbij malen voor de goal. Somerville zoekt hem, maar vindt hem net niet. Goede paas wel van achteruit gegeven. Dat is dan Dumfries. Somerville die loopt goed weg. Malen was mee. Stond ook voor zijn man. Kan de bal alleen niet binnenschieten. Echt een prachtige paas van Dumfries. De paas van Somerville die komt achter Malen. Dat is jammer, want Malen bevond zich wel voor Taniguchi. Deed dat eigenlijk goed. Maar de paas is dus niet op maat van Crescencio Somerville. De rechtsbuiten van het Nederlands elftal. Het is voor Van Dijk overigens. Zij het als een 13 interland won. 9 van die 13 maakte hij met het hoofd. Dat zijn nog eens cijfers voor de captain die hoog boven alles niet eruit torent zo vaak. En dus nu ook in Dallas scoren. Daar gaat Japan, maar daar is Gravenberg die veel sneller is hier dan Kamada. Het gat daar dicht loopt en Verbrugge die enigszins wordt opgejaagd. Daarvan schrikt en de bal over de zijlijn schiet. Na de loopactie van Ueda schiet Verbrugge de bal zomaar over de zijlijn. Dat betekent dat er balbezit komt voor Japan. Ingooi is genomen. Handig weggedraaid door Japan. En aan de linkerkant kan hier misschien gevaar komen voor Ueda. Die de bal goed ontvangt eigenlijk wel. Maar hem helemaal verkeerd op zijn linkervoet ziet belanden. Dat is een aardige kans voor Japan. Voor Ueda. De Japanners die komen nu wel door aan de linkerkant. Opnieuw Ueda kiest positie. Aan de linkerkant is het Nakamura. Kijken of hij kan schieten. Hij kan dat bal wel richting veranderen. Het is 1-1. Het is 1-1. En Nederland heeft 5 minuten kunnen genieten van die 1-0 voorsprong. Want hier is al de gelijkmaker van Keito Nakamura. De speler van Stade Reims uit de Franse competitie. Het is de tweede aanval in korte tijd. Eerst Ueda die de bal niet goed weet te controleren. Maar nu is opeens hier wel de goal. Het is geen buitenspel voor Kubo. Aan de linkerkant die het allemaal opzet. Kubo kijkt, wordt wat mensen naar zich toe. Vindt dan Nakamura. En die speelt daar Dumfries uit. En dan zie ik een overstapje daar vlak voor de goal van Maeda. Maar die staat ook geen buitenspel. Omdat er nog één speler van Nederland zelf dat daarachter blijft. Dus je zou kunnen zeggen dat als Maeda een buitenspelpositie had gestaan, dat Verbrugge daar door beïnvloed was. Hij wordt zelfs nog aangeraakt, denk ik, door Maeda of door Van Hek. Is moeilijk te zien. Maar voorlopig is dit geen buitenspel. Is het dus een geldige goal die voorlopig op naam komt van Nakamura. Maar misschien nog via Maeda dus in het doelbeland. Het is hoe dan ook 1-1 in Dallas, want er is afgetrapt.
4: Het geluk dus van korte duur, Leon. Wat kan Oranje zich hier verwijten?
2: Ja, heel veel reacties eigenlijk te laat. En uiteindelijk is het Dumfries die veel te veel ruimte blijft geven. En dan zit het ook niet mee dat die bal op het laatst nog net even wordt aangeraakt. Anders denk ik dat Verbrugge hem wel had gehad.
4: Ja. Ja, en zo is de status quo weer hervatter, man.
5: Ja, het heeft echt heel kort geduurd. Nederland zo hard gewerkt aan die voorsprong. En dan was hij daar eindelijk. En dan gaat het mis. Ja, het was Kubo dus en Nakamura met het schot. Hier is de ingooi voor Oranje. Kan niet worden verlengd. Gravenberg heeft hem wel in 16 meter gebied. Dumfries komt daar niet bij. Want daar is weer Nakamura. Ja, is toch een hele aardige speler. Komt ook veel aan de bal in deze wedstrijd. Nakamura. En hij is ook verantwoordelijk voor de goal. Want die bal werd toch wel van richting veranderd. Maar ja, het schot was van hem. Die ging al op het doel. Dus zal de goal waarschijnlijk wel op zijn naam komen. Daar is de ingooi. Maar er wordt nog eens gefloten door de scheidsrechter. Die zegt dat daar wat mensen elkaar aan het vasthouden waren. Dat mag niet. Dus nog een keer die ingooi voor Nederland. Dus de bal moet worden gehaald door Dumfries. Lublang. Dat vinden de fans hier ook niet leuk. Hij heeft de bal inmiddels gevonden. Denzel Dumfries gaat in een heel langzaam tempo naar de zijlijn toe. De scheidsrechter geeft nog niet aan dat hij te veel tijd neemt. Dus komt hier dan alsnog de ingooi van Denzel Dumfries. Kan niet worden verlengd. Weggekopt door weer die Nakamura. Want Summerville, oef, dat ziet er gevaarlijk uit. Als Japan ertussen had gezeten, was er een kans gekomen. Maar Nederland ziet het gevaar. Van Dijk staat daar nog voorin. Lijkt de kopduel te winnen. En houdt er een hoekschop aan over. Goed werk van Dijk. Het zet komt toch wat meer los. Dan natuurlijk door de goals. Het is ook wat opener geworden nu. En Nederland gaat middels een hoekschop nu proberen om gevaarlijk te worden. Tiende interland goal van Nakamura. Was dit voor Japan. En na een uur staat het 1-1 in Dallas bij Nederland-Japan. En we gaan weer verder met een hoekschop. Reinders vraagt aan de grensrechter of hij al mag trappen. Dat mag, dat doet hij. En daar staan er een hoop. En die zijn heel lang bij Nederland. Zoals Van Hek en Van der Ven. Maar ze kunnen allemaal niet schieten of koppen. En hier is de uitbraak van Japan. En die is levensgevaarlijk. Hier komt Japan. Nederland heeft wel genoeg verdedigers mee. En Summerville maakt een broodnodige overtreding die hem op geel komt te staan. Maar hij voelde dat het nodig was. En ik geef hem daar ook wel gelijk in. Want ze kwamen wel heel snel oversteken. Het is de notabene centrale verdediger Watanabe. Die gepakt wordt, geraakt wordt aan zijn enkel door Crescencio Summerville. En de eerste gele kaart van de wedstrijd is dus voor Nederland. Voor de rechtsbuiten. Vrij trap voor Japan is het gevolg. En de Japanners die beginnen beter in de wedstrijd te komen nu. En spelen in de tweede helft ook naar de rechterkant toe. Daar zitten hun trouwste fans. Zo'n drie vakken achter het doel. Vol met fans in het blauw. Met heel veel Japanse vlaggen, het land van de reizende zon. Die vlag, de rode cirkel, op dat witte achtergrond zichtbaar achter het doel nu van Bart Verbrugge. Het duurt lang voor Ismaël Elfat. Alles heeft klaargezet als het gaat om de organisatie. Dat is nu het feit. En dan mag de vrije trap komen van Japan. Die is goed, maar kan niet worden gekopt. Wel opnieuw balbezit voor de Japanners, voor Nakamura. Maar veel verder komt hij niet. Hij moet terug nu. Terug naar zijn ploeggenoot Kamada. Kamada kan hem dan weer opnieuw inbrengen richting Nakamura. Bal komt achter Nakamura terecht. Maar hij heeft hem uiteindelijk wel te pakken. Hij geeft hem mee op Doan. Dan is dit gevaarlijk. Bal komt voor het doel. En daar is dan Ueda. Die kon hem zo binnenkoppen. Maar hij komt net niet bij de bal. Nederland heeft het moeilijk in deze fase van de wedstrijd. Japan komt nu toch al stelselmatig gevaarlijk door. Geeft dat Ronald Koeman ook aanleiding om iets te veranderen in zijn opstelling? Ik zie dat Van Hek overigens een heel grote bult heeft onder het rechter oog. Lijkt dan een blauw oog te hebben nu. Terwijl ik nog eens kijk naar die goal die licht van richting wordt veranderd. Waardoor Verbrugge er uiteindelijk net niet bij kan. Dat lijkt een kausaal verband te hebben. Dat van richting en het mislopen van die bal door de doelman. Bart Verbrugge, die dus het doelpunt heeft moeten incasseren. 1-1. Van Dijk opende de score met een kopbal. En 5,5 minuut later de gelijkmaker van Nakamura. En de Japanners die lijken wat beter in de wedstrijd te komen in deze tweede helft. Nederland gooit, doet dat richting Van Dijk. Van Dijk, maar Van Hekken. Hij heeft natuurlijk ook nog een verleden bij FC Twente. Nakamura, waar hij een grijs verleden speelde. Zoals de Eredivisie veel spelers haalt uit Japan de laatste tijd. Denk ook aan de Sugawara. Het zijn er heel veel. Nederland valt aan. Gravenberg, handige beweging. Maakt hij ruimte voor zichzelf. Heel handig gedaan. Nu probeert hij Summerville te bereiken. Dat lukt ook. Summerville in het 16 meter. Summerville met links in de goal. Het is de eerste goal voor het Nederlands elftal. Hij doet het op een wereldkampioenschap. Crescencio Summerville. En de voorsprong weer hersteld. En hij rent naar de bank. En wie omhelst hij daar? Ruud van Nistelrooy. Die hem blijkbaar heeft geleerd hoe je moet scoren. Nou, goed gedaan Ruud. We staan weer voor. Summerville met de 2-1. Wat een actie. Over de rechterkant. Hij komt naar binnen toe. En hij scoort met links. Zoals Gakpo het zo vaak doet aan de andere kant. Zoals Robben het zo vaak heeft gedaan voor het Nederlands elftal. Maar de nieuwe ster heet nu Crescencio Summerville. Wat een goede dribbel. En een heerlijk gekruld schot richting de verre hoek. Suzuki kan er niet bij. En weer via de binnenkant van de paal. Ja, het moet allemaal precies kloppen. Gaat die bal erin. Schitterende goal van Summerville. En 2-1 voor Nederland tegen Japan.
6: Ja, het is haast een jongensboek, Ibrahim, die Summerville.
3: Ja, het is hem van harte gegund. Geweldige goal. Overigens ingeleid door Gravenberg. Die twee man bos instuurt. En vervolgens Summerville in de 1-1 zet. Dumfries die een goede overlap maakt. En ja, dit is eigenlijk waar je als jongetje van droomt. In je eerste interland op het allerhoogste niveau. Hij heeft natuurlijk al eerder interland gespeeld. Maar op het hoogste niveau op dit platform nog niet. En als je dan zo'n goal kan maken. Zo'n belangrijk moment. Ja, komt hem toe.
0: Arman.
5: Ja, die actie van Gravenberg. Ongelooflijk hoe hij dat deed. Zo met een prachtige actie. Twee man totaal de verkeerde kant op sturen. En dat moet je dus doen. Je moet die individuele klasse hebben om opeens ruimtes te vinden. Gravenberg met de assist. En ja, die bal lag er nog zeker niet zomaar in. Maar Summerville dus met een gekruld schot. Twee goals via de binnenkant van de paal voor Nederland. De kopbal van Van Dijk ging via de ene paal. En nu is het de andere paal die komt helpen. Via die paal is het het schot van Summerville dat in het doel belandt. Het is het derde interland. Hij speelt zijn eerste twee in de oefenwedstrijden voorafgaand aan dit wereldkampioenschap. Maakt hij zijn goal. Maar ja, Malen staat nog altijd op nul. Summerville in de laatste weken althans Malen. Maar Summerville staat nu op 1. En Gakpo is weg aan de linkerkant van Nederland. Gakpo. Kapt er 1 uit. Kapt er 2 uit. En schiet op een blok van de derde. Dat is jammer. Ito ligt daar goed. Want ook Gakpo laat zich nu zien. Maar de vlag is omhoog gegaan. En dan lijkt het dus buitenspel te zijn geweest. Is dat ook zo? Voor Gakpo, daar kijk ik nu even naar. Als Reinders de paas geeft. Ja, dat was het ook. Door de grensrechter buitenspel. Wel een hele fijne actie zeg. Nog eens even kijken. Met de ene kap Doan weg. Met de andere kap nog een weg. En dan Ito die dus blokt. Overigens was de eerste assist op de goal van Van Dijk. Ook al van Gravenberg. Die dus op 2 assists staat in deze wedstrijd. Het is toch ook buitengewoon knap. Een bepalende rol voor Ryan Gravenberg dus in deze wedstrijd. Die het heel knap heeft gedaan. En met name die tweede. Die was toch van grote schoonheid. Terwijl Japan heeft gewisseld. Dat had ik even gemist. Maar dat is Maeda. Die naar de kant is gegaan. En Japan schiet nu wel. En dat is een heel aardige knal. Die komt vanaf het middenveld. Van Kubo. En daar moet Verbrugge dan nog bijna op reageren. Ja, het is een schot van 25 meter van Kubo. En hij gaat maar een meter over de lat. Rechtdoor geschoten van die speler van Sociedad. Maar een prima poging. De wissel dan. Junya Ito is de vervanger van Daizen Maeda. En we gaan ook gelijk weer drinken. Halverwege de tweede helft. Waarin heel veel is gebeurd. 3 goals in Nederland. Maakte er 2. Staat dus voor. Met 2-1. Nog een kwartwedstrijd te gaan. 2-1 voor Oranje tegen Japan.
6: Nou, die eerste helft die konden we met gemak boring noemen. Maar dat wordt toch ruimschaps gecompenseerd in de tweede helft, Leon.
2: Ja, de wedstrijd is helemaal opengebroken. Natuurlijk door de goal van Van Dijk. Maar ik vond daarvoor al wel dat Nederland iets anders uit de startblokken kwam. Uit de rust. Met name Gravenberg, die op die rechterkant veel meer aan het doen is. Veel meer diepterens aan het maken is. En daar een soort extra optie is. Waardoor een Dumfries en een Summerville daar ook beter uitkomen. Nou, met als gevolg dat doelpunt. Wat echt fantastisch is. En ik vind het heerlijk dat er zoveel mensen hebben geroepen. Ach, die Summerville die staat bij zijn club linksbuiten. Alsof hij nooit in zijn leven bij Feyenoord en andere clubs op rechtsbuiten heeft gespeeld. Moet hij dan wel op rechtsbuiten? En dan, dit is het antwoord. Fantastisch.
6: Hij doet eigenlijk veel goed, hè, Ibrahim. Ook al die gele kaart die hij dan pakt om die aanval van de Japanners te breken.
3: Ja, de bereidheid alleen al om je vuile meters te maken. Hij ziet het gevaar. En hij heeft ook de snelheid om dat te kunnen belopen. En gewoon een hele slimme overtreding. Goed voor de ploeg. En daarentegen ook de momenten al in de eerste helft. Hij heeft geen enkele angst. Hij durft. En zo moet je ook spelen. Je wordt daar niet voor niks neergezet om het verschil te kunnen maken.
6: Misschien is dat wel echt wat Koeman nodig had. Zo'n onbevangen, frisse speler die dan misschien ook de rest een beetje mee kan trekken.
3: Zeker, maar het is ook iets wat, heb ik al eerder benoemd, bij Nederland hoort. Creatief zijn, bravoure, lef. En dat heeft deze jongen ook gewoon. En dat het dan samenkomt in zo'n WK-wedstrijd op zo'n belangrijk moment. Ja, dat is enorm genieten voor die jongen. En dat zal hem ook alleen maar nog meer vertrouwen gaan geven voor de rest van het toernooi.
6: Ja, de naam viel ook al van Gravenberg. 2 assists gegeven, dus heel belangrijk in dat team.
3: Absoluut. Kijk, Gravenberg weten we allemaal, is natuurlijk een geweldige speler. Maar met name in zo'n wedstrijd waarbij je niet veel ruimtes krijgt, waarbij het tempo veelal heel laag ligt, dan heb je ook deze creativiteit nodig om uiteindelijk zo'n tegenstander kapot te spelen. Ja, dat zie je dan bij zo'n actie die vooraf gaat aan de goal van Summerville, waar hij aan de basis staat. Ja, dat is ook wel voor uiteindelijk de tv aanzetten en naar het Nederlands elftal kijken. Maar dat is ook het kracht van het Nederlands elftal en van dat soort spelers. En gelukkig komt dat er nu ook uit.
6: Ja, en tegelijkertijd is het oppassen voor de Japanners. Leon, jij vergeleek ze wel met haaien.
2: Ja, een beetje dat blijven cirkelen en doen alsof er niks aan de hand is. En dan opeens hebben ze zo'n moment dat ze collectief vooruit zijn en ze bewegelijk zijn. En dat was vlak voor dat doelpunt weer zo'n fase die we ook in de eerste helft ook weer even zo'n fase hebben gezien. Het lijkt wel of ze echt wachten op momenten van oké, dit, nu doen we het met z'n allen en zijn ze levensgevaarlijk.
6: Na het drinken komt het wisselen, Arman.
5: Ja, dat is wat Koeman ook heeft aangegeven. Dat hij die drinkpauze een heel goed moment vindt voor die wissels. Omdat je ze dan nog wat kan meegeven als ze het veld inkomen. Het zijn er 3 voor Nederland. Malen, Summer.

0: iets meer doet dan Malen. Memphis Depay is weer terug op een wereldkampioenschap. Zijn derde na 2014 en 2022. Een overname van Nederland. Geen overtreding op het middenveld, zegt de scheidsrechter. Koopmeiners is weg. Koopmeiners vindt daar Quinten Timber. Die probeert tussen drie Japanners door te gaan. Dat is ingewikkeld. Is de bal kwijt. En Japan probeert dan over te nemen. Het is nog 20 minuten hier in Dallas. 2-1 voor Nederland. Dankzij misschien wel de winnende goal van Crescencio Somerville. Het spel ligt even stil. Een blessurebehandeling. Kunnen we misschien kijken wat jullie van de wissels vinden.
1: Die wissels inderdaad van Oranje. Met Koopmeiners, met Timber. En wie was nummer 3 ook alweer? Memphis natuurlijk, Memphis, die erin kwam. Ja, wat vinden jullie van die wissels?
2: Ik vind het wel opmerkelijk eigenlijk. Je levert heel veel snelheid in voorop. Ibrahim zei het net ook achter de schermen. Juist in de fase waarin Japan moet. Dus dit zijn juist omschakelmomenten waar je een Malen en een Somerville extreem goed kan gebruiken. En nu hebben we eigenlijk alleen Gakpo om dat soort goede acties te gaan, loopacties te gaan maken.
1: Wat zou zijn beweegreden dan zijn, denk je, Ibrahim?
3: Ja, misschien toch het middenveld wat meer versterken. Eventueel dat Dumfries nog meer eroverheen kan gaan. Omdat ja, Koopmeiners toch wel wat meer een middenvelder is. Maar ik had altijd, wat Leon net terecht aangaf ook, of een Somerville op het veld laten staan of een Malen. Omdat je daar op de flanken zoveel snelheid en ook dreiging blijft houden. Waar Japan rekening mee moet blijven houden.
1: Terug naar Oman.
0: Japan heeft met 10, want door die blessurebehandeling waar geen kaart voor werd gegeven, moeten ze een minuut wachten tot ze terugkomen. Dus Nederland met 11 tegen 10. Gakpo in 16 meter. Gakpo op zoek naar de korte hoek en vindt daar bijna een goal. Suzuki, knappe redding van die doelman die toch een goede indruk maakt in deze wedstrijd. Ja, de Japanners hebben een probleem, want ik denk dat die speler die geblesseerd daar ligt niet meer gaat terugkeren in de wedstrijd. Maar dan moet je alsnog een minuut wachten tot je mag wisselen, volgens die nieuwe regels. En dus is het de vraag of dat nu dan al mag. Omdat die minuut nog niet voorbij is. Ik denk eigenlijk het laatste. Dus mag Nederland ook deze hoekschop nog gaan trappen tegen slechts 10 Japanners. Dit zijn voordelen die je moet kunnen uitbuiten. En ze moeten uitbuiten. Memphis trapt nu de corners. Die komt bij de tweede paal. Handig duwtje. Maar de bal in de handen van Suzuki. Is het Van Hekken die de bal als laatste raakt. Dat zou kunnen. De Japanners maken zich inmiddels op voor meerdere wissels. En Suzuki wil de bal lang bij zich houden. Maar mag dat ook weer niet zo lang doen. Terwijl ik kijk naar collega Jeroen Hechtsof naast mij. Die doet commentaar voor de televisie. Die zit nu de Japanners te tellen. Om zeker te weten dat er echt 10 zijn. Ja, ik ga ook aan mezelf twijfelen. Maar volgens mij is het wel zo. Want ze moeten echt nog wachten tot die ander mag komen. 74ste minuut. 2-1 voor Nederland. Somerville de doelpunt te maken. Dus naar de kant. En we gaan kijken hoe Koopmeiners die rol daar invult. En Memphis Depay. Hoe fit is hij? Wat kan hij laten zien op dit WK? We weten nog hoe hij startte in 2014 toen als invaller, als joker van Van Gaal op dat WK waar Nederland de halve finale haalde. En nu is hij niet meer de joker. Nou, misschien ook wel weer de joker. Hij valt nu wel in. En misschien kan hij vanaf de bank weer gevaarlijk zijn. Oh, dat is Japan. Dat is een goede uitbraak van Japan. En een hele stevige schouderduw van Van de Ven. Maar wel een correcte. En belangrijk ook, want daar maakte Kamada zich klaar voor een voorzet. En die had er zomaar in kunnen vallen. Maar Van de Ven, ja, die begint met een achterstand van, ja, nu ga ik tellen, 1, 2, 3, 4, 5 meter. Die maakt dat goed. Ja, het is niet echt een schouderduw. Hij raakt een beetje in de borstkas. Maar het is niet zwaar genoeg om een penalty voor te geven. Dan mogen de Japanners weer terugkomen. Of terugkomen. Ze kunnen weer compleet zijn. Belangrijk ingreep zeg van Mickey van de Ven. Ik zie dat Doan onder meer naar de kant gaat. Ja, ze gaan zelfs nu drie keer wisselen. Watanabe gaat weg. Volgens mij komt onder meer Sugawara daar in het elftal. Watanabe, Kubo, hij lag daar op de grond. En Doan gaan naar de kant. In het elftal komen heel veel spelers met eredivisie geschiedenis. Sugawara, Tomiyasu, Ajax afgelopen seizoen. En ook NEC spits Koki Ogawa. Dat zijn heel veel oude bekenden. Voor de Nederlandse, nou niet voor deze Nederlandse spelers. Want die voetbal allemaal niet in Nederland, wel voor ons. Voor de kijkers en luisteraars, want wij kennen die spelers natuurlijk wel. Een hoekschop voor Japan in de 75ste minuut. Daar gaat die bal over alles niet erin heen. Komt er nog wel een schietkans vanaf de linkerpunt van 16 meter gebied. Maar die gaat huizenhoog over het doel. En levert dus geen verder gevaar op. Voor Nederland de drie wissels bij Japan. En doorgevoerd. Nederland heeft dus ook drie keer gewisseld. Ik heb er in totaal al 4 naar de kant gehaald. Want bracht in het eerste stadium ook nog Yuya Ito. We hebben dus nog één wisselmogelijkheid. Nederland mag nog 2 wijzigingen doorvoeren. Memphis gevonden in de aanval. Goed als draaischijf gefungeerd. Timber geeft de bal naar Gakpo. Gakpo in het 16 meter gebied. Gakpo op zoek naar Timber. Knap nog verlengd. Kans voor Koopmeiners als hij erbij komt. Maar hij kan het niet.

0: bij. Heel knap Timber. Met een hoog been. Maar geen gevaarlijk spel. Wist hij de bal met de punt van de schoen toch nog te verlengen en bij een medespeler te krijgen. En uiteindelijk is het voor Koopmeiners niet te doen om die bal in het doel te werken. Het is een mooie wedstrijd voor het Nederlands elftal om dit WK mee te beginnen. De eerste helft levert niet heel veel op. Maar de tweede helft des te meer. Van Hekken kopt een moeilijke bal nu weg. Krijgt wat hulp van Van Dijk. En moet nog wat hulp krijgen van Timber. En via Gravenberg lijkt Nederland dan uit de problemen te kunnen komen. Maar deze scheidsrechter die laat veel toe. Ook deze duel op Gravenberg wordt niet bestraft. Dus weer Japan in de 77ste minuut. Het is nog niet gespeeld hier in Dallas. Japan geeft zich gewonnen. Zegens dus op Duitsland en Spanje op het vorige WK. Zeg op dit jaar een oefenwedstrijd. Dit Japan zelf kan van grote landen van Nederland voorlopig nog niet. We zitten aan de linkerkant voor Japan. Ito. De bal gaat even middenveld in. Sugawara. Japan blijft de bal rondspelen. Ito. Junya Ito. De invaller dus. Sugawara achterkant waar hij speelde bij AZ natuurlijk. De Japanners proberen het al vinden. Ze moeten wel wat meer uit de schulp kruipen. De voorzet van Junya Ito, maar die gaat langs binnengehouden aan de andere kant. En dan haalt Japan er nog heel handig gooi uit. Door de andere Ito. Het zijn er nu twee. Dit is basisspeler Hiroki. De verdediger dus. En je München. Weer balbezit voor Japan. 78ste minuut. Hannes gaat tempo maken nu. Proberen wat meer technische spel te spelen met kortpaasjes. Sugawa goed is. En dan probeert daar omhaal. Die komt er niet uit. Ogawa staat nu naast hem in de spits bij Japan. Ueda en ook. Deze voorzet gaat ook langs beide heren heen. En ook langs Ito. Van de en die bal ook weer weg. En zo gaat er weer een ingooi naar Japan. Ja, Nederland weet dat in Japan komen. Ito met de ingooi. Het levert snel een nieuwe ingooi. En de Japanse fans proberen nog om hun ploeg naar voren te schreeuwen. Nog massaal achter te gaan staan. Als er een ingooi komt van Sugawara, die er veel meters voor neemt, dan gooit richting eerste paal. Van Dijk is veel sterker dan de rest en veel langer. Kopt de bal dus ook weg. Opgevangen door Japan Taniguchi. En weer helemaal terug naar Ziyot Suzuki, die kansloos was op de goals van Van Dijk en Somerville. En verder een uitstekende wedstrijd heeft gekiept. En nog een aantal keer belangrijk is geweest ook voor Japan. Japan dat aanvalt. Nederland nu in de achteruit met de Koopmeiners dus rechts in de aanval. Depay in de punt van de aanval. Gakpo, de enige aanvaller die mocht blijven staan. En we zien, als je goed kijkt, en we zitten heel hoog, kunnen dat goed zien. Als Japan de bal heeft, staat Frenkie de Jong echt als centrale verdediger te opereren. Hij staat op lijn naast Van Hekken en naast Van Dijk. En op het moment dat Nederland de bal weer heeft, stapt Van de Jong 5-6 passen naar voren. En gaat hij weer een beetje op zijn plek staan op het middenveld. Dat is heel duidelijk. Heeft Koeman ook vooraf gecommuniceerd. Nu is bal weer kwijt en kijkt de Jong direct naar achteren. Er zijn trainers. Frenkie de Jong meer een centrale verdediger zagen zelfs in het begin van zijn carrière. Niet meer zo, maar hij kan er wel spelen. 79 minuten op de klok. Het geluid schalt van de tribunes hier in Dallas. Onder het nog altijd dichte dak is Japan er nu vandoor met Junya Ito. Ito legt hem klaar. Kans voor Sugawara. Maar een redding voor Bart Verbrugge. Dat was een aardige aanval van Japan. Die invallers laten zich zien. Ito en Sugawara. Maar die laatste vergeet daar een hoek uit te kiezen. Maar de wissels hebben Japan sterker gemaakt en Nederland zwakker. Dat is toch de eerste voorzichtige conclusie die ik hier trek. Somerville zat er lekker in. Maakt een goal. Malen speelt een goede wedstrijd. Waarom haal je die dan naar de kant? Ik snap er eigenlijk helemaal niets van. En Japan met zijn wissels komt beter in de wedstrijd. Dus is het de vraag of die wissels van Koeman wel zo verstandig waren. Depay voorlopig niet veel van gezien. Koopmeiners, ja, die zit meer te verdedigen dan aan te vallen. Nu komt Japan weer. Weer met Sugawara. Bal gaat naar Tomiyasu. Ajax dus dit seizoen. Arsenal gespeeld. Tomiyasu, goede verdediger. Tomiyasu op zoek naar een van zijn spitsen in dit geval. Ogawa. Maar die heeft geen controle over de bal. En dus is hier de rust bij Bart Verbrugge. 10 minuten nog in Dallas. Nederland staat nog volhouden.
1: Ja, Nederland heeft het dus wat lastig, Leon. Is het inderdaad zo dat die wissels slecht uitpakken voor Nederland op dit moment?
2: Het is denk ik ook de fase van de wedstrijd. Je staat 2-1 voor. Je wilt als Nederland zijnde niet al te veel risico nemen. En je weet dat Japan nu alles gaat proberen. Gooi je er een spits bij. En dan is dat ook wat er gebeurt. Hè. Dan ga je, zoals we ook in de eerste helft hebben gezien, dan ga je het compact houden. En zoals Arman zegt, Koopmeiners is veelal aan het verdedigen. Ja, daar zal die wissel ook voor gedaan zijn. Maar ja, wat we net ook zeiden, de omschakelkwaliteiten zijn nu wel echt sterk verminderd. Dus als je dan wel de bal verovert, dan is het niet waar de kracht van Nederland ligt.
3: De Japanse storm overleven, daar gaat het om op dit moment, Arman.
0: Ake is nu gekomen bij Nederland. Dat is een verdediger voor een middenvelder, want Gravenberg is er afgehaald. Ja, het accent ligt nu echt op de defensie. Bij het Nederlands elftal. Ake gaat naast Van Dijk en Van Hekken spelen. Koeman voelt zich gedwongen te reageren omdat Japan zoveel aanvallers brengt. Dus een verdediger erbij. Dus speelt Nederland nu echt met 5 man achterin. En is De Jong opgeschoven naar het middenveld, naar zijn natuurlijke positie. Daar bij Japan is ook zag ik nog een wissel komen. Nee, misschien toch niet. Japan heeft in elk geval wel de bal aan de linkerkant van het veld. 82e minuut. Stand is 2-1. Nederland dicht bij de overwinning. In de openingswedstrijd van dit wereldkampioenschap. Nu hebben ze de bal. Want Japan levert hem in. Depay kan er niet bij. Maakt ook weinig aanstalten. Dan is lekker op die bal te gaan jagen. Sloft er een beetje naartoe. Taniguchi. Op breed naar Tomiyasu. Tomiyasu speelt hem al naar Sano. En dan Sugawara. Japan nu alleen even in de defensie. Er zal nog wel een kans gaan komen voor de Japanners. Normaal gesproken. Met zoveel aanvallers inmiddels. Aan de rechterkant Ito. Terwijl we zien dat er 70.000 mensen op deze wedstrijd zijn afgekomen. Het is moeilijk om het niet te zien. Want op dat grote scherm wordt met koeienletters afgebeeld. 70.000 aanwezigen dus bij Nederland. Japan en Dallas die krijgen een leuke tweede helft voorgeschoteld. Met 3 goals. 2 voor Nederland. 1 voor Japan. Sugawara heeft gegooid. Tomiyasu kan voorgeven. Van Dijk die een prima wedstrijd speelt. En een goal maakt. Stapt in. Dan een flinke zet van Depay die geel krijgt. Ja, hij springt daar en komt dan met zijn lichaam hard op het hoofd terecht van zijn tegenstander. Ik vind dit dan wel redelijk zwaar gestraft van de scheidsrechter. Nou, hij gebruikt zijn elleboog misschien als wapen. Zo zal het dan uitgelegd zijn. Die elleboog plant hij echt in de aanhamsappel van Taniguchi. Dit is geel voor Memphis Depay. Het is een fikse overtreding van Memphis met een zwarte haarband. Met de oranje cijfers 10 op die haarband afgebeeld. Terwijl er nog een spits bij komt bij Japan. Maar die komt voor een spits. Ueda scoorde niet. Hij maakt nu plaats voor Kento Shiogai. En dat is natuurlijk ook een spits die we kennen uit het verleden. Uit de Eredivisie. 84e minuut. Vrije trap van Japan. Memphis pikt op. Die levert dus weinig op, die vrije trap. Nederland probeert uit te breken. Doet dat over de linkerkant met Memphis. Die krijgt de bal niet echt lekker bij Frenkie de Jong. Maar er wordt wel een overtreding op hem gemaakt. Vrije trap dus voor Nederland. Shugai, die nu speelt in Wolfsburg. Hij mag het dan gaan doen naast Ogawa. Dat is echt onvoorstelbaar. Die twee waren dus dit seizoen een tijdje de nummer 1 en 2 spits van NEC uit Nijmegen. Nu staan ze naast elkaar op een wereldkampioenschap voetbal. Een stukje fantastische scouting van NEC. En dat zal toch hun ook heel veel plezier doen om dit te zien. Nederland wisselt ook. Daar komt Brian Brobbey in de ploeg. Gakpo naar de kant. En dan gaat Nederland dus 5-3-2 spelen. Met Brobbey en Depay samen in de aanval. Terwijl Van Dijk moet oppassen dat de Shiogai die als een bezeten is en aan het afjagen is, daar niet de bal van hun afsnoept. Ja, de Japanse spelers schrikken ook van het afjagen. Schieten de bal zo over de zijlijn. Balbezit gaat naar Nederland. Nog 5 minuten. Brian Brobbey voor de slotfase. Het is een lekkere speler om te brengen in zo'n fase. Die kan oorlog maken, die kan zijn lichaam gebruiken. In duels misschien nog wel een bal vasthouden daarvoor in. Ja, hij gaat er nu wel lekker inleunen bij Taniguchi. Die het in fysieke opzicht natuurlijk moet afleggen tegen Brobbey. Brobbey die nu aan de bal komt aan de rechterkant. Bij de hoekvlag krijgt hem nog knap voor het doel, wilde ik zeggen. Maar de bal gaat over de achterlijn. Is voor Suzuki. Die hem snel meegeeft aan de rechterkant. Het is bijna voorbij. Een paar minuten nog in Dallas. Nederland, dat lijkt zo goed te beginnen aan een wereldkampioenschap. Maar dan waren die oefenwedstrijden die zo matig waren. Die hebben ons dan misschien toch wat zand in de ogen gestrooid. Want deze wedstrijd, die gaat om het echi. En die speelt Nederland gewoon goed. Weinig weggegeven, voldoende gecreëerd. En mooie goals gemaakt. Twee keer op aangeven van Gravenberg. En de mensen die scoorden waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. Maar Japan is nog niet, heeft nog niet opgegeven. Japan doet nog alles om deze editie van het wereldkampioenschap niet te beginnen met een nederlaag. En hier komen ze wel door. Sjoe, daar is bijna Ogawa. Die komt er net niet aan. Ito dan nog. Ito en weer niet Ogawa. Omdat Van Dijk voor zijn man komt en de bal wegkopt. En zo is het toch nog even bibberen. In de slotfase voor Oranje. En dat zal nog wel even zo duren. Want Japan gaat nu natuurlijk alles op alles zetten in de laatste minuten van de wedstrijd. De 1-0 van Van Dijk. De gelijkmaker van Nakamura. En daarna de 2-1 van Somerville. De goals vielen allemaal in het tijdsbestek van een kwartier. Tussen de 50ste en 64ste minuut. Japan krijgt een vrije trap. In de 87ste minuut. Daar gaat zich voor melden Junya Ito. Een van de invallers. En dus is dit een fase voor Nederland om alert te zijn, om alert te blijven. Ito met de vrije trap en weggekopt door Brobbey. Wel opgepikt weer door Japan op het middenveld. De Nederlandse verdediging blijft staan op de rand van het 16 meter gebied. Japan valt aan. Japan laat de bal rondgaan. Nederland dus met een versterkte achterhoede nu met Ake. Die bal komt voor, maar die komt niet over van de Ven 1. Wel weer Japan dat oppikt. 87ste minuut. Dan gaat die klok langzaam opeens. Ito. Die de bal krijgt aan de rechterkant. Valt goed in. Ito voor Doan. Ito nog altijd. Balletje tussendoor. Dat past. Hier is Kamada. En een hoekschop voor Japan. Weggegeven door Van der Ven. Die zegt dat daar Kamada die bal als laatste heeft geraakt. De grensrechter heeft dat niet gezien. Die blijft bij een ingooi. Ja, ik kan het eigenlijk ook niet zien op deze manier. Ik denk dat de grensrechter eigenlijk wel gelijk heeft. Ito heeft de bal klaargelegd. De steun van de Japanse fans. Ook de Oranje fans maken geluid. We zijn er bijna bij de eerste overwinning. Maar de hoekschop van Japan die levert niet op. Veel te laag. Bij de eerste paal wordt hij weggehaald. Opgepikt weer door de Japanners. Door Yuki Narisuga Awara. De bal gaat naar het middenveld toe. En dan probeert Japan weer via Sano in aanval te gaan. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Bal naar Sugawara. Aan de rechterkant. Sugawara spreidt de paas op Ito. Ito in 16 meter bij Ito. Maar twee man van Nederland duiken er bovenop. Onder wie Denzel Dumfries samen met Nicky van der Ven. En Dumfries las die situatie uitstekend. Want die paas was echt geweldig. Zo richting Ito. Maar Dumfries voorkomt een mega kans voor Japan. Hoekschop wel voor de Japanners. Vanaf de rechterkant. Die corners hebben helemaal niets opgeleverd nog. Omdat ze zo weinig lengte hebben. Weer een corner. Nu wel een kopbal en die gaat erin. De gelijkmaker van Koki Ogawa. En het is 2-2 in Dallas. En waarom moest ik nou zo nodig zeggen dat die corners niets opleveren voorlopig? Want deze, op het belangrijkste moment, die levert alles op voor Japan. Ondanks de lengte die er is bij Nederland. Ondanks de verdedigende klasse, de versterkte defensie, gaat daar een splijtende paas van Sugawara vooraf. Die kans werd nog verijdeld door Dumfries, maar uit de hoekschop die daarop volgde, komt daar Ogawa en Van Dijk timed niet goed, gaat onder de bal door. Even klopt het niet, Van Dijk mist die bal en op dat moment kan Ogawa koppen. En gaat die bal, denk ik zelfs, nog ergens. Ja, die gaat nog via een ploeggenoot van Ogawa, waar hij nu nog gelift wordt. Enigszins omhoog gaat. En Verbrugge kansloos is de bal in het dak van het doel. En de zeker lijkende overwinning wordt nu omgezet in een zeer waarschijnlijk gelijkspel. Het is 2-2 door de gelijkmaker van Ogawa.
3: Ah ja, Ibrahim, heeft Nederland dit een beetje over zichzelf afgeroepen?
4: Ja, het was wachten daarop. Nederland werd teruggedrongen, ook de wissels. Die noogden ook eigenlijk alleen maar nog meer uit om Japan nog sterker te maken. Je haalt gewoon je kracht weg. Malen die goed in de wedstrijd zat, Somerville die goed in de wedstrijd zat. Die wissel je allebei. Ja, dan breng je alleen maar verdedigend ingestelde spelers. En, ja, je ziet dat dat niet altijd de juiste tactiek is. Sterker nog, eigenlijk maak je de tegenstander daar alleen maar sterker mee.
3: Blessuretijd is aanstaande, Arman.
0: Ja, de doelpuntenmaker is veranderd omdat die bal dus nog een iets andere wending kreeg. Ik vind het wat overdreven, maar hij gaat naar Kamada. Daichi Kamada, hij raakte de bal als laatste koppel van Ogawa via zijn hoofd uiteindelijk in het doel. Hij staat op het wedstrijdformulier als man van de 2-2. 90 minuten zijn voorbij. De Japanners die vieren feest, die zijn dolblij met deze late gelijkmaker. En voor Nederland is dit natuurlijk een domper. 2-2 tegen een sterk land als Japan. Dat is geen verkeerde manier om het WK mee te beginnen. Maar Nederland was er zo dichtbij en speelde grote fase van de wedstrijd beter. Nu moet Oranje wel oppassen, want Japan is sterker nu. En Japan maakt geen aanstalten om gas terug te nemen. Geel voor Van der Ven. Na het vasthouden. En Koeman zal natuurlijk bevraagd worden over zijn keuzes. Was dat niet reageren uit angst? Die wissels die hij doorvoerde. Want het lijkt Japan in de kaart te hebben gespeeld. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Als je als coach gaat wisselen. Ito in de 6 minuten extra tijd. Daar zijn er nog 5 van over inmiddels. Van der Ven geel. Summerville kreeg eerder ook al geel voor Nederland. En Japan heeft vooral de bal in deze fase van de wedstrijd. Nederland heeft eigenlijk sinds de 3 wissels geen enkel moment meer iets laten zien in de hele wedstrijd niet. En dat heeft natuurlijk te maken met de veranderde manier van spelen van Japan. Dat veel meer risico's neemt. Dat veel meer speelt om te winnen. Om een achterstand goed te maken. Maar je verwacht toch iets meer van Nederland in deze fase. Nu proberen ze de bal af te pakken op middenveld. Lukt dat niet? Nee. Invallers van Japan maken het verschil. Ito die geweldig invalt. En Ogawa met zijn kopbal die dus via Kamada in het doel verdween. Achter Verbrugge 2-2. Dat is de stand. Mooie wedstrijd in Dallas. De mooiste tot nu toe op dit wereldkampioenschap. Dankzij die schitterende tweede helft. Die veel spektakel heeft geboden. Verbrugge die een dieptebal nu in ontvangst neemt van achteruit. Verbrugge die even tijd gaat nemen nu. Ik kan me ook voorstellen dat Japan denkt het is wel goed zo met 2-2. Maar daar hebben de Japanners voorlopig geen boodschap aan. De Jong voor Nederland. Depay. En aan de rechterkant is daar balbezit voor Timber. Quinten Timber. Die terugspeelt naar Dumfries. Dumfries naar Van Hekken. 4 minuten voetballen we nog in Dallas. Over een week gaat Nederland naar Houston. Morgen trainen ze nog hier dan terug naar Kansas City. Naar het basiskamp. En dan die tweede wedstrijd tegen Zweden. In Houston hier vlakbij ook een stadion dat overdekt is. Duitsland eerder op de avond speelde tegen Curaçao. Ook daar dus aangenaam toeven in de airconditioning. Maar eerst nog de laatste minuten hier in Dallas met De Jong. De Jong halverwege de helft van Japan. Eindelijk Nederland weer eens aan de bal. Timber. De Jong. Bal naar de rechterkant. Nu de voorzet van Dumfries. En komt hier nog een kopkans? Nou, die komt er niet. En het is Tomiyasu. De bal wegwerkt mooi daar met de borst tegen elkaar om die actie te vieren zoals de Teletubbies vroeger. Tomiyasu viert dit verdedigende moment samen met Sugawara. En ze voorkomen zelfs een corner. En dus is het een doeltrap voor Suzuki, wel een die snel inlevert. Nederland met De Jong halverwege de extra tijd van deze wedstrijd in Dallas. 2-2. Is het bij Nederland, Japan, Nederland dat lang op weg leek naar de overwinning. Maar een gelijkmaker vlak voor tijd wordt Nederland dus te machtig. Nu geen gekke dingen meer doen. Met een puntje beginnen aan het WK. Daar is verder helemaal niets mis mee. De Jong opent naar de rechterkant. Naar Denzel Dumfries. Nog 2,5 minuut. Dumfries kijkt. Is er ruimte voor de voorzet? Hij probeert buitenom te gaan. Inderdaad die voorzet te geven. Die komt er ook wel. Maar die belandt in de handen van Suzuki. En die lijkt nu wel aan te geven. Richting zijn collega's er op de grond te gaan liggen. Het is wel goed. Ja, hij wilde lekker gaan liggen. Misschien nog even omdraaien. Een beetje kijken of hij in slaap kan vallen. Maar hij keek om en hij zag al de scheidsrechter beginnen te tellen. Ja, dan moet je wakker worden. Want anders heb je zo weer de bal kwijt. Nou, er is iemand die heel blij is met een bal. Want die werd de tribune ingeschoten. En iemand heeft hem gevonden. Hij moet hem wel teruggeven, denk ik. Want ze zijn hier best wel duur, die ballen. En ze gaan er goed mee om. De FIFA. Er zit heel veel elektronica in om alles te meten. Nog 2 minuten. Japan schiet de bal weg richting helft Nederland. Van Dijk pikt op. En hier is Nederland in de slotfase van deze wedstrijd. Hoe graag wil Oranje? Ik denk niet heel graag meer. Die voelde ook wel dat het in de slotfase niet zo goed meer ging. De defensie versterkt, maar het was niet genoeg om de 2-2 te voorkomen. En nu maken allebei de ploegen geen aanstalten meer om op zoek te gaan naar de winnende goal. Ake. Heel voorzichtig schuift Nederland wat op. Als de kans zich presenteert, dan moet je hem pakken natuurlijk. Maar je gaat er niet meer ten koste van alles naar op zoek. Vooraf werd gevraagd door Ronald Koeman. Kan je ook leven met iets minder dan een overwinning? Nou ja, hij zei voorafgaand niet. Maar als je het er nu vraagt, denk ik wel. Een puntje tegen Japan met wedstrijden tegen Zweden en Tunesië voor de boeg. Daar kan je wel verder mee. Dan heb je nog altijd alle papieren in de hand om de groep te winnen. Tegen de 2 tegenstanders die op papier veel zwakker zijn dan dit Japan. Aan de rechterkant komt Dumfries wel aan de bal. Nog een dikke minuut. Dumfries geeft mee. Dit is goed. Timber kan het nog. En de voorzet gaat niet meer op het doel. Gaat niet meer richting het doel. Maar de Japanners krijgen hem ook niet echt meer lekker weg. Nu proberen ze het in een tweede instantie. Wel weer in de voeten van De Jong. Met een simpel tikje wordt Verbrugge aan het werk gezet. In de laatste minuut van de 6. extra minuten in Dallas. Het zit er bijna op, 2-2. En nog één keer die bal naar voren. Brobbey staat vrij, maar daar kan Taniguchi verdedigen. Japan ook even met wat zenuwen lijkt het wel. Het is wat paniek daar achterin. Nederland met Depay legt de bal even dood. Depay naar Timber. Timber loopt door. Timber nog altijd. Daar is Brobbey. Zwakke voorzet van Timber. Die gaat langs iedereen heen. Van de Ven kan hem denk ik nog wel binnenhouden. Zo is het inderdaad nog een halve minuut. Van de Ven. Nederland nog één keer in de aanval. Komt hier nog een ultiem slotmoment. Van Dijk. Depay heel makkelijk van de bal gezet. Dat is niet een beste beurt van Memphis. Hij is de bal kwijt. En Japan met Ito. Maar die kiest de weg terug. En die kiest niet de weg voorwaarts. Sugawara doet hetzelfde. En Japan gaat de tijd rondtikken. Het was een saaie eerste helft. Een spectaculaire tweede. Die opende met de openingsgoal van Van Dijk. Het werd gelijk via Nakamura. Somerville dacht de winnende hebben gemaakt in de 64ste minuut. Maar in de 89ste minuut was het Kamada met de 2-2. Dat is de eindstand in Dallas bij Nederland-Japan. Het was een mooie wedstrijd. Een mooie aftrap van dit wereldkampioenschap. Maar die wissels van Koeman, waren die nou echt nodig? Die deden de wedstrijd kantelen. De Japanners wisselden om te winnen. Nederland om vervolgens niet te verliezen. En de Japanners pakten een punt door een later gelijkmaker. Dus 2-2. Dat is de eindstand. De volgende afspraak over een dag of 6 in Houston. Dan is Zweden de tegenstander van het Nederlands elftal.
3: Vanuit Dallas was dat.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. En de 20-jarige Roos uit Woerden heeft dit weekend een lang gekoesterde droom zien uitkomen. Ze reed samen met haar vriend Dirk met een gehuurde roze limousine naar een fastfoodrestaurant. 2 jaar lang had Roos volgens een bericht in het AD het statiegeld gespaard van alle blikjes en flesjes die ze kon vinden voor deze bijzondere rit. Toen ze €600 bij elkaar had, huurde ze de roze limousine, bestelde patat met kipnuggets en werd daarna weer thuis afgezet. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone FM.

0: Zone FM.
1: Ex van mijn zus. Ja, de ex van mijn zus.

0: Zo, nou, dat is snel verdiend. Zeg, waarom sta jij eigenlijk steeds vooraan met de microfoon?
1: Ja, omdat ik 2 minuten ouder ben dan jij. Dat is duidelijk.
0: Waar. Dat is niet waar.
1: Ja, dat is wel waar. Want ik kwam er als eerste uit.
0: Ja, maar ik ging er als eerste in.

scoren zelf niet zoveel. Ecuador en Ivoorkust. Dus ik denk niet dat het hier 3-3 gaat worden of zo. Maar laat ons ook er niet meteen van uitgaan dat het hier een gesloten pot gaat worden. Die sowieso op 0-0 gaat eindigen. We kijken hier naar NR Valencia. Dat is de kapitein, de 36-jarige kapitein van Ecuador. Die aan zijn derde wereldbeker toe is. Hij heeft al 6 doelpunten gemaakt op een WK. Meer dan 100 interlands. Diepe spits, kopbal sterk. Ex-West Ham, ex-Everton. En tegenwoordig actief bij Pachuca in Mexico. Ecuador is een team met heel veel Belgische connecties. Maar liefst 9 spelers in de Ecuadoraanse selectie hebben in de Jupiler Pro League gespeeld of spelen er nog. En daarvan staan er overigens 4 in de basis. Niet deze Hincapié van Arsenal. Dat niet. Maar toch met onder meer Pacho en Ordóñez centraal achterin. En met Moses Caicedo als verdedigende middenvelder. En ook Alan Minda staat in de basis die we nog kennen van bij Cercle Brugge. Voort zijn er nog Preciado, Medina, Kevin Rodriguez, Nilsson Angulo en Anthony Valencia. Allemaal bekende namen uit onze Belgische voetbal. Ivoorkust hier in het oranje. Oranje olifanten worden ze inderdaad genoemd. 3 keer winnaars van de Afrika Cup. De laatste keer niet zo lang geleden. In 23 was dat in eigen land. Met als kapitein daar Franck Kessié. Ook hij meer dan 100 interlands. Middenvelder van onder meer Milan. Ook een jaartje Barcelona. Alvorens hij in 23 naar de woestijn trok. Om daar met Al Ahly 2 keer de Aziatische Champions League te winnen. En daar zijn de spelers die de arena betreden hier in Philadelphia. Het stadion kleurt bijna helemaal geel. Heel veel Ecuadoraanse supporters. Migranten uit Ecuador in de States zijn er heel veel. En ook mensen die uit het land zelf zijn overgevlogen. Veel minder Ivorianen, maar dat heeft veel te maken met die lijst van landen opgemaakt door ene Donald Trump en zijn kompanen. Om bepaalde landen felle restricties op te leggen om naar de US te reizen. U kent dat verhaal wellicht. Om een visum te krijgen moest eerst een soort van waarborg van $15.000 opgehoest worden. Dat werd dan in mei teruggeschroefd, maar toen was het al vaak te laat om nog iets te regelen. U ziet daar wel wat oranje hemden in de tribune zitten, maar ze zijn echt met niet zoveel. Maar een gele mensenzee. Het is bijna een thuiswedstrijd voor Ecuador. En we zijn op weg naar de nationale hymnes. De 26 spelers van Ecuador, 26 van Ivoorkust. Die zich allemaal rond de middencirkel gaan nestelen. We gaan eerst luisteren naar het volkslied van Ivoorkust. Abidjanese, dat is de naam van dat volkslied. Abidjan is de grootste stad in Ivoorkust, maar niet de hoofdstad, dat is Yamoussoukro. Maar we gaan eerst luisteren naar dat volkslied.

Ecuador heeft geen enkele match meer verloren in 2 jaar tegen Brazilië. Werd het 1-0. De eerste match onder de nieuwe coach was dat toen Sebastián Becasese, de Argentijn. En daarna dus nooit meer verloren. 19 matchen op rij. Met daarbij ook 13 clean sheets. Aan de andere kant wonnen ze er ook maar 8 van de 20 onder die nieuwe coach. En ja, ze spelen zo vaak gelijk. 0-0, 1-1, dat zijn zowat de resultaten die het vaakst voorkomen bij Ecuador. U hebt daar ook al een blik van de scheidsrechter kunnen oppikken. De 37-jarige Fransman Breton François Le Texier. Nu, hij is moeten invallen voor de Engelsman Michael Oliver. Die met een lichte blessure kampte. En die zich wijselijk heeft laten vervangen door de man die in 2024 uitgeroepen werd tot beste scheidsrechter ter wereld. Hij floot onder meer ook de Europa League finale tussen Aston Villa en Freiburg. Voilà, dit is hem. François Le Texier.

De heren van de VAR. Met Jared Gillett aan het hoofd. Engelsman. En dan gaan we denk ik al eens kijken naar de ploegopstellingen. Met Ivoorkust. Met onder meer Emmanuel Akpadou. Die kennen we nog van bij Eupen. Hier in beeld. En dan twee vrij onbekende spitsen. Met Bazoumana Touré. En Elie Wai, vooral weinig ervaring. Wai 3 interlands en Touré 6 interlands. Is toch een beetje vreemd, die keuze. Maar ze zijn in vorm. Zij NRC Faye, de coach van Ivoorkust. En dit is de opstelling van Ecuador met bekendere namen. Met natuurlijk dat duo centraal achterin. Pacho en Ordóñez hier van Club Brugge. Moises Caicedo, ex-Beerschot. En hier Alan Minda, ex-Cercle Brugge. En de grootste naam is Ener Valencia. Gonzalo Plata, ook een hele goede buitenspeler. Het vorige WK heeft Ecuador zich niet kunnen plaatsen voor de toen nog achtste finales. Gewonnen van Qatar, gelijk tegen Nederland en verloren van Senegal. En daardoor met 4 punten er toch nog uitgebonjourd. Vijfde keer erbij. Ecuador in of op een wereldbeker. Beste prestatie in 2006. Achtste finales toen. En dat willen ze minstens evenaren. En misschien zelfs eens nog een keer verder geraken. Maar ze spelen niet in het traditionele geel en blauw. Ecuador, maar in een grijze outfit met witte broeken en witte kousen. En dit zijn inderdaad de oranje olifanten. Nou, de coaches die zijn niet zo bekend. Emers Faye dus voor Ivoorkust. En Sebastian Pekasese, dat is een Argentijn bij Ecuador. Die het ook 2 jaar geleden dus overnam en sindsdien nog maar 1 keer heeft verloren. Jan Dion Baudet, 19 jaar van Leipzig. Wervelwind op de linkerkant. Daar wordt heel veel van verwacht. Hier Caicedo en Ener Valencia. 6 keer dus al gescoord op een WK. Doet hij er nog eentje bij. Nu bij Ivoorkust ontbreekt centraal achterin wel Ivan Endika van AS Roma. Die zich nog blesseerde in de laatste derby in Rome. En een dijbeenblessure opliep en nog altijd niet fit is. Hij is er wel bij. Zit op de bank, maar nog niet fit om te spelen. Maar goed, we zijn begonnen met Hinkapje die een eerste keer op avontuur trekt. En daar een botsing met Doué. En Hinkapje die vond dat hij een overtreding had moeten meekrijgen. Maar daar wou niemand op ingaan. Weer een seizoen achter de rug bij Arsenal. Met die kampioenstitel en de Champions League finale. Alan Minda voor het eerst aan de bal. 99 keer gespeeld voor Cercle Brugge. We herinneren van hem zeker nog die geweldige goal in de Brugse derby. Toen hij op zijn eigen helft vertrok, iedereen voorbij liep en de bal ook nog in doel knalde. Weet u nog, Alan Minda. Hier weer Hinkapje. Richting Ener Valencia. 36 dus al. De Franse ref heeft blijkbaar een overtreding gezien. Dit is die Sebastian Pekasese. Die Argentijnse coach heeft een beetje weg van Claudio Caniggia. Kent u hem nog? Argentijnse speler. Van toch een hele poos geleden. Maar daar heeft hij veel van weg, vind ik. En goed. Ecuador meteen naar voren. Tegen 100 per uur gestart.
En dan het eerste schot op doel. Dat gaat een meter of 10 toch naast. Een beetje overhaast. Moises Caicedo. En die we ooit nog op het Kiel hebben kunnen bewonderen. Moises Caicedo. Tegenwoordig sterkhouder bij Chelsea. En dit is de coach van Ivoorkust. Emets Faye dus. Oudspeler van onder meer Nice en Nantes. En sinds hij het heeft overgenomen, draait het ook een flink pak beter bij Ivoorkust. En dan wat over van Jean-Louis Gasset. Ja, heel veel sfeer daar in Philadelphia. En opnieuw Hinkapje. Met Alan Minda, die vanaf de linkerkant speelt. Kan ook vanaf de rechterkant voetballen. En dan een stevige tussenkomst van Wilfried Tsingo. Daar centraal achterin bij Ivoorkust. Kijk eens hoe de Ecuadoranen zo snel en kort opzitten. En dat we een fysieke strijd gaan krijgen, dat is wel duidelijk. Daar hebben we Franck Kessié. Die zich al wil laten gelden. Zijn maatje daar vlak voor de verdediging. Seko Fofana is een beetje van hetzelfde. Hier nog de stevige tussenkomst en een beetje een elleboog er ook bij. En dan hier Kessié tegen Valencia. Trapt hem gewoon langs achteraan. En de Franse ref Le Texier zal toch moeten uitkijken dat hij er heel kort bovenop zit. In doel bij Ecuador. Een veteraan. 39-jarige Hernán Galíndez. Dubbele nationaliteit. Ecuadoriaan Argentijn. En pas laat is zijn carrière voor de Ecuadoriaanse nationale ploeg gekozen. Dat heeft hij zich nog geen seconde beklaagd. Want hij heeft nog maar 35 caps. En daar wordt de snelle Minda weer weggestuurd. Sprinten tegen Tsingo. Die is wel twee keer zo breed dan Minda. Ja, soms wel bekritiseert het Ecuadoriaanse nationale team. Omdat het vaak betonvoetbal speelt. Waar weinig te beleven valt in die wedstrijden. En van dat imago willen ze graag op dit WK afstappen. De Ivorianen proberen er eens uit te komen. Met onder meer de rechtsachter hier Doué. Gela Doué. De broer van Désiré, die bij PSG speelt. En ze worden stevig uitgefloten, de Ivorianen, door de pakweg 20.000 Ecuadoranen. Caicedo met Plata. Opnieuw Caicedo. Pedro Vite probeert meteen te verlengen, maar dat is geen goede bal. Een beetje een fauske, zodat de Ivorianen kunnen overnemen. Met Doué. En hier Agbadou. Opnieuw Doué. Nicolas Pepe speelt ook mee bij Ivoorkust. Maar toch ook al 31. Tegenwoordig bij Villarreal actief. Goed seizoen achter de rug. Nicolas Pepe. Konal, dat is de linksachter. Dat is een stevige ploeg, Ivoorkust. Allemaal beren. Met tussen Tsingo en Agbadou achteraan. Hier weer Pepe die het spel breed probeert te houden. Komt naar binnen. En dan proberen een snelle paas te versturen.
Caicedo. Vite met een technisch handigheidje. Probeerde er dwars doorheen te lopen. Dat was net iets te veel. Hooi op zijn vork genomen. En de overtreding van Pedro Vite op Kessier. Een jaartje Barcelona ook. Seizoen 22-23. En een goede diepe bal richting Diomande. Ja, het gaat er aardig over en weer. Agbadou. En opnieuw Kessier. Met weer een goede diepe bal op Wai. En die vindt Pepe aan de rechterkant. Pepe komt naar binnen, kan hij ook uithalen. Ja. Goede Vite ertussen. En dan via de hakken van Pepe die bal buiten. Hinkapje met de ingooi. Ja, Piccolo op dat middenveld. Nu met Fofana. Bal kwijt. Daar zat Franco even tussen. Alan Franco, speler van Atletico Mineiro. Op de rechtsachter. En dan Ordóñez met Pacho centraal achterin. Ordóñez even en dan Franco. Ja, goede combinatie met Caicedo en nu Gonzalo Plata daar aan de rechterkant. Goede snelle buitenspeler. Guylain Coron staat klaar om in te gooien. Linksachter. Die in Portugal voetbal bij Gil Vicente. Maar geen goede aanval in elkaar geknutseld. Dus kunnen de Ecuadorianen weer gaan bouwen. Eerste 10 minuten. Hevig, intens. Maar nog geen kansen. Pacho. Terug naar Ordóñez. En dan via Franco terug Gonzalo Plata. Minda. En dan meteen verlengd. Net binnengehouden door Hinkapje. En dan de kans voor Ener Valencia. Nee, net niet. Dat laat hij normaal niet liggen. Bijna zijn zevende WK-goal. Een ontgoocheling af te lezen bij de Ecuadoraanse fans. De voorzet nog net binnengehouden, denk ik, door Hinkapje. En dan de misser daar centraal achterin bij Agbadou. En daar kon Valencia bijna van profiteren. En dat scheelde niet zoveel, hoor. De eerste grote kans in de match voor Ecuador en voor Ener Valencia. Ja, 12 jaar geleden in Engeland terechtgekomen, Valencia, bij West Ham. Daarna nog Everton. Maar het langste speelde hij eigenlijk in Turkije bij Fenerbahçe. Daar scoorde hij heel veel goals. Ja, kijk, doorjagen van Wai. Ze maken het verdediging van Ecuador ook niet makkelijk. Single. En dan via Kessier zitten we weer bij Diomande, die nu vanaf de rechterkant voetbalt. Dan speelt Pepe vanaf de linkerkant en Diomande dus vanaf de rechterkant. Ja, moeilijke aanval.
Ingooi Ecuador. Ze hebben overigens nog nooit tegen elkaar gespeeld. Ivoorkust en Ecuador. Voor Ivoorkust waren het vooral de gouden periode. 2006, 2010, 2014. Met onder meer Didier Drogba. Maar ook toen zijn ze drie keer op rij niet door de eerste ronde geraakt. Of voorbij de eerste ronde. Caicedo. Hij moet daar het verkeer regelen op het middenveld. En dan Pacho opnieuw. Caicedo. Ja, goed afhakende Alan Minda. Met zijn snelheid probeert hij wat te forceren. Maar loopt zich dan vast. En daar is de eerste kans. Dacht ik te zeggen vanaf de rechterkant. Maar Yeboah trapt hem voorlangs. Het meeste gevaar komt toch wel van Ecuador. Nou, een mooie boogbal van Johnny Yeboah. Nou, toch een meter of twee te hoog. Speler van het Italiaanse Venetië. Daar is hij mee gepromoveerd naar de Serie A. Diomande. 19 nog maar. Razendsnel. Dit is Seco Fofana. Kessier en Fofana regelen het verkeer daar op het middenveld voor Ivoorkust. Singo. Doué. Probeert samen te spelen met Diomande. Maar bijna de bal kwijt. Want ook de Ecuadorianen jagen geweldig door. Daar is het spel op gebaseerd. Proberen hoog te recupereren. En dan snel uit te breken ook. Diomande. Doué, hij scoorde een doelpunt tegen Frankrijk in die vriendschappelijke wedstrijd. Guela Doué. Terwijl zijn broer Désiré bij Frankrijk niet van de bank kwam. Dat was een beetje een grappig moment, want Désiré die zat op de bank te glimlachen toen zijn broer die goal maakte. Daar is Nicolas Pepe. Wat druk nu van Ivoorkust met ruimte voor Jan Diomande. Klaarleggen. En dan de trap. Maar weggehaald. Schot afgeblokt. Schot van Fofana. Dit is Kessié. Opnieuw Diomande. Druk nu wel van Ivoorkust. Doué. De voorzet eruit gehaald door Hinkapje. Maar altijd balbezit voor de Ivorianen. Oplet. Ja, want daar is Plata. Die probeert Valencia weg te sturen. Maar daar zit dan Akpadou weer tussen. Tegenwoordig speelt hij bij Beşiktaş in Istanbul in Turkije. Twee seizoenen lang bij Eupen gevoetbald. Emmanuel Akpadou. Diomande. Ruimte bij Kessié. En dan de voorzet, de snelle voorzet. Was het een voorzet of was het een schot? Het was alvast Basoumana Touré. En hij claimt een corner, maar krijgt die niet. Snelle actie van de Ivorianen. En de man van Hoffenheim, Basoumana Touré. Ik had de indruk dat hij een voorzet afleverde. Maar uiteindelijk werd het nog een heel gevaarlijke doelpoging. En hij heeft gelijk. De vingertoppen zaten erbij van de doelman van Ivoorkust. Galvinez.
En de lange bal op Valencia. Kan hij ook uithalen, Valencia. Met Doué voor zich. En die wint het. Goed verdedigd van Doué. Ja, er zit best wat tempo in de wedstrijd met Diomandé. En daar is Kessier weer. Wat ruimte nu op het middenveld. Touré. En opnieuw Fofana. Pepe. En de ruimte bij Diomandé. De bal gaat goed rond bij Ivoorkust. Diomandé. En dan oh, de kans voor Wai. Elie Wai. Maar hij raakte de bal verkeerd. Of toch niet vol. Niet vol genoeg. Om deze Galindes te kunnen bedreigen. Maar toch druk van Ivoorkust. In de beginfase waren er wat kansen voor Ecuador. Maar nu lijken de Ivorianen het over te nemen. Dan zijn ze opnieuw met Jan Diomandé. En die is bijzonder snel. Kijk maar, Hincapié in de problemen. De voorzet. En daar zat het hoofd nog van Ordóñez tussen. En die geeft een corner weg. Oh, wat een versnelling van Jan Diomandé. Hier nog eens die kans voor Wai. Hij raakt die bal helemaal niet vol. En daardoor zat Galindez er goed tussen. De hoekschop voor Pepe. Ook een hele poos bij Arsenal gezeten. Nicolas Pepe dus nu bij Villarreal. Hij scoorde toch 8 keer dit seizoen voor de Spanjaarden. Die ook de Champions League halen. Of gehaald hebben naar volgend seizoen toe. Daar komt die corner. Weggekopt door Ordóñez. En Valencia is een oorlogsslachtoffer. Na die corner. Nee, dat is Caicedo. Excuseer. Ze hebben allebei een beetje hetzelfde kopje. Zeker hetzelfde kapsel. Hier nog eens die corner van Pepe. Nou, wat gebeurt er precies? Ja, is het Singo. Die daar toch een tik uitdeelde aan Caicedo. En die gaat verhaal halen bij Le Texier. Hier is Moises Caicedo. Sebastian Becasens wint zich op. De coach van Ecuador. Inmiddels zijn we toch al 20 minuten onderweg. En vervelen doen we ons zeker niet. Doué. Opnieuw Diomandé. Ze hebben een paar sneltreinen in de ploeg bij Ecuador. En bij Ivoorkust ook met Diomandé aan de rechterkant. En ook met Touré aan de linkerkant. En een Bekassesse die blijft het hier uitleggen. Vlak voor zijn dugout. Agbadou. Kono. En Touré. Ja. Caicedo die blijft zich druk maken nu tegen de lijnrechter. En hij mag eindelijk op het veld. Diomandé. Ah, kijk, daar is hij weer. Diomandé met die versnelling. Uiteindelijk weggehaald door Ordóñez. Maar de Ivorianen zitten er weer heel dicht op. Doué. Ja, zomaar in de voeten van Valencia. En dan truitje trek van Singo. Ja. Moeilijke partij voor Le Texier. En dan Valencia. Ja, kijk, die gaat hem ook verwittigen. De ref van... Heb je dat allemaal gezien? Wat die Singo allemaal doet met mij?
ja, weer een elleboog in het gezicht van Ener Valencia. Pacho. Die moet de grote baas Ener Valencia kalmeren. Nou, wat een tempo in deze match. Halfweg de eerste helft. Dus ik denk dat we heel dicht tegen de hydration break zitten. De eerste drankpauze. Galíndez. 39-jarige keeper dus van Ecuador. Speelt in Argentinië bij Huracán. Opletten daar Agbadou. Hij is de bal kwijt. En de goal, nee, tegen de lat. Geweldige trap van Yeboah. Weer een nieuwe grote kans voor Ecuador. En nog niet afgelopen. Nog steeds de dreiging. Met de hinkapje. Vite. En Caicedo. En de bal is nog niet weg. Alamin dat dan. Maar die zijn schot gaat een meter of 2-3 naast. Maar een geweldige poging. Tegen de lat. Ik dacht dat het Yeboah was. Die vanaf de rechterkant kon uitbreken. En naar doeltrappen. En die bal die spatte uit elkaar tegen de lat. Ja, kijk, Caicedo blijft verhaal halen bij Lutexier. Het is een bijzonder intense partij met heel veel felle duels. En ze hebben het bijgelegd. Het had ook te maken met Caicedo die daar te lang aan de kant moest staan. Volgens hem moest natuurlijk een minuutje wachten om er weer op te komen. We hebben ons nog geen seconde verveeld in deze partij. Hier nog eens Agbadou. Die de bal kwijtspeelt aan Yeboah. En dan een stevige knal. En die spat uit elkaar tegen de lat. Daar komt Ivoorkust bijzonder goed weg. Een foutje toch van Emmanuel Agbadou. En hier nog eens de trap in de nabeurt van Alan Minda. Maar die was een pak minder gevaarlijk. Die ging er een meter of 3-4 naast. Alan Minda. Hij scoorde 14 keer voor Cercle Brugge in 99 matchen. Jan Pacho bij BKCC. En u ziet het, er is een gele mensenzee hier in het Philadelphia Stadium. Nou, hydration break is best nuttig nu. En ik zei het al, nog altijd 8 à 29 graden. En zwaar bewolkt weer. U ziet dat. En onweer op komst, wordt gezegd. Hopelijk na de match. Dit is nog een heel open stadion. Dus niet zoals dat van Houston of Dallas. Die voorzien zijn van airconditioning en een gesloten dak. Nou, flink wat discussies over en weer. Ook bij die Ivorianen. Maar het spel ging ook goed over en weer. Met de beste kansen voor Ecuador. En Valencia kreeg al een hele grote kans na een minuut of 10. En dan die bal tegen de lat van Yeboah. Maar die Ivoorkust
leed zich ook niet onbetuigd. Toch ook een paar goede mogelijkheden. Onder meer voor Wai.

En de eerste gele kaart van de wedstrijd is dus voor Seko Fofana. Ja, Caicedo wordt echt wel geviseerd. Minda. En Julian Pacho. En Ordóñez. Zonder risico terug op Galíndez. Ordóñez al 4 jaar Club Brugge. Waar ligt zijn toekomst? Premier League ploegen worden nu al genoemd. Liverpool, Tottenham. In Brugge zullen ze wellicht meer weten welke richting het uitgaat voor Joël Ordóñez. Nu aan de bal. Pedro Vite. Goede opening. Hincapié tot bij Alan Minda. De voorzet richting tweede paal. Maar dat is een goede plukbal voor die andere Fofana. Yahya Fofana. Doelman van Rizespor in Turkije. Ja, daar opnieuw balverlies van de Ivorianen. Daar kan Ecuador misschien van profiteren. Plata. Naar Caicedo. Opnieuw Vite met het paasje binnendoor. En de goal. Nee, weer tegen de lat. Alan Minda. Weer tegen die lat. Pech voor Ecuador. Nu Alan Minda. En het gevaar nog niet geweken. Vite. En Caicedo. Daar stond te veel volk. Te veel olifanten. Nog niet gedaan. Caicedo. En dan de trap die afzwaait van Yeboah. Maar daar komt Ivoorkust weer goed weg. Paasje, geweldig paasje binnendoor. En dan Alan Minda weer tegen de lat. Zo zag de scheidsrechter het. Hier Vite met een perfecte bal op Minda. En in een minuut of 5 tijd 2 keer tegen die lat. 1 keer Yeboah, 1 keer Minda. Ja, als er een ploeg op voorsprong verdient te staan, is het wel Ecuador. Maar wat een intensiteit, wat een felheid in de duels. Dit is geen partij voor doetjes. Een half uur onderweg. Min die 3 minuten van de drankpauze. Hincapié probeerde te verlengen. Staat heel hoog te voetballen, Hincapié. En Doué loopt met de bal buiten. Ingooien Ecuador. En u hoort de aanmoedigingen van de tribunes rollen. Het is echt een thuismatch voor Ecuador. Yeboah. Met Plata samenspelen. Opnieuw Yeboah. Opnieuw Plata. Daar gaat Plata. En dat is de fout. Nee, zegt Le Texier. Laten vallen. Geen overtreding van Agbadou. Gonzalo Plata. Speelt voor Flamengo in Brazilië. Snelle buitenspeler aan de rechterkant. Kan Ivoorkust nog eens wat terug doen? Het zijn twee goede ploegen. Ja, Ecuador. Anders eindig je ook niet tweede in die ellenlange kwalificatieronde in Zuid-Amerika. Na Argentinië. En dan waren ze na een administratieve blunder in het begin van die kwalificatieronde nog 3 punten kwijtgespeeld, afgetrokken. Kessier. En dan Fofana met een fausse queue. Ja, die willen ze wel. Dat snappen we.

Maar ze zijn niet alleen, denk ik. Inkapje. Met een lange bal. Weggekopt Doué. Valencia. Vite. Ja, de bal gaat goed rond bij Ecuador. Snel vooruit. En kijk, Ivoorkust. 1 attempt on target. Ecuador niet. Maar als je bal op de lat al niet rekent als attempt on target. Tja. Pepe. Onder druk gezet. Singo en Doué. Kijk eens die druk die Ecuador zet. Zo hoog, altijd gaan storen. Zo fel ook. Caicedo. Vite. Pedro Vite. Vinnige middenvelder. Die in Mexico voetbalt. En dit is Plata. Verhuisd naar de linkerkant. Ah, wat slordige bal van Gonzalo Plata. Kan Ivoorkust er nog eens een keer uitkomen. Hier misschien met de snelle Diomande. Diomande is sneller dan Inkapje. Kijk eens aan. Diomande met een goede bal. En de goal. Nee, Pepe. Laat hem liggen. En dit is ook een grote kans. Nicola Pepe. Maar wat een sneltrein is die Diomande, zeg. Speler dus van Leipzig. Inkapje kan die gewoon niet volgen. En dan was er nog een geweldige tackle van Alan Franco, de rechtsachter, om Pepe het scoren te beletten. Ja, er werd gezegd op voorhand. Twee ploegen die perfect betonvoetbal kunnen spelen. Dat gaat misschien wel een partij worden het aankijken niet waard. Maar zie, we hebben al 35 geweldige minuten gehad, vind ik. Het enige wat ontbreekt zijn de goals.

0: Ordóñez terug op Galíndez. Die ooit als zevenjarige aan een toernooi meedeed in Rosario in Argentinië. Daar geen enkel doelpunt tegen kreeg. En in de finale geklopt werd met 1-0. En het doelpunt toen werd gemaakt door ene Lionel Messi. Die toen 6 jaar was. En Galíndez 7. Want zowel Galíndez als Messi komen eigenlijk uit Rosario. Stad dus in Argentinië. Ordóñez. Caicedo. 5 maanden heeft hij bij Beerschot gezeten. Van augustus 21 tot januari 22. Moises Caicedo. Tja. Stevige duw van Doué. In de rug van Alan Minda. Galíndez. Ja, het tempo ligt bijzonder hoog. We kunnen snappen dat dat soms eens wat minder zal zijn. Zoals misschien nu. Nou, dat hem wat opgetrokken wordt. Maar lang zal het niet duren, die rem. Minda. Oeh, stevige trap op de nieuwe gele kaart. Deze keer voor Kessier. Dus de twee verdedigende middenvelders liever bij Ivoorkust hebben allebei een gele kaart. Dus Fofana en Kessier. Kijk, hier langs achteraan getrapt. Hinkapje. Terechte gele kaart. Kijk, raakt geen bal. Ja, de coach, die is er niet mee eens. Immers, Faye. Maar zijn geklaag zal toch niet baten, denk ik. Franco. Nee, Yeboah. Allemaal zoveel zelfvertrouwen aan de bal ook, die Ecuadorianen. Hinkapje. Maar dat is geen goede bal. Op Minda. De ingooi voor Ivoorkust en Doué. Maar Pepe van de bal gezet door Vite. Caicedo. Minda. Valencia vraagt. Het lijkt me ook toch een overtreding van Doué tegen Ener Valencia. En Doué die gaat, of Doué liever, die gaat vragen aan Valencia of het wel moet, zoveel show. Ja, kijk, toch weer langs achteraan getrapt. Door Guela Doué. Nou, Valencia, zijn oude knoken, krijgen het hard te verduren. En ook hij in het boekje. 3 gele kaarten al in de eerste 40 minuten voor Ivoorkust. Dat zou later in de partij misschien nog wel een probleem kunnen worden. Kessier, Doué en Fofana. Het wijst natuurlijk ook op de problemen die Ivoorkust heeft om Ecuador af te houden. Dat ze zoveel fouten nodig hebben. De vrije trap van Plata. En de kopbal van Valencia. Een heel eind over. En naar Valencia. Tijdens een WK-kwalificatiewedstrijd in 2016 stond Enner op het punt om gearresteerd te worden nadat hij had geweigerd om alimentatiegeld te betalen. De politie stond klaar, maar dan in minuut 82 van die wedstrijd veinsde hij een ernstige blessure, werd de ambulance ingedragen en zo kon hij wegvluchten. Enner Valencia, van alle markten thuis. Single. Doué. Kijk eens naar die druk die Ecuador telkens zet. Yeboa. Caicedo. Franco. En opnieuw Pedro Vite. Alle spelers op de helft van Ivoorkust. Incapié. De best voetballende ploeg is zeker Ecuador. Maar die Ivoorkust heeft toch ook al zijn kansen gehad. Daar komt het grootste gevaar vanaf de rechterkant van die pijlsnelle Jan Diomandé. Dit is Alan Franco, de rechtsachter. Pacho. Even staat iedereen stil. Ordóñez. Even is het tempo er wat uit. Het zou best kunnen dat iedereen naar wat adem snakt. Daar is Diomandé weer. Goed en snel ingespeeld op Pepe. Single. Kessier. Korte combinatie. Daarna zitten de Ecuadoranen weer tussen. Twee keer de Champions League gewonnen in 2 jaar PSG. En al is kampioen geworden met Antwerpen, weet u nog. Alan Franco. Plata. Gaat dribbelen. Tegen Conal. Caicedo. Ja, Minda. Met een wat mindere ingeving. Ja, zomaar inleveren van Fofana. Daar zijn ze opnieuw. Kessier. Richting Touré. Die hebben we nog niet al te veel gezien. Maar goed, die bal meegenomen. En dan de voorzet. Wai haakte af. Pepe haakte af. En de voorzet al te makkelijk in de handen van Galíndez. 4 extra minuten. 3 hydratatieminuten en eentje extra. Maar aan de linkerkant die Bazoumana Touré is ook een sneltrein. Speelt bij Hoffenheim, ook nog maar 20. Maar die komt voorlopig minder uit de verf dan zijn collega aan de overkant, Diomandé. Balrecuperatie daar op het middenveld van de Ivorianen. Kessier. Toch nog altijd maar 29. Het lijkt erop als hij alsof hij al jaren meegaat, Franck Kessié. Dit is weer Dion Mondé. Dan is het altijd uitkijken. Kijk, daar gaat hij weer. Supersnel. En dan de voorzet. Uiteindelijk weggewerkt door Pedro Vite in corner. Maar die is gewoon niet af te stoppen, deze Jan Dion Mondé. Hier nog eens die opening op Touré. Prachtig meegepakt die bal. En dan de voorzet. Goed gelezen door Galíndez. Maar Hinkapje, nee, het lukt hem niet om Dion Mondé af te stoppen. Hoekschop voor Ivoorkust. Met PP achter de bal. Bal schiet door. Uiteindelijk weggekopt. En opnieuw PP. Die is daar blijven hangen. De voorzet van Doué. Goh. Heel spectaculair. Wat deze Singo probeerde. Kijk. Een geweldige schaar. Prachtige omhaal. Franco die wist niet wat er gebeurde. Die stond erbij en keek ernaar. Zomaar in de voeten van Dion Mondé. Dat moet je niet doen. En daar is Pepe die trapt. Ook tegen Wahia, tegen zijn eigen teammaat. Ja, dan zat meer in voor die voorkust. Elie Wai liep in de weg. Maar zwak uitverdedigd van Pacho. En dan trappen. Ja, tegen Wai aan. Ja, ook die voorkust heeft zijn kansen. Nog 1 minuut. Pepe. Kessier. Dion Mondé. Dan kunnen we altijd iets verwachten. De overtreding van Kessier. Tegen Caicedo. Onderweg heeft hij Caicedo neergetrokken. Of neergeduwd. Kijk. En dat heeft Le Texier gezien. En weer protest van Inès Faye. Kijk hier. Slotseconde van een bijzonder boeiende eerste helft. Jammer genoeg staat het nog altijd 0 tegen 0. Kessié. Hoog en niet ver weg. Maar het einde van deze eerste helft gefloten door François Le Texier. Valencia miste een kans in het begin van de partij. Daarna nog twee keer tegen de lat gekrald. Eén keer Yeboah. En nog één keer Alan Minda. En er waren ook wel wat mogelijkheden voor Ivoorkust. Vooral de snelle Dion Mondé was een geestel voor de Ecuadoriaanse defensie. Maar uiteindelijk gaan we rusten bij een 0-0 stand. Over een kwartiertje zijn we terug. Alvast tot dan.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
2: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.